En als gouden oude album heb ik het eerste van Steppenwolf met dezelfde naam. Uit 68, daar kwamen drie singles van. Bekendste 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor gestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken.

0: Weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke aan de kust matige noordoostenwind. Overdag opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Alakloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek

per dag. Met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

klaagt voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband.

0: Overlating ook nog een optie. Het evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke aan de kust matige noordoostenwind. Overdag opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sport.

0: geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap.
0: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

luisteraars. Norman van Gom, Mart op straat. Weer in Kommerwijnen. Weer bij het commissariaat. Hier, Suriname, Kommerwijnen. Ik was al hier tijdens een persconferentie van de president, mevrouw Jenny Simons. En ik ben hier gekomen omdat ik twee gebouwen heb gezien. Eentje heeft iets te maken met slavernij. Ik moet het nog lezen, want er was een plakkaat. En de andere stond leeg. Mooi in een hoek. Prachtig langs het water, volgens mij. Ze liggen te verpauperen. Mooie koloniale gebouwen, zoals we ze noemen. Mooie historische panden. En het is zonde om dat te zien verpauperen, Lobby Brasa. Dit is nog mooi zien. We gaan naar DC.

rundt lå i en ideal, ideale plek voor toeristen. Waar ze terecht kunnen voor een beetje mooi vertier. Samesia. Leuk. Dus met dat naar DC, ja, dat is er nog. Wij hier hebben geen geld. We zijn op zoek naar fondsen die ons willen helpen de zaak zo snel mogelijk te doen veranderen hier. Dus ik voel me geroepen, aangezien ik de geschiedenis van Komewijnen redelijk ken. Ik weet dat er hier slavernij is bedreven. Ernstig ook. Er is ook hier gevochten. Slaven gaven zich niet zomaar over. Maar ja, er zijn nog steeds dingen te zien. Kappa's. Grote kappa's. Molens. En dan is het zo dat die pijlen bij Horoko's zoeken. Hoe leuk is dat? Om dat te zien vergaan. Nee, dat is niet leuk. Dus het is een goed idee om de regering van Suriname te vragen om ook een bijdrage te doen om dit te herstellen. Niet de regering alleen, maar ook de bewoners. Ook mensen die in Komewijnen zijn opgegroeid of geboren. Maar het mogen ook landgenoten zijn die hart hebben voor Suriname. Die vinden dat alles wat historisch nog gered kan worden, moeten we doen. Historisch gebouwen bedoel ik, moeten we nog zien te redden. Maar je kan het niet overlaten aan de overheid alleen. Een volksrevie, moest je hebben kring, vooral kring, onderhoud, hè, en verbouwen. En daarbij komt het om de hoek kijken wat geld kan betekenen. We weten dat er ook ruikelijen zijn in Suriname. En dat de heren de soort acties die zien, daar zijn ze bereid om een donatie te doen. Maar laten we ook kijken wat de fondsen in Nederland hebben. Ook de achter kleinkinderen van de plantagehouders vroeger in Suriname. Mensen, familieleden die nog steeds hartstikke rijk zijn. En geld verdiend hebben tijdens de slavernij. Die kunnen iets terug doen. En er zijn wat families die inderdaad niet wisten wat hun voorouders hebben gedaan. Nu weten ze het en die willen afstand doen van hun vermogen. Sommigen dan, niet allemaal. Of een deel van hun vermogen willen ze beschikbaar stellen. Dat heeft ideeën naar Komewijnen, vind ik knap, no. Zal een paar foto's nemen en zetten op onze website, zodat u een indruk kan krijgen van wat er hier allemaal te doen valt. Het kan een mooie, zoveelste toeristische trekpleister worden langs het water in Komewijnen. Daar bij het commissariaat, bij het gebouw. Dat is het. Dit is Maarten op straat, waar ik u een beetje heb ingelicht. Ik ga kijken of ik de commissaris van Komewijnen. Hij is klaar met werken, maar ik zie hem nog even chillen in een hoek. Dus Moluko heeft me aan Karen Koino Oku. En misschien wil hij nog even iets zeggen. Dan heb ik dat al gedaan. Dan heb ik u nieuwsgierig gemaakt en in de tussentijd ook gekeken naar de fondsen, mogelijkheden, projecten schrijven. En dus zoveel mogelijk aan het woord laten. Laat ze vertellen wat ze precies willen. En wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. In ieder geval, hoe met kennis naar ons revie. Komen wij naar. A commissaris Greg Bano? Agwe? Amagwe dape? Oh. DC, ja. Oh, DC. Ja? Kan die even komen? Heel kort, even. DC. Ja, luisteraars, ik had het verkeerd. Ik zei commissaris, maar het is DC. Districtscommissaris. Maar vergelijkbaar.

0: Hij had me uitgenodigd om apart te komen praten over wat hij in gedachten heeft. Ik heb het over gehad met de luisteraars over dat hier in Kommerwijnen mooie dingen kunnen gebeuren. En de commissaris, de DC, heeft gezegd van luister, wat wij nodig hebben zijn fondsen. En in Nederland weet ik dat er rijke familieleden zijn die ook graag doneren. Maar ook bedrijven, organisaties. Dus ik ga hem vragen of het waar is wat hij mij heeft gezegd. Wie bent u?
1: Nou, mijn naam is Rajiv Ramsay, DC van Kommerwijnen, de burgervader van Kommerwijnen. Ja, ik hoorde u zo net praten over de mooie projecten die we hier kunnen uitvoeren. Ja. U heeft de plaats gezien,
0: ja.
1: Heel mooi.
0: Ja.
1: We hebben hier ook een mooie zonsondergang, maar de plaats heeft veel meer potentie. En die moeten we gaan uitbuiten. We mogen 100 jaar lang praten over oil en gas en de goudsector, et cetera. Maar die zijn geen sustainable middelen die binnen zullen komen. We zien het vandaag al dat de prijzen van olie, et cetera, op de wereldmarkt begint te kelderen. Maar ik heb het gezegd bij deze over toerisme. We staan nu momenteel in Fort New Amsterdam. En Fort New Amsterdam is een mooi uitgestrekt gebied dat eigenlijk nog heel weinig benut is. En we willen de ruimte gaan benutten voor het opzetten van een pretpark, cabana's voor toeristen die in Fort New Amsterdam willen logeren. Daarnaast hebben ze nog een mooie uitzicht op de samenvloeiing van de Suriname rivier en de Kommerwijnen rivier. Dagelijks trekken al heel wat toeristen naar New Amsterdam. Maar wanneer toeristen naar een plek komen, dan moet je ook accommodatie voor ze hebben. Je moet vertier voor ze hebben. En naar mijn mening ontbreekt dat. En daarin wil ik dan samen met de mensen die bereid zijn invulling gaan geven.
0: Prachtig hoor, een mooie locatie. Het heeft mijn hart gestolen en daarom zeg ik van nee, hier moet wat gebeuren. Maar is er al een plan? Ligt er al een plan klaar of moet er nog een plan gemaakt worden? Want dus, in Nederland houden ze van cijfers. Hè? Ze willen direct zeggen van maar hoeveel gaat het kosten?
1: Dus we hebben een goedhartige architect bereid gevonden om een plan te ontwerpen voor New Amsterdam. Hij heeft het gedeeltelijk al gedaan, fase 1. Het is een wakapassie. Dat is aan het begin van de ster. Want Fort New Amsterdam is eigenlijk een ster. Dus aan het begin van die ster. En daar moet er een wakapassie komen. Waarbij de toeristen vanuit Leonsberg die oversteken naar New Amsterdam wat kunnen nuttigen. Maar ook van daaruit eigenlijk kunnen boeken naar de rest van Kommerwijnen. We hebben heel wat andere plekken in Kommerwijnen, zoals Plantage Frederiksdorp, Plantage Bakkie. We hebben Marienburg, we hebben dolfijnentours die men doet. We hebben kaimanentours die men doet. We hebben Bramspunt, noem maar op. En ik denk dat die wakapassie dan een soort hub moet worden naar de overige plekken in het district.
0: Ja. Nou, u vertelt het zo mooi. Het klinkt interessant, zeer interessant zelfs. Wat is er, nou, u heeft het al gezegd, geld, fondsen, niets anders dan dat. Maar natuurlijk ook mankracht. Kunt u rechtstreeks tegen de mensen die luisteren nu op dit moment, de vroegere bewoners van Kommerwijnen? Ik had daar aan de tien zijn er aan om ik de verstaans heb gezegd, ja.
1: Nou, een ontwikkelaar precies. Hoe zou dat Kommerwijnen opvoeren potentie? Kommerwijnen na eigenlijk een of dit district, naar de meeste pranasi sabede. En zo op Marienburg, op Soelen, op de pranasi naar Abrasiva Liba, naar Rustenwerk, Margrethe, Frederiksdorp, Kromborgo, Allianz, Bakkie. En Safri, een ontwikkelaar heel precies, waardoor Kommerwijnen een controle aan toeristische trekpleister.
0: Ja.
1: Toch Kommerwijnen nou een mooi district, maar natuurlijk, if je kies maar voor Dorosie, zij kon. Ik maak gewoon zelf doegires, maar bepaalde sma want dan serie binnen komen we in. En altijd alles maar, one go strip in one dier hotel, like Marriott of Torarica of noem maar op. Voor ons maar gewoon, de one die komen we in, de one die naar natuur. En we bieden dus maar de mogelijkheden dat die. Daarnaast, wat we trouwens aan het doen komen we in ook toe. Ik kan gaan tappen liepen, ik kan gaan lukken dolfijnen, ik kan gaan lukken schelpadden. Maar ook ik kan gaan ook. Om eens maar, ik ga stranang. Maar dan man, ik is een gelegenheid voor trouwen ook in Aliba. Terwijl visie deze kan vangen. Dus we gaan creëren alle de mogelijkheden dat je deze man.
2: Mooi, sorry.
0: If smart deze arkasan is nodig en dat ik dacht, hey, interessant, mijn man leveren, mijn bijdrage. Pemi kan lukken, pemi kan go, pemi suma mijn bel. Dan suma hem te contact op. Je een website die je kan leveren. Een boskopu of wat dan ook?
1: We hebben een Facebook page.
0: Okay.
1: BIC Kamowena. Big Kamowena. Je kan me contact naar via een Facebook page. Maar ook toe, je kan belkomen aan nummer 322-270. 322-270. En dan worden ze doorverbonden met de financiële afdeling. En alle donaties worden daar geregistreerd voor de transparantie. Omdat we nu hier dat deze take money of deze doet dat die. We laten dat ding transparant verlopen via de formele wegen. Nou, als man af bel me dat ik de wan doner, we bel kon naar commissariat. Want en ook give me je doner, ja, commissariat na ik kom away naar we doner.
0: Oké. Okay. Nou, Mart Radio, 40 jaar we bestaan in Nederland. We trekken ook al eens nota, omdat we zien dat ja, potentie de zo je sponsoring met hem bekend zoveel mogelijk. Te zijn er tijd, met jouw kaart, even zijn een app komt die we bellen. Dan moet ik rechtstreeks naar uitzending, gewoon eens dat kan aan Volksrevie. Vooral de vroegere bewoners, hoe komen wij nou? Maar dan alles er allemaal all over the world. Grand Tangi Jabosco Puristo.
1: Yes, Grand Tangi.
0: En succes aan het project.
1: Ja, dank u wel.
0: Tambuera.
1: Yes.
0: Hai, dag. Luisteraars, dat was het. Ik heb hem gesproken. De DC van Kommerwijnen, u heeft hem ook gehoord. Plannen zat. Ideeën genoeg. Nu vergeet die accent aan een gebouw. Samen dat kunnen abraceren, maar dat ga ik u zelf vertellen. Ik ga op onderzoek uit. Ze hebben geen geld, maar willen veel dingen bereiken. Ik hoef het niet te herhalen. Maar de omgeving, dat is zeker goed voor dat. Langs het water, langs de rivier. Prachtig mooi. U heeft geluisterd naar Mart op straat in Kommerwijnen. Norman in Serenankondre. Oudena Kommerwijnen. Mart op straat. Graag tot de volgende keer.

0: di lebih Archie wanya oso kerantangi di uang teng fupoci si Archie na you station you family station di dekari Radio Mart di de Mario Mart de na Bemre na wo Trichemstraat nomor IT Radio Mart ikan fanga frey ina eter tap wang noti sebi keba marci negi noti en he gron tapu na long tu ika archi Radio Mart ok tu tapu www keba marci Radio Mart keba marci NL a nomoru wa konkrudosu ana konkrudosu na konkrutei a nomoru wa jenjen fu Radio Mart na noti tu noti fu CB 14291. Eto wantrong nomoru fu Radio Mart pekan karkong dat na noti tu noti 4CB 14291. Mi brit faku tak wetang archi Radio Mart and fosa nyusu ben ko fosube kisa nyusu na ngane barbo skopu na ume ben dry one sani fu KLM tak KLM fosa dongo ka Johan Adolf Luchhaven sanderei sobung da dongo gua kayen fosi lek fo ube ka archi de fin tak da bede tak de mem lai oli KLM tak ano tru dis tak ano tru suma apleti dat mino sabi alas makan abe igi minen ina tor disi ifiri en efu yudi da oso efu wan takwan toru ufara san disi di mi chaka fesi no dry ikan karkon ma no de so damo lukufu mo cargo na masera mane bridle en dan mo lek van mangamang tak mo vo dan mo karen dan o godoro na nga tori fu houtuin tak de maitroe chemische troep drap en a houtuin mangamasa bredel betakatori ik ba frida di psade ma une ba fur juru dan umek mo vo taki moede se kong dus dis moede de dan wo godoro na nga tor dati en sisa maurin health adaser na no mi bri sonde dat bij de SD inschrijf ben ibe kajerina uitzending ook toe pa ben tak overator dat ook toe na famanen baka mevrigita manen maar ja ik ben ook geen 18 meer maar ja abe takan wang man jong anen deen mi edemam de man konta panen en elk geval met dat kan gewoon man go over milieutori en dat bij van presita pu zonder dat bij de SD maar nou mo bellen brada Cliff Bredel en dan wo go doro pu ben tang en even teki dan daar sa koina uitzending en dan wo go doro nang a pis dati Ifiri.
1: Goedemiddag,
0: meneer Bredel. Blij dat u ons te woord wil staan in deze bijzondere uitzending. ik moet er zelf om lachen, hè.
1: En ik moet lachen omdat ik je een beetje ken, dus mis af fijn. Nee, maar van weet je wanneer je elkaar kent.
0: Als je elkaar kent, ja.
1: Je op elkaar afgestemd. Precies. Weet je ongeveer wat je kan verwachten. Hoe is het met meneer Dalvoer?
0: Het kan altijd beter, maar ik ben tevreden.
1: Oké, dan.
0: En hoe gaat het met u verder?
1: Ah ja, het kan altijd beter. Je hebt het net al voor me ingevuld. Het kan altijd beter. We doen ons best.
0: Je doet je best, ja. Meer kan je ook niet doen. Hè?
1: Ja, zeker. Kom maar de luisteraars even odido. Luisteraars, goeiedag. Ik moet niet verzuimen voor Barnes, maar Odi. En daar gaat het om.
0: Nee, ik ben niet.
1: Eigenlijk... om berichten zeg maar naar de luisteraars toe te brengen, om het een en ander met ze te delen. Dus daar gaat het in essentie om. Dus bij deze groet ik alle luisteraars.
0: Luisteraars, nou also, jullie krijgen allemaal de groeten van de heer Cliff Breidel. En afgelopen vrijdag heeft meneer Cliff Breidel het een en ander verteld over het lozen van, zeg maar...
1: Nou, opslaan, hè?
0: Opslaan,
1: niet lozen.
0: Opslaan. Opslaan van giftige stoffen daar op
1: nucleaire materiaal
0: op een terrein daar in Houtuin.
1: Op Houtuin, op het terrein van Kuldiepzing.
0: Kuldiepzing.
1: Dus het is een beetje... Ja, een beetje ingewikkeld. Nou ja, ingewikkeld niet. Het is heel vreemd om het maar zo te zeggen. Dat die mensen volledig, dus alle ruimte krijgen om hun ding te doen op het terrein van Kuldiepzing. Dan vraag ik me af van hoe het gesteld is met vergunningen. Wie daar toestemming voor heeft gegeven om zulke activiteiten daar te ontplooien.
0: Mm-hmm. Ja, dat vraag je ook af. En mijn vraag is, het bekend... de bewoners die dichtbij dat terrein van Kuldiepzing wonen, is die afstand te overzien of zeg je van het is...
1: Met nucleair materiaal, dan kijk, we hebben zoiets, laten we het beetje bij de naam noemen en bij het begin. Hoeveel verstand hebben we van al die dingen? Mm-hmm. Meer, ik ook niet, snap je? Mm-hmm. Maar omdat ik dus uit voorzorg en ook uit informatie die je hebt met betrekking tot rampen en dingen die zich hebben voltrokken in het verleden met betrekking tot nucleair materiaal. Mm-hmm. Als er een brandje is, een grasbrandje of een bermbrand of wat dan ook, of een brand die naar binnen staat, Paramaribo, moet je al zien hoeveel moeite de brandweer, onze brandweer in Suriname heeft om dat ding onder controle te krijgen, om de brand te blussen. Mm-hmm. Dan vraag ik me af van in hoeverre ze opgewassen zijn tegen dit wat zich nu zeg maar aan het voltrekken is, want ik heb ook een paar jaar geleden zelf meegemaakt en ervaren hoe het eraan toe gaat toen die vuilstortplaats daar op Ornamibo in brand stond. Mm-hmm. En ik heb toen ook aan de bel getrokken, waarbij ik brandweerlieden heb gesproken met betrekking tot bepaalde dingen die daar in brand staan, waar men eigenlijk helemaal geen weet van heeft. Van hoe ga je met dat materiaal om? Hoe ga je blussen? Mm-hmm. Is het verstandig om te blussen? Dus iemand jompo longo zomaar en maar vooropgesteld, is er een gedegen vooronderzoek geweest om vast te kunnen stellen dat deze voorziening daar moest komen. Snap je? Want als je nucleair materiaal gaat opslaan, sowieso als je dan bijvoorbeeld een woning wil bouwen in Suriname, waar dan ook, moet je een vergunning aanvragen. Als je een discotheek of weet ik veel of een winkel wil opzetten, moet je ook met de buurt gaan praten. Je moet je vergunningen hebben. Dus allerlei dingen komen erbij kijken. Mm-hmm. Nou vraag ik me af in hoeverre de richtlijnen zijn met betrekking tot het opzetten van zo'n faciliteit. Mm-hmm. Om nucleair materiaal, waar wij totaal geen verstand of weet van hebben, mm-hmm, om dat op te slaan. En als je al nagaat dat ding in een woonwijk, zeg maar... Ja. Wordt opgezet, dan denk ik bij mezelf van jongens, we hebben het niet over want of oor zou een kwekkie dapper waarbij de den vooru doet den behoefte als meer die manje rikba dat mensen klagen over stank, over last en al dat soort dingen. Nu gaat het om je totale volksgezondheid, mijn broeder, dat je op het spel gaat zetten. Kijk, en als nogmaals, en dan kom ik, en dat is het gevoelige onderwerp hier. Als je een multinational de toegang geeft, tot, of tenminste toestemming geeft om dat soort fratsen in jouw land uit te halen, gaat die man jou nooit meer serieus nemen. En kijk, die mannen, dat bedrijf waar het om gaat, het bedrijf Halliburton.
0: Ja, Halliburton, ja.
1: Halliburton heeft een zeer, voor mij, discutabel, zeer dubieuze reputatie.
0: Ja.
1: Die trekrekker van die mannen is het verdient geen schoonheidsprijs, om het op zijn zachtst uit te drukken. Dus die mannen hebben tal van rechtszaken hier en daar afgekocht, schikkingen getroffen, omdat ze altijd eigenlijk vaak schuldig zijn bevonden, maar die mannen hebben een schikking getroffen. En dan kan je die man een boete opleggen van weet ik veel hoeveel miljoen. Voor jou als individu is het een astronomisch bedrag, maar voor een bedrijf als Halliburton, dat is een gigant. Ja, ja, je treft een schikking, die man betaalt een boete en voor de rest mag hij doorgaan met zijn activiteiten. Dat zijn dingen die mannen waar ze bekend om staan. Dan vraag ik me af in hoeverre, want dan ga ik achter mijn oren krabben, dat in hoeverre hebben dat soort dingen nog niet plaatsgevonden in Suriname? In hoeverre gaan ze ook niet verder plaatsvinden in Suriname? Want nogmaals, die mannen krijgen dan volledig groen licht om hun dubieuze activiteiten daar te ontplooien. Want kijk, laten we dit voorop stellen, dat die ontwikkeling er moet komen, dat staat buiten kijf. Dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, bepaalde materialen nodig zijn voor oil en gas. Daar ga ik niet over discussiëren waar het om gaat. Ik weet dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, maar dan moet je het wel op de juiste manier doen en op de juiste plek moet je het faciliteren. Ik kan niet zomaar zeggen, oh, dat is mooi zijn. Plotseling is je gaan foto's zien, heilige weg en omgeving, en is je kou wel ontrappen, allemaal mij weer een kou drappen. Zo gaan we niet met elkaar om. En nu heb je het over de volksgezondheid, jouw eigen bevolking. En je zet hun, je gooit hun gezondheid, zeg maar, hun leven, gooi je te grabbel. Dan, dat zijn dingen die je niet moet willen. En op het moment dat je zo een visitekaart afgeeft aan een multinational, dat betekent dat die man volledig groen licht heeft, prijsspel heeft om met jou en jouw bevolking te doen in jouw land wat hij wil. En dat gaat ook gebeuren. Dus dat zijn dingen die ik heb ook bepaalde gesprekken gevoerd met bepaalde prominenten. Ik zal geen namen noemen, maar dat zijn de waarschuwingen die ik al in een eerder stadium heb gegeven. En nu, niet zo lang daarna, zijn bepaalde dingen al duidelijk zichtbaar, voelbaar, merkbaar. Wat er allemaal gebeurt, waartoe deze mensen in staat zijn. Mm-hmm. Dus laten we daar uiterst voorzichtig mee omgaan. Mm-hmm. Dan is het zo dat ik ook jammer vind, als ik kijk, want ik heb, nou ja, toeval bestaat niet, maar ik heb het wel gezien, die uitzending via DTV. En dan heb ik gezien dat er iemand van de omgeving geïnterviewd werd door meneer Harderwijk. Waarbij de mevrouw bepaalde dingen met betrekking tot die opslag uit de doeken heeft gedaan. En acties die eventueel door de buurtbewoners zijn ondernomen. Maar alleen mis ik de participatie van echt de bevolking. Van de gewone man of vrouw die daaraan blootgesteld gaat worden. Daarom probeer ik het nogmaals te benadrukken binnen deze uitzending van jongens, let op je zaak. Mm-hmm. Want if Ujidema op een vrijspel dat hij aan de overheid en die groep in kwestie en meneer Kuldeep Singh, want meneer Kuldeep Singh woont daar niet. Mm-hmm. Want in zijn achtertuin zou hij dat ook niet willen. Mm-hmm. Dus dan denk ik bij mezelf van waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Als wij daar te weinig of op anticiperen, dat we daar niet serieus mee aan de slag gaan. Het is er wel, maar ik vind die actie een beetje te weinig. Dus ik probeer van hieruit sowieso mijn ondersteuning te bieden. En dan kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen, omdat ik me grote zorgen maak met betrekking tot dit gebeuren.
0: Nou, nu ik het een en ander van u heb mogen vernemen, dan merk je dat er gewoon logisch ook vragen daaruit voortvloeien. En een van die vragen is, ik heb begrepen van u dat het nucleaire afval, zeg maar, gedumpt zal worden daar op het terrein van Kuldeep Singh. En dan is de vraag, wat zal Kuldeep Singh vervolgens daarmee gaan doen? Wat is het belang daarvan?
1: Nee. Kijk, het is materiaal dat ze nodig hebben voor de verwerking van dit olie- en gasgebeuren. Ja. Daar is het voor nodig, dus het is niet echt, is geen afval. Mm. Het is materiaal dat ze nodig hebben om dus het zijn bepaalde dingen die eigenlijk gewoon gebruikelijk zijn in de olie- en gasindustrie. Ja. Het zijn materialen die je gebruikt. Dus alleen hadden ze een opslagfaciliteit nodig om dat ergens te bewaren.
0: Okay.
1: Isabi? Mm-hmm. Maar, oké, okay. Nou prima. Maar als je in de, ja, kijk, als je gewoon in de omgeving van staatsolie kijkt, dan ja, heb je zoveel mensen die daar in de omgeving wonen. Mm-hmm. Dan moet je dus niet willen. Kijk, ik ga straks misschien een stapje te ver. Maar je moet het niet willen opzetten in een woonwijk. Mm-hmm. Sowieso eigenlijk, als je het mij vraagt, hier opzet voor een raffinaderij Drape, vind ik al een gemiste, vind ik al een misplaatste stap. Want ook de uitstoot van staatsolie, dat ligt er ook niet om. Mm-hmm. En omdat men ziet dat men daarmee wegkomt, om het maar zo te zeggen, dan bied je weer de gelegenheid om een stapje verder te gaan. Dus dat betekent dat je ook deze dingen daar kan opslaan.
0: Ja.
1: Met alle gevolgen van dien. Maar nogmaals, wat ik zeg, die mensen hebben het liever niet, die hebben het ook niet op hun woonterrein, toch?
0: Ja.
1: Dan zullen de jaren gaan of zo, maar dat doen ze niet. Ze zetten het elders waar zij niet woonachtig zijn. Ja.
0: Maar is het...
1: Nou heb ik begrepen dat meneer Dikan, ex-minister Dikan, daar woonachtig is. Ja, ik ben een beetje voorzichtig met bepaalde dingen. Zeker als het gaat om Suriname. Want zeker als het gaat om politiek, dan ben ik heel voorzichtig. Dus meneer Bewandelaar Route dat die. Want ik zeg van kijk, als er prominente daar, nou ja, maakt niet uit. Ieder leven is voor mij kostbaar, ook zeker de mijne. Dus daarom blijf ik aan de bel trekken. Dus minimaal bouw dat boesma. Iedereen die ten aanzien daarvan zijn mond open wil doen, een bijdrage wil leveren, dat is voor mij van harte welkom. Want het gaat om mensenlevens, het gaat om jouw eigen bevolking.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar, ons leven, onze toekomst, ons wonen en leefomgeving staat op het spel.
0: Mm-hmm.
1: Want aan het jongens aan niet staat dat je dat jongens aan, maar eigenlijk jongens aan, echt op zijn Surinaams. Jongen, maar eigenlijk die snap op samen, dan denk je dat nou dat die, dus dat, dan ben je al te laat. Mino, dan gaat het een heel stuk dat die, want dan doet het vaak. Mm-hmm. Dat soort grappige, onbeschoft gezegd grappige uitspraken. Maar het is mosterd na de maaltijd. Mm-hmm. Dan zijn er al zoveel doden, zijn er al zoveel gewonden, dan zijn er al zoveel mensen die ziek zijn, noem het maar op. En dan wil ik dat soort onzin reacties echt niet horen.
0: Nee.
1: Dus daarom zeg ik van in dit stadium is het eigenlijk zaak dat je aan de bel trekt van jongens, let op wat je doet. Probeer alsjeblieft met man en macht dat ding op een andere locatie te zetten. Dat is mijn insteek. Want er is genoeg. Onder de Biggie 4, bijna 5 maal Nederland. You know what I mean? Dat je geen andere plek hebt om, om zo'n faciliteit neer te zetten.
0: Ja.
1: Er is genoeg plek. En het gaat niet om van ja, de bereikbaarheid en al. Men als drogredenen zeg maar op. Van ja, de kosten die ermee gemoeid zijn.

0: dan moet men rekening daarmee houden. En dat stukje mis ik tot nu toe vanuit de overheid, vanuit Suriname. Dus dat is het gedeelte waar ik me bezorgd om maak. Ja. Want nodig is een kans en een idee en een gevoel dat jongeman doet nothing. Maar als ze daar lucht van krijgen, dan zijn ze er op elkaar.
1: Ja, ga je. Maar is het bekend? Want ik ga me nu zeg maar scharen achter de omwonenden. Is het bekend of de nucleaire stof die van belang is voor zeg maar voor olie en gas, is het bekend of de plek, als de plek waar deze stof wordt zeg maar bewaard, is het voldoende geconserveerd? En is er ook een draaiboek? Is het bekend of er een draaiboek is wanneer er, zeg maar, wat we niet hopen, kamaliteiten zullen ontstaan? Door misschien lekkage of een lek of noem
0: maar
1: op.
0: Maar dat is mijn persoonlijke zorg. Mm. En zo staan de buurtbewoners er ook in. Dat is mijn persoonlijke zorg. Ik heb van hieruit ook mijn buren gebeld. En ik heb gevraagd hoe het ermee staat. Dus die hadden bepaalde dingen aangegeven.
1: Ja.
0: En kijk, er is eigenlijk, dingen worden op zijn Suriname, je moet het niet vergeten, je praat over Suriname, en heel veel dingen worden ook op zijn Surinaams aangepakt.
1: Ja.
0: Dus de man heb ik mijn druk. En ja. Kijken van, oké, eens kijken hoe de mensen erop reageren, als er een beetje tegengas is, laten we dan kijken hoe we daarop inspelen. Nou, Ilati, je praat over multinationals die er niet voor schuwen om over lijken te gaan. Begrijp je? Dus nogmaals, er is eigenlijk, kijk, de NMA, er is een mythe. Dus aanhalingstekens voor mij, een milieuautoriteit in Suriname. Maar als er vragen worden gesteld, dan krijg je te horen van deze milieuautoriteit dat er nog geen, eigenlijk dat ze ook niet precies weten hoe of wat. Mm-hmm. Als jij geen materiaal, geen apparatuur hebt, geen weet hebt van dat materiaal, hoe ga je die mensen dan controleren? Hoe ga je toezicht houden? Waar ga je toezicht op bouwen? Mm-hmm. That's the question.
1: Daar gaat het om.
0: What if you not for something? Wie gaat wie controleren?
1: Ik snap het. Maar dan, kunnen we...
0: Ik heb het destijds gehad. Mm-hmm. In onderbreking, maar destijds heb ik het gehad. Ik heb toen simpele vragen gesteld. Toen die vuilstortplaats daar bij Onamibo in brand stond.
1: Mm-hmm.
0: En ik was er dan en ik had wat papieren bij me. En ik ga naar die brandweerlieden die daar met man en macht bezig waren dat ding onder controle te krijgen. Het heeft weken geduurd.
1: Ja.
0: Maar ik vroeg ook, ik zeg uit bezorgdheid.
1: Mm-hmm.
0: Toen vroeg ik zo, ik zeg kijk, ik stel het op prijs dat jullie zo bezig zijn. Weet je, met man en macht het vuur zeg maar te blussen. Dat ding onder controle te krijgen, maar het lukt niet. Met de weinige schaarse middelen zo Oabi.
1: Ja.
0: Dan moet je al heel voorzichtig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar heb je enig idee wat er daar in brand staat? Want alla jurta, faya, je change die kleur. Dat geeft aan dat er heel wat dingen in brand staan waar wij totaal geen kennis, geen weet van hebben. Waarbij er NOx gassen vrijkomen. Er is aan die Yunus Abisa Ebron. Hoe you alone gaan een pier borstel drapen, zo borstel dat je op blessa brand.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb ook toen gewaarschuwd. Ik zeg, luister jongens, ik stel het bijzonder op prijs, maar ik begon toen jaar ideeën. Dat je tegen niet, dat je niet weet wat er met je aan de hand is. Dus wees daar voorzichtig mee.
1: Mm-hmm.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Want je doet nu je werk, maar het moet niet gaan tegen elke prijs.
1: Ja, ja.
0: Kijk, destijds, en we moeten dus, kijk, ik heb het ook in die uitzending gezegd afgelopen vrijdag. We zingen uit volle borst, wat zijn met ons Suriname? En dat kunnen we echt, hoe kan dat en bakken? Gado de dingen zijn lang, want zo, hoe ben vaak weg om bij Leesikba. Weet als je je kan herinneren dat een KLM-toestel, het SLM-toestel op Sanderij had beschadigd.
1: Ja, ken ik nog.
0: En dat toestel was bijna vol met kerosine. Nou, als ik zo iets had voltrokken op Sanderij, dan hoe beter. Want het toestel raakte beschadigd, het SLM-toestel raakte beschadigd. En maar als je dan gaat kijken van oké, just in case something happens, wat heb je daar voor voorzieningen op Zanderij om zo een ramp van zo'n formaat onder controle te krijgen? Want je nou tegen me dat naar een 2 of 3 brandweerwagen naar een ambulance staan knap dat je de boel kan controleren. It doesn't work like that. Dus dat is waar ik voor waarschuw. We hebben de voorzieningen niet. Als jij het van plan bent dit soort activiteiten te ontplooien, of de, althans daartoe groen licht te geven, je praat over een gigant. Dan moet jij dat soort dingen meteen in dringdresi wat tisiki. Dan moeten zij voor die voorzieningen zorgen. Je moet het vooronderzoek moet je gaan doen van luister jongens, je praat met je eigen bevolking. Wat denken jullie? Hoe vinden jullie het? En wat weten jullie ervan? De mensen gaan je helpen om tot een goed besluit te komen. Daar waar iedereen zich in kan vinden. Snap je? Ja. Iedereen is het ermee eens dat oké, hoe ben je dat erover en zo. Dus er moet een consultatieronde plaatsvinden tot dat luisterbaar. Zo breed, zo smal. Je moet het niet doen tegen elke prijs van nou, we hebben het, wij mogen het bepalen, dus we gaan het hier doen. Dat moet je niet doen. Ja. Ik wil bepaalde woorden niet gebruiken, maar dit soort zaken moest doen aan je eigen smaak ten koste van alles. Want nogmaals, de reputatie van heel veel multinationals is niet een eentje om over naar huis te schrijven. Je wordt er niet blij van. Het is niet een eentje om over naar huis te schrijven. Je wordt er niet blij van. Snap je? Je wordt er niet blij van, want wanneer het om mensenlevens gaat. Nee, maar is voor hun niet aan de orde. Amen. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Adverteren op markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020-67-99665.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
3: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
2: Ja.
3: En dat je subsidies krijgt?
2: Ja. En meer dan 10.000.
3: Meer dan 10.000, ja.
2: Dus vanaf 10.000 euro.
3: Mm-hmm.
2: Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn.
3: Mm.
2: Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
3: Ja.
2: En je moet er geen verdienmodel van maken.
3: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
2: Ja.
3: En daarna moet je je weg zien te vinden.
2: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar.
0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Welcome Melody Travelers, El Ron. Colony South, de Boss Ron. Op zondag 28 juni. In de line-up, natuurlijk Melody Travelers uit Corona Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tom.

0: ti lezen.
1: Dag Prinsjaard, hoe gaat het?
2: Het gaat, het gaat.
1: Mooi, mooi. Ik begreep, je bent druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
2: Nou, een documentaire over Nacho.
1: Zo.
2: Ja, ja, dat is, zit er ook aan te komen.
1: Oké.
2: En ja, voor de VPRO, dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
1: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan, 1 juli, Kitty Kitty.
2: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kitty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet.

0: hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykootyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykootyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep En Volk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al derde jaar, een lokale attractie en deze keer broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli, dat is Kassaf. Originele Kassaf. Weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, ja. Kassaf is feest. Zoek Poersang. En ja, dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen, de eerste dag, 11 juli, de Pigisma Day. We hebben de weekend erop, de Hindustaanse dag. We hebben de Roze Zondag, we hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben ja, straatvoetbal en banaantoernooi. Bananen, knockouts elke dag. Dus, en demonstraties. Ja. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit. Vanuit onze Surinaamse ondergrond.
1: Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bovenal. Grantangi, en ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
0: Dankjewel.
1: Alright.
0: Abu. Okay. En
1: regeling. Goed hoor. Regeling.
0: Maar ook regeling.nl. Ik kan daar wat er allemaal zal gebeuren.
1: Oké. Okay. Tambu, groetjes.
2: Goedemiddag. Archie Wana Oswa. Foude Foutang. We break taki. Weta Archie. Radio Mart. Ayurisi. Trator botaki, trasma bokonja, maar het is anders afgelopen. Ik ga u nog een uurtje bezig houden. Mijn jongen baksies van euro. Mijn godoro, dan ga euro voor 5 euro. Dan bagada dan, maar ik ga ook zo toe, want ja, patumus guafaya toe naar mij. Je begrijpt. Nou ja, zo ja, Archie Raymond Dalvoor. Mis doina studio ja en dan manga uno e change praxe na userefi. En we bouwen aan toe discussie natuurlijk. We bouwen aan discussie. Master Jan Chawasan Katal Menti. En Master Jan nawa Fayakar en Mine Saba wordt in Senatongo, maar hij is een. We hebben hem heel hoog zitten. Hij heeft een manawa Bijimang. Meneer Jans, voor zijn en dan staan dat bij op te maken aan de rechters, natuurlijk. Meneer Jan, G1, afas van Amaishatori, Amaishator Katalmenti. Je vindt naar mijn mening. En we moeten respect hebben voor ieders mening. Ook, van de, ook de mening van meneer Jan Ramkisoen, die telt. Die meneer Jan Ramkisoen, Kabananga en Tori, dan meneer Henk Karkong, meneer Henk.

0: Enk die emenen fa en eshi bepaalde tori sae jere na radio. Als je boem zijn met dat meneer Henk vertaalt dat door dat hij aan teka door dat hij lek van een is jere atori en dan afas van een is sing. Luk hoe midis don ja in een studio mi aan een rechter. Mene tak suma ableti if suma na leti. Maar met die alles maar een ruimte voor takuan tori. Meneer Henk de Karning. En bakarat meneer Jan, welkom bakarat meneer Jan. Waarom heb je gehapt? Ik ben een petit man, maar een karne in trif trif. Oké, natuurlijk, kon nog horen zelf als poto. Meneer Jan, na allen in trats, maar zei Archie, mevrouw Lisbeth. En ook toen meneer Henk, zo precies wat wie er wordt bedoeld natuurlijk. Maar meneer Henk is zo slim, dat ik aan mijn karne. En met eigen meneer Henk ook toen, met dat meneer Henk, even bij karme aanneem voor meneer Jan. Je begrijpt. Dan mine bo dia okasi dati en mi bo sorry tak ifa. En if ibo godore dan mi bo puri uit de uitzending. Heb ik hem gezegd aan de telefoon, want hij heeft later gebeld. Snap je? En mevrouw Lisbeth ook, die heeft het ook, die heeft ook haar zegje gedaan. Mevrouw Lisbeth chaka ook kona visitak in de lobator dat hij vast van meneer Henk, Charatorka, Talmenti, Ifiri. En zo hebben we onze meningen. Maar nogmaals, allen en drie smadisi, na true true, jajaser namang. Meneer Henk, mevrouw Lisbeth, mevrouw Jan, na tranga jajal, jajaser namang. En u breedanga ding en u lop ding. U bent in de uitzending geweest, u van harte welkom.
1: Ja, een goede middag. U spreekt met Sankova.
0: Meneer Sankova, goedenavond.
1: Hallo, goedendag. Hoe gaat het met jullie?
0: Wij doen ons best. Onze uiterste best doen wij.
1: Okay. Ja, oké, ik ook. Ik sta op het punt om naar buiten te gaan, om te gaan hardlopen.
0: Ja, kijk, mooi.
1: Ja. Maar in ieder geval, ik hoor hier over de heer Ramkes om praten.
0: Ja.
1: En ja, ik heb nog steeds een behoorlijke nare smaak van overgehouden van 2 weken geleden op het vrijdag. In de namiddag over die discussie van over die discussie over Haile Selassie, dat hij daar zo zeer neerbuigend en kwalijk over uitliet. Van ja, dat hij een hond had, honden, noemde hij zelfs meervoud, die een gouden ketting draagde. Voor mij was dat totaal de propaganda van de propagandamachine, dat dat voortkomt, dat soort kennisgevingen. Weet je, van die westerse despootinformatie, van die verketterijen.
0: Natuurlijk.
1: Maar vooral dat hij zei van ja, dan moet ik boeken over gaan lezen. Hoor, hij weet helemaal niet wie ik ben, hoe mijn boekenkast eruit ziet. Dat ik ook in Ethiopië gewoond heb, dat weet hij ook niet. Dus weet je, dan. Na die uitzending is het hele tijd in mijn hoofd gaan zitten van, want het beviel me totaal niet, dat soort.
0: Ik snap het.
1: Om op die manier, uit te laten. En vaak, sorry dat ik dit nu ga zeggen, nee, niet sorry, maar ik hoop dat ik niet verkeerd begrepen word, want ik heb geen hekel aan Hindustanen. Ik heb geen hekel aan ze. Maar zij hebben wel iets tegen ons. En vaak zie je bij dat soort mensen dat zij zich zo neerbuigend uitlaten naar ons toe.
0: Ik ga daarin niet mee. Maar ik ga daarin niet mee. Wat u nu zegt, ga ik niet mee in. Ik ben radiomaker, ik ga daarin niet mee.
1: Ik hoor het uit een ervaring, uit een belevenis.
0: Oké.
1: Niet vanuit een.
0: Nee.
1: Zoals ik al zeg, ik heb geen hekel aan die mensen. Ze zitten ook in mijn bloedlijn.
0: Nee.
1: Maar dat Kisson Dut is mijn overgrootvader.
0: Oké.
1: Maar dit is gewoon wat ik heb opgemerkt. En ik snap wel waar het uit voortkomt. Maar ja, dat is niet nodig, weet je. Want wij zeggen ook altijd each one teach one. En je kan van iedereen leren. En om je als superieur te gaan opstellen of denken van ik ga die mensen de les leren. Nee, anorok of zo.
0: Nee. Weet je? Maar goed, kijk, meneer Jan heeft zijn mening gegeven daarover. En als blijkt dat hij naast zit, dan horen we het graag van uw kant van het verhaal, weet je. En zonder dat Ed, zonder dat we de wie dan ook, weet je, gaan tegenspreken. Of nou niet tegenspreken, maar gaan bevlekken. Want dat doen wij niet hier in de uitzending. Daar waak ik voor, want ik zit hier achter de knoppen. En daarom zeg ik van, ik ga ervan uit dat meneer Jan misschien zeg maar een andere informatie heeft met betrekking tot datgene wat u zojuist naar voren hebt gebracht. En als hij ernaast zou zitten, dan zou ik het fijn vinden dat u, zeg maar, dan krijgt u nu de gelegenheid om het, zeg maar, op een andere manier, of zoals u dat ziet, naar voren te brengen.
1: Ja, daar bel ik nu eigenlijk ook helemaal niet voor.
0: Nee.
1: Maar zoals ik al zei, ik ken dit soort informatie,
0: ja.
1: Deze lading, deze informatie,
0: ja.
1: Waarvan ik weet en... Mm-hmm. De mensen, net zoals mij, dat we ervan weten dat ze voortkomen uit een bepaalde, vanuit een bepaalde bron, vanuit een bepaalde invalshoek. En dat is die westerse propaganda om ons af te schilderen, weet je, als om ons zeg maar te verketteren.
0: Maar dan, u weet ook zelf.
1: Die mensen. Want ik heb ook de biografie van His Majesty in Imperial Majesty gelezen.
0: Ja.
1: Weet je? En ik weet ook de andere verslagen en berichtgevingen.
0: Oké. Okay. Nou, goed.
1: Van hoe die met zijn rijkdom omging en zo. Dus nee, ik... Nee. Maar kijk, om dan te zeggen van ja, ik moet me erin gaan verdiepen. Nou, dat is dus totaal misplaatst, hè.
0: Okay.
1: Want hij kan niet in mijn boekenkast kijken. En hij weet ook niet dat ik daar een aantal keren geweest ben.
0: Ik zit nog met een tweede beller, de heer Sankova. Wat stelt u voor?
1: Nee, is goed, want ik moet ook gaan trainen.
0: Gaan trainen. Ja. Hartelijk dank voor uw inbreng. Dag meneer Sankova. Dag. Dat was de heer Sankova, ook een trouwe beller. U bedankt voor het wachten en het geduld. U bent in de uitzending, wees u van harte welkom.
2: Hey, goeiedag met Johan Lisser.
0: Dag meneer Johan Lisser.
2: Hoe gaat het u?
0: Nou, naar omstandigheden, we doen ons best. En daar zijn we tevreden mee.
2: Je kan niet meer dan dat.
0: He. Meer dan dat kun je niet. Nee.
2: Nou, zal ik u één ding zeggen voordat ik verder ga.
0: Ja.
2: De Hindustanen, of wie dan ook, zijn broeders van ons... waar we samen gewoond hebben en een land hebben opgebouwd.
0: Ja.
2: En het mag wie dan ook zijn, ik weet niet dat ik het woord goed naar voren breng als Creool. Ik neem het altijd op voor de Hindustanen als mensen de Hindustanen denken te schelden of weg te zetten.
0: Mm-hmm.
2: Daar doe ik niet aan mee.
0: Nee.
2: Dat is één.
0: Ja.
2: U mag het weten en een heleboel mensen die nu luisteren weten dat ik gewonnen ben aan de marathon van Amsterdam.
0: Oké.
2: En al die lopers, waar komen ze vandaan? Kenia, Ethiopië, en ik ben goed met hun, ik ben geweest. Dus als mensen op de radio bepaalde dingen zeggen, wil ik ze uitdagen een keer bij Radio Markt te komen en mij te ontmoeten. Ik groet u.
0: Ja.
2: En ik wens u het beste.
0: Hartelijk dank voor uw inbreng, meneer.
2: Nog een keer. Men mag mij uitnodigen, of bij deze nodig ik die mensen uit, alleen maar moeten ze de datum vaststellen. En dan komen ze me tegen bij Radio Maart. Dan kan ik ze alles laten zien van Ethiopië en ook van die lopers. Ik groet u.
0: Dank u wel, de heer Lisser. Bedankt voor u voor hetgeen u naar voren hebt willen brengen.
2: Ik dank u dat u mij de kans en de gelegenheid hebt gegeven.
0: Alsjeblieft, de heer Lisser. Dag, fijne avond. Dag. En dat was de heer Lisser, ook een trouwe luisteraar. Je kunt hem vaak ook horen twee wekelijks op de maandag bij het programma Tore Chatori. En de heer Lisse die schroomt er ook niet voor om het voortouw te nemen wanneer het gaat om zaken hier in ontwikkeling te brengen. En dan denken wij aan al die inspanningen die Radio Maart betreffen. En dan hebben wij het over het doorgaan, het bestaan van Radio Maart. Maar niet alleen dat, maar ook om te zorgen dat Radio Maart vroeg of laat ook zijn of haar eigen plekje en stekkie mag hebben. En daar staat meneer Lisse altijd voorop in de rij. Hartelijk dank, de heer Lisse. Goedenavond, u bent in de uitzending. Wees je welkom.
3: Goedenavond, meneer Dalvoer.
0: Dag, meneer Lodi.
3: Meneer Henkie.
0: Oh, meneer Henkie, sorry. Amerikaan Lodi. Sorry.
3: Meneer Dalvoer, ik wil even een correctie brengen, meneer Dalvoer.
0: Ja.
3: Ik heb eigenlijk niet de intentie om onrust te veroorzaken in uw programma.
0: Mm-hmm.
3: Radio werkt als zender en ontvanger. En als ontvanger reageer ik op wat er gezend wordt. Ja, toch?
0: En wat je te horen krijgt, bedoelt u?
3: Ja. Dus wat ik te horen krijg, mm-hmm. om het dan zo te zeggen, in keurig Nederland.
0: Ja, ja, ja,
3: en
0: ja.
3: Ik denk dat dat mijn goed recht is.
0: Mm-hmm.
3: En ja, maar ik begrijp wel dat bij sommige mensen die een boosheid hebben naar een bepaalde partij in Suriname, dat mijn mening als een rode lap werkt bij de mensen. En dat er zo heftig wordt gereageerd op wat ik, ja, op mijn mening, om het dan zo te zeggen. Okay. Meneer Dalfour.
0: Ja, ik begrijp het.
3: Maar ik zeg het eerlijk, ik lig daar niet wakker van.
0: Nee.
3: Want
0: nee.
3: Het is mensen hun voetrecht om te vinden of, ja, wat mijn mening is, om daar een mening over te hebben. Iedereen heeft zijn eigen mening. Maar nogmaals, waarom ik bel, om de correctie te brengen, omdat ik nogmaals niet de intentie heb om onrust te brengen op uw zender.
0: Hartelijk dank, meneer Henk. Hartelijk dank. Hartelijk dank.
3: Meneer Dalfour.
0: Hartelijk dank voor uw inbreng en uw correctie.
3: Okay,
0: dank u wel, meneer Henk. Dat was de heer Henk, die heeft even een correctie gebracht op datgene wat hij naar voren heeft gebracht. Naar aanleiding van uitspraken. En we zijn blij, laten we het zo houden. We gaan niet met elkaar bekvechten. Hij heeft zijn zegje gedaan. Bedankt voor het geduld. U bent in de uitzending. Wees u van harte welkom.
4: Hey, goedemiddag, meneer Dalfour.
0: Dag, meneer Lodi.
4: Meneer Radnieuws, no?
0: Soort nieuws, hoe je
4: wel, trouwens, ik wil ook niet tegen bakken voor Venezuela.
0: Zo.
4: Ai, ik zeg je wat ik al gisteravond gevallen.
0: Oké.
4: Allemaal jullie zien. Want allemaal heeft ik totaal twee olietankers genomen van Venezuela.
0: Zo. Zijn heb zij naar grond af, meneer Lodi?
4: Omdat hij wil dat Venezuela moet aftreden.
0: Je bedoelt president. Je bedoelt president. Ja.
4: Maduro.
0: Ja.
4: Dat
0: ja. Wil je. Ja, zou zo bij jou.
4: Deze pura konde voor de ineens.
0: Zo, ik dacht want hoor je. Ja, maar ik heb de man die heeft power, de man dat hij takkie nou toch.
4: Dat wil ik wel.
0: En mijn naam is de man die heeft power, de man die heeft power, de takkie.
4: Maar ik
0: heb
4: het mooiste van het. Omdat ik geen vrede kan brengen tussen Rusland en Oekraïne.
0: Mm-hmm.
4: Want is het zo mooi, want Poetin wou veroveren heel Oekraïne.
0: Zo.
4: En het mooiste is van, hij heeft al bijna 90% van Oekraïne.
0: Zo, hé.
4: Want Oekraïne, dat toestaat nog maar Poetin veroveren en komen.
0: Zo, dat is wat zijn hebben, meneer.
4: Want ze hebben alleen de politie en de dampbos. Okay.
0: Ja. Meneer Lodi,
4: alles aan klaar is hier.
0: Oh ja, moet ik contra bellen, want ik heb nog iemand onder de knop. Dankjewel voor die inbreng, meneer. Oké, you too, hè. Dankjewel. Ah, dat was de heer Lodi. Goedenavond, u bent in live in de uitzending. Weet je van harte welkom.
5: Ja, dat ben ik weer.
0: Dag, meneer Bullen.
5: Ah, en die tijd aan je wordt die morgen info.
0: Dat klopt.
5: Wat er gebeurd is dat in 1953 ja. Een watersnoodramp bij de Zeeland, toch?
0: Mm-hmm.
5: En toen voetballers, die topvoetballers uit Nederland, die voetballen alleen Frankrijk.
0: Ja.
5: En ze mochten niet meer uitkomen.
0: Zeg
5: maar
0: niet.
5: In verband met een watersnood
0: ja.
5: Hebben ze een benefietwedstrijd gespeeld.
0: Mm-hmm.
5: Frankrijk, Nederland.
0: Mm-hmm.
5: En de topvoetballers uit Nederland hebben Frankrijk verslagen met 2-1. En daarna mm-hmm. zijn ze gaan lobbyen. En betaalvoetbal intreden is in 1954.
0: Okay.
5: En dus de lezing van Ramke Zurk op helemaal, want toen speelde APW Haarlem. En Haarlem was ook betaald voetbal.
0: Ja.
5: En ik zit meteen naar het intreden van betaald voetbal in Nederland.
0: Ja.
5: Voetbal de APW Haarlem.
0: Oké.
5: Okay. Ja. En dus wat er met jou, die Afrikaan, Steve McCona, die voetballen ook meteen na het intreden van het voetbal.
0: Ja.
5: In de klas. En daarna heeft hij furore gemaakt in Italië.
0: Oh.
5: In de topclubs in Italië.
0: Kijk.
5: Er is een willen van hem verschenen. Als je toetst, dus wat er met je hoort, dan kom je achter deze informatie. Dus het kan nooit zijn dat Erwin Sparendam die verliesname in 1957.
0: 57. Oké. Okay. Nou, weet je.
5: Ja?
0: Nou. Heel veel informatie.
5: Ja.
0: Ja.
5: Het nu aan Mubuantjakong.
0: Natuurlijk, natuurlijk, ja. Natuurlijk. Haarlem. Je had toch ook nog een team hier vroeger. Toen ik hier kwam had je nog FC Amsterdam.
5: Ja, dus dan ga ik je mijn info geven.
0: Ja.
5: FC Amsterdam is een fusie tussen Blauw-Wit, de prof afdeling van Blauw-Wit,
0: ja.
5: En DWS.
0: Okay.
5: En toen zijn ze gesaneerd in 1970. Toen is Blauw-Wit en DWS zijn naar de amateursectie gegaan. En toen hebben ze opgericht SC Amsterdam.
0: Het was van twee broers, hè, of niet?
5: Nou, het was niet van die broer. Degene die geld gepompt was De Stoop.
0: Okay.
5: Je weet je, die bouwde lifters,
0: ja.
5: Toen. Okay. Dus hij was de sponsor, maar hij was niet de eigenaar van FC Amsterdam.
0: Oké.
5: Hij was de grote sponsor van FC Amsterdam. En toen hebben ze, want in Noord had je de Volewijkers, hè? De Volewijkers waren ook betaalvoetballers, hè?
0: No.
5: Ja, de Volewijkers, Blauw-Wit, DWS. Dat waren Ajax, dat waren de clubs uit Amsterdam die betaalvoetbal speelden.
0: Zo.
5: Ja? En in 1970 is er heeft de KNVB een grote sanering gehouden. Mm-hmm. En er zijn heel wat clubs, kleine clubs, weggesaneerd.
0: Ja.
5: En dan zijn in Amsterdam alleen overgebleven. FC Amsterdam en Blauw-Wit. En Ajax.
0: Oké.
5: De rest is allemaal naar de amateursectie overgestapt.
0: Nou, is mooi nieuws voor de jongens van Heren van Stank. Die komen vanavond in de studio.
5: Oh nee, maar je loopt ook de Heren van Stank. Ik zit er soms bij.
0: Ja.
5: De heren van Stan, die zijn van topniveau, die weten alles.
0: Ja,
5: ik naar voren breng, ik denk, ik pak ze met zo'n info, maar dat weet je nou. Die heren van Stan, die gaan terug tot 50 jaar geleden.
0: Ja.
5: Die weten alles.
0: Die weten alles.
5: Ik weet het je, ik heb een paar keer heb ik gedacht van, Mofaz en ja, maar die weten van alles.
0: Ja.
5: En die zoeken iets op.
0: Die weten alles.
5: Ik hou van de Heren van Stand, want ik vergelijk de Heren van Stand aan mijn niveau.
0: Ja. Mooi maar.
5: Is dat betaald?
0: Netjes.
5: Dat zijn echt voetbaldieren.
0: Ja, man. Die hebben het in de vingers, hoor.
5: Ja. En de net al zijn.
0: Nee. Echt niet.
5: Ik heb een hoge pet op voor de Heren van Stand. Ja,
0: goed zo. Mooi man.
5: Abou.
0: Bedankt voor uw inbreng, meneer Bullesom.
5: Ja.
0: Dankjewel hoor. Fijne avond. En dat was de heer Bullesom. Die heeft ons ook weer voorzien van het nodige. Wanneer het gaat om voetballers die hier heel vroeg aan de slag zijn gegaan. Op welk niveau dan ook. Het zij Eredivisie, het zij Tweede Divisie. Maar wij zijn blij met de informatie van de heer Bullesom. We gaan nu vergasten met een kerstnummer. Nou, geen kerstnummer. Ik had al eentje. Dan kijk of ik ga even Sabaku in de huiskamer brengen voor je.
6: Sabaku time.

0: Dag meneer Lisse, goeiedag, want u bent in de uitzending.
1: Oké, mag het?
0: Ja, dat mag. Gaat uw gang, meneer Lisse, zoals u had afgesproken.
1: Oké, dankjewel. Ja. Mijn compliment aan meneer Bullesom. Kijk, dat vind ik mensen die waarheid en goede dingen naar voren brengen. Want wat meneer Bullesom nu toen net verteld heeft, daar is geen span daartussen. Want ik ging altijd met mijn vriend Flinke Vleugel in 1965. Die had een sigarenzaak in de Kinkerstraat. En ik woonde in de Tollestraat. En dan liepen we de Kinkerstraat af, helemaal ten Katerstraat, Bellamystraat. Dan gingen we daar naar Jongbloed.
0: Oh.
1: Ja, dus ja. Dus wat meneer Frank vertelt, buitengewoon complimenten. Meneer Bullesom.
0: Ja, die heeft ook heel veel verstand van voetbalzaken, hoor. En is voetballer.
1: Nou, ik was met Ajax-ziet. Ik ging altijd vroeger met Schalke. Met al die jongens van Real Sanang. Vroeger naar Real Sanang. Blakashori. Ik weet niet of je de naam kent.
0: Nee, ik ben veel jonger dan u. Dus ik zag me niks.
1: Nee, dan gingen we oma. We gingen altijd Vanenburg. Want Vanenburg ging altijd. Ja, gingen we altijd naar Ajax.
0: Kijk eens aan.
1: Ajax was mijn club, want ik heb door Co-Print heb ik Ajax leren kennen.
0: Leren kennen, ja.
1: Want als jongens zeiden met Rutsch en Tenny Nahar gingen we in het Oosterpark voetballen. En dan heb ik het over 1962. En toen kwam Co-Print daar kijken. En Co-Print heeft tegen ons, hoe je moet eens een keer komen kijken, dus zodoende. Maar in de tussentijd was ik gaan varen. Maar Ajax heb ik in mijn hart gesloten. En na een paar periode ben ik vast geweest met Howard Vanenburg.
0: Howard Vanenburg.
1: Top Ajaxie.
0: Top Ajaxie, kijk eens aan.
1: Ja, ja. Ik groet u. Misschien wil iemand anders wat zeggen. Ja. Dus nog eens een keer, meneer de Bulbersom, bedankt.
0: Hij heeft meegeluisterd.
1: Hij heeft niet meegeluisterd.
0: Nee, hij luistert mee, ja. Maar hij hoort u wel, ja. Ja.
1: Oké, okay, groetjes, hè.
0: Bedankt, hè, meneer Lisse. Fijne avond verder.
1: En bedankt.
0: Ja, dag, dag. En dat was ook weer een trouwe luisteraar, dat is de heer Lisse. Die heeft nog wat aanvullingen met betrekking tot het voetbalgebeuren hier en ook Ajax. En de informatie die u is gebracht door de heer Bullesom. En dat is een zeer correcte informatie van de heer Bullesom wanneer het over voetbalzaken gaat. Hartelijk dank, meneer Bullesom. En hartelijk dank, de heer Lisse. Archibana Osho. Ik heb een kwartier. Ik heb een kwartier. Maar voor ik in de studio dan wang wacht, meneer Norman, hij belde me. Ik zou het regelen, hoor. Dat is meneer Norman. Meneer Norman, u bent in de uitzending. Hoor je mij?
2: Hi, daarvoor.
0: Hi, ik hoor je heel goed.
2: Kan het nog?
0: Ik heb nog. Ja, het kan.
2: Laat,
0: ja, het kan nog.
2: Mogelijk nog?
0: Ja, Thiago, ik was een en al oor.
2: Ga je me bellen dan?
0: Ja, dan bel ik je terug. Ja. Oké. Dat was de heer Norman van Gom, die gaan we gelijk bellen. Die zit nu in Suriname. Maar voordat we even naar de heer Van Gom gaan, wil ik even verklaren dat een trouwe luisteraar, die is op zoek naar de NAX-kalender. Die kalenders worden jaarlijks uitgegeven. En hij vraagt zich af of er dit jaar ook sprake is van de NAX-kalender. Als er iemand is die dat weet, dan horen we dat ook graag. Even kijken, we gaan verder naar de heer Van Gom. En dan gaan we hem in de uitzending proberen te brengen. En dan zeg ik van hartelijk welkom, directeur. U bent in de uitzending. Jawel.
2: Ja,
0: je bent in de uitzending. Zeg het maar. Ik hoor je.
2: Ik ben er wel, no?
0: Ja, je bent er al, ja. Live, luid en duidelijk.
2: Mooi zo.
0: Mooi, mooi,
2: maar,
0: mooi.
2: Hoe is het met je volume? Want ik ben op straat, hè.
0: Ja, maar alles komt goed over hier. Je komt...
2: Ik ben op straat, dus met... Dan gaan lawaai voor de auto, ja. Is het toch niet verstandig om goed over te komen in de uitzending, volgens mij. Nee. Hoor je mee?
0: Ik hoor je prima. De kwaliteit is fantastisch. Ik hoor alleen een getoeter, zo daarnet heb ik een getoeter gehoord van een auto.
2: Nee. Lieve luisteraars, ik probeer het wel.
0: Mm-hmm.
2: Maar het gaat me niet lukken, want de spits nu in Suriname.
0: Ja.
2: Ben
0: ja,
2: in de buurt van Poelepantje.
0: Oké.
2: Abra Broki.
0: Mm-hmm.
2: Leuk. Maar radio probeert hier in Suriname, dat is een nieuwsfeit wat ik wil doorgeven, ook voet aan de grond te krijgen, afdeling markt. Daarmee ben ik bezig, gesprekken gevoerd, inschrijvingen. Dus Markt Paramaribo is binnenkort een feit, waar we gaan proberen ook vice versa programma's met elkaar te wisselen, ook radio en tv. We vinden dat Suriname booming is, er gebeurt veel, er komt nog veel meer op ons af straks. Met gas en oil. En dan moet je vroegtijdig erbij zijn. Je moet ook een factor worden in het land. En dat is niet gemakkelijk. Want ook hier en in Nederland kennen we het geval van ellebogenwerk.
0: Zeker.
2: Zoals van het bierdistrict Bedreek. Dat je door het af aan markt.
0: Nee.
2: Dus dat is ook het spel. Maar het is ook in overal ter wereld is het zo. Mm-hmm. Dus je moet je best blijven doen.
0: Natuurlijk, natuurlijk.
2: En gelet op onze 30-jarige ervaring. moet het geen probleem voor ons zijn.
0: Zeker.
2: Daarnaast hebben we goed contact met de DC's. In, DC in Kommerwijnen.
0: Van Kommerwijnen.
2: Die willen graag dat Marvin ondersteunt in bepaalde projecten. En omgekeerd willen ze ook kijken wat ze voor Markt kunnen betekenen in Kommerwijnen.
0: En wat zijn de namen van de DC's? Dus, heb je namen voor ons, voor de luisteraar, de DC van Kommerwijnen?
2: Wat zei je?
0: Wat is de naam van de DC van Kommerwijnen?
2: Is een per Jaap zoiets. Per Jaap nog wat erachter. Mm-hmm. Maar ik ken hem niet, ze noemen hem meestal. Ja, DC, hey, DC, Kotakino, DC. Hey. Mm-hmm. Ik heb hem geïnterviewd. Dat heb ik een keer uitgezonden, maar misschien moet ik het herhalen. Maar ze is een aardige jongeman.
0: Mm-hmm.
2: Ze willen veel doen in Kommerwijnen. In Kommerwijnen willen ze daar voor toeristen vooral de zaak een beetje moderniseren en uitbreiden. Er komen wat toeristen naar Kommerwijnen, maar ze zijn niet goed gefaciliteerd.
0: Okay.
2: Dus dat is het. Politiek-wise hou ik me op de achtergrond. Tenminste, Mark houdt zich op de achtergrond. We hebben een mooie zodanig aan politiek, maar we lopen ze aan entertainment wereld toe.
0: Mm-hmm.
2: Muzikanten, hoe noem je dat? Artiesten, uitgaans entertainment, dus breed. Maar natuurlijk ook nieuwsfeiten.
0: Ja.
2: Dat sowieso.
0: Ja.
2: Discussie, programma's over allerlei zaken die zich voortdoen. Wat we zeker willen doen is de relatie Surinamers in Nederland en Suriname verbeteren. Het kan beter, het gaat wel, maar het kan beter, want hier en daar zijn er wat opmerkingen van beide kanten.
0: Mm-hmm.
2: Terwijl ik op straat sta hier in het verkeer, dan wil ik ook dat even maar rijden, want ik ga in Serna, ik ga rijden hier grondaf.
0: Alla zeker.
2: Of als van misschien erbij rijden. Daarmee rijden ernstig, ja. Die liep op je olo. Je bent gewoon even fysiek, plus aan mij zo te vinden, ja, loopt het uit, yo. Dus dat heb ik gezien. Gisteren heb ik een mooie trip gemaakt naar Oudtuinen. Oudtuinweg.
0: Mm-hmm.
2: Met een PL-bus. Wilde bus dus.
0: Hmm.
2: En terecht hebben ze de naam Wilde bus. Want ja. De ik was hier niet zo lief. Dat was voetgangerspad.
0: Toen
2: kom ik dat op, om. Files te omzeilen.
0: Ja, maar hij heeft een fietspad.
2: No. Volgens mij zijn het echte gangsters. Kunstenaars ook, hè. Maar de meneer Awagi. Maar PL staat bekend hier. Dat die mannen, die chauffeurs, zijn van een ander kaliber.
0: Ja.
2: Mijn lukkoede van de meneer Awagi.
0: Ja.
2: Ontzettend mooi om te zien. Maar je moet wel lef hebben. Want Solisie, die, ja, is niet. Ah, Minaboma reed. PL-bus. Maar het was een mooie ervaring. Wat ik heb gezien met mijn eigen ogen, dat vond ik ook leuk. Naast het geval dat je hier en af en toe een bovallige huizen ziet, je ziet ontwikkelingen toevoegen, maar zij bouwden Egi of zo. Luxe. Ver weg, apathasie. Je ziet in de verte, je ziet dat, hé, dat is een mooi filetbouw. of Setikba.
0: Ja.
2: Dus Suriname, je merkt dat het gaat hier en daar wat stagnaties.
0: Mm-hmm.
2: Dus ze zijn inderdaad wat langzamer, ja, jou nog afhaast. Dus dan moet ik wel een pedicure bakken. Nou, een pedicure ben ik bezig bijna anderhalf uur, twee uur lang.
0: Zo.
2: Dat minstens heb je nog lang.
0: Nee.
2: Dat duurt niet zo lang daar.
0: Nee, echt niet.
2: Dat is te lang. Nee. Maar ze hebben geen haast. Af en toe krijgen ze een telefoontje tussendoor.
0: Juist.
2: Nou, maar ik meneer, kunt u even wachten?
0: Hmm.
2: Ik ben bezig met mijn dochter. Mijn dochter is aan het vechten met een andere... Daar aan buurmeisje.
0: Nee,
2: even, ik moet het even regelen, meneer. Even wachten, hoor. Mm-hmm. Van twee keer aan toe, tot kwartier, half uur.
0: Ja,
2: maar ze heeft haar best gedaan.
0: Ja.
2: Hij rocht wel.
0: Ja, maar
2: ik geef aan dat ze hier geen haast hebben. Nee. Kapper ook toe. We zijn de kapper goed, ja, op alle ting. De meneer haast niet. Ik zeg, wacht. Nee, je moet rustig zijn, want. Zo is het misschien dat je kan nu die andere man, die man is al geknipt, maar ik moet naar binnen. Ik ben, oh nee. Nee, dat is goed. Nee, ik hoef niet naar binnen, maar hoeveel tijd heb ik nog?
0: Ja,
2: hoor je me?
0: Ja, je hebt nog zeven minuten.
2: Zeven minuten,
0: ja.
2: En dat is goed.
0: Mm.
2: En luisteraars, ik wil u alleen doorgeven dat met de feestdagen merk je ook dat het land weer rep en roer is.
0: Mm-hmm.
2: De feestdagen, al die bandjes zijn hier. Nigonong, welkom Skan Country. Ergens in Ethiopia. Drukte van je welste. Jonge, maar ook oudere mensen zijn daar.
0: Zo.
2: Dus er wordt gefeest en voor de voorbereidingen, voeding, pagara, estafette, achtige dingen, zijn in volle gang.
0: Okay.
2: Als ik eerlijk mag zijn, dan weet ik dat we ook in Nederland feesten, hè, Surinamers.
0: Zeker weten. Maar volgens mij, zeker weten.
2: De feesten morgen, hoe doe dat, hè? Ontspanning leidt ja morgen.
0: Maar volgens mij...
2: Gezelligheid. Ondanks dat er ook sprake is van armoede.
0: De show gaat gewoon door.
2: Je neemt niet naar de beren aan.
0: Nee. Als je wil, ik wang al langer.
2: We lossen het op.
0: Mm-hmm.
2: We hebben familieleden in Syrië en Nederland die af en toe vooral aan de DTC pakketjes sturen, een extra mazzel.
0: Mm-hmm.
2: Dus de familierelatie, maar dat hoort er dan ook een beetje op stand.
0: Hij hoort dit Napoeja, zeker.
2: In stand, ja. Hè? Die mensen, je ziet dat ze toch het mooie ervan maken. Met weinig middelen doen ze veel. Veel vakantiegangers, sowieso.
0: Ja, maar dan kun je het
2: niet. Je weet het accent. Maar wat voor mij is ook een verrassing. Dat ik merk dat vele mensen geen vakantie zijn komen houden hier. Nee, ze zijn er niet terug.
0: Hi, my boy.
2: Ik denk dat ik wat ik lang naar zie, jongen. Wat ik naar jou met dat hoor. Drie jaar, ik ben voor jaar. Ja, vijf jaar. Nou, die loesoe doet dat wel. Ik ben het dat voor jou, man. Niet dat ik waar, ik hoop.
0: Ja.
2: Dus die geluiden hoor ik ook.
0: Die hoor je ook, ja.
2: Maar het is leuk voor toe in Suriname, zolang je nog geld hebt. En met die vier, dan ga ik boden met gong.
0: Boden met gong, je is aboden, maar je schenk maar.
2: Dus vier, dan ga ik boden met gong. Dan zeg je, je begint tel af.
0: Ja, precies.
2: Het moet niet langer duren.
0: Nee.
2: Je hebt geen rijke familieleden.
0: Nee.
2: Dus bij deze, rust maar deze Adi. Maar dat is het Suriname. Ik heb mooi werk verricht. Ik vind daar een verslag voor een koning.
0: Ja.
2: Dan als revidentie.
0: Okay.
2: Er zijn nog wat dingen opgenomen die ik nog moet monteren, maar eigenlijk ben ik ook op vakantie.
0: Ja.
2: Badula is ook hier een collega van ons.
0: Ja, die
2: de afspraken, dat doen we ook met radio en tv. Dat, ja, Norman, wat? Ik zeg, ik ben verdwaald. Die verdwaald is er, maar ja. Nee, ik heb geen tijd voor programma's nu. Mm-hmm. Een paar keer moest ik inderdaad nee verkopen. Want dat nu viel dat als je weer niet toe.
0: Mm-hmm.
2: Als je weer niet.
0: Ja.
2: En de temperatuur is vrij warm.
0: Temperatuur, je bent geen 18
2: meer. Norman kon slow. Slow. Ik was al een beetje slow.
0: Mm.
2: Maar jij kon slower. Vanwege de temperatuur. Ik dacht dat je is van belang. Ook voor mij.
0: Hij had lessie komt ook aan temperatuur.
2: Je schrijft pak aan dan net hier een probleem.
0: Precies.
2: Ja.
0: Inderdaad.
2: Maar leuk. Oké. Okay. Maar dat was het een korte.
0: Maar je moet...
2: Ik heb begrepen dat jij... Ja?
0: Nee, ik heb het vermoeden dat je heel veel luisteraars thuis, enthousiast hebt gemaakt. Want die mensen zullen nog meer willen weten over de dependance van Radio Maart in Paramaribo.
2: Ja, het is nodig. Er zijn genoeg organisaties die ook willen meewerken, hè, samen.
0: Ja.
2: Omdat er zijn veel radio- en televisiestations hier, maar door het bos... De bomen niet meer.
0: Dat zie je niet meer. Nee.
2: Dus op een gegeven moment de mensen voelen ook toe versterking binnen Abrawatra.
0: Ja.
2: En dat is goed.
0: We zijn
2: een mooie ontwikkeling.
0: Zeker weten.
2: Maar dependance van Maart in Suriname.
0: Paramaribo.
2: Is een bijna een feit, komt dat en zo. Het is al een jarenlang plan. Hè. Een plan die ze al bijna 10, 15 jaar.
0: Kijk eens aan.
2: Maar nu heb je het in zo'n morgen gestalte.
0: Ook iets gestalte, hè?
2: Dus dat is het. Wat ik heb begrepen van SLM en KLM, die hebben bijna geen plekken meer. In de Manfrico, zomaar morgen naar z'n naam.
0: Nee.
2: 2,5 of 3000 euro.
0: Je redrap, hè.
2: Tarieven zijn extra hoog geworden nu. Beide maatschappijen boren goed.
0: Juist.
2: December, veel bezoekers uit de hele wereld, niet verstaan. Is dat gewoon naar z'n naam. En ik ga na 30 of 35 jaar weer meemaken een oude kerstgevoel.
0: Dat
2: gevoel,
0: zeker.
2: En daarna ben ik meteen weer terug in Nederland.
3: Dat 107.9 Maart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
7: doel.
6: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
3: Aan de ene kant zie je van die ijskoude, steriele serverparken van Silicon Valley voor je, waar algoritmes echt in nanoseconden gigantische zeeën van data verwerken.
4: Ja, het absolute toppunt van onze drang naar efficiëntie.
3: Precies, efficiëntie en patroonherkenning. En dan aan de totaal andere kant sta je in de bloedhete, vochtige jungle en de gemeenschappen van Suriname, waar fundamentele levenslessen en geschiedenis al eeuwenlang via zang en verhalen door de nachtlucht worden doorgegeven.
4: Twee werelden die ja, op het eerste gezicht echt onmogelijk verder uit elkaar kunnen liggen.
3: Ja, exact dat. Maar oké, laten we dit even uitpluizen. Wat we in deze uitgebreide verkenning van ons bronmateriaal gaan doen, is onderzoeken hoe de allernieuwste ontwikkelingen in artificial intelligence, dus AI, en de oeroude Afro-Surinaamse Winti-traditie elkaar toch onverwachts kruisen.
4: En dat is
3: oké, laten we dit even uitpluizen. Wat we in deze uitgebreide verkenning van ons bronmateriaal gaan doen, is onderzoeken hoe de allernieuwste ontwikkelingen in artificial intelligence, dus AI, en de oeroude Afro-Surinaamse Winti-traditie elkaar

0: christelijk erfgoed. We laten alle religieuze dogma's achterwege en kijken echt naar het mechanisme van ons geheugen.
1: Dat is ook de enige manier om de patronen hier goed te zien. Want AI en voorouderlijke wijsheid lijken inderdaad uit twee parallelle universums te komen. Technologie wordt heel vaak afgedaan als iets kouds, iets dat ons wegdrijft van onze natuur.
0: Terwijl we die oude tradities juist zien als iets warms, maar ook een beetje statisch, zeg maar.
1: Precies, maar als je diep in de bronnen duikt en kijkt naar de pure functie van beide systemen, zie je dat ze eigenlijk onverwachte bondgenoten zijn in het bewaren van onze menselijkheid. We zoeken hier simpelweg naar het mechanisme van het herinneren.
0: Interessant. Maar voordat we kunnen snappen wat die neurale netwerken van AI in de toekomst voor ons gaan betekenen, moeten we eigenlijk eerst even kijken naar onze allereerste oorspronkelijke harde schijf. En dat is de mens zelf.
1: Onze biologische harde schijf, ja.
0: Ja, want hoe sloegen we data op voordat we echt alles, maar dan ook alles, konden uitbesteden aan een cloudserver?
1: Nou, als we de Afro-Surinaamse geschiedenis als kader nemen, en dit principe geldt trouwens universeel voor vrijwel elke orale cultuur ter wereld, dan zie je een compleet andere architectuur van kennis.
0: Want er waren in die gemeenschappen natuurlijk geen bibliotheken.
1: Nee, geen bibliotheken met dikke encyclopedieën en geen zoekmachines. De mensen zelf waren de wandelende bibliotheek. En dat betekent dat de manier waarop je informatie opslaat en oproept fundamenteel anders moet werken.
0: Want je kunt gewoon geen droge, abstracte lijst met feiten overdragen, toch? Dat vergeet je brein gewoon meteen.
1: Exact, dat werkt niet. Je moet de data verpakken. En dat verpakken deden ze via verhalen, ritmische liederen, gelaagde spreekwoorden en fysieke rituelen. Het lichaam en de dynamiek van de gemeenschap vormden eigenlijk samen de database.
0: De tekst geeft daar trouwens een schitterend, bijna filmisch voorbeeld van.
1: Oh, met die grootmoeder in het bos, ja.
0: Ja, klopt. Stel je dus een grootmoeder voor die met haar kleinkind door het bos loopt. Ze wil een stukje biologische kennis overdragen. Ze wijst dan niet simpelweg naar een struik om te zeggen, die bladeren zijn goed tegen maagpijn.
1: Want dat vergeet dat kind direct.
0: Ja, precies. In plaats daarvan bouwt ze er een hele belevingswereld omheen. Ze vertelt exact op welk moment van de dag je het moet plukken. Ze leert het kind het specifieke lied dat je daarbij moet zingen uit respect voor de grond.
1: En ze weeft daar stiekem ook een les in over hoe je de ouderen in het dorp met respect benadert.
0: Juist. En als je er zo over nadenkt, als de mens de bibliotheek was, dan is die mondelinge traditie eigenlijk een ontzettend kwetsbare organische harde schijf.
1: Oh, absoluut. Het is een extreem fragiel systeem.
0: Want als de server, dus de generatie van die grootmoeder, opeens onverwacht wegvalt, zonder dat die kennis via specifieke verhalen is overgedragen, dan heb je geen backup.
1: Nee, nul backup.
0: Dan crasht dat gedeelte van het systeem volledig en is de data permanent gewist.
1: En dat is door de geschiedenis heen dus ook continu gebeurd. Die fragmentatie van die orale harde schijf ontstaat vaak door drastische breuken. Denk aan gedwongen migratie, koloniale overheersing, waarbij talen gewoon werden verboden.
0: Of simpelweg in deze moderne tijd toch, dat jongeren massaal naar de steden trekken.
1: Ja, en dan letterlijk de taal van hun voorouders niet meer spreken. Elke keer als die overdracht stopt, creëer je een onmiddellijk, onomkeerbaar verlies van data.
0: Terwijl je dit nu zo hoort als luisteraar, vraag jezelf eens af, welke cruciale levenslessen of unieke familieverhalen heb jij meegekregen van je ouders of grootouders die echt nergens in een database of in een boek gedocumenteerd staan?
1: Dat is een hele goede vraag, ja.
0: Want als jij niet degene bent die ze actief deelt of opschrijft, houden ze straks simpelweg op te bestaan.
1: En dat constante, fragiele proces van doorgeven raakt direct aan een enorm belangrijk concept uit onze bronnen, namelijk cabra.
0: Cabra. Laten we dat woord eens volledig ontleden.
1: Laten we dat doen.
0: Want het klinkt in eerste instantie heel specifiek en spiritueel, maar de impact ervan is denk ik veel breder.
1: Binnen de specifieke context van Winti is cabra inderdaad de verzamelnaam voor de voorouders. Het is de spirituele bloedlijn, zeg maar. Maar als we de religieuze elementen er even afhalen, zoals ons bronmateriaal trouwens ook doet, dan functioneert cabra als het ultieme, levende, collectieve geheugen van eerdere generaties.
0: Het is dus echt dat onzichtbare weefsel van alles wat een groep mensen vormt, toch?
1: Precies. Hun familiegeschiedenis, de trauma's, de overwinningen, fundamentele normen en waarden en gewoon de gedeelde lessen over hoe je überhaupt overleeft in een complexe wereld.
0: Ik lees in de stukken ook vaak best wel bekende, bijna

0: clichématige spreuken terug. Van die uitspraken als vergeet niet waar je vandaan komt.
1: Ja, of je moet het verleden kennen om de toekomst te begrijpen.
0: Precies. Vaak klinkt dat als zo'n tegeltje aan de muur van je tante. Maar als we dat nu bekijken door de lens van wat we net bespraken, dat het verlies van die organische harde schijf echt onomkeerbaar is, dan krijgt zo'n simpele spreuk opeens de urgentie van een rood knipperend waarschuwingslampje.
1: Wat hier zo fascinerend aan is, is de sociologische verklaring voor dat waarschuwingslampje. Waarom hameren gemeenschappen wereldwijd zo obsessief op het bewaken van die kabrak?
0: Ja, waarom is dat zo belangrijk?
1: Omdat collectief geheugenverlies leidt tot volledige maatschappelijke desoriëntatie. Als de kabra verdwijnt, verliest een gemeenschap niet zomaar een lijst met wat historische feitjes. Ze verliezen echt de succesvolle overlevingsstrategieën en het morele kompas van de generaties voor hen.
0: Ze verliezen eigenlijk het bindmiddel dat zegt, wij hoeren bij elkaar omdat we deze reis samen hebben afgelegd.
1: Exact. Stel je voor dat je midden in een marathon opeens je geheugen verliest. Je weet niet meer waarom je rent, je kent de route niet meer en je hebt echt geen idee wie al die mensen om je heen zijn.
0: Oh, wauw, ja. Je wordt dan volledig stuurloos. Je bent overgeleverd aan de waan van de dag.
1: Dat is exact de juiste omschrijving. Zonder die context van Cabra moet elke nieuwe generatie het wiel weer pijnlijk opnieuw uitvinden. Er is geen referentiekader meer om hedendaagse crisissen mee te analyseren of op te lossen.
0: Dus cultureel erfgoed en Cabra zijn absoluut geen stoffige museumstukken achter glas.
1: Nee, ze vormen echt de essentiële gereedschapskist waarmee we de toekomst überhaupt kunnen bouwen.
0: Maar dan hebben we nu toch een probleem? Als dat collectieve geheugen zo cruciaal is voor onze navigatie en tegelijkertijd echt zo ontzettend kwetsbaar is voor de tijd en voor moderne afleidingen, dan zou je zeggen dat technologie de ultieme redding is.
1: Dat zou je denken, ja.
0: Toch heb ik echt moeite om die logische brug te slaan. AI voelt in de kern toch heel koud en zielloos. Hoe kan een digitaal systeem dat gewoon uitsluitend uit nullen en enen bestaat, het complexe weefsel van zoiets warms als Cabra in stand houden?
1: Ja, om die brug te slaan moeten we de werking van AI heel scherp ontleden. De bronnen maken hierin een fundamenteel onderscheid in wat AI wel en niet is.
0: Oké, vertel.
1: Heeft geen enkel bewustzijn. Het is fundamenteel een technologie die leert door echt onvoorstelbare hoeveelheden menselijke data te analyseren en dan de wiskundige afstand tussen woorden en concepten te berekenen.
0: Het bouwt eigenlijk een gigantisch landschap van onze taal.
1: Ja, een wiskundig landschap.
0: Maar wacht even, ik breek je toch even in. Dat klinkt me nog steeds als een veredelde rekenmachine.
1: Dat is het in essentie ook.
0: Nou, stel een student is bezig met een essay. Vroeger moest hij naar een dorpsoudste en nu vraagt hij simpelweg aan een AI, leg me de strijd van de Marons in Suriname eens uit. Of wat is de oorsprong van deze specifieke feestdag?
1: Ja, en dan krijg je binnen 3 seconden een prachtig antwoord.
0: Exact. Binnen 3 seconden een historisch, feilloos, perfect gestructureerd antwoord op zijn scherm. Maar waarom hebben we dan de menselijke verteller nog nodig? De AI heeft de perfecte opslag van de data. Dat maakt de drager van de camera toch volkomen overbodig.
1: Dat is dus inderdaad de grote existentiële vrees van dit moment. Maar het is een denkfout. Je verwart hier namelijk het mechanisme van informatie met het mechanisme van betekenis.
0: Oh, dat is een goeie. Informatie versus betekenis.
1: En dat is exact de blinde vlek waar ons bronmateriaal een heel groot licht op schijnt. AI geeft informatie, maar mensen geven betekenis.
0: Aha.
1: Wanneer de AI dat essay over de Maroons genereert, voorspelt het model simpelweg welk woord het meest logisch volgt op het vorige woord, gebaseerd op die gigantische tekstanalyses. Het model snapt wel de wiskundige relaties tussen de zinnen, maar het ervaart de zwaartekracht van de geschiedenis niet.
0: Dus de AI geeft me eigenlijk een perfecte plattegrond van een land, maar kan me onmogelijk vertellen hoe koud of warm het is als je daar op de grond staat.
1: Wauw, ja, dat is een briljante manier om het te verwoorden. AI levert een ongeëvenaarde, foutloze samenvatting van feiten, maar wij mensen zijn degene die er betekenis, ethiek en emotie aan toekennen.
0: Wij voelen de urgentie.
1: Precies, wij voelen het verdriet, de trots, de pijn. Een mens deelt die cabra niet alleen door woorden achter elkaar te zetten, maar door het gebruik van stiltes, een trillende stem of gewoon een blik in de ogen.
0: Ja, en die emotionele datalaag kan een AI simpelweg niet genereren.
1: Nee, want een AI heeft geen lichaam, geen geschiedenis en geen pijn. Ze concurreren dus helemaal niet. AI ontsluit het archief razendsnel, maar de menselijke verteller geeft het een ziel.
0: Oké, maar hoe ziet die samenwerking tussen die koude plattegrond en de warme temperatuur er dan concreet uit? Want de theorie klinkt logisch, maar hoe passen we dit toe? Het bronmateriaal duikt in een concept dat me eerlijk gezegd enorm fascineerde, maar me tegelijkertijd ook een lichte rilling bezorgde.
1: Je hebt het over de virtuele grootouder.
0: Ja, de virtuele grootouder. We weten dat de generaties boven ons overlijden, dat heel veel niet is opgeschreven. De oude methode om dat te behouden was altijd lokaal digitaliseren, toch?
1: Ja, dan bedoel je het digitaliseren van oude cassettebandjes met interviews of het inscannen van vergeelde fotoalbums en die dan in eindeloze mappenstructuren op een harde schijf zetten.
0: Ja, dat deden we vroeger.
1: Dat was echt stap 1 van erfgoedbehoud. Maar het probleem van die manier is dat het heel plat, lineair en ontzettend passief is. Het is echt als een enorme archiefkast vol papier waar een jongere uren doorheen moet spitten om ook maar één antwoord te vinden.
0: En hier wordt het echt interessant. De virtuele grootouder gooit dat passieve archief compleet op de schop.
1: Volledig.
0: Stel, een grootmoeder in de gemeenschap spreekt tijdens de laatste jaren van haar leven echt tientallen uren aan materiaal in. Ze deelt haar visie op het leven, haar geheime recepten, anekdotes over haar jeugd en familietradities. In plaats van die uren audio dan in een mapje te zetten, voeden we deze ruwe data aan een AI.
1: Ja, en dan gebeurt er iets bijzonders.
0: Ja, want hoe transformeert dat systeem die data dan tot een interactieve ervaring?
1: Wat het AI-systeem doet, gaat veel verder dan alleen het uitschrijven van de tekst. Het bouwt op basis van al haar verhalen een complex semantisch web van haar specifieke leven. Het algoritme wordt dus uitsluitend getraind op haar vocabulaire, haar wereldbeeld en haar patronen.
0: Is het op haar als persoon?
1: Precies. Dus als haar kleinkind 10 jaar later via een app inspreekt: ik voel me vandaag zo ontworteld en eenzaam, hoe ging jij daarmee om? Dan zoekt de AI niet blindelings met de zoekfunctie naar het woord ontworteld in haar uitgeschreven tekst.
0: Wat waarschijnlijk helemaal niks oplevert, omdat ze dat moderne psychologische woord zelf misschien wel nooit gebruikte.
1: Dat is de kern van de doorbraak. Ze heeft dat woord misschien nooit letterlijk gebruikt, maar dat web dat de AI heeft gebouwd begrijpt wel de achterliggende concepten en emoties.
0: Bizar.
1: Ja, het systeem koppelt het gevoel van de jongere dan aan een specifiek fragment uit de audio waarin oma vertelt over haar aankomst in een koud, regenachtig Nederland in de jaren 70 en hoe ze troost vond door bepaalde gerechten te koken of liederen te zingen.
0: En de AI presenteert dat authentieke verhaal dan als antwoord?
1: Ja, de AI maakt het immense archief van één menselijk leven volledig responsief en dynamisch, op maat, speciaal voor degene die de vraag stelt.
0: Ik moet toegeven, de technologische kracht hiervan is ronduit magisch te noemen.
1: Zeker weten.
0: Maar, en dit is waar het schuurt bij mij, het voelt toch ook ongemakkelijk. Het komt heel dicht in de buurt van een poging om de dood te weigeren, zeg maar. Om iemand kunstmatig in leven te houden.
1: En dat ongemak is compleet terecht. Ons bronmateriaal is op dit ethische raakvlak gelukkig heel rigoureus. Het bewaakt de grenzen van wat dit is en waarschuwt ook voor wat we het niet moeten laten worden.
0: Gelukkig maar.
1: Ja, want de virtuele grootouder is geen digitale wederopstanding. Het systeem is geen geest in de machine. Het voelt echt helemaal niets. Als je de AI een vraag stelt over een onderwerp waar oma nooit iets over heeft ingesproken, dan gaat het model simpelweg raden wat ze zou kunnen zeggen.
0: Op basis van algemene data, neem ik aan.
1: Precies. En op dat moment is het dus absoluut geen cabra meer. Het is geen voorouderlijke wijsheid, maar gewoon een wiskundige illusie die een patroon imiteert.
0: Het is dus echt een grens die je moet bewaken.
1: Ja, we moeten het echt puur zien als modern digitaal erfgoed. Als interactieve videobanden. Maar de AI vervangt niet de mens die we verloren zijn. Het ontsluit alleen hun stem op het moment dat we die het hardst nodig hebben.
0: Dus we bouwen met AI eigenlijk het meest geavanceerde archief in de menselijke geschiedenis. Terwijl tradities zoals Winti ons de kaders en waarschuwingen geven over waarom die informatie zo onmisbaar is.
1: Precies.
0: En dit brengt ons eigenlijk direct bij de diepere filosofie van het verhaal. Wat is het fundamentele raakvlak tussen deze twee extremen?
1: Nou ja, als we al deze draden samenbrengen, ontdekken we dat het mechanisme achter beide werelden volkomen identiek is. Het draait bij allebei uitsluitend om het bouwen van netwerken.
0: Oké, leg uit.
1: Winti benadert de wereld als een groot levend netwerk, waarin het heden constant verbonden is met het verleden. En waarin de mens onlosmakelijk verbonden is met de natuur, de voorouders en de gemeenschap. Alles staat in relatie tot elkaar.
0: En AI doet hetzelfde.
1: Als je goed kijkt naar de architectuur van AI, doet het structureel niets anders. Het zoekt dwangmatig naar patronen en relaties tussen miljarden datapunten om ze te verbinden tot bruikbare collectieve kennis.
0: Er is in het materiaal ook een hele mooie metafoor die dit perfect illustreert. Eentje die we in heel veel culturen terugzien trouwens. De boom van ons bestaan.
1: Ah ja, prachtig is die.
0: Beeld je echt een immense eeuwenoude boom in. De wortels zitten diep en onzichtbaar onder de aarde verankerd. Dat is onze geschiedenis, onze voorouders. Eigenlijk het fundament waarop de cultuur is gebouwd.
1: En dan de stam?
0: De stevige, dikke stam van die boom. Dat zijn de mensen die nu ademen en leven. Onze huidige, actieve gemeenschap. En de ontelbare takken en bladeren die naar de hemel reiken, dat zijn onze kinderen en alle toekomstige generaties.
1: Als we dit in een breder perspectief plaatsen, dan wordt de rol van technologie direct glashelder. AI functioneert in dit verhaal als het hypermoderne instrument om die gigantische wortelstructuur te documenteren. Het kan elke druppel voeding, elk verhaal, elke familiegeschiedenis veiliger opslaan dan ooit tevoren.
0: Ja, maar...
1: Dit is de grote ontnuchtering. De AI kan de boom onmogelijk zelf doen groeien. Het is een volstrekt passief transportsysteem.
2: Het voedt dus niets uit zichzelf?
1: Helemaal niets. Het zijn uitsluitend de levende mensen, de dikke stam van de boom, die de actieve, bewuste beslissing moeten nemen. Wij in het hier en nu bepalen welk specifieke water we uit die gedocumenteerde wortels omhoog trekken.
0: Ja, wij bepalen welke lessen we doorgeven.
1: Precies. Welke normen, welke waarden uit het verleden willen wij doorgeven aan de takken? AI kan onmogelijk onze geschiedenis voor ons interpreteren. Het bewaart slechts het archief.
0: Dit haalt voor mij echt die hele fatalistische discussie onderuit. We leven in een tijdperk waarin we allemaal bang zijn dat algoritmes en schermen de menselijke verbinding vermorzelen. Mensen vrezen dat we onze cultuur kwijtraken door computers.
1: Terwijl tegenovergestelde waar kan zijn.
0: Ja, de boodschap is verrassend hoopvol. Traditie en technologie sluiten elkaar helemaal niet uit. We hebben net gezien hoe we het meest geavanceerde wiskundige patroonherkenningssysteem ter wereld kunnen inzetten om ons meest organische weefsel, onze cabaretie, veilig te stellen.
1: We worden echt gedwongen om onze angst voor de toekomst los te laten. De vraag of AI ons gaat vervangen is eigenlijk gewoon afleiding. De echte vraag die dit materiaal bij ons neerlegt is constructief.
0: Namelijk...
1: Hoe kunnen we de systemen die we vandaag ontwerpen zo inrichten dat ze de verbinding met onze geschiedenis juist versterken en onze wijsheid archiveren, in plaats van ons te verdoven met betekenisloze data?
0: Dat is een hele krachtige boodschap. En dat brengt me bij een laatste gedachte. Een gedachte die ik nog één stap verder wil trekken voor jou als luisteraar, direct de realiteit van vandaag in. We hebben nu gehad over grootouders die bewust hun belangrijkste levenslessen inspreken, toch?
1: Ja.
0: Maar stel je nu eens voor dat jouw achterachterkleinkind over precies 100 jaar aan een geavanceerd AI-systeem vraagt wie jij eigenlijk was. En het enige materiaal dat dat systeem heeft om een antwoord te bouwen zijn de willekeurige digitale sporen die jij op dit moment achterloos in de cloud achterlaat.
1: Oef.
0: Ja, je vluchtige appjes, de flauwe grappen in je groepschats, je zoekgeschiedenis op internet, de korte comments onder video's. Welk web van betekenis bouwt een algoritme dan van jou?
1: Dat is echt een... meedoogloze spiegel om in te kijken.
0: Absoluut. Wat zou dat systeem puur en alleen op basis van jouw data van vandaag als jouw cabra doorgeven aan de volgende takken van jouw stamboom?
1: Poeh. Daar moet je even stil van worden.
0: Ja. Het laat zien dat we nu al elke dag bezig zijn met het schrijven van onze eigen voorouderlijke wijsheid. Of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Tijd om daar de rest van de dag even goed bij stil te staan. Enorm bedankt voor de tijd en de aandacht. En we pluizen de volgende keer weer nieuw, fascinerend bronmateriaal tot op de bodem uit. Tot dan!

0: Amsterdam op straat. We zijn hier om verslag te doen van alles wat er hier gebeurt.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie bent u?
1: Ik ben Surinamer, Rakesh Modi. En ik ben trots.
0: Hoe trots?
1: Nederland, Surinamer.
0: Kun je dat omschrijven? Hoe trots bent u op Suriname?
1: Ik ben zo trots. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben zo trots in Suriname, omdat ik niet in de gevangenis zit. Ik ben helemaal vrij in Suriname. U ziet het zelf. U ziet het zelf. We zijn allemaal hier vrij. Geen ruzie. Mooi weer. Dat hebben we altijd hier in Suriname. Hè. En Suriname, wij zijn niet. We kijken niet wie Creool is, Suristan, Japan of noem maar op. En het mooiste van Suriname is, je bent vrij. Je vrij leven. Je zit niet in de gevangenis.
0: Oké. 50 jaar geleden, was je er al?
1: Nee hoor. Ik ben pas 44 jaar.
0: Oké. En wat hoop je dat er nu gaat gebeuren met Suriname?
1: Nou,
0: na 50 jaar onafhankelijkheid?
1: Nou, ik hoop altijd de beste voor Suriname. En ik heb altijd dat hoop. En vooral met deze president die ik heb. Die wij hebben als Suriname.
0: Ja, ja. Heb je een Suriname-boskop voor Surinamers all over the world? Je wilt eigenlijk ons aan in Suriname.
1: Ja.
0: Dat je moet gaan om na 50 jaar die zie. En van Suriname op bloeien dralen. Die maakt een boskop ook
1: niet. Ja, ja. Suriname, hoe Abu Ede, hoe Pasu aan. Dadelijk de regels zou komen Pasu aan. Want hoe Tranga je ziet, zo. Want Suriname dat Tranga je ziet altijd. Look of our water can come away. Yeah, if you don't make two songs, you don't do it. And Suriname always lasted. Nanga de so sandat. The mamus hoa up nanga de sandat. If Suriname go na Holland, then I may pass the hand nanga de regals dabe. But then I'm going to Suriname, tag is tag regal no basta gilek. Mar, uno forgeti, Suriname, na umoy switchy kondre. Caribbean, nawa. Jamme taki Suriname, dana Suriname.
0: Mooi zo, graag dank je jouw boskoboedis. Lobby era?
1: Dank je, dank je.
0: Ja,
1: dank je.
0: Ja, oké. Wat zei je? Wij hebben man, die spelen. Want wij dragen voor mij. Ja, ja, weet dat die Abra komt. Nou, ben je er
1: aangekomen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja,
0: ja, maar als je een boodschap voor hem hebt, ja, koning na koning. Zij wat tegen je denkt.
1: Laat die gewoon die armen gewoon verzorgen. Die armen, die achterstaande wijken, gewoon kijken. Dat is een koning.
0: Oké.
1: Mina Iwan Sabayo.
0: Oké, Iwan Sabayo. Mooi door die Sabayo, Iwan. Luister, als u heeft het gehoord. Iwan Sabayo heeft gezegd, laat de koning en koningin de achterstandwijken van Suriname komen repareren. Dat is zijn wens en hoop. Oké.
1: daar.
0: Oké, okay, dat wordt doen. Ik ben in Norman, Mad Radio, Amsterdam. Ja. Hier dan. Ik moet ook wat in de video's posten. Ik moet ook
2: Meentje.
0: Papi. Mooi zo. Ik ben in Norman. Daar, hoe gaat het? Hallo. Hoe gaat het? Hoe moet je nu? Je bent in Suriname. Wat zie je om je heen nu?
3: Druk?
0: Ja?
3: Kijk, ja, het is druk. Heel erg gezellig.
0: Ja. Ja. 50 jaar residentie. Heb je een residentiebos kloppen voor de Surinamers all over the world?
3: Ik hoop dat no Oussa, Bondro, Oekonshi, Abarde voor Akondre. En dat we er nu echt wat aan gaan doen om alles samen te doen. Verdeeldheid
0: naar moest demoren. Ja. Nou, ik ben een loodje binnen, is je verdeeldheid?
3: Nee. Maar ja, ik sabi om dat na te doen. Ja, ja. Want het geest maar bakar. Daarna dan, yeshi bakar. Maar ja, ik ben al bijna, niet te hard zeggen, bijna 4 maanden hier.
0: Oh ja? Ja. Dat wil zeggen dat je langzaam je dikke 4 passen tot te
3: rijden. Ja, maar ik begin krijgen wat mijn goeie bakar. Ik tel de dagen af.
0: Abu. En de naam is Isaias. Welkom van die Isaias.
3: Morgen Biggie familie weer grondzaam.
0: Ja, maar zo komt Isaias dan niet
3: zien. Macaroni.
0: Ja, maar wat is dit?
3: Amba.
0: Amba. Oké, okay, mooi.
3: Is dat Amba?
0: Mooi zo, dat is Amba. Oké. Okay. Mensen, als ik sta hier.
4: Hoi,
0: Appella. Hi. En ik heb een muntje tegenover me staan. We hebben een boompje in Paris. Het is evidentie 50 jaar onafhankelijkheid. Het is een 45 jaar.
5: Wel normaal. Ik zou eigenlijk aan een feest samen vieren. Als mijn takkaat op mij gaat, een feest is maar met een team voor die voor november onafhankelijkheid.
0: Voor november te geven?
5: Omdat we nog bij de georganiseerd en ten we look at our sapondre. Hoeveel jaar onafhankelijkheid?
0: 50 jaar. Wat was dat ik vroeg hoor? We
5: hebben nog bijna 10.000 meter wagro. We hebben nog maar kwalum te doen.
0: Maar eenmaal hoe deed je naar Botokba? Zij u denkt, moet op samen gaan konden komen? Kies je zelf nou?
5: Bijna. Na de massage door een opruiming heb ik veel plaats eigenlijk met mijn takat doen. Wat verzuivering. Omdat de politiek voeselen aan een rommel en ik denk alles maar. Dus als de man verzuiveren, dan denk ik dat het beter is. Dat noem ik niet denk.
0: Ja, maar die heeft dat verzuiveren. Ze hebben doel aan dat die.
5: De appel moet ruimen op de rotte appel.
0: Oh ja?
5: Ze moeten
0: op de lijn, de rotte appel lijn.
5: En hoe de man dit is, dan is hem rommelig gewoon lang. Ja, toch. Kan dit ook camoufleren even, maar het gaat nog door.
0: Okay.
5: En zolang dat nog zuiver, dan kon er die zozeer naar Holland. Dan gaan we maar komen nooit.
0: Nou,
5: we gaan altijd voor onder water blijven.
0: Ja.
5: Voor boven water.
0: Oké, okay, ik heb het duidelijk, maar toch mijn actie dat je hier dat een koning voor Ghana, want je een belangrijk koning voor Ghana, Ashanti koning, die naar Kondre Nono. Zij denken aan Kondre, ja?
5: Wel, dat is niet waar. Het is dat mijn focus toe zit, man. Mijn man dat ik dat toe zit
0: eraan.
5: Maar wel, wat voor blakke man, toen is er een afkomst voor Afrika. Dus het is de man voor dat we doen. Hoe zou de man dat voor?
0: Mooi.
5: Leg u een
0: jaar. Ja, en de Holland ik ook de koning Willem
5: af. Dat is mijn focus.
0: In de focus op Willem-Alexander?
5: Ja, man, dat weet man zijn leven. Mijn afval. Weet man aan mijn vijand.
0: Weet man aan je vijand die nooit die koning aan weet man kon dat hebben?
5: No.
0: En in de van plan kon dat doen?
5: Wel, mijn abisma dat ben gezien dat ben man. Toch mijn abtumsi interesse in Europa.
0: Oké. Okay. Luna, wat true Suriname.
5: Ja.
0: Hoor. Alles van jou is Suriname.
5: Jawel. Precies.
0: Gratang in jouw bosko voor
5: je. Oké.
0: Tabu era. München aan en nou?
5: Arsi.
0: Arsi, mooi. Oké.
6: Okay.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
2: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En tot 19:30 zal ik hier samen met u zijn om nogmaals een woord van bemoediging te geven. Een levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door het geloof en werd geholpen. Werd vrijgezet, werd opgericht. Het leven kreeg een positieve draai. En misschien bent u aan het luisteren en u gaat door bepaalde strijden, bepaalde moeilijkheden. Of de dingen zijn wel aan het gaan, maar soms gaat het niet eens om de fysieke dingen die aan het gaan zijn of niet aan het gaan zijn. Maar het gaat eigenlijk meer om die innerlijke rust. Of u voelt u niet prettig, lekker in uw vel. Soms voelt u uzelf eenzaam. U bent een persoon die heel druk is. Maar soms wilt u dat alles druk is, zodat u niet die eenzaam voelt. Of niet die verdriet voelt. Of soms gedurende de dag was het echt een hele goede dag. Maar wanneer u thuis komt en u weer alleen zit, dan lijkt het alsof de eenzaamheid of het verdriet aanklopt en gelijk wil binnenkomen en daar wil zitten, hè, met u. Maar u wilt dat eigenlijk dat niet meer hebben. U wilt dat God dat zal veranderen in vrede, in blijdschap. Nou, zometeen aan het eind van dit programma gaan we ook bidden. Vraag God om u te ondersteunen, om u te helpen hiermee, zodat hij deze rust en kracht aan u zal geven. Bent u aan het luisteren en gaat door een strijd heen, een bepaalde moeilijkheid in uw leven, of u heeft slecht nieuws gehoord deze dagen, of u weet niet precies wat u moet doen en u heeft ondersteuning nodig in gebed, dan kunt u uw situatie naar ons toesturen naar onze WhatsApp-nummer. Dat is 0682906638. Ik herhaal 0682906638. En dan, we zullen uw naam niet natuurlijk zeggen hier op de radio, maar wij zullen wel bidden voor uw situatie. Vragen aan God om u op te richten en u te helpen in wat u nodig heeft. Goed, maar voordat wij daar verder zullen gaan, luister dan dit hele mooie lied dat we voor u hebben voorbereid. En wij komen zo terug hier op Radio Mart.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Wij gaan nu luisteren naar een levensverhaal. En wij laten, zoals u natuurlijk, als u een vaste luisteraar bent, trouwe luisteraar bent van het programma Hoop en Leven, dan hoort u, elke dag hoort u een levensverhaal. Elke dag hoort u een levensverhaal. En wij laten dat zien, niet zomaar. Wij laten het zien om u te laten weten dat er hoop is. Natuurlijk, elke situatie is anders. Elk persoon is anders. Misschien heeft u een verhaal gehoord waar u zegt, oh, deze lijkt op die van mij of oh, helemaal niet. Maar het gaat niet om de situatie. Het gaat om iemand die begon te geloven in datgene wat zij nodig hadden. En God die hun daarna ondersteunde en hun vrijmaakte. Daar gaat het om. Dus als u deze verhalen hoort, willen wij graag u laten inzien van, hey, dit kan ook met mij gebeuren. Dit is met haar gebeurd. Dit kan ook met mij gebeuren. Ik kan ook mijn gebedsvraag tot God brengen en hij kan mij helpen. Ik kan naar een plaats gaan waar er mij geleerd worden hoe ik het geloof moet gebruiken en het beginnen te doen en gezegend worden. En ik weet dat als u dat begrijpt, dan wanneer u naar de verhalen hoort en u ze hoort en u begrijpt, dan weet u precies wat u moet doen. En waar u ook bent, of maakt niet uit hoe de situatie is, dan zal God bij machte zijn om een keerpunt te brengen in de situatie. En dat is zeker. Blijf u die aan het luisteren bent. God wil niet dat u blijft lijden. God wil niet dat u blijft. God bij machte zijn om een keerpunt te brengen in de situatie. En dat is zeker. Blijf u die aan het luisteren bent. God wil niet dat u blijft lijden. God wil niet dat u zal blijven met die situatie. Maar nogmaals, het gaat niet om het probleem. Het gaat om dat u zult beginnen te geloven dat u gelukkig kan zijn. Dat u de probleem, de situatie zou kunnen

0: Radio Mart.
1: Mijn naam is Miral van Dongen. Voordat ik naar de kerk kwam, had ik last van hoofdpijn. Ik kreeg enorme hoofdpijn, waardoor ik 's nachts dus ook niet kon slapen. Dus ik kreeg last van slapeloosheid. Vervolgens kwam ik bij de doktoren en ik kreeg medicatie. Ze konden niks vinden. Ze wisten ook niet waaraan het lag. Ze gaven me aan van misschien heb je stress of wat dan ook. Maar ik bleef medicatie krijgen. En zelfs in het ziekenhuis. Maar het bleef hetzelfde. De hoofdpijn werd alleen maar erger. Bij het minste geringste geluid wat ik hoorde, kon ik niet tegen. Dus op een gegeven moment werd het allemaal zo zwaar voor me. Waardoor ik depressief werd. Want ik wist geen uitweg. Ik wist niet meer wat ik moest doen, want niks hielp. En op een gegeven moment had ik ook zoiets van zitten tussen mijn oren. Want de artsen hadden zoiets van, ja, fysiek is er niks aan de hand. Dus ik had dan ook zelf zoiets van, oké, als dat fysiek niks is, wat is het dan wel? Wat moet ik dan doen? En die depressiviteit die werd steeds erger en erger. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik weet het allemaal niet meer. Hè? De strijd werd zo erg voor me en ik wist totaal geen uitweg. Ik wist totaal niet meer wat ik moest doen. Op een gegeven moment toen was ik thuis dus aan het opruimen. En ik kwam een folder tegen van een evenement wat er zou zijn. En het was twee dagen ervoor. En meestal gooi ik die folders altijd weg, maar deze had ik gewoon echt bewaard. En toen had ik zoiets van, laat me daar naartoe gaan. En toen ben ik naar het evenement geweest en ik werd gewoon echt aangeraakt. En ik had echt zoiets van, ik kreeg hoop. En ik had zoiets van, hier wil ik meer van weten. En toen ben ik daar met de pastoors gaan praten. En ik werd uitgenodigd om in de UKGR in Oost te komen. En ik ben toen een paar dagen daarna ben ik dus in de UKGR gekomen. En ik heb daar ik deed daar mee aan, want in de UKGR doen ze aan voorstellen. Ik deed mee aan de voorstellen. Ik kwam bijna elke dag naar de kerk. En ik gebruikte mijn geloof. Ik leerde daar hoe ik moest bidden. Hoe ik het geloof moest gebruiken. Hoe ik moest strijden, maar niet strijden, alleen maar strijden met God. God te betrekken in je strijd. En zo ging ik door met alle voorstellen. En ik zag dat het steeds beter ging. Op een gegeven moment voelde ik dat de hoofdpijn weg was. Ik was niet depressief meer. Ik kon ook gewoon rustig slapen. En vandaag de dag ben ik een ander mens. Ik zit prettig in mijn vel. Alles, de dingen waar ik aan leed, die zijn weg. Wat ik u mee wil geven is, weet dat er een oplossing is. Met God is alles mogelijk. Ik heb het zelf ervaren door mijn geloof te gebruiken.
0: Wat een ook weer een mooie verhaal. Maar zoals we zeiden al, deze verhalen is alleen maar simpelweg om te illustreren wat God kan doen. Mevrouw Merelbe had haar moeilijkheden, haar dagelijkse moeilijkheden. En die begon ze door het geloof, begon ze die één voor één te overwinnen. Het was niet dat ze vandaag was gekomen en dat morgen alles oké was. Nee. En dat is ook niet reëel. En God is ook geen goochelaar. Maar wel die stabiliteit die terug begint te komen. Of begint te komen. En datgene wat zij altijd wilde, maar niet lukte, heeft ze nu, omdat zij heeft daarvoor gevochten. En iets ook dat...

0: zij zei dat, en dat is eigenlijk waar ik ook eventjes deze attentie ook wilt opwijzen, is iets wat zij zegt, hè? Het betrekken van God in haar strijd. En dat was de sleutel, hè, de key, hè, de sleutel eigenlijk voor alles. Ze had haar situatie en die had ze al, maar ze begon God te betrekken, ze begon te strijden, ze begon God aan te roepen en alles begon te veranderen. En u ziet hier dat wanneer wij beginnen God te betrekken in datgene van wat wij nodig hebben, God zal, hij zal beginnen te zegenen, hij zal beginnen te helpen, te ondersteunen, te herstellen. En wanneer wij tot hem komen. En hier in de Bijbel, in Colossenzen hoofdstuk 3, vers 15, zegt het zo. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Wij moeten ruimte maken zodat God zijn vrede zal komen in ons hart. Dus dat betekent, wat houden wij vast in ons hart? Ten eerste, de vrede van God kan niet komen als wij andere dingen hebben in ons hart die niet goed zijn. Hè? Wij gaan ook niet rein water zetten in een vieze glas. Nee, we moeten zorgen dat het glas schoon is, zodat het rein water erin kan komen en wij daarvan kunnen drinken. Maar dat is ook hetzelfde. Soms willen wij Gods vrede, maar we houden wrok vast, we houden haat vast, we houden boosheid vast. We houden allemaal dingen vast in ons hart die ons niet goed doen. En de vrede, als wij de vrede in hebben met alles wat wij voelen, dan gaan die dingen het overdekken. Niet omdat dus vrede niet sterker is, jawel, maar soms is het meer van de anderen dan wat juist is. En daar is waar verandering moet komen. Dus wanneer wij, wanneer je komt naar de kerk, wanneer wij God zoeken en we beginnen te strijden en wij vragen God voor deze vrede, dan geeft hij de vrede, maar ook de capaciteit zodat u dat vrede kan behouden. En dat is heel belangrijk. En daarna zegt het hier drie woorden die ook heel belangrijk zijn. En dat zegt zo: en wees dankbaar. Die dankbaarheid die wij moeten hebben, dat is heel belangrijk, omdat dan focussen wij op de positieve dingen. En soms beginnen wij al vanaf de morgens vroeg tot 's avonds laat alleen maar aan het klagen over alles. Natuurlijk, nou, in een dag zoals vandaag, dan beginnen we al: oh, het is te warm. Hè? Maar dan zijn we ook niet blij, want wanneer het koud is, dan zeggen we: ja, wanneer wordt het weer warm? Nu dat het warm is, het is te warm. Ja, het is echt warm. En ik zou u zeker adviseren om veel water te drinken. Om niet te lang in de zon te blijven natuurlijk. Om uzelf daarvoor te beschermen. En als u niet goed voelt, laat mensen om u heen weten dat u niet goed voelt. Om uw situatie niet te verergeren. Ja? Maar wat God wil is dat wij tot hem komen, hem zoeken, hem betrekken en dat hij ons erin kan begeleiden in alles wat wij nodig hebben. En dat is wat we ook nu gaan doen. We gaan ons voorbereiden voor het gebed en we gaan om God zeggen: Heer, hier ben ik en ik wil graag doen wat uw woord zegt, zodat wat wilt u van mij? Zodat u zal precies weten hoe u deze dagelijkse strijden zal kunnen overwinnen en hoe u dus vrede kan hebben en behouden. Goed? Heel goed, laten wij gaan bidden. Als u een glas water heeft, zet het bij de radio, want dit is het moment van gebed.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

God en onze Vader. Samen met alle luisteraars. Diegenen die elke dag met ons meeluisteren. Diegenen die wekelijks of maandelijks of één keer in de zoveel tijd bij Heer luisteren naar dit programma. En zij luisteren met dit geloof dat U hen zal ondersteunen. Zij die bidden vanuit een auto, vanuit een ziekenhuis, vanuit een woonkamer of gewoon op bed. Heer, ik wil U vragen, help deze mensen. Zodat Uw vrede in ons hart zou komen. Uw vrede die versterkt, die vernieuwt, die blijdschap brengt. Datgene dat versterking brengt, breng versterking in hun leven. Maak hen vrij. Maak deze persoon vrij van al deze lasten. Maak deze persoon vrij van al die onzekerheden. Die dingen die werken in de familie. Dat veroorzaakt zoveel pijn, zoveel situaties. De moeilijkheden, mijn heren, worden soms elke dag erger. De persoon soms heeft zelfs geen zin meer in het leven. Maar wij geloven dat U, met Uw vrede, mijn Vader, dan zal alles goed komen. Want U gaat dan ons begeleiden. U gaat dan ons inzicht geven. En dat is wat ik U wil vragen, mijn Vader. Geef deze persoon de inzicht. Geef deze persoon de kracht. Misschien is deze persoon voor de eerste keer aan het luisteren en begrijpt niet veel. Maar ik wil U vragen. Geef deze persoon, daar waar deze persoon is, rust. Geef vrede. Geef kracht. Richt deze persoon op. Zodat deze persoon door kan gaan. En in deze nieuwe dag dat U heeft gegeven, willen wij U dankbaar zijn voor nog een dag dat U heeft gegeven van leven, van kracht. Om het licht te zien, om de warmte te voelen. En dat wij daarmee, mijn heren, alles kunnen doen. Wat U wilt dat wij zullen doen. Begeleid, bescherm en zegen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zo geef ik, mijn Heer, deze dag. Alles wat zal gedaan worden in uw handen. Met de zekerheid dat U zult begeleiden. Wees gezegend. Daar waar u bent, ontvang de zegen van God. U bent niet meer alleen. Zijn vrede is met u. Zijn kracht is met u. En als u daarin gelooft, zeg. Amen. En drink het water met geloof, met zekerheid. Want het zal u verfrissen, zal nieuwe kracht en leven brengen. In Jezus' naam.

heel goed, mijn vrienden en vriendinnen. Jullie zijn gezegend. U bent gezegend. Jonge man, jonge dame, meneer, mevrouw. U bent gezegend. Zijn vrede is met u. En laten wij dankbaar zijn voor van wat hij heeft gedaan en van wat hij zal doen. Ook ondanks er strijden of moeilijkheden zullen komen, ga al met dankbaarheid. Heren, ik ga door deze situatie, maar ik weet dat u mij hierin zal helpen. Misschien heeft u een belangrijke afspraak, moet u bepaalde dingen regelen. Ga met deze zekerheid. Nee, God zal met mij zijn. Zijn vrede zal mij begeleiden om datgene te doen met geloof en zekerheid. Goed, nou, we zijn bijna aan het eind gekomen van onze uitzending. Maar ik wil u herinneren dat de telefoonnummer, onze WhatsApp-nummer, staat beschikbaar voor u. En dat is 0682906638. 0682906638. Heeft u iets nodig? Wilt u iets meer weten over de kerk? Als u naar dit nummer een bericht stuurt met info. Je hoeft misschien niks door te geven, alleen maar info. Dan gaan wij u alle informatie sturen over de kerk. En ik geloof dat het u heel veel zal helpen. Goed. Morgen zullen wij weer ook hier zijn. En ook morgen vrijdag zullen we ook weer in de kerk bidden tegen alle negativiteit, tegen alle problemen. En zondag God zoeken op de eerste plaats. Zijn vrede, zijn kracht vragen. En zodat hij uw leven zal oprichten. Waar heeft u de kracht van God nodig om door te gaan? Dan aanstaande zondag zullen wij dat God aanroepen daarvoor. Aan de Borneostraat nummer 40. Tegenover de Stay Okay Hotel. Dicht bij Javaplein, 5 à 10 minuten verwijderd van Javaplein, van de Zeeburgerdijk. Zeeburgerdijk, daar zit ook de tram. Daar kunt u ook uitstappen bij de tramhalte of bij de Muiderpoort station. Goed, ik wens iedereen een hele gezegende dag. Geniet van het weer. Bescherm uzelf, hè. Zodat u niet drink water, blijft niet te veel van de zon. Zodat u veilig zal zijn. Goed, ik wens iedereen een gezegende dag en blijf in geloof. Tot morgen.

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven? En hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen al de dagen van je leven? Wat is daarop?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uren.

0: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittycootyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
1: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam!

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, Flying on Trusted Wings.
0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

27 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30 voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en

0: 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415. 0620-679620. En 863-5358.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

kunt u, heeft u uw glas water, kunt u uw glas water alvast voorbereiden. Want om 7:30, of iets van 7:55, zullen wij dit gebed opzeggen. Zodat het God uw dag komt zegenen, uw vrede komt geven, uw rust komt geven. U komt ondersteunen, maakt niet uit in welke situatie u ook bent. Bent u aan het luisteren en u gaat door een strijd heen, dan kunt u naar onze WhatsApp-nummer een bericht sturen. Dat is 0682906638. Dit is alleen een WhatsApp-nummer. Maar daar kunt u een bericht sturen. Als u een informatie wilt of u heeft iets nodig, dan kunt u naar dit nummer een bericht sturen. 0682906638. Goed, nou, voordat wij verder gaan, luister naar dit hele mooie lied. En we komen zometeen terug hier op radiomarten.nl.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. U luistert hier naar het programma Hoop en Leven op radiomart.nl. En wij willen u laten weten dat misschien bent u aan het luisteren vanuit uw huis of op uw werk.

0: werk. En ik wil iets aan u laten weten dat het geloof dat wij hebben, soms maken wij zoveel dingen mee dat wij denken van, ja, is het dat mijn geloof goed genoeg is om mijn situatie op te lossen? Ik geloof al in God, of ik heb zelfs geprobeerd te geloven in God, maar het lukt mij niet. Betekent niet dat omdat het u niet lukt, of het betekent niet dat omdat u verschillende dingen hebt meegemaakt, dat het geloof er niet meer is. Alleen betekent dat er moet geïnvesteerd worden in dat geloof en heeft ondersteuning nodig, zodat het zal weten wat moet doen. En dat is wat wij willen u in ondersteunen. Zodat uw geloof, datgene van wat u deze zekerheid hebt van, dat u dat zou kunnen zien. Zometeen gaan we ook, wil ik ook een Bijbelvers met u lezen, maar dat praat eigenlijk over het geloof zelf en in hoe wij dat kunnen versterken. Ik ga dat zometeen aan u doorgeven in het programma. Maar we gaan nu eerst luisteren naar twee verhalen van mensen die door het geloof iets nodig hadden. Althans, misschien bij het begin hadden zij het niet echt, dachten zij dat ze het niet nodig hadden. Maar op een gegeven moment begonnen ze te begrijpen hoeveel zij het nodig hadden voor hunzelf. En God begon te werken, begon te transformeren. En nu kunnen zij delen hun verhaal aan u, zodat u kunt weten wat God hij allemaal kan doen. Goed, luister naar deze levensverhaal. We gaan zo terugkomen en dan gaan we zometeen ook terugkomen met de boodschap van de dag, maar ook het gebed. Het gebed samen met het glas water. Dus als u een glas water kunt voorbereiden, bereid het alsjeblieft voor, want we gaan zo meteen samen met u bidden. Maar luister nu eventjes naar dit levensverhaal.
1: Mijn naam is Denise en vroeger was ik iemand die heel onzeker was en heel veel onrust had. Ik voelde me nooit goed genoeg en probeerde dat te bewijzen aan andere mensen door een bepaalde status na te streven. Dus ik wou bijvoorbeeld een goede studie doen, een goede baan hebben, een mooi huis hebben, een mooie auto, een goed uiterlijk en een goede relatie. Alleen maar zodat anderen zouden denken dat ik het goed had. Maar juist door zoveel de focus te leggen op deze dingen, kreeg ik veel stress en ook lichamelijke klachten. Ook mijn relatie stond onder druk. Het behalen van al deze doelen gaf mij ook geen voldoening, waardoor ik constant op zoek was naar een volgend doel om te behalen. Op een dag kreeg ik een uitnodiging van mijn vriend om mee te gaan naar de kerk. Ik dacht dat ik geen hulp nodig had, dus ging ik in eerste instantie alleen maar omdat hij het wilde. Maar zo begon ik toch naar de zondagdiensten te komen en hoorde steeds vaker het woord. En daardoor ben ik eerlijk met mezelf geweest en besefte ik dat er een leegte was. Een leegte die nooit gevuld kon worden met een bepaalde status. Door het woord dat ik hoorde begon ik bepaalde dingen op een andere manier te bekijken en ben ik als persoon veranderd. Nu kan ik zeggen dat ik een vrede heb die niet afhankelijk is van mijn omstandigheden. Ik zoek geen voldoening in de mening van anderen en heb simpelweg rust. Ik weet nu dat het niet erg is om doelen en succes te hebben, maar dat succes niet de reden moet zijn voor mijn geluk. Nu is mijn relatie getransformeerd en heb inmiddels een gezegend huwelijk. De lichamelijke klachten zijn verdwenen en ook heb ik rust en vrede.
2: Mijn naam is Alex en in het verleden leefde ik erg roekloos. Ik had een verkeerde omgeving om mij heen die mij bemoedigde om verkeerde dingen te doen. Ik dronk, ging naar feesten om een leegte in mijn binnenste te kunnen vullen. Zodoende kreeg ik vaak problemen met mijn familie, met mijn moeder. En leed ik ook aan slaaploosheid, veel bezorgdheid in mijn hoofd. En dat had invloed op alles, dus ook op mijn financieel leven, op werk en op familie. Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd om naar de kerk te komen, naar de universele kerk, door een uitnodiging van een familielid. En zodoende ben ik al vrij snel naar de doordeweekse diensten gekomen, naar de vrijdagen, naar de zondagen. En daar heb ik echt hulp ontvangen en ik zocht ook naar die bevrijding en die vond ik daar ook. Met de tijd werd ik bevrijd van de slapeloosheid en dat had ook gelijk effect op de rest van mijn leven. Gezondheid ging beter, financieel ging beter, ik kon eindelijk een baan vinden waar ik voldoening uit haalde. De familie, mijn band met mijn familie is hersteld. En zodoende ook mijn binnenste.
3: Vandaag de dag kan ik wel zeggen dat ik vrede heb in mijn binnenste. En dat ik ook zin heb in het leven.
0: U ziet hier, mijn vriend en vriendin, wat het geloof kan doen en herstellen. Soms maken wij bepaalde dingen mee en we hebben geen verklaring van waar ze vandaan komen en waarom het zoveel invloed heeft op ons leven. En als wij zullen alleen maar kijken naar de problemen, dan zullen we ook niet gelukkig zijn. Hè? Wij zullen, wanneer wij ons zetten op ons doel dat wij willen hebben. En wat wil ik? Ik wil vrede hebben, ik wil liefde hebben, ik wil het herstel hebben. En daarop focussen. En samen met het geloof, hè, omdat ik weet dat vanuit het geloof dat die open deur kan komen voor dat herstel. En dit zijn niet de enige getuigenissen die u heeft gehoord. Er zijn verschillende andere getuigenissen, levensverhalen van mensen die aantonen van hetgene dat zij geloven dat God zal doen. En de Bijbel zegt in Hebreeën 11, vers 1, zegt zo: het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Geloof is een zekerheid. Kijk, als God zal zeggen tegen u: nou, volgende week heeft u dat probleem, zal dat probleem opgelost worden. Als hij zegt dan: oké, die pijn en die ziekte, over 3 weken is hij helemaal weg. Als hij dat zal zeggen, dan heeft hij geen geloof nodig. Want hij zegt het en het gaat al gebeuren. Het geloof is deze zekerheid, en dat is wat het hier zegt, van de dingen die wij geloven dat gaat gebeuren. Dus ik wil dat God mij zal leven zal aanraken en mij zal vrijmaken. En ik heb het geloof dat hij mij van dit probleem, van deze negativiteit, van deze ellende zal kunnen herstellen. Ik geloof dat hij dat kan. En dat gebeurde ook met Denise en Alex, die beide 2 verschillende verhalen hebben, maar delen dat zij vrij konden worden van die last, van die negativiteit, en dat konden overwinnen. En zij wilden dat overwinnen en zij konden dat overwinnen. En misschien bent u al moe van het strijden, u bent moe van de problemen, u bent moe van altijd elke keer blijven praten over dat het een dag zal goedkomen, maar tot nu toe heeft u dat nog niet gezien. Wij willen in de Universele Kerk willen wij u leren hoe u het geloof moet gebruiken. Hoe u de zekerheid zou moeten hebben en dat te kunnen in zulke situaties of moeilijkheden te kunnen overwinnen. Elke dag. Wij leren u hoe u op een praktische manier elke dag kan strijden, als ik dat zo mag zeggen, hè? Richting datgene van wat u wilt. En misschien zit u thuis en u hoort het. En u had een dag dat geloof, maar met de tijd, doordat het probleem zo lang zich aanhoudt, dan zegt u van: weet je wat, laat maar. Misschien wilt God mij niet zegenen. Misschien wilt dit niet, wilt dat niet. Nee, soms is het niet wat God het op zo'n manier wil. Maar wij niet meer geloven in datgene van wat hij kan doen. Nou, mijn vriend en vriendin, u die aan het luisteren bent, geef niet op. Doe wat juist is. Doe wat juist is en ga door. Met de zekerheid dat God alles zal herstellen. Laat niet u lijden door dat gevoel van verdriet. Dat gevoel van deze problemen zijn van mij. Niemand kan mij daarmee helpen. Nee, alles is mogelijk voor diegene die gelooft. Maar het gaat niet om de anderen. Het gaat om wat u gelooft. Waar wilt u dat de handen van God zal aanraken? Waar wilt u dat hij zal veranderen? Dat is wat u moet beginnen te geloven. En de rest is een gevolg van alles. En met de tijd, wanneer u dan, als ik dat zo mag zeggen, aan het zaaien zal zijn, het juiste, zult u ook dat juiste oogsten. Goed, nou, wij gaan onszelf voorbereiden voor voor het gebed. Zodat God u daar waar u bent, u zou kunnen aanraken, u zou kunnen versterken. Heeft u nog niet uw glas water voorbereid, zet het dicht bij de radio of hou het bij u. En wij gaan God vragen om het te zegenen. En wij vragen hem om dan wanneer u zult drinken, u hierin zou herstellen. Goed, laten wij ons voorbereiden, want dit is het moment van gebed.
4: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Zoals u zelfs ons leert bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof op aarde. En heren, wanneer u praat over wat uw wil is, dan zien wij dat u als vader wilt het beste voor zijn kinderen. En dat is wat ik u wil vragen, mijn heren, zorg. Zorg voor deze persoon. Deze persoon met zoveel bitterheid, met zoveel pijn, met zoveel verdriet, met zoveel strijden, mijn heren, dat de persoon niet eens weet waar de persoon moet beginnen. De persoon, hoe vaak kijkt de persoon omhoog en misschien zegt zelfs, heren, als u echt bestaat, help mij. Help mij. Heren, beantwoord dat gebed van deze persoon op dit moment. Breng deze rust, breng deze kracht. Deze vrijheid, deze innerlijke vrijheid voor wat deze persoon op zoek was. In Jezus Christus' naam, haal weg die negativiteit, die angst, dat pijn, dat verdriet, dat negativiteit, dat bitterheid. Haal dat weg. Want misschien, mijn Heer, heeft deze persoon al dagen, weken. En deze persoon, mijn Heer, heeft dat zo'n lange tijd, maar wilt vrij worden. En bid samen met ons, omdat de persoon gelooft dat u zou helpen. Dan kom, o Geest van God, en help deze persoon. Breng deze rust, breng deze vrede in Jezus Christus' naam. Ontvang nu de aanraking van God in uw leven. Hij raakt u aan en hij maakt u vrij. Wees vrij. Vrij van die pijnen. Vrij van die negativiteiten. Vrij van datgene dat uw leven belast. En hij geeft u deze vrede en kracht om door te kunnen gaan. In Jezus Christus' naam. Heren, bezoek deze persoon die ligt in het ziekenhuis. In een verzorgingstehuis. Of misschien zelfs thuis. Maar voelt zich niet prettig. Maar wanneer deze persoon zal drinken van het water. Mijn heren, dat deze persoon deze aanraking zal ontvangen. En misschien heeft deze persoon, mijn heren, geen water bij zich. Maar dat u deze persoon komt aanraken. Door dit geloof, door uw macht. En deze persoon vrijmaken. In Jezus Christus' naam. Ontvang de zegen van God, de kracht om door te kunnen gaan. En hij zegent ook uw water, zodat wanneer u zou drinken, u deze rust en kracht zou kunnen ontvangen. In Jezus Christus' naam. Wees gezegend. Heer, zegen deze dag. Alles wat deze persoon zal doen. En begeleid en ondersteun. In Jezus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink het water met geloof. Goed, mijn vriend en vriendin, heb het geloof dat God, hij u heeft gezegend en dat hij u hierin zal ondersteunen. Goed, wilt u meer informatie over de kerk? We hebben dan onze WhatsApp-nummer, het is geen belnummer, maar het is alleen maar WhatsApp-nummer, waar u dan berichten kan sturen. Dat is 0682906638. U kunt het opslaan onder Universele Kerk Radio Mart. 0682906638. En vanaf ook 9 uur 's morgens, ondanks wij verschillende momenten hebben met de diensten, u kunt dan ook bellen naar ons vaste nummer van de kerk. Dat is 020-616-3302. Ik herhaal, 020-616-3302. Dat is onze belnummer van de kerk.
Maar dat is soms door de diensten kunnen we het niet eigenlijk direct opnemen. Maar u laat, als wij een gemiste oproep zien, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug. Maar daarom, de WhatsApp-nummer is soms een beetje makkelijker. Want dan zien we ook gelijk uw bericht. En als u een bericht stuurt met info, dan sturen wij u alle informatie van de kerk. Zodat u zou weten hoe of wat. Dus onze telefoonnummer van de vaste lijn is 020-616-3302. Of onze WhatsApp-nummer is 0682-906638. En wij zijn gevestigd aan de Borneo-straat nummer 40, nabij Javaplein. Daar rijden ook verschillende trams of bussen waar u daar kan uitstappen bij de Javaplein. En dan 5 minuten lopen. En dan ook hetzelfde met vanuit de Muiderpoortstation of vanuit de andere tramhalte van Javaplein. Dat is dan de Zeeburgerdijk. Daar zijn ook de trams 7, 14 en 19 die daar stoppen. Goed, het is tegenover de Steokay. De voormalige bouwhuis, daar hebben wij de dagelijkse diensten. Maar op vrijdag bidden wij tegen alle negativiteit, tegen al het kwaad. En zondag om te vragen aan God te vragen voor deze innerlijke kracht voor onszelf, voor onze familie. Wij bidden voor de familie, wij bidden voor herstel, zijn vrede en zijn kracht. Goed, nou, u bent van harte welkom. Wij zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgen zullen we ook weer hier zijn live. En dan zullen we weer live zijn op radiomart.nl en op Caribbean FM Salto 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. Ik wens u een hele gezegende morgen. En tot dan.

0: werkzaamheden van KPN. Die hebben ons overgezet op glasvezel, maar het heeft iets langer geduurd dan ze hadden geschat. Dus vandaar dat we niet in de uitzending waren. Anderhalf uur, misschien ietsje langer zelfs. Gelukkig was Zetjan hier om de zaak te begeleiden. En het is goed gekomen. Glasvezel, dat doen ze hier en daar en overal. Als je goed oplet, ziet u in bijna alle woonwijken dat we ons treden tussen ding, providers. Wie als eerste glasvezel bij u thuis neer kan zetten. Dat is goed voor de techniek. Die dingen worden steeds geavanceerder. Dus de snelheid van internet is ook bepalend. Zo is mij ook geïnformeerd door Ryan vandaag. Dat gelet op AI de computerspullen duurder zijn geworden. Harde schijven, SSD en alle dingen. Die worden duurder. Dus computers. Dus vooral die grote tegenwoordig gebruikt. Bijna iedereen een laptop. Maar die computers die we hier gebruiken in de studio. Met, hoe noem je die? Desktop-achtige dingen. Die zijn duurder geworden. Alles is duurder geworden. Dus een computer van €400 van vroeger. Kost 600 nu. Die kant gaan we op. Alles wordt duurder. Dus bij deze praat ik ook rechtstreeks tegen de donateurs, de stofvoetu, voor Maart, voor Savita, hey, Maart moet gaan investeren. Ja, wat dingen moeten veranderd worden. We moeten ingrijpen. Anders lopen we achter. We lopen al achter, we liepen al achter. Maar nu, dan een AI erbij. Naar een computer voeren, naar een bolwerk. Situatie zijn tekenen. Mooi. Ik ben er. En ik heb een studiogast.
1: Ja.
0: Een bekende. Hij komt niet zomaar. En straks heb ik ook een telefonische afspraak.
1: Okay.
0: Een interview met de heer Poupon. Van radio Jamurike. Hij heeft een mededeling te doen. Maar dat gaat hij straks doen na de heer Liefeld. Dan komt hij in en vertellen wat de bedoeling is. Meneer Liefeld, lang niet gezien, maar u ziet er nog even jong uit.
2: Nou, dankjewel.
0: Ik zie dat u zich goed onderhoudt. Qua gewicht bent u aardig op gewicht. U lijkt niet op een broertje van Norman. Dat zeker niet.
2: Nee. Ja. Maar de verleiding is wel erg groot als je met pensioen bent.
0: Ja.
2: Maar het zijn nog wat naar binnen te werken.
0: Dat is waar. Ja. Maar hoor eens, zeggen ze.
2: Ja, ja, ja.
0: Goed, wie is Edwin Liefeld? Die naam is bekend. Ook bij Reas Renang, maar altijd goed om de luisteraars te laten zien van hé, hey, nou, zomaar maak ons door in de studio.
2: Ik ben al in de...
0: Ja,
2: moet ik nog op telefoon opzetten?
0: Ja, straks. Het hoeft niet direct. Maar als we bellers gaan hebben, interactie, misschien sterren vragen, dan moet u hem wel op hebben, ja.
2: Ja, wie ik ben? Een Surinamer die in 71 naar Nederland gekomen is. En de bedoeling was studeren en teruggaan. Maar zoals met zoveel gebeurd is, ben ik er nog steeds. En ik ben een voetballiefhebber. En in die hoedanigheid had ik aan het begin van de jaren van het Kwaku-toernooi had ik een team dat best wel goed georganiseerd was. En ik denk dat die ervaring ertoe geleid heeft dat ik gevraagd ben om bij Reas Renang iets te gaan doen. En zo ben ik bij Real Renang terechtgekomen. En als je eenmaal bij Real bent, dan word je besmet met het virus. En dan ga je niet meer weg. Vooral ook omdat Real Renang een van de weinige dingen is die wij nog hebben als Surinamers.
0: Zeker.
2: En ik heb me altijd voor ingezet, omdat vanuit de Nederlandse kant werd altijd gezegd, ach, ze kunnen niet organiseren, ze hebben het niet op orde.
0: Mm.
2: En ik wilde me daartegen verzetten, want we kunnen dat wel. Het probleem is wel dat de witte man zo naar je kijkt, maar intern krijg je niet de steun van je eigen mensen, van je leden, die je altijd zou moeten hebben.
0: Mm.
2: Maar gelukkig, we hebben alle stormen die we hebben mogen meemaken, doorstaan. En ik ben ontzettend blij en trots dat het nu heel goed gaat met de club.
0: Ja.
2: De club heeft bestaansrecht. Real heeft een goed team als dat de club leidt. Onder de bestuurende leiding van Gerald Linger en Lilian Panka. En als je kijkt naar een voetbalclub, dus het gaat in eerste instantie om voetballen. We hebben geloof ik 16 of 17 jeugdelftallen in bijna alle leeftijdscategorieën. Dus het gaat goed met de club. En daar ben ik blij, omdat ik in het verleden daar een bijdrage aan heb mogen leveren. En zo ben ik van lieverlee ook verzeild geraakt bij het comité 30 juni in juli Amsterdam. En Winston Coat heeft mij zover gekregen om daarbij te komen, samen met Roy Risti. En nu beide heren niet meer onder ons zijn, zie ik het eigenlijk als een taak van mij om ervoor te zorgen dat het comité 30 juni in juli Amsterdam, dat het een goed en sterk comité wordt en blijft. Zodat we dat in ieder geval aan de generaties na ons kunnen overdragen. En in die zin ben ik ontzettend blij en trots dat er inmiddels in 23 andere steden ook een comité 30 juni en juli is. Ja. Die in navolging van wat we in Amsterdam gedaan hebben zich bezighoudt met de herdenking en viering van het slavernijverleden. Dus dat is dat is mooi. En nog steeds komen er, dit jaar zijn er twee nieuwe comité's bijgekomen. Zoetermeer heeft een comité nu onder leiding van Farina Jonathan. En Breda heeft ook een nieuw comité. Dus dat is goed. En het zijn met name in die gemeente waar er minder Surinamers wonen, maar meer witte Nederlanders, dan gaat het erom dat met name de witte Nederlander bewust wordt van wat de slavernij eigenlijk betekend heeft. Ja. En daarom is het goed dat ook in die plaatsen we heel actief zijn.
0: Zeer zeker. Laatst las ik een verhaal gisteren of eergisteren over Alkmaar.
2: Ja.
0: Ja, daar zijn ze nu bezig om te kijken wat voor rol stad Alkmaar heeft gespeeld. En ze schrikken zelf ervan. Ja. Wat ze allemaal hebben gedaan in Suriname, waar er ook een stad is genoemd
2: Alkmaar.
0: Naar Alkmaar. Ja, Alkmaar. Ja. Dus, spreekt zich
2: laatst
0: langzaam.
2: Ik ben bij Alkmaar geweest en ik heb daar met de voorzitter van het comité gesproken. En die hebben een goed contact met de gemeente en die willen heel veel doen om dat allemaal uitgezocht te hebben.
0: Ja.
2: En het comité daar heeft ook heel veel steun van de gemeente. Er zijn gemeenten die heel erg meewerken en die ook vinden dat alles goed moet worden uitgezocht. Omdat, als men gaat beseffen wat er gebeurd is. Kijk, het is natuurlijk niet niks. Hè? Mensen zijn gedehumaniseerd. Je had geen rechter. Je was eigendom van een eigenaar. Van iemand die zich je baas noemde. Ja, het is onvoorstelbaar wat er in de slavernij gebeurd is.
0: Ja.
2: En daar kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan.
0: No, zeker niet. Goed, u bent hier om ons te informeren over 30 juni, 1 juli Amsterdam.
2: Ja.
0: Surinameplein. We gaan aandachtig naar u luisteren.
2: Sinds 1993 organiseert het comité 1 juni, het comité 30 juni 1 juli Amsterdam op het Surinameplein de ceremonie van besef. Op de avond van 30 juni staan we stil bij het koloniale en het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Wij herdenken, reflecteren en verbinden ons met de gezamenlijke geschiedenis van de landen die onderdeel zijn of waren van het Koninkrijk der Nederlanden. De ceremonie van besef is een plechtige bijeenkomst met toespraken, rituelen, zang, gebed, het voorouderritueel, het leggen van bloemen en kransen, het hijsen van de vlaggen en het gezamenlijk zingen van de volksliederen. De presentatie is zoals gebruikelijk in handen van Riek Karg, hier zeer bekend. En sinds vorig jaar hebben we ook een jongeman bij, Jorg Lambert. Op de ceremonie van besef zijn er toespraken. We beginnen overigens altijd met een optreden van een inheemse groep. En dat doen wij. De inheemse hebben een prominente rol bij onze ceremonie, omdat zij de eerste groep zijn die door de kolonisatoren bruut zijn aangepakt, van hun land zijn verdreven, vermoord en nog steeds zijn ze aan het vechten voor hun rechten. Daarom vinden wij dat de inheemsen een belangrijke rol moeten innemen in de ceremonie.
0: Ja.
2: Dus we beginnen altijd met een optreden van de groep. We hebben dit jaar de groep Wayamu. Die hebben we sinds vorig jaar. Dat is een groep bestaande uit vrouwen. Die bespelen dan zelf de Sambura. Er zijn dan toespraken. Volgende week komt loco-burgemeester Pels van Amsterdam. De directeur van het NINC, Bianca Groen-Galland, zal spreken. De scheidend voorzitter van Stadsdeel West, Fena Ulisci, zal het woord voeren. Monique Sanchez als vertegenwoordiger van Inheemse. En de heer Kensley Vrede, kapitein der Saramakaners. Om 20:00 na het zingen van de volksliederen en het hijsen van de vlaggen van alle landen die horen bij het koninkrijk, of die hebben behoord tot het koninkrijk, staan we 2 minuten stil bij het slavernijverleden. En die 2 minuten stilte wordt voorafgegaan door de Last Post. Dit jaar, en dat is voor het eerst na vele jaren weer, zal het tijdens de 2 minuten stilte, om 8:00, zal het verkeer worden stilgelegd. Het is een, we zijn vorig jaar begonnen met een petitie. Zijn we vorig jaar gestart, omdat wij elk jaar last hebben van het verkeer tijdens die 2 minuten stilte. Het Surinaamplein is een drukpunt.
0: Ja.
2: En in het verleden was het zo dat het verkeer werd stilgelegd. Dus we vonden dat het nu ook moet kunnen. Gelukkig hebben we steun gehad van de fractie van Bijeen. Die heeft het in de raad gebracht. En op 27 mei konden wij inspreken. En vorige week is het besluit gekomen dat wij dit jaar, in ieder geval dat het maar 8:00 2 minuten stil is. We zijn ontzettend blij dat het zo is. En als het aan ons ligt, dan blijft dat zo. Dat het ieder jaar in ieder geval weer stil is om 8:00. Alleen moeten we dit jaar heel goed op toezien dat we met het programma niet uitlopen.
0: Mm.
2: Zodat de 2 minuten stilte echt om 8:00 is. En niet als je uitloopt, je kan het niet om 8:10 doen, want nee. Om 8:00 wordt alles stilgelegd. Dus daar zijn we bijzonder trots op. Wat ik ook nog wil vermelden, de afgelopen jaren is wethouder Turja Miliani altijd bij ons geweest op het Surinameplein.
0: Mm-hmm.
2: En zij neemt afscheid. En helaas hebben haar ambtenaren haar afscheidsfeestje of receptie vastgelegd op 13 juni.
0: Okay.
2: Dus ze kan helaas niet bij ons zijn.
0: Mm.
2: Maar ze heeft toegezegd dat zij op 30 juni begint met 2 minuten stilte om 8:00. En dan zal ze vertellen waarom ze dat doet.
0: Okay.
2: Zal ze ook vertellen van wat wij op het Surinameplein doen. En het is bij het Stadsschouwburg op het Leidseplein, daar is haar afscheid. En we hebben ontzettend veel plezier van haar. Had ze heeft altijd meegewerkt.
0: Ja,
2: en ze was
0: zeer
2: altijd
0: betrokken, altijd betrokken.
2: Ons, ja.
0: Ja, absoluut. Dus het is een.
2: Maar
0: ja.
2: Ik ben begonnen met te vertellen over de ceremonie van besef.
0: Ja.
2: Maar we beginnen de avond daarvoor op 29 juni met de Tori Niti.
0: Mm.
2: En de Tori Niti, in het begin, in 93 hadden we ook een Tori Niti. En dat was eigenlijk een brocodé tot de volgende dag. Op een gegeven moment is dat stopgezet, omdat de buurt ook ging klagen. Het was druk. En dit wordt de 4e keer dat we nu een Tori Niti nieuwe stijl houden. En dat doen we van een begin- en een eindtijd. We beginnen om 7:00 en duurt tot 10:00. En op de Tori Niti worden familieverhalen die bewaard zijn gebleven, die worden verteld. Het is de bedoeling dat we verhalen die verteld moeten worden, dat we die blijven vertellen. De avond staat onder leiding van de heer Dino Burnett en Winti-priesteres Marianne Markelo. Marianne is met name aanwezig om te duiden de verschillende rituelen die voorbij komen, het ontstaan daarvan en de betekenis daarvan. Het wordt een avond met gebed, zang, anekdotes en er worden traditionele lekkernijen zoals lekkertongo en sucretie worden uitgedeeld. Er is ook zang van Patiëntie Famiri en de zanggroep Sankova. De Tori Niti is een spirituele avond ter ere van onze voorouders. En dan hebben we nog sinds 3 jaar. En dat is ook een.
0: Ik hoor u met uw papiertjes, hè? Alles keurig bijgehouden.
2: Ik moet het wel bijhouden.
0: Maar de microfoons zijn ontzettend gevoelig, dus ik wil u vragen om rustiger te zijn met die microfoons.
2: Okay. Ja. Dit is het 3e jaar op rij dat we vlaggen een vlaggenparade hebben op de Dam. Op 30 juni worden de vlaggen half stok gehezen om 9 uur. En op 1 juli worden de vlaggen om 9 uur half stok gehezen. En om 6 uur, na de nationale herdenking in het Oosterpark, gaan de vlaggen dan omhoog. Dat gebeurt tijdens het zingen van de volksliederen. En na afloop van de volksliederen 2 minuten stilte, voorafgegaan door de Last Post. Hierbij is ook aanwezig de lokale burgemeester van Amsterdam. En belangstellenden zijn van harte welkom. Vanwege het verwachte weer adviseren wij mensen om een parasol of zo mee te nemen. Want op de Dam zijn er geen tenten waar je kan schuilen tegen de zon. En de avond wordt afgesloten met een optreden van het, het leerorkest. Tenminste de volwassen afdeling, Wijktalentorkest, Next Belmer en de zangeres Alicia van Ommeren. Dus dat is om 1 juli, om 9 uur gaan de vlaggen dus omhoog, half stok worden ze gehezen, en om 4 uur, na de nationale herdenking in het Oosterpark, gaan de vlaggen dan nadat de volkslieder, tijdens het zingen van de volkslieder worden ze gehezen, en daarna eindigen we met een optreden van het leerorkest. Dat waren mijn mededelingen voor dit jaar. Er is ontzettend veel belangstelling voor het slavernijverleden. En dat is goed dat het aandacht krijgt. Ja. Er is ook veel weerstand. Van de week was er bijvoorbeeld op X, op het oude Twitter, werd bekendgemaakt dat wij dus op het Surinameplein, dat het verkeer 2 minuten wordt stilgelegd. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb van mensen gehoord dat de reacties uit de gemeenschap, de bagger die dan over je heen komt, dat is onvoorstelbaar. Van, moeten we na al die eeuwen deze onzin nog goed vinden? Zo wordt er gedacht hier over dit soort zaken. Dus we moeten aandacht voor blijven vragen.
0: Jazeker.
2: Want het is niet bij iedereen duidelijk wat er in al die jaren gebeurd is tijdens de slavernij.
0: Nee, het besef is nog niet helder.
2: Nee.
0: En we leven in een verharde maatschappij. Rex is nu hartstikke populair aan het worden in Europa.
2: Ja.
0: Dus je hebt een paar diehards en relschoppers ook, hè, die zijn er ook. Die dit niet zo leuk vinden. Die 2 minuten, als het om Ajax gaat of een andere voetbalvereniging, hebben ze misschien alle tijd voor. Maar dit, het historisch besef, is niet bij iedereen even duidelijk. Maar gelukkig.
2: Er is een verrassing in de maatschappij gaande. Ja. En dat merk je nu ook. Als je ziet dat de extreemrechtse partijen een grote meerderheid hebben in de Kamer.
0: Ja.
2: Dus we moeten waakzaam zijn en moeten aandacht blijven vragen voor dit soort zaken.
0: Ja. En daarom is het ook van belang om massaal daar aanwezig te zijn. Om het
2: we
0: te laten
2: stem
0: zien.
2: Laten horen.
0: Ja. Dat het van belang is dat we dit koesteren ook. En ik vind het jammer dat die Torinetti's, die Brocodee, vanwege 5 of 6 buren, die het niet leuk vinden, hebben geklaagd en zich hebben verenigd en de zaak zodanig hebben verstoord. Maar goed, we nemen voorlopig althans genoegen tot 10 uur.
2: Ja.
0: Maar het moet terug, want dat is de traditie, Brocodee.
2: Nou, ik moet zeggen, er gebeurt wel veel. En ik moet zeggen, in Amsterdam merken we dat het gemeentebestuur en het stadsdeel West, waar Surinameplein onder valt, we hebben daar veel medewerking van.
0: Okay.
2: En dit jaar neemt de voorzitter van het stadsdeel West
0: afscheid.
2: Die neemt afscheid en ze komt voor de 8e keer een praatje houden.
0: Mooi.
2: En we hebben daar altijd alle medewerking.
0: Voor de 8e keer al.
2: Dus dat is ook wel goed om te benoemen.
0: Ja. Dan weet ik ook dat op Surinameplein ook iets met kinderen wordt gedaan.
2: Ja.
0: Ja. Heb ik het dat al gehoord in uw programma?
2: Ja, nee, dat is. Je hebt een aparte stichting, de Stichting Kinderherdenking en Slavernij-Educatie.
0: Oké. Okay.
2: En de voorzitter daarvan is Kenneth Renfrum. En ze geven slavernij-educatie op een aantal scholen. En dan hebben ze op de herdenking, die is dan op de vrijdag, de laatste vrijdag in juni, hebben ze op het Surinameplein dan een herdenking met kinderen, waar de kinderen dan optreden. Dat is niet voor het publiek. Dat is alleen voor de kinderen. En dat is een traditie. Deze stichting is, dacht ik, in 2007 in het leven geroepen. En ze hebben elk jaar een herdenking. En dat wordt ook gesubsidieerd.
0: Mooi.
2: En dat gaat goed. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: rockets ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroep, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroep, samen in verbinding.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Goedemorgen luisteraars en welkom bij deze uitzending, het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kortvliet. Ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En ik wens u natuurlijk een aangename luisterstemming. Mijn eerste gast is inmiddels aanwezig. En wij kijken als we nog even wat muziek kunnen laten horen van de Legendary. En dat is niemand anders dan een van mijn favorieten. En dat is natuurlijk de man met de prachtige boodschappen, profetisch. En dat is Bob Marley. Kijk, als de computer meewerkt. Ik draai vaak muziek uit een live concert. Een full concert. Dat was een concert die is in 1979 heeft dat plaatsgevonden in Santa Barbara. Daar heeft Bob Marley dus samen met zijn groep laten zien wat ze de wereld konden laten horen en weten over zaken die te maken hebben met bewustwording rondom natuurlijk Ablakamantori heeft hij heel goed gedaan. En sommige zaken die Bob Marley heeft verkondigd in de jaren 70 zijn zaken die op het moment dat ze zich voltrekken, dan zien wij dus dat zijn woorden profetisch waren. En dat sommige zaken zich nu openbaren als het gaat om de doorwerking van dat, het verleden. Een van de zaken die Bob Marley ooit gezegd heeft, mijn computer die wil maar niet opstarten. Dus ik vind het heel erg jammer. Maar ik ga kijken wat ik aan u heb om mede te delen. Even kijken, want dat is dus vrijdag aanstaande. Dat is dus 27 juni. Dan zijn er activiteiten. En die beginnen om 6:30 in Alakondre. Daar in Groesbeek Dreef. Dan is er dus een dag, een kitty-kotty dag met lezingen, met muziek en ook de nodige versnaperingen. Dus aanstaande vrijdag, dat is morgen, dan is er dus een geweldige activiteit in Alakondre. En de laatste zondag van de maand gaat dus in de laatste zondag in de maand gaat dus die soul party in Alakondre niet door, omdat ze dus actief zijn op de vrijdag en de zaterdag met kitty kotty activiteiten. U krijgt daarover dus actief zijn op de vrijdag en de zaterdag

0: Pereira. That is my man. Ja, zoals Bob Marley is de man die mij de nodige inspiratie bezorgt. En dat ik weer aan kracht herwin telkens weer. Als het gaat om ideeën die ik heb, waarvan ik denk dat die moeten leiden ook tot bewustwording als het gaat om dat wat onze voorouders is overkomen. En het is een boodschap die ik heel graag uitdraag. Wat is er gebeurd met onze mensen? Wat zijn de gevolgen daarvan? Ervaren we die? En er zijn wetenschappelijke onderzoeken die aangeven dat wij dus met het verleden zijn geïnfecteerd en dat we weer gerestaureerd, gerepareerd moeten worden. Er zijn onderzoekingen gedaan die te maken hebben met zelfbeeld. En ik kan u vertellen, luisteraars, dat in heel veel gevallen dat telkens weer terugkomt. Ik heb op deze vroege ochtend al een beller. Was je team man te naar zoomen weet ik bij
1: jou. Was je team man te mraden glen naar Marta Kunders je takiere.
0: Marta Kunders Fafi.
1: Nana oye ma Fafi.
0: Bidera mis. Don ja sanga mevrouw Saskia Meiland.
1: Oh, die doe ik ook de groeten.
0: Wat taktori bika Saskia Meiland over teru precies. Sana de ontwikkelingen sang e ervaar in a radap in a centrale stad.
1: Ja.
0: En ook goed inzicht van politiek Eroko vanuit één visie.
1: Ja, ja, ja.
0: En over Teru, Sana, a route, ze is stippel uit. En
1: Oeshitak politiek is echt vies.
0: Dat min of sabi. Het wordt een verrassing.
1: Zij ze niet bij Masra Glen. Want volgens mij misschien in een tapuan flyer, Satra, een activiteit naar in West Kolenkik, no? Of naar P?
0: Nee, een activiteit naar 27.
1: Oh, na Satra toch?
0: 27 heeft min of vergis me.
1: Want mijn actie om mijn lezing, want ik heb twee gezien. Tapa 1 script 26, Tapa 1 script 27.
0: Tiede na Omini?
1: Tiede na 25. Ja. Oh ja, brada Taikusi verjaard tiede, hè?
0: Brada Taikusi dan allemaal hiep, hiep, hiep, hiep, hiep.
1: Brada en brada verjaard tiede.
0: We versteren bij iemand die zie. En we wensen hem Gods rijkste zegen.
1: Ja. Dus daarom vraag ik, want ik wil moeite doen aan het DC in mijn magga door zee, maar activiteit dat me contact me want go dus. En als het goed is, zuster Urmi, bevestig dat het zaterdag is.
0: Oké, dan me vergis me.
1: Ik zie jouw foto ook daar.
0: Ja, dus als hij na 27 en 27 naar Satra.
1: Nasatra, toch?
0: Ja, 27 Nasatra.
1: Ja, want ik zag twee datums op twee verschillende flyers.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat me bij ons heb een is Aigodoro en is
0: Aigodoro, dat ben ik hoor van Taki.
1: Ja.
0: Ben me ook toe ogi.
1: Maar ik ben aan het programma, ik kan bel me, brada, want is de natuurlijk is me belly.
0: Si, sa me bel you. Me promisi.
1: Ja, want we...
0: Nana Ohema?
1: Ja, dus maar bel me dan hoor je waarom ik je heb gebeld twee keer.
0: Ah, boem. Oké.
1: En zuster Saskia, een succes en laat me weten als politiek expert is, want dan is Abi.
0: Aboem.
1: Doei.
0: Ja, look hoe politiek naar Libisma, aber functie vervoer de zijn uit op te maken naar een politiek. En als hij dat nou wat moeilijk zijn, al dat prespe libis made, ja, abi boom naar het takroom, als hij libis heet. Maar wat ik ga zien, Saskia, en een computer van mij, ja, nou aan beweeg, mevrouw Saskia, en mij dat is sorry. Want, ja, als hij dit nou wat vaarlijk moeilijk zijn, nee. Mevrouw Saskia.
2: Yes.
0: Ik hoor je nu pas.
2: Ja.
0: Anovo's mi pota.
2: Oké, goedemorgen allemaal. Goedemorgen Glenn.
0: Mi pota geluid voor een microfoon. Hoe gaat het met mevrouw Saskia?
2: Nou, het gaat wel goed hoor.
0: Ja, u zit in de politiek tegenwoordig. En we gaan.

0: het kleren van het leven vragen?
1: Ik wil wel even reageren op die vraag van Sisa Marta Koenders. Okay. Is politiek echt vies?
0: Ja.
1: Kijk, politiek wordt volgens mij bedreven door mensen.
0: Ja.
1: Dus alles wat er in de politiek gebeurt, is in principe een weergave van hoe wij mensen zijn.
0: Ja.
1: Ja, toch, want het zijn, wij mensen hebben waarden, we hebben principes, we hebben normen, we hebben gedragingen. Alles maar abe egi fasi. Dus de politiek wordt door mensen bedreven. Dus alles wat er daar gebeurt, is hoe de mens is. De politiek maken wij mensen.
0: Het is een soort algoritme.
1: Ja, toch, dus if you vindt dat politiek vies, dan kan die asma dat vies. Ja, toch? Dus we moeten ook kijken naar de persoon die de politiek bedrijft. En we moeten het goed analyseren. Wat doet die persoon? Wat drijft die persoon? Wat zegt die persoon? Iedereen kan van alles zeggen. Hè? Ik zeg altijd, kijk naar mensen hun daden. Dat is veel belangrijker.
0: Ik vind iets... Goedemorgen, wie is onder de knoppen?
2: Ja, een klein appje. Het is niet mijn gewoonte.
0: Meneer Creton Fafiou. Ja. Hij brengt hier weer die sterren.
2: Ja, ik heb een tel in het programma omdat...
0: Nee, ik vind het erg, meneer Creton.
2: Ik ben een verster kijkers, ik ben een kalibamanat.
0: Met takie grantani.
2: Ik ben takie Saskia Meiland, ook Odi.
0: Ja.
1: Goedemorgen, meneer Frank Creton, hoe gaat het met u?
2: Ja, dan Dorothy.
0: Oké.
2: Ja, de spamwantje in Odi gewoon.
0: Oké.
2: En zo.
0: Mi fene buon mi briti fieri ste mene kriton.
2: I go.
0: Mi ida praxeri era ba mi mikting. Ma mi briti tak mi yeri ste. Want dat
2: thank you.
0: Dat doet me goed. Dat doet me goed. So so lobby mene kriton na krakti. Ja. Abu. Dat was mene kriton mo blokkeer de telefoon no ik van niet erg dat een bel. Natuurlijk, Trasma mag bellen, maar dat na later. Want nu gaan we praten met Saskia.
1: Dus ik hoop dat ik antwoord op haar vraag heb gegeven. Mensen doen dingen. Is dat als in een kerk, overal, op het werk. Daar klagen we over dingen. Maar dat doen wij mensen allemaal, hè, met z'n allen.
0: Ja,
1: ook in politieke partijen. Het is ons gedrag wat weerspiegeld wordt.
0: Ja.
1: En ons denken.
0: Even los van de dingen die je ons gaat vertellen. Mm-hmm. Die zich voltrekken in de zaken waarmee je bezig bent. Het is Kitty Kotti maand.
1: Yes.
0: En er zijn een aantal dingetjes die zeg maar zich hebben voltrokken. In deze maand mensen die bezig zijn met het verleden. En een van de dingen die ik belangrijk vind ook dit jaar om over te praten, dat ga ik ook doen op 1 juli. Je zit ook in het panel. Praten we over zelfbeeld. En ik weet dat we nog steeds, als het gaat om ja, het verleden, dat dingen die daarmee te maken hebben zich telkens weer voltrekken in de processen, in zaken waarmee we bezig zijn. Het moment dat we aangeven dat we dus gaan voor het zwaar belang. Je zit in bijeen, er is daar ook een belang die jij graag dient. En dat is het belang van onze mensen, het zwaar belang.
1: Okay.
0: Het is moeilijk om dat te benoemen. Want dan roep je ook weerstand op. Want nog steeds vinden mensen dat je niet mag praten over het zwaar belang. Maar het is Kitty Kotti maand. En dan praten we wel over de zaken die ons zijn overkomen. En waar we staan in deze tijd. Als het gaat om onze maatschappelijke positie. Hoe kijk jij naar dat gegeven?
1: De Kitty Kotti maand.
0: De Kitty Kotti maand, maar ook als het gaat om belangen van de nazaten van de tot slaaf gemaakte. Hoe vertaal je dat in de politiek en hoe wordt er naar jou gekeken het moment dat je vindt dat er prioriteiten gesteld moeten worden voor de belangen die te maken hebben met ons, omdat we dat verleden hebben?
1: Laten we vooropstellen dat iedereen en alle groepen belangen hebben. Alle groepen hebben belangen en de black community, de nazaten van de transatlantische slavernij en slavenhandel, die hebben ook belangen. Dus net als we zijn niet anders dan andere belangengroeperingen. Alles maar op den belang en precies zo unu abu belang ook toe. Er is een schuld in te lossen naar ons. Onze voorouders hebben eeuwenlang gratis gewerkt, zijn vernederd geworden, zijn inhumaan behandeld, mochten hun cultuur, hun geloof, ze mochten zichzelf niet zijn. Op basis daarvan is er een schuld in te lossen naar ons. Er heeft een onrechtvaardigheid geschied en die onrechtvaardigheid die moet ingelost worden. Het moet recht getrokken worden. En er zijn een aantal stappen die daarin gedaan moeten worden. Een paar stappen zijn al gedaan. Er zijn onderzoeken gedaan, want Isafa Europa, de Isafa Witmande, die wil alles op een wetenschappelijke manier hebben, op papier, in rapporten, in onderzoek. Nou, het onderzoek is door hun mensen gedaan, maar ook door onze mensen uit onze Black community. Dus het bewijs is er. Aan het taksomarwet tak ajer story. Het zijn geen orale vertellingen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Ook, maar het bewijs is er. Want men heeft alles gearchiveerd, dus dat gedeelte is gedaan. Het onderzoek is er gedaan. De excuses zijn er ook gekomen. De nazaten die hier zijn, zijn merendeels komen ze uit Suriname. Je hebt ook de Antillen, maar merendeels zijn ze uit Suriname. Suriname is onderdeel van de CARICOM. De CARICOM heeft jaren geleden al een 10-puntenplan opgesteld. Het is intussen 14 punten geworden. En de CARICOM, dat zijn natuurlijk geen domme mensen, die hadden zoiets van, je kan als land, als kolonie gaan vechten met je voormalige moederland. Dat gaan we niet doen. Wo bondru, alle de CARICOM kondre, wo bondru. En dan gaan we gezamenlijk gaan we die landen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Op wat ze onze voorouders hebben nagedaan. Zij die nu leven zijn niet verantwoordelijk, maar hun voorouders hebben het wel gedaan. En doordat hun voorouders dat gedaan hebben met onze voorouders, gezamenlijk gaan we die landen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Op wat ze onze voorouders hebben nagedaan. Zij die nu leven zijn niet verantwoordelijk, maar hun voorouders hebben het wel gedaan. En doordat hun voorouders dat gedaan hebben met onze voorouders, heeft men nu in Europa een voorsprong op alle gebieden. En daardoor hebben wij nazaten op heel veel gebieden een achterstand. En die kunnen geen promotie kunnen maken. Dus op alle fronten zie je dat we nog steeds tegengewerkt worden en dat men ons als minder ziet. Op alle fronten zie je dat. Onze kinderen krijgen lage adviezen. Onze kinderen moeten moeten harder werken. Gisteren het ook erover over een eigen school opzetten. Toen komt een man zeggen van, maar waarom dan? Dan denk ik van, waarom vraag je dit niet aan die mensen van de Joodse school? Waarom vraag je dit niet aan die mensen van de Hindoe school? Waarom vraag je dit niet aan die mensen met die moslimschool? Waarom vraag je dit niet aan die mensen van de Leonardo da Vinci school? Want iedereen mag een eigen school opzetten op basis van een identiteit. Maar de Ablaka community van Potwa Egi scoren, dan ga je allerlei vragen, allerlei obstakels. Dan moet het aan zoveel, dan moeten we een rolmodel zijn. Waarom moeten wij een rolmodel zijn? Is de Joodse school een rolmodel? Is de Hindoe school een rolmodel? Maar wel, je gaat zoveel van ons eisen, hè? Dus het zijn ook onze mensen die dat doen, hè? Het zijn niet alleen de witte persoon die zich zo opstelt. Dus je ziet.
0: Maar even voordat je doorgaat, want ik vind je verhaal heel sterk. Je doet dit op basis van dat wat je ervaart, dat wat je ziet. Maar dit stukje toch even inzoomen. En daarom wil ik het hebben over zelfbeeld. Want hoe kijken we naar elkaar? Want als jij zegt van het zijn onze eigen mensen die vinden van als wij het belang van onze mensen gaan dienen, vragen onze mensen vragen van maar waarom?
1: Wat ik zei toen, ik zeg als we onze eigen school opzetten, is niet dat we tegen die andere scholen zijn. Maar de Joodse school is toch niet tegen die...
0: Maar waar komt het vandaan dat wij zo destructief zijn naar...
1: Omdat we beschadigd zijn. Dat is die PTSS, het is die post-traumatic slave syndrome. We zijn beschadigd en we hebben het al die jaren, doordat we zo aan het overleven zijn, we moeten stijgen op die sociale ladder. We moeten natuurlijk ook vaste lasten betalen. Die vaste lasten kan je alleen goed betalen als je ontwikkeld bent, als je het verschopt, als je genoeg geld verdient. Dus we waren in al die generaties ben je in de overlevingsmodus. Ja. Die mensen hebben die slavernij meegemaakt, sommigen niet meer, maar... Je draagt het ook in je genen, je draagt het bij je. Maar je hebt geleerd, je moet je best doen. Wat is maatschap? Als je dat doet, je best. Ik kan vader bakken in dat systeem. Ik kan er niet meer met die kettingen en zo. Maar toch in een soort slavernij verval je weer. Als je niet zelfstandig en niet zelfredzaam bent. Dus je bent altijd in die... Je bent altijd in die overlevingsmodus. Maar je hebt die pijn, je draagt die pijn nog steeds van je voorouders bij je. En daarmee moet je dealen. Je weet wanneer er iets met je is gebeurd, moet je door die pijn heen. Je kan het niet ontkennen. En wij moeten nog steeds door die pijn heen en zien wat het met ons gedaan heeft en ons daarvan bewust zijn.
0: Kijk, en dit is wat ik zei vanmorgen, waarom ik luister naar Bob Marley. Bob Marley zegt, emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Weet je, en mensen snappen nog steeds niet, vele mensen, los van

0: onze mensen, maar de wereld, snapt nog steeds niet dat wat ons is aangedaan in die 400 jaar, dat die kettingen als het gaat om die mentale slavernij, dat die in heel veel gevallen voorbeelden nog doorbroken moeten worden. Precies datgene wat je zegt, het moment dat je dus zegt van wij moeten dus bij de basis beginnen, er moet een school komen voor onze eigen kinderen waar wij gaan werken aan datgene wat ons is overkomen die 400 jaar, vragen onze eigen mensen van, maar wacht even, waarom zou je dat? Waarom wil je dat?
1: En laten we voorop stellen, kijk, je kan ook naar die gewone school gaan die op eurocentrische basis gestoeld is. Want we wonen in Europa. We wonen in Libië in de smade structuur.
0: Ja.
1: A structuur no meggi unu. Het is niet ons systeem. Maar we zijn nou eenmaal hier. Onze kinderen zijn hier geboren, gaan misschien hier blijven. Dus je probeert een weg te vinden in die mensen hun structuur. In die mensen hun systeem. En sommige van ons doen het met verven. Anderen hebben meer moeilijkheden. Maar als je kind naar die eurocentrische school stuurt, betekent dat jij thuis huiswerk hebt. Je hebt huiswerk om je kind je eigen waarden en normen mee te geven. Dat heeft die moslim ook, dat heeft die Pakistan ook, dat heeft die Chinees ook, dat heeft die Libanees ook. Karkom, die hebben dat ook. Dus wij hebben thuis huiswerk. Doordat we in die overlevingsstand zitten, heb je soms niet altijd tijd om het kind jouw dingen ook mee te geven.
0: Mm-hmm.
1: Als we een eigen school opzetten, kan je dat kind, dan is dat nou een heerpakket. Als wat educatief. Het is gewoon, het gaat gewoon een school zijn als alle andere scholen. Niemand hoeft zich daar zorgen om te maken. Oh, die was korrelijk alatraskoro. Maar natuurlijk, je geeft ook onze identiteit mee. En we gaan natuurlijk de geschiedenis ook vanuit ons perspectief bekijken. Niet alleen die eurocentrische visie. Dus dat na enige verschil. En niemand is verplicht om zijn kind op die school te zetten. Want als je vindt dat iemand potjubtjitaka op een eurocentrische score, en dat doe jij thuis het huiswerk met je kind, dat kan ook. Maar je ziet, die Jood kiest ervoor om zijn kind op die Joodse school te zetten. Waar ik draag, wordt het kind ondergedompeld in die Joodse identiteit. Die moslim kiest er ook voor in die hindoe, want daar wordt het kind ondergedompeld in die moslim en die hindoe identiteit. En dan hoef je thuis niet zoveel meer te doen.
0: Ja, maar weet je, het feit dat die mensen begrijpen dat ze moeten werken aan hun eigen gemeenschap, en dat wij continu het idee hebben dat onze kinderen het niet waard zijn om op basis van onze eigen identiteit ze te versterken, dat geeft aan wat dat verleden met ons heeft gedaan.
1: Ja, we zijn beschadigd. Allemaal, wij zijn allemaal beschadigd. En als je daar bewust van bent, dan weet je ook dat bepaald gedrag daaruit voortkomt. Dan kan je eraan werken en dan kan je kijken en denken van wat moet ik doen om niet steeds vanuit beschadiging te praten of vanuit slachtofferschap. Wat voor werk heb ik nu om in principe te werken aan mezelf en mijn community?
0: Ja. Weet je, ik ben best wel soms, word ik verrast door mensen die uiteindelijk toch gesprekken met je aangaan op straat. En een van de dingen die ik heel vaak heb mogen ervaren, is dat sommige mensen nu zich vrij voelen om mee te zeggen, bijvoorbeeld van Glenn, voorzien me bij Arki Radio, en dan praat ik, zit al meer dan 30 jaar bij Maart. En in het begin, toen ik sprak over het zwart belang en hoe ik kijk naar het zwart belang, blakas mabe de sabe tegen me de bevindak. Amar ze lulat op een radio. Op zodemieter met die man. En het, ik kreeg die houding en die opmerkingen. Ook als ik op straat was. Hadden mensen zoiets van, hé, hey, weet ik mijn punt met Beertie, want je lult op een radio.
1: Ik blakatumsi.
0: In die denkie. En die mensen zeggen me van, nu pas ben ik in staat om jou te begrijpen. Nu pas kan ik de dingen die jij zegt of die je zei toen begrijpen. En nu pas heb ik het gevoel dat ik met je wil omgaan. Weet je, dus moet je nagaan wat voor strijd onze mensen hebben gevoerd ook. Ze horen een geluid, ze denken van, maar waarom wil jij praten over de misdaad die te maken heeft met dat slavernij praten? Je moet je mond houden. En het feit dat zwarte mensen zich zo... Ik heb pas nog meegemaakt, Saskia. Ik hou binnenkort een lezing ergens. En de mensen, of een van de mensen die in een soort van comité zitten, die het organiseren. Er zat ook een witte man erbij die ook zit in het feestcomité. En een zwarte man zei tegen me van... Het is Kitty Kotti. Het is een feestdag, meneer Kotfried. Mm-hmm. Wil je alsjeblieft rekening houden met wat je gaat zeggen? Ik zeg, dus ik vroeg hem, maar waarmee moet ik rekening houden? Mm-hmm. Maar in het hele gesprek... wilde die meneer me aangeven van... ga niet, zeg maar, te hard in op dat wat er uit het verleden is gebeurd. Dus er is toch nog een angst ergens bij zo iemand.
1: Het is confronterend, toch? Het is confronterend.
0: Maar hoe kan het confronterend zijn voor een zwarte man?
1: Omdat, dat zou je eigenlijk aan hem moeten vragen. Maar wat ik me zo voorstel... Ik heb de indruk dat mensen denken dat ze moeten kiezen. Als je zwart zelfbewust bent, hebben ze zoiets van... ja, ik moet kiezen, maar dan ben ik alleen zwart. Nee. Uiteraard ben je van Afro-afkomst. Je bent van Afrikaanse afkomst geboren in Suriname of in Nederland, uiteraard. Je voorouders kwamen uit... zodra je zwart bent, kom je uit Afrika. Al onze zwarte mensen komen oorspronkelijk uit Afrika. Dus je bent van Afrikaanse afkomst. Je bent op de Dominicaanse Republiek geboren. Panama, Cuba, Suriname, Carco. Weet je maar, je bent van Afro-afkomst. En ik merk dat onze mensen denken, je moet kiezen. Kijk, ik ben een zwarte vrouw. Als je me ziet, zie je een zwarte vrouw met kroeshaar, met een donkere huidskleur. Je ziet echt zwarte trekken. Weet je? Ja. Dus ik ben sowieso een zwarte vrouw. Als je me ziet, ik kan me niet anders voordoen. Weet je? Want dat is wat ik ben. En je bent gewoon black. En ik hoef niet te kiezen in principe. Zo zie ik het niet. Want ik woon in Europa. Ik hoef niet te kiezen. Ik woon in Europa. Ik woon in Nederland. Dus in die zin vind ik van, ik ben hier een onderdaan. Ik werk, ik lever mijn bijdrage, ik betaal belasting. Ik help in mijn buurt, ik help in mijn community. Dus zo doe ik mijn taak als goede burger. Maar ik ben ook gewoon een zwarte vrouw. Dus in die zin moet ik ook bijdragen aan mijn community. Ik draag ook bij aan het land waar ik in woon. Snap je? Maar ik moet ook bijdragen aan mijn community. Dat is ook een taak die ik heb.
0: Maar kijk, Saskia, ik ken jou inmiddels. Je hebt een uitgesproken mening over de belangen van zwarte mensen. Eigenlijk ben je daarin bijna een open boek. Maar ik heb toch de indruk, en dat is volgens mij ook normaal... want je zit in een politieke partij... waarin misschien op basis van een zekere fractiediscipline... zwarte belangen misschien niet... zeg maar, tot z'n recht kunnen komen. Want je zou wel rekening moeten houden met ook de witte mensen in die partij. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je in de politiek bent... dat de ruimte om dat zwart belang ook op de agenda te zetten... bij vele zwarte mensen nog steeds enigszins vanwege die mentale slavernij... dat niet zo... normaal of eenvoudig is. Hoe sta jij daarin?
1: Kijk, gisteren hadden we een commissievergadering. En er was een klas op bezoek. Er komen iedere dag klassen, groepen, kinderen, basisschool, middelbare school, ROC, Universiteit, Hogeschool van Amsterdam. En gisteren was OS Belmer was op bezoek. En toen vroegen ze me om uit te leggen wat bijeen nou precies is. En je hoort het al aan de naam, bijeen. Bijeen is natuurlijk een politieke partij met verschillende belangengroepen. Alles maar op den belang. En samen zijn we bijeen. Je kan niet in bijeen zijn en je bent tegen sekswerkers. Want de sekswerkers zijn ook een belangengroep bij ons. Je kan niet bijeen zijn en je bent tegen transpersonen. Je bent tegen homofielen, je bent tegen lesbiennes. Want dat is ook een belangengroep bij ons. En net zo kan je kan niet bijeen zijn dat je tegen blakasma. Dat nog kan. Want de partij is opgericht door een zwarte vrouw. En de Afro's hebben ook een plek in die partij. Dus dat vooropgesteld, het is een partij met verschillende belangengroepen. Maar dat heb je ook bijvoorbeeld in Partij van de Arbeid. Heb je ook de rode feministen. Je hebt ook de arbeiders, de gewone arbeiders. Je hebt de hoogontwikkelde. Alle partijen zijn belangengroeperingen. En bijeen is dat... Bij ons is dat bij uitstek zo, dat je verschillende belangen hebt. Dus in principe, Juno kan dit tegen blakke belang, if you dit in bijeen. Precies, like van Juno kan dit tegen lesbisch belang, homo belang, trans belang, sekswerkers belang, of van belang voor wasmanang van beperking. Maar dat zijn al de belangen van de mensen bij ons in de partij. Dus daar zijn we allemaal voor. In de praktijk kan het soms schuren, ja. Weet je, dat het soms lijkt alsof het ene belang veel meer, dat het zwaarder weegt dan het ander. Maar zoals ik het zie, kijk, ik heb laatst ook schriftelijke vragen gesteld over vapen. Over wat de gevolgen zijn van vapen bij de jongeren. Weet je? En dat zijn specialisten en huisartsen die een beroep op mij gedaan hebben. En dat zijn overwegend witte specialisten en huisartsen die een beroep op mij gedaan hebben. En dan hoor ik daar ook gehoor aan te geven. Weet je, de mensen van Lutkemeerpolder, die hebben ook een beroep op me gedaan. Men wil daar al die boerderijen weghalen en daar datacenters gaan bouwen. Terwijl er is al bijna geen ruimte meer voor de natuur daar. Dus ook voor hun spring ik in de bres. En maar natuurlijk voor mijn community ga ik ook in de bres springen. Want ik zie ook dat hoe onze community op sommige fronten aan het verzuipen is. Dus ik ben er voor ieder, maar ik ben er natuurlijk ook voor mijn community. Want als gemeenteraadslid ben je er voor alle Amsterdammers. Ja. Maar ik ga niet ontkennen dat ik ook voor het zwarte belang ben. Want mina wan blaka uma.
0: Maar ervaar je daar enigszins weerstand van zwarte mensen wanneer jij dat belang voorop wil stellen?
1: Ja, kijk, dat wat ik zeg. En als zwart zelfbewustzijn of bewustzijn is sowieso, ik zeg, we zijn beschadigd. Als je daarvan bewust bent, de ene is zich daar heel erg van bewust en werkt al jaren aan zichzelf. De ene is zich daar helemaal niet van bewust. Net wat je zei, die mensen, dus maar bij Raka Itapute bij Blakkeman Tori of Blakkeman Belang. En die mensen zijn na jaren toch tot één keer gekomen. Dus dat ding is een proces. Als je naar de tijdlijn kijkt, de een is helemaal voorin, de een is helemaal achterin, de een is in het midden, de een komt nergens. Die blijft gewoon altijd daarachter. Die gaat nooit tot het besef komen.
0: Maar eigenlijk, zolang je dus niet toegeeft dat wij dus beschadigd zijn en dat we die angst, velen van ons dragen die angst, want slavernij was doordrenkt met angst.
1: Schaamte, angst.
0: Ja, maar het aanmeester bij wat met je vrede. Ik kan je zien komen of je brader. Ik kan je niet in de poel litvis
1: je. En voor ons maar litvis je, waardoor jij zorgt ervoor. En dat soort dingen doen we natuurlijk ook nog steeds met elkaar. Hè? Mm. We gaan natuurlijk, één van ons gaan we altijd heel slecht behandelen. Zodat de rest die op jou lijkt bang wordt van migado. Ik zei, Sanga Saskia, migado, mina wana behandel ik Saskia. Ik ben een kap mimo voor je. Terwijl de onrechtvaardigheid in geschiet. Maar wat ik vrede dat je ook kiezen behandeling Saskia, ik zie. Terwijl ik zeg ze altijd mensen, als we in een hele groep staan, dan noem je 30 en 40 sma. Maar if you mix Saskia tik afon van wang, dan Saskia hoe dit
0: ja.
1: Als we als groep staan, kan men niet tegen ons op. En we moeten niet als groep staan voor kier trasma. Nee, we moeten als groep staan om voor ons belang op te komen. Want wat ik ook merk, mensen denken dat als je zelfbewust bent, dat je tegen hun bent. Absoluut niet. Je bent zelfbewust omdat je ziet hoeveel werk er te verrichten is in onze community. Je ziet de achterstand die we hebben. Je ziet die voorsprong die we nog moeten inlopen. We moeten op gelijke hoogte kunnen komen met alle anderen. Die niet hebben meegemaakt wat onze voorouders hebben meegemaakt. Dus wanneer we vragen om die route naar herstel, dan willen we geen dingen afpakken van anderen. Nee, die voorsprong die jij hebt en die achterstand die wij hebben, we willen het inlopen. Dat is die route naar herstel. We willen niets van niemand afpakken. We willen ook gewoon daar komen waar we horen te zijn, daar waar jij bent.
0: Mooi, Milo, wie hè? Milo, weet je wat het met me is? Ik hoor je praten, maar ik hoor mezelf ook aan je dan echo beheren. Dus eerlijk gezegd, die strijd die jij ook gewoon voert vanuit jouw positie, de politiek, die strijd is ook een strijd waar ik al jaren mee bezig ben. Dus ik ben zo blij als ik je hoor praten. En je ligt naar wat sting in je takkie. Dus je praat namens mij. Klaar.
1: Ik wilde even iets vragen, Glenn. Zijn we wel te horen? Want iemand zegt me dat er muziek te horen is.
0: Oh.
1: Dus je moet even checken als we wel te horen zijn, als Mart wel in de eter is.
0: Maar ik de luisteraars tegen me, hè. Of,
1: ja, misschien moeten ze ons appen.
0: Ja, luisteraars, kunt u ons bellen om ons te zeggen als we wel of niet in de uitzending zijn. Want we kregen dus een bericht dat we dus niet te horen zijn. Gaan we kijken. Ik zie dat ik een bericht kreeg van mijn goede vriend.
1: Ja, we zijn te horen. Ja, we zijn te horen. Volgens mij wel. Dus wat ik ook merk, onze mensen denken dat ze moeten kiezen. Anderen denken dat dat er iets van ze afpakken. En door al dat soort angsten, we worden altijd door angsten gedreven. De agens unomande, suma unusde.
0: Ja, Eva, we hebben een beller. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Ik hoor mezelf ook weer, Glenn.
0: Ai, omdat wat mijn arki. Dank wel vertraging. U bent in de uitzending?
2: Jullie zijn goed te beluisteren, hoor.
0: Ik dank u, Nana Ohema.
2: Jullie zijn goed te beluisteren.
0: Aziti. Ik denk Salto was eruit, heb ik begrepen van iemand.
1: Ja,
0: maar met Salto hebben we problemen. Goedemorgen.
3: Prima te horen.
0: Ik ben te horen.
3: Prima te horen.
0: Met Dijkie, om je loopt de engel of meer, hè? Je loopt de engel of meer, met Dijkie. Ik heb zoveel engelen hier in dit land. Dank jullie wel, al mijn engelen Arginos had.
1: Maar dan wil ik nog even antwoord geven op je vraag hoe het in bijeen is. Dus net wat ik zeg, het zijn verschillende belangengroepen. Alles maar op den belang. En de kunst is om het belang van iedereen naar voren te brengen. Kijk, Tovik en ik zijn in die raad gekozen, hè, die gemeenteraad. Maar we zijn niet alleen daar. We hebben fractievertegenwoordigers, 4 fractievertegenwoordigers. Want je moet naar commissievergaderingen en naar raadsvergaderingen. De raadsleden mogen naar de raadsvergadering, Tovik en ik. De commissievergadering mogen ook de fractievertegenwoordigers. Want de commissie laai. De commissie laai en bij iedere commissie heb je een wethouder. En die commissies zijn allemaal onderwerpen die besproken moeten worden. Je hebt een commissie wonen, je hebt een commissie onderwijs, je hebt vrouwenveiligheid, dat valt onder de burgemeester. Je hebt bestaanszekerheid, je hebt onze Surinaamse wethouder Aria Sumter, die heeft sociale rechtvaardigheid, hersteltoeslagen ouders, diversiteit en inclusie. Dus Tovik en ik kunnen niet naar alle commissies gaan. Dus daarvoor hebben we de fractievertegenwoordigers. Daarnaast hebben we ook fractiemedewerkers. Die helpen ons met moties schrijven, schriftelijke vragen opstellen, mondelinge vragen opstellen. Iedere keer als we iets willen zeggen, moeten we. Je kan niet Saskia's standpunt steeds weergeven. Je moet het standpunt van bijeen weergeven. Want je bent niet gekozen als Saskia Meiland van Lijst Meiland. Je bent gekozen als Saskia Meiland van Amsterdam bijeen. En daar moet je dus echt alles wat we doen, alles wat we horen, zeggen we iedere keer, is dit goed voor onze achterban? Hoe gaat dit zijn voor onze achterban? Dus vanuit dat kader opereren wij. En natuurlijk is er ook een zwart belang. Route naar herstel is een van mijn speerpunten geweest, maar ook een van de speerpunten van bijeen. Dus Tovik en ik geven ons de ruimte, geven elkaar de ruimte in al dat soort dingen. Ik moet zeggen, ik vind het fijn werken met Tovik. Hij geeft mij de ruimte en ik geef hem de ruimte.
0: Ik ben blij dat, dat je die... Ik heb een beetje... Oh, iemand had gebeld. Maar Sas, je hebt nu... Hoeveel maanden zit je nu in de gemeenteraad?
1: Sinds 1 april.
0: 6 maanden.
1: Nee. Wat is april, mei, juni? Net 3 maanden.
0: Oké. Okay. Wat geeft ons in een volgende vlug, omdat we nog 13 minuten hebben.
1: Ja.
0: Wat zijn de meest elementaire dingen die je hebt mogen leren om nu als raadslid actief te mogen zijn?
1: Ja.
0: En geef ons een klein beetje inzicht in de constellatie waarin je nu verkeert als het gaat om politiek. Geef ons even een indruk, zodat we weten wat jij hebt geleerd en wat je nu, welke route je hebt bepaald om de politiek te dienen.
1: Kijk, ik heb het al gezegd de vorige keer toen ik hier was. Iedere woensdag en donderdag zijn we bij de gemeenteraad. Hebben we of vergaderingen, commissievergaderingen of raadsvergaderingen. Of ik heb gesprekken met bewoners, met burgers. Dus mensen kunnen altijd naar me toe komen, maar ze moeten me wel eerst even melden. Want als ik vergadering heb, minomanko takangayu. Maar als ze me willen spreken, ze kunnen me altijd mailen. s.meiland@amsterdam.nl. Want echt, de nood is hoog. De burgers hebben veel problemen. De burgers lopen tegen zoveel dingen aan en ze voelen zich niet gehoord. Op alle fronten horen we het. En daarom heb ik samen met de SP... en met de Partij van de Dieren ik heb die motie opgesteld, maar ik heb ze gevraagd, wil je het samen met me doen? Hebben we een motie ingediend over bewonersparticipatie. Op alle fronten merken we dat bewoners worden zogenaamd meegenomen. Ze mogen zogenaamd meedoen met inspraakdagen. Die inspraakmomenten worden vaak overdag gehouden, ten minangayudaroko, dus dat unomango. Of je legt uit waar je tegenaan loopt. En wanneer je eenmaal een besluit wordt genomen, dan zie je dat niets wat de burgers hebben ingebracht, dat dat in het besluit wordt meegenomen. Dus bewonersparticipatie is een wassen neus. Men vinkt het af, maar in principe luistert men niet echt naar de bewoners. Dus we hebben een motie ingediend en dan gaan we kijken als het aangenomen wordt. Ik heb 2 weken geleden ook een motie ingediend. Je weet, bijeen staat voor 1 juli moet de Nationale Vrije Dag worden. Het is onderdeel van de geschiedenis van dit land. Dus niet alleen de zwarte inwoners zouden het moeten invoeren, moeten vieren of de nazaten. Het is onderdeel van die geschiedenis. Dus er is een nationale herdenking. Dus waarom kan het geen Nationale Vrije Dag worden? Amsterdam loopt voorop in dit soort dingen. Amsterdam was de eerste die excuses heeft aangeboden. Dus wij hebben de Amsterdamse gemeente, het college, hebben we toe ook gevraagd van... waarom wordt het geen Nationale Vrije Dag? Zij zeiden dat is landelijk beleid. Dus wij kunnen niet maken, we kunnen het niet invoeren. Toen hebben we gevraagd, waarom voer je dan niet in voor Amsterdam? Dat kunnen ze ook niet. Dus toen heb ik een motie ingediend. Oké, van de gemeente moet het voorbeeld geven, moet het voortouw nemen. Laten we dan alvast de Amsterdamse medewerkers vrijgeven op 1 juli. Want meestal als de gemeente het voorbeeld geeft, dan volgen de rest. Toen de gemeente zei dat ze geen zwarte pieten meer zouden gebruiken, toen volgde de rest, schoorvoetend. Maar ze hebben gevolgd. Wat schetst mijn verbazing? Pro en D66 hebben hier tegen gestemd. Want Sita Pels heeft aan mij gezegd, ja, die medewerkers kunnen een vrije dag opnemen, ze kunnen gewoon verlof opnemen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, je zegt, 2 dagen voor de verkiezingen 18 maart is er een stembusakkoord gesloten. Al die partijen bijna alle partijen hebben het ondertekend. En het eerste punt in het stembusakkoord is 1 juli tot vrije dag maken. En dan nu wordt er daar een motie ingediend door een bijeenlid. En de coalitiepartijen die 25 van de 45 zetels hebben, die stemmen daartegen. Dus dat geeft aan hoe men in de wedstrijd staat. Je belooft van alles tijdens de campagne. En nu niet eens 3 maanden na de verkiezingen, dan stem je tegen iets wat je zelf ondertekend hebt. Dus
0: eigenlijk zeg je me dat Sita Pels eigenlijk onbetrouwbaar is in deze...
1: Pro en D66 hebben er tegen gestemd. En zij hebben echt fractiediscipline, want Blakas Madin de partij toe. Er zijn 4 zwarte mensen in Pro en D66. En je zag, ze zaten ermee in hun maag, maar ze moeten doen wat de fractie besloten heeft.
0: En hebben ze hun stem laten horen?
1: Je ziet alles direct op het beeld. Je ziet precies hoe we stemmen. Je ziet alle partijen en je ziet erna, groen is voor en rood is tegen. Per partij, per naam kun je dat zien. Je kunt gewoon zien.
0: Dus die zwarte mensen in Pro?
1: En die zijn, maar ze hebben fractiediscipline. Als je niet voorstemt, dan kan je geen carrière meer maken in de partij, toch? Je weet toch hoe het werkt? Daarom ben ik zo blij dat ik in een kleine partij ben, boy. Echt waar, het is zo fijn om in een kleine partij te zijn, waar je met weinig mensen te dealen hebt.
0: Maar ik vind dit gênant.
1: Ja, vond ik ook. Want ik moet zeggen, ik was die dag echt van slag. Want je denkt van, er is een stembusakkoord gekozen. De mensen staan aan onze zij. Je dient die motie in. Je legt het uit. En dan wordt er gewoon... En zij hebben de meerderheid. 25 van de 45 zetels.
0: Ja, maar waarom ik het zo gênant vind... Als zou ik zitten in Pro als Blakamang... Dan zou ik voorstellen.
1: En ja, daarom, maar dan heb je iets uit te leggen. Maar de afspraak is
0: natuurlijk... Maar ik ga door niet Blakka. Wat moet ik uitleggen?
1: Ja...
0: Mie Blakka, dus ik moet dat ontkennen?
1: En dan weet je wat ze gaan doen? En dan misschien een jaar voor de verkiezingen, zo pakken ze ons altijd in. Hè? Dan gaan zij het misschien indienen en dan gaan zij misschien ervoor stemmen, weet ik veel. Maar het is niet erg, dan krijgen we misschien onze vrije dag. Dus dat heb ik. We hebben een motie over bewonersparticipatie ingediend. We hebben een motie over een 1 juli ingediend. Die is er weggestemd. Die van bewonersparticipatie wordt nog in stemming gebracht. Waarschijnlijk volgende week 2 juli. De K-buurt. Heeft het ook heel moeilijk. Er is een heel onderzoek geweest, maandenlang. Uit het rapport blijkt dat er geen malversaties zijn, dat ze het goed doen. En toch hebben ambtenaren weer klachten ingediend, waardoor er nu weer een onderzoek komt. Dus wij van Bijeen hebben ons ook uitgesproken van het duurt te lang, want hart voor de K-buurt, die is echt aan de weg aan het timmeren in de K-buurt. Die zijn ook aan het verzuipen. Want zolang er een onderzoek tegen je loopt, heb je geen geld. Je hebt geen subsidie, je kan je activiteiten niet ontplooien. En je weet, ze zijn echt goed bezig. Ze hebben echt een grote groep jongeren, heel gemotiveerd. Die zijn echt goed bezig. Die worden van de straat gehouden. En het is dan jammer dat misschien, ik weet niet wat er precies aan de hand is, misschien door onwil van ambtenaren, misschien miscommunicatie, dat zo'n goede organisatie dan gedupeerd wordt.
0: Hart voor de K-buurt.
1: Het is een K-buurt, met Mike Brandjes.
0: Met Mike Brandjes.
1: En Krajenes Campus. En ze zijn echt heel goed bezig.
0: Maar ik dacht dat die onderzoekingen die te maken hadden met oneffenheden, dat die waren afgerond. En dat
1: het, rapport heeft de Hart van de K-buurt vrij gepleit. Maar dan nu zijn er weer andere klachten gekomen en die moeten weer onderzocht worden. En zolang dat onderzoek loopt, ja, dan is er in principe, krijg je geen subsidie.
0: Oké. Okay. Even kijken, we hebben nog 6 minuten.
1: Ja.
0: Je hebt al moties ingediend.
1: Ja.
0: Hoeveel moties heb je inmiddels ingediend?
1: En die motie van 1 juli heb ik ingediend en die van bewonersparticipatie. En voor de rest stellen we iedere maand stellen we vragen. We hebben vragen ook gesteld aan de gemeente Amsterdam van hoezo heeft Nederland zich onthouden van stemming bij de Verenigde Naties? Ik heb nog steeds geen antwoord daarop gekregen, terwijl de termijn daarvoor is 6 weken. Dus ik wacht op die antwoorden. We hebben... dus we stellen iedere maand stellen we vragen. Tofik maakt zich natuurlijk ook hard voor de Palestijnse zaak. Want dat wat daar gebeurt in Palestina en Libanon is zeer onrechtvaardig. Het valt niet te rechtvaardigen. En ook, dat is ook een standpunt van onze partij. Daar maken we ons ook voor hard. Dus ik wil benadrukken dat Tofik en ik het heel goed kunnen vinden. We geven elkaar de ruimte voor elkaar standpunten, maar ook voor de partijstandpunten. Want zijn standpunt is ook mijn standpunt. En mijn standpunt is ook zijn standpunt.
0: Mooi, Tori. Oké. Ik ben heel erg verheugd dat...
1: En ik wil ook nog benadrukken, op 1 juli staat Amsterdam bijeen. Op het Museumplein staan we de hele dag. Daar hebben we een kraam. Mensen kunnen naar ons toe komen, kunnen kennis maken met de raadsleden. Ze kunnen kennis maken met de stadsdeelcommissieleden. Want in alle stadsdelen hebben we zetels gehaald, in Zuidoost zelfs 2. En we zullen daar zijn met merchandise. We zullen vragen beantwoorden. Mensen mogen ter plekke lid worden. En, want we zijn we are here to stay. We zijn nu in de gemeenteraad. We zijn in die stadsdeelcommissies en we hopen over 3-4 jaar weer in die Tweede Kamer te zijn. Daar gaan we voor.
0: Oké, mensen, ik hoop dat ze ook bij jouw kraampje in de gelegenheid gesteld kunnen worden om onderdeel te worden van Lekker Parkeren, Black Owned Business, B.O.B.
1: Je maakt reclame.
0: Natuurlijk. Ook bij jouw kraampje.
1: Ik heb die app al hoor. Dus, Elri had me verteld van Saskia, het is van een zwarte man. Ik dacht, oké, dan gaan we via daar parkeren.
0: Kijk hem daar.
1: Oh, kijk daar, zie je? Ja. Ik zeg aan iedereen, Black Owned Businesses, ik gebruik alleen Lekker Parkeren.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Kijk, je hebt hem gezien. Hij zit
1: daar,
0: hier in
1: geweldig.
0: De studio.
1: Kijk
0: en we
1: daar.
0: Gaan straks met hem praten, zodat ook de rest van de wereld weet wie hij is. Mm-hmm. En natuurlijk, ik ben ook ambassadeur van B.O.B. Lekker Parkeren. Dus we gaan het erover hebben straks. Saskia, ik vond het weer een verrijking dat je bij me was. En ik ben echt, echt, echt blij met jou in de politiek.
1: Ja, dank je.
0: Dus
1: en ik ben ook in de Tula-zaal. Ben ik ook, volgens mij zit ik in een panel, toch?
0: Bij mij, ja.
1: Ja, over zelfbeeld. Dus als de mensen me willen horen, ik zit in het panel in de Tula-zaal. Hoe laat is het, Glenn?
0: Je begint om 7 uur, maar ik verwacht je 6:30.
1: Ja, toen had je me gezegd, ja. Dus ik ben om 7 uur ben ik daar te horen.
0: En we gaan praten over zelfbeeld.
1: Ja, en ik ben in de kraam, op Museumplein in de avond en de namiddag. Dus als mensen vragen hebben, als mensen ergens tegenaan lopen, ze weten me te vinden, ze mogen me altijd appen, bellen, ze mogen me mailen, ze mogen naar de Stopera komen, want Saskia is... Ik ben volksvertegenwoordiger.
0: Maar
1: dus
0: dat,
1: alle tijden mag men me aan mijn mouw trekken van Saskia, ik loop hier tegenaan. Dan gaan we het agenderen als bijeen.
0: Ik ga jou zeggen dat ik blij ben dat ik een vertegenwoordiger heb als jij.
1: Altijd.
0: Ik ben trots.
1: Daarvoor zijn we daar.
0: Thank you.
1: Graag gedaan. Dank je dat ik hier mocht zijn.
0: Graag gedaan hoor. Kijk, als ik nog wat muziek kan laten horen. Het is me niet gelukt om Bob Marley in de uitzending te zetten.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreeke. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.
2: Kitty Kottie Gala. 1 juli vier Kitty Kottie in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorkest of het concertgebouw sluit ook Kitty Kottie feestelijk af met het Kitty Kottie Gala Concert. Verwacht klassieke soul en jazz gebracht door de artiesten die heden, verleden en toekomst verbinden. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit galaconcert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars. We hebben een klein probleem hier met onze techniek. Maar wij komen zo bij u terug. Ik probeer de muziek weer te activeren. Maar dat gaat dus heel lastig. Kom, look weer. Misschien ben ik niet zo technisch.

Ja, luisteraars, hier een uitnodiging, herdenking, slavernij verleden. Herdenken, leren en verbinden. De locatie is het Multicultureel Centrum à la Condré aan de Krimperplein nummer 5 in Amsterdam. We beginnen vrijdag 26 juni van 6 uur tot 11 uur. Hebben we natuurlijk verschillende activiteiten, lezing, workshop en natuurlijk modeshow. En natuurlijk het slavernijverhaal. En zaterdag 27 juni is er ook voordracht, een toneelgroep van Afro-Pekingen lezing en een Kaseko band, Sometimes. En we hebben daar als afsluiting de muziekgroep de Sweet Masters à la Condré. Ik kan je kon vrijdag 26 Nangasatra 27 juni. En deze laatste zondag gaat de Soul Party niet door. À la Condré.

0: Ja, luisteraars, het is zover. Ik heb hem in de studio. En dat is niemand anders dan Vincent Biekman.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik tempo heen, Vincent.
1: Ik ben enthousiast daarom toch. Zonnige dag, ik mag hier zijn.
0: Het is geweldig om je hier te hebben, Vincent. Misschien voor de luisteraars thuis, want Vincent, je bent de zakenman.
1: Ja, we doen ons best.
0: Ja, en je doet aan ook aan black-owned business. En je kijkt met een bepaalde bril.
1: Ja.
0: Als het gaat om hoe doen we zaken hier in dit land. Het is zover, ik heb hem in de studio. En dat is niemand anders dan Vincent Biekman.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik tempo heen, Vincent.
1: Ik ben enthousiast daarom.

0: zaken hier in dit land. Je geeft de lezingen als het gaat om business.
1: Ja.
0: Kan je de mensen thuis vertellen, wat zijn de lezingen die je verzorgt? Wat zijn de dingen die je bijdraagt om mensen inzicht te verschaffen in zaken doen? Wie is Vincent Biekman?
1: Ja. Vincent Biekman, geboren en getogen in Den Haag. Vader van een zoon, Liam, van 5 jaar. En ik heb eigenlijk, zeg ik eerlijk, het geluk gehad dat ik mensen om me heen heb gehad die mij konden helpen om te ondernemen. En daardoor heb ik eigenlijk heel veel mogelijkheden gehad en gekregen. En uiteindelijk is dat nu op dit moment is dat met Lekker Parkeren, onze landelijke parkeer-app. Wat ik samen doe met Edmar Kotfried en Wilbert van der Esker. Met z'n drieën zorgen dat iedereen lekker kan parkeren. En als ik word vaak gevraagd door bedrijven en scholen om te praten over ondernemen. En dan praat ik over de journey. Van hoe ga je van een idee tot aan een bedrijf. En ook kijken van oké, als je niet bijvoorbeeld een school hebt gehad met alleen maar ondernemen. Dat je denkt van nou weet je wat, door middel van AI, ChatGPT bijvoorbeeld, kan ik toch die idee die ik heb, dat ik toch een bedrijf kan ontwikkelen, zeg maar. En dat doe ik eigenlijk. En het gaat over 3 lezingen, dus wat ik zeg, AI, het gaat over ondernemerschap, het gaat om mentale veerkracht. Ik heb 8 maanden geleden heb ik een herseninfarct gekregen. Gelukkig ben ik oké en voel ik me ook sterk.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar dat ik ook zeg, oké, we praten ook over mentale veerkracht.
0: En eigenlijk als je het hebt over die mentale veerkracht,
1: ja,
0: dan geef je dus inzicht in de manier waarop jij dus als mens teruggekomen bent na zo'n tegenvaller als het gaat om je gezondheid.
1: Ja.
0: Ik ben natuurlijk gelukkig dat ik dat niet heb mogen ervaren, want volgens mij is dat geen leuke ervaring.
1: Nee.
0: Maar hoe ziet dat eruit in de realiteit?
1: Bij mij gaat het op zich gaat het positief, laat ik het zo zeggen. Ik ben sowieso een positief persoon.
0: Mm-hmm.
1: Ik merk alleen dat in mijn geval heb ik te maken met een logopedist. Dus mijn spraak is nog niet wat het moet zijn. Maar ik ben in ieder geval veel verder dan dat ik 6 maanden geleden was, zeg maar. En ik zie ook gewoon, omdat ik mensen in de ziekenhuis heb gezien die in een rolstoel zitten, bijwerkingen hebben, en dat ik gewoon dankbaar mag zijn dat ik hier nog steeds op deze manier kan zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ben ook nog steeds, wat ik zeg, voor mijn zoon natuurlijk, hè, dat ik een vader kan voor hem zijn. En ik zeg, mijn lezing heet altijd Business with a Smile. Hè. Dus die positiviteit, dat zit in mij gewoon. Ik laat me niet terugfluiten door bepaalde negativiteit. We gaan gewoon, we hebben een idee en just go for it.
0: Ja, en die kracht die je ontwikkelt heeft dus echt te maken met het feit dat je dus op basis van het positief denken jezelf, zeg maar, kan inspireren.
1: Ja, ik zie gewoon, ook in onze gemeenschap, we hebben zoveel ideeën. Ja, en dat je juist met die ideeën dat we elkaar moeten steunen en ook helpen. Hè? Want ik zeg wel eens, natuurlijk, kijk, bijvoorbeeld mijn familie ook, hè, mijn tantes in het verleden zaten vanuit de zorg. Hè? En we zijn ook die transitie aan het maken vanuit zorg naar ondernemerschap. We zitten natuurlijk ook in de politiek onder andere. Ja? Maar ik zie ook bij mijn neefjes en mijn nichtjes dat ze echt bezig zijn met het ondernemen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar we moeten elkaar helpen. Gewoon zeg van, oké, hoe kan ik jou helpen met de website? Hoe kan ik je helpen met de marketing? Hoe kan ik je door middel van advies? En soms kan het ook met een klein beetje een bijdrage. Maar je zult zien, als je elkaar helpt, gaan we zo verder komen.
0: Ja, maar kan het ook, ik heb in het vorige gesprek die ik had op deze ochtend, hadden we het over ook die mentale weerbaarheid, die mentale kracht.
1: Ja.
0: Het zijn een aantal zaken die essentieel zijn om je ook een weg te banen binnen de ondernemingswereld hier in Nederland.
1: Zeker.
0: Want je bent toch een man of mens met een andere bagage ook.

0: andere etniciteit.
1: Ja.
0: En er zijn toch heel veel van onze mensen die, als het gaat om dat stukje zelfbeeld,
1: ja,
0: nog steeds niet geloven dat ze dus recht hebben.
1: Precies.
0: Om onderdeel te zijn van een markt.
1: Ja.
0: Of zeg maar aandeelhouder te zijn van dit land.
1: Ja.
0: Als het gaat om mensen die twijfelen,
1: ja,
0: als ze ook aandeelhouder zijn, wat is jouw boodschap als mentale coach?
1: Dat is een goeie. Wat ik vaak zie als ik een lezing geef, want ik ben bijvoorbeeld ook ambassadeur van Jong Ondernemen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dan zie ik inderdaad ook groepen, zeg maar, jongeren ook die zeggen, ja, weet je, ik weet niet of het me gaat lukken. En dan zeg ik, luister, als je dat idee hebt, ja, die tegenslagen, die horen erbij. Die horen echt. Soms is het gewoon verschrikkelijk. Hè. Je gaat bijvoorbeeld, je hebt geld nodig. Ja, je wilt naar de bank toe. Maar ze zegt, ja, je moet met een businessplan komen. Maar als je niet het achtergrond hebt waarbij je bijvoorbeeld je ouders hebben geleerd, wat is een businessplan, sta je eigenlijk al met 3-0 achter. Ja. Maar vandaag de dag met een ChatGPT bijvoorbeeld, dus AI, ja, kan je al door middel van AI je idee verder brengen. Ja.
0: Verder ontwikkelen.
1: Ja. En wat ik vaak ook zeg is dat ik van, oké, tuurlijk, ik hou ook van Netflix. Echt waar, ik kijk heel veel series. Ja. Maar Netflix gaat je niks helpen. Ja. Dus ik zeg altijd, oké, doe van, zeg maar, van de 10 uur dat je Netflix kijkt bijvoorbeeld. Zorg er per week dat je in ieder geval begint met 2 uur per week, dat je gewoon op YouTube iets over jouw idee, dat je gewoon je gaat informeren. Gewoon kijken. En op een gegeven moment merk je na 4 weken, dan zeg ik, hey, weet je wat, ik ga nog minder Netflixen en ik ga me nog meer focussen op mijn bedrijf. Ja. En op het moment dat je daarmee bezig bent, ga je ook andere dingen zien waarbij je bijvoorbeeld ziet van, hey, ik ga me nog meer inlezen over andere, zeg even, andere branches, et cetera. Want uiteindelijk door andere branches ga je nieuwe ideeën krijgen, ja, die je nog meer gaat helpen met je eigen business, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg altijd, je mag mij altijd even bellen. Dat geef ik je altijd advies.
0: Maar is dat echt zo dat je, als het gaat om mensen die ergens iets mee willen beginnen, starten, de ondernemers,
1: ja,
0: dat jij ook een van de,
1: zeker, zeker,
0: mensen,
1: ja,
0: ben die mensen kunnen bellen en, ja, zeggen van, luister, ik wil heel graag een bepaalde kant op, ik zit,
1: ja,
0: vast.
1: Zeker, ja.
0: Ik kan geen ideeën daarmee.
1: Ja, maar dat zeg ik, omdat ik heb, nogmaals, ik heb het geluk gehad dat ik echt de grootste topondernemers om me hebben gehad. En die hebben gezegd van, luister, vind je, dit zijn mijn leerlessen, zeg maar. Dus het zou lelijk zijn als ik het helemaal bij me zou houden. Ja? En het is niet dat ik dat ik alle wijsheid heb, totaal niet. Maar ik ga in ieder geval de leerlessen die ik heb, die ga ik je zeker vertellen. Want daardoor kan je nog meer betere stappen maken.
0: Oké, even kijken. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: U hebt uw geluidsinstallatie aan. Meneer, mevrouw, kunt u uw geluidsinstallatie uitdoen?
2: Hallo, hoort u mij niet?
0: Ik hoor u. Kunt u uw geluidsinstallatie uitdoen, vroeg ik. Diegene verstaat me niet. Maar diegene verstaat me echt niet.
2: Maar ik hoor u niet.
0: Ik hoor u wel.
2: In de radio.
0: Ik hoor u wel.
2: Hallo?
0: Nee, dat gaat niet goed.
2: Ik zal opnieuw bellen.
0: Oké. Ik hoor u. Ja, dus jij hebt dus eigenlijk als missie,
1: ja,
0: gewoon ook de missie om mensen bij te staan,
1: ja,
0: die willen ondernemen, ja, en die iets willen maken van, ja, dat wat ze zien als business.
1: Ja, ik vind echt gewoon dat we, als je kijkt gewoon naar de tijd, dat ik zeg van, oké, nu de laatste generatie is Surinaamse generatie. Oh, die meneer zit er nog steeds?
2: Ik kan die nog steeds niet horen.
1: Oh, kijk.
0: Daar ligt het aan u, hoor, want ik,
2: dan pas hoor ik.
0: Nee, u moet ook, ik weet niet wat er met uw telefoon is, maar er is iets met uw telefoon.
2: Maar aan de gang.
0: Nee. Laat me kijken, ik heb een andere beller.
3: Meneer Vrij.
0: Kijk, deze beller kan heel normaal bellen, dus er is iets met uw telefoon of uw radio of iets aan de hand. Meneer Vrij, welkom in de uitzending.
3: Meneer Glenn, en, ja, meneer Biekman, hè?
0: Ja, meneer Biekman, ja.
3: En wat is mevrouw Biekman van u? Dokter Biekman.
1: Mevrouw Biekman?
3: Ja.
1: Oh, dat is, ik weet niet welke, er zijn er meerdere, maar er zijn misschien Beryl Biekman, dat is mijn tante.
3: Ja, Beryl, ja, ze is dokter. Toch?
1: Nee, dat is mijn tante.
3: Waar ik over bel,
1: ja.
3: Ik hoor over je positiviteit en dat is dan belangrijk zaken in iemands carrière. Ja. Waarom ik dat zeg, als het om positiviteit gaat, je moet je geen zorgen maken op dat zorgen, je zorgen bezorgt.
1: Juist.
3: Dan ben je er. En dat wilde ik even zeggen.
1: Oh, dank u wel.
3: Groetjes.
0: Dank u wel, meneer Vrij. Dat is meneer Vrij, hoor. Dat heeft hij altijd... Dat geeft hij nog wat mee.
1: Oh, heel mooi, heel mooi.
0: Dus dat is wat je dus doet. Maar ik wil toch... want je bent nu... Eigenlijk heb je als missie...
1: Ja.
0: Om lekker parkeren...
1: Ja.
0: Hier in Nederland...
1: Ja.
0: Volledig op de kaart te zetten.
1: Ja.
0: En dat wil je doen, ook niet alleen business-wise, maar...
2: Waarschijnlijk kunt u mij horen. Maar wat mij interesseert is het telefoonnummer van deze meneer, meneer Biekman.
1: Ja.
2: Want hij zegt hij is telefonisch te bereiken.
1: Ja, zeker.
2: En dan heb ik de vraag.
1: Ja.
2: Wat kost dat allemaal? Misschien dat u dat even kunt uitleggen, dat ik even weer mijn raad nog.
1: Wat wilt u...
0: Hij luistert wel via zijn radio, ik kan hem uitleggen.
1: Ik kunt u altijd beginnen om vincent@lekkerparkeren.nl. Kunt u altijd even een mailtje sturen. Ik denk dat het beste is, want ik weet niet wat u precies wilt qua wat het allemaal kost. Dat weet ik even niet.
0: Maar we praten nu over geld.
1: Ja.
0: En is dat ook iets wat je doet om te verdienen?
1: Ja. Kijk, voor mij is lekker parkeren is gewoon mijn core business. En als mensen mij vragen om te bedrijven of om te spreken als lezing bij, of om de lezing te geven bij bedrijven, ja, dan zit daar vaak een prijskaartje aan, zeg maar.
0: En als je mensen moet coachen, zoals ja, deze meneer nu belt.
1: Precies, gaan we altijd even kijken wat het budget is. Want nogmaals, het gaat niet zozeer dat ik. Het gaat niet precies om het prijs, het gaat meer dat ik iemand verder ga helpen. Ja. En als. Kijk, ze zeggen wel eens: niets is gratis. Ja. Maar desalniettemin kunnen we altijd praten met elkaar. En soms zeg ik ook wel, als ik een lezing geef, dan zeg ik, het is geen monoloog, het is een dialoog. Jullie gaan iets van mij weten of horen, maar ik hoop ook dat je iets van een ander gaan leren, zeg maar. Want ja, nogmaals, dat is belangrijk, gewoon elkaar begrijpen, luisteren, om vervolgens weer die verdere stap te maken.
0: Oké, ik ben toch benieuwd, want... Lekker parkeren is ergens geboren.
1: Ja.
0: Ja, dan gewoon mensen zien. Ik moet parkeren.
1: Ja.
0: Sommige mensen hebben een hekel aan betaald parkeren. Wij hebben hier bij Radio Maart een lange tijd campagne moeten maken, zodat mensen aan het idee moesten gaan wennen dat ze moesten gaan betalen.
1: Ja.
0: Waar ze dus vroeger gratis konden staan.
1: Ik zag het net ook. Ik zag die parkeermeter. Ik liep hier naartoe. Ik dacht, hè? Ik dacht, oh, wacht even. Ik moet tegelijk betalen. Ik dacht dat het inderdaad hier ook gratis was.
0: Precies. Maar, maar het is 13 april.
1: Ja.
0: Is dat hier ingevoerd.
1: Ja.
0: Maar lekker parkeren is nu eenmaal een feit.
1: Juist, ja.
0: En jij en Edmar hebben in elk geval een idee ontwikkeld waarbij ook als... mensen van kleur, niet alleen de gemeente, maar dat wij ook een business konden bouwen rondom dit gebeuren.
1: Ja.
0: Want anders verdient alleen, zeg maar, deze Nederlandse overheid.
1: Zeker.
0: En wij kunnen daar ook, zeg maar, zaken mee doen.
1: Ja.
0: Dus hoe zijn jullie op het idee gekomen om ook te gaan participeren in deze vorm van economische activiteit?
1: Ja, kijk, ik denk dat het begint vaak met een irritatie. We waren, hoe zeg je dat? Ik was eerst gebruiker bij toen de tijd Park Mobile, het heet nu Easy Park. Ja. En ik irriteerde me, we irriteerden ons aan herinneringen, extra de prijzen, et cetera. Alles kostte geld. En dat we met Edmar niks besloten van oké, we gaan het parkeren gaan we lekkerder maken. Ja. En hoe kunnen we dat doen? Door te zorgen dat het transparant is. Ja. De prijzen moeten sowieso voordeliger zijn. Ja, dus je betaalt gewoon voor ons één maand tarief van €2 per maand. En je zit eigenlijk alles in. Ja. En dat we gezegd hebben van oké, wij zitten ook met de gemeente aan tafel. En die zeggen van oké, wij kunnen niks doen aan de parkeertarieven. Maar wat we wel kunnen doen is op het moment dat je bij ons gaat parkeren, krijg je bij ons allerlei beloningen. Ja, we noemen het zelf koekjes. Yeah. Nou, we zouden kunnen, het is stroopwafels, maar het zouden kunnen maizena koekjes kunnen heten. En op het moment dat je dus gaat parkeren, krijg je die beloningen. En uiteindelijk met die beloningen kan je bijvoorbeeld gratis koffie krijgen. Je kan je auto wassen, je krijgt korting bij restaurant. Ja. En wat we hebben bedacht is van, hey, hoe mooi zou het zijn als het met in de middel van de zwarte gemeenschap, op het moment dat je registreert en je registreert met de promocode BOB, ja, dan kom je eigenlijk in een omgeving waarbij je onze zwarte helden ziet in de parkeerapp. Ja. En op het moment dat je dat ziet en je ziet dan die beloningen, kan het bijvoorbeeld zijn dat je bijvoorbeeld zijn bezig nu met Patrick's Catering. Dat we zeggen van oké, op het moment dat je gaat parkeren, krijg je bijvoorbeeld bij Patrick's Catering bijvoorbeeld een blikje of iets lekkers in ieder geval. Dus mijn oproep zou ook nog wel weer gelijk zijn van oké, alle zwarte bedrijven, het maakt niet uit of je nagels doet, haar, kleding, restaurants, het maakt niet uit. Sluit je aan en zorg in ieder geval ervoor dat op het moment, we vragen er niks voor. Dus mensen, we belonen elkaar eigenlijk. Bij ons zijn er op dit moment 70.000 gebruikers. En die moeten ook parkeren nogmaals. En die komen op een andere manier kunnen ze belonen. Dus zo blijft eigenlijk het geld in die zwarte gemeenschap eigenlijk.
0: Oké. En nu op dit moment, hoeveel gebruikers zie je vlekken parkeren, zei je?
1: We hebben nu 70.000.
0: Oké.
1: Maar ik moet wel toegeven dat het heel veel van de Nederlanders zijn. De witte Nederlanders.
0: Oké, die toch besloten hebben om gebruik te maken van lekker parkeren. Ja. Maar toch, Vincent, ik ben heel erg benieuwd. Want op een gegeven moment, ook op heel veel plekken zijn er geen automaten meer. Ja. Of als je ergens parkeert, dan moet je dus op zoek gaan naar een parkeerautomaat.
1: Ja.
0: En tegenwoordig kan dat ook niet meer, zeg maar, met contant geld.
1: Ja.
0: Want je moet gewoon dus digitaal betalen.
1: Ja.
0: Dus ik vraag me af, wat is de overheid van plan? Is de overheid van plan om al die parkeerpalen weg te halen? Ja. Is dat het beeld voor de toekomst?
1: Ja, er is eigenlijk twee redenen waarom die parkeermeters er nog steeds staan. Ja, er zijn en voor de oudere generatie, dus die nog niet heel erg app-tech zijn, zeg maar. En je hebt ook te maken met toeristen. Ja. Maar ze zeggen altijd zo, de automaat die kost vaak qua onderhoud rond de 50.000 tot 100.000 euro per jaar. Dus liever zien ze zo min mogelijk parkeermeters. En daardoor willen ze ook gewoon zorgen dat iedereen zorgt dat er via de parkeerapps mensen gaan parkeren.
0: Ja. Ja.
1: En kijk, wat Edmar en ik belangrijk vinden, en dat is niet niks te nadelen, maar wat je vaak hoorde, is dat in de zwarte gemeenschap, is dat je vaak ziet, oké, mensen zitten vaak met eten, we zitten vaak met kleding, ja, en we zitten vaak met uiterlijke verzorging, haren en dat soort dingen. En wat wij het mooi vinden met Lekker Parkeren, dat wij een bedrijf hebben die eigenlijk all-inclusief is, zeg maar. Hè? Zodat, het maakt niet uit of je in Groningen zit, in Maastricht, wat voor afkomst je hebt, iedereen moet parkeren. Dus daarom zeggen we van oké, je kan eigenlijk niet meer zeggen van oké, wij met Lekker Parkeren hebben ook, zeg maar, een schoolvoorbeeld, zijn we, om te laten zien van hey, wij kunnen ook al die doelgroepen kunnen we benaderen.
0: Dus je bedoelt in alle, net wat je zegt, verschillende ondernemers kunnen zich koppelen aan
1: ondernemers, consumenten, iedereen is altijd wel welkom bij Lekker Parkeren. En daarom zeg ik, het is wel grappig met vorig jaar was er een heel ophef, is dat mensen zeiden van Easy Park toen de tijd, hè, die hadden hun prijzen verhoogd. En toen kwamen we op een gegeven moment, hadden wij Ik denk normaal hebben we 50 tot de 50-100 gebruikers per dag komen erbij. Op een gegeven moment hadden we op de 2000 gebruikers per dag kwamen er toen bij.
0: Maar wat is het verschil tussen lekker parkeren en Easy Park? Want ze bieden dezelfde dienst, maar het verschil tussen jullie.
1: Ja, in de basis is het, ik zeg altijd, het is start en stoppen. Je moet parkeren, start en stop. Maar wat ik zeg, wij maken het gewoon echt lekkerder. Of het nou voordeliger is, of het nou, wat ik zeg, met die beloningen zijn. We zijn nu bezig met een campagne waarbij we mensen kans maken op €250 parkeertegoed. We willen het gewoon proberen dat het lekker. Het moet gewoon lekker blijven.
0: Ja.
1: En ik kan helaas. Het is niet dat we het helemaal gratis kunnen doen. Maar ik denk wel dat we.
0: Maar is het, als het gaat, want kijk, je betaalt bij Easy Park een vast bedrag maandelijks.
1: Ja, je betaalt ongeveer €5 per maand.
0: En wat is het bedrag bij jullie?
1: €1,99.
0: Dus dat is al een groot verschil.
1: Ja, precies.
0: Dat is een verschil van €3.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Dus in plaats dat je zegt, ik word een. Zeg maar een abonnee van Easy Park. Dan kan je liever naar Lekker Parkeren gaan.
1: Maar
0: dat scheelt je sowieso €3.
1: Ja, sowieso.
0: En in de service,
1: ja.
0: Want als het gaat om een melding,
1: ja.
0: Als het gaat om een aantal andere faciliteiten,
1: ja.
0: Betaal je bij jullie volgens mij ook niks.
1: Nee, zit ook niks. Nee. En ik vind het ook belangrijk, het is goed dat je zegt service. Ik zeg al, wij staan ook gewoon op de website. Ja. Je kan ook mijn nummer, mensen bellen me wel eens. Er is een probleem, want soms kan het gebeuren dat er een probleem is. Het hoeft niet per se bij ons zijn, maar het kan ook bij de gemeente zijn. Maar we zijn altijd bereikbaar. Ja, altijd. Binnen 24 uur moet je een reactie van ons krijgen. En als het niet zo is, nogmaals, app me, doe wat je moet doen. Maar wij staan daar.
0: Oké, lekker parkeren overal in Nederland.
1: Overal.
0: Dus mensen, u hoort het. Als je dus de app gaat downloaden. Ja. En je zegt, wel, ik wil nu gebruik maken van lekker parkeren. Mijn advies is, doe dat. En als u zegt van, maar ik wil ook vanuit de Black community Zeker. Ondersteunen, dan kunt u de promotiecode BOB.
1: Juist.
0: Dus gewoon BOB. Ja. Promotiecode. Misschien kan je dat proces enigszins uitleggen.
1: Ja.
0: Hoe dat precies werkt.
1: Ja.
0: Op het moment dat mensen besloten hebben om die app te gaan downloaden.
1: Ja.
0: Kan je dat proces even?
1: Zeker. Het is eigenlijk heel simpel. We proberen het ook weer zo lekker mogelijk te maken. Je download de app, of het via de Google Play Store is, of door de App Store. Je download lekker parkeren. Vervolgens voeg je je naam toe. En uiteindelijk wordt er gevraagd, heb je een promocode? Heb jij, zeg je BOB, ja? En dan wordt op het moment dat je het hebt afgerond, ja, zie je nogmaals, op het moment dat je gaat starten of stoppen, zie je onze zwarte helden terugkomen in de app. En ik kan iedereen verzekeren, het is echt fantastisch om te zien. Mensen zeggen van, wauw, dit is wel echt wel next level wat we doen. En dat is ook een beetje hoe Ed maar ik erin staan, om te zorgen van, oké, we maken ons.
0: Het moet herkenbaar zijn.
1: Ja, het moet herkenbaar zijn, maar het moet net anders zijn. We moeten vooruit proberen te lopen. Ik zeg wel eens, een Easy Park en Yellow Bacon, ze hebben heel veel geld, ja, maar ze hebben geen creativiteit. En dat zie je terug al als je kijkt naar onze app. Dat is ineens van, wow, dat is gewoon, dat is me echt denk van, samen ziet het er goed uit.
0: Ja, maar is die concurrentie,
1: ja.
0: Als het gaat om dit wat jullie doen, is die concurrentie echt storend? Of?
1: Ja, het is niet precies storend, maar ik denk wel dat we met elkaar in de, zeg maar, de zwarte gemeenschap, ja, dat we, als je toch gaat parkeren, waarom zou je niet bij Lekker Parkeren gaan, zodat we elkaar ook verder kunnen helpen, zeg maar, wat dat betreft, ja. En wij zijn gewoon bezig om te zorgen van, oké, wie zit er achter Lekker Parkeren? Kijk, je weet nooit wie bij de anderen zitten. Ja, wij zeggen gewoon, we proberen op social media te laten zien van, oké, als je toch je geld uitgeeft, want we moeten allemaal parkeren, kom dan naar Lekker Parkeren. En soms heb je wel eens het idee van mensen, ja, maar als het gaat om zwarte ondernemers, is de kwaliteit wel goed. Nou, ik kan je verzekeren, de app het ziet er gewoon top uit, gewoon. Echt, eerlijk is eerlijk. En nogmaals, het kan eens gebeuren dat er iets gebeurt, maar we zitten er bovenop.
0: Jullie zijn bereikbaar.
1: Zeker.
0: Dus wat dat betreft hoeft niemand een... jullie leven niet onder een steen.
1: Nee, dat...
0: jullie leven niet onder een steen.
1: We staan ook hier, hè.
0: Oké, okay. Maar je hebt het dus over het mentale gehad.
1: Ja.
0: En je hebt het ook over een... de business gaat over, ja, hoe richt je dat in. Ja. En als je het hebt over AI, ja, wat is zo interessant, ja, als het gaat om AI, om mensen daarin te willen inleiden?
1: Ja, nou, ik heb nogmaals wat ik zei, ik ben sinds 3 jaar ben ik ambassadeur van Jong Ondernemen. Is een stichting die inderdaad gewoon de nieuwe jongere generatie helpen om een onderneming op te richten. En op een gegeven moment merk ik ook vaak in mijn leven, zeg Vincent, ik wil gaan ondernemen, maar ik weet nu wat. Ik heb wat ideeën, maar waar ga ik mee beginnen? Toen heb ik een boek geschreven, Geld verdienen met ChatGPT. Ja. En nogmaals, er zijn nog meer verschillende AI'en. Dus ik wil niet gelijk zeggen dat ChatGPT het beste is, zeg maar. Je hebt ook Cloud, je hebt Copilot, je hebt andere AI-programma's. Maar op dat moment heb ik gekozen voor ChatGPT, omdat iedereen kent vaak wel ChatGPT. En wat ik gedaan heb met het boek is, ik heb 21 manieren uitgeschreven om te laten zien als een soort van journey, als een soort van reis. Ja? Dat je denkt van, oké, ik hou van marketing, zeg ik even. Jij houdt van marketing. Nou, dan ga je in het boek, kom je op een gegeven moment over het moment van marketing. En dan zie je bijvoorbeeld staan van, oké, wat zijn mijn skills? Wat voor omzet kan ik verwachten? Ja? Welke zwakte, welke programma's heb ik nodig? En dat dus op het moment dat je die stappen volgt, ja, kan je vanaf dat moment al een stap gaan maken om uiteindelijk binnen afzienbare tijd al je eerste bedrijf op te richten, zeg maar. Nou, en daarom zeg ik, is dat vanuit die AI, vanuit dat boek, ja, zie ik gewoon dat heel veel mensen ook daar wel echt wel belang bij hebben gehad om uiteindelijk hun bedrijf te starten.
0: Ja, en als je het hebt over AI, ik kan me voorstellen dat veel van onze mensen, veel van onze oudere luisteraars, ja, niet bekend zijn, nee, met het gegeven.
1: Ja.
0: En volgens mij, als je wil werken met AI, dan heb je toch een handleiding nodig, of in elk geval iemand, ja, die jou daarin zou kunnen begeleiden.
1: Ja.
0: En hoe ingewikkeld is het om zeg maar echt gebruik te maken van AI?
1: Ja, kijk, ja. Nogmaals, ik zeg bijna, als je Netflix kan kijken, kan je ook AI.
0: Okay.
1: maar ik denk, wat je net zei, kijk, ik geef ook voor mijn lezing bijvoorbeeld ook generaties. Hè? Ik praat dan over verschillende generaties. En als het gaat om de als je kijkt bijvoorbeeld even naar de babyboomers, of laten we zeggen vanaf de 55 plus. Ja? En je weet welke eigenschappen die doelgroep heeft, of die generatie heeft, dan weet je wat AI, ze zijn daar wel welwillend over, maar je moet het iets rustiger doen, zeg maar. Ja?
0: Ja.
1: Iemand van 18 of van 18 plus, ja, die is al heel snel. Dus je moet elkaar een beetje, hoe zeg je dat, balansen met elkaar. Dus echt gewoon zeggen van, oké, ik wil je wel helpen, ja, want ik hoor dat je interesse hebt, maar geef me de tijd, zeg maar. Dus dat geef ik ook vaak als tip mee. Ik denk dat heel veel mensen wel bereid zijn om AI te gebruiken. Ja. En ik weet alleen wel, wat ik wel zie, is dat er zijn nog zoveel meer mogelijkheden dan dat je het vandaag de dag ziet eigenlijk.
0: Ja, ik zie dat de mogelijkheden zichzelf presenteren.
1: Ja.
0: Want soms, vooral de mensen die een smartphone gebruiken,
1: ja,
0: dan doen het. Opeens staat er een optie open,
1: ja,
0: waar je gebruik kan gaan maken van Meta.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar Meta is ook AI.
1: Ja,
0: en dan,
1: ja,
0: ga je dus inspreken.
1: Ja.
0: Er zijn inspreekmogelijkheden. Ja. En dan gaat hij dus, zeg maar, uitleggen datgene waar je om vraagt.
1: Juist, ja. En Meta is van Facebook, even voor...
0: Voor de duidelijkheid.
1: Ja, juist.
0: Maar die, Ja. Heeft ook een functie.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: En die functie is bijna hetzelfde als ik me die vergis.
1: Ja, maar, dus, ja, dus, maar soms, ik heb heel vaak gezien dat mensen zeggen, ja, wat is dat meta? Op een gegeven moment kwam het zo in je face eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja? Dus dat mensen zeggen, ja, maar wat moet ik hiermee? Dus uiteindelijk als we teruggaan, heb je vaak iemand of nodig die kan uitleggen van, hey, wat kan ik hier uiteindelijk mee doen? Wij doen bijvoorbeeld als het met meta op WhatsApp bijvoorbeeld, hè, doen wij gebruiken dat voor met onze business. Om bedrijven te benaderen. Daardoor gebruiken we bijvoorbeeld met WhatsApp Business, gebruiken we dat meta bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Waardoor we dus nog meer bedrijven naar ons toe kunnen halen dan dat we handmatig hadden moeten doen.
0: Ja, ja. Weet je, ik vind het een eigenlijk een goede uitvinding, want ik denk ook heel veel mensen die nog steeds worstelen met, nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik geef maar een voorbeeld. Ik heb gewerkt in de tijd bij buurteams.
1: Ja.
0: En wat ik daar deed als maatschappelijke dienstverlener was dat ik mensen te woord moest staan die een probleem hadden.
1: Ja.
0: En vroeger, je weet niet alles, dus Google was your best friend.
1: Ja.
0: Weet je, maar nu stel, je moet iets aanvragen. Ik heb het maar over een witgoedregeling.
1: Ja.
0: En veel mensen weten niet wat de witgoedregeling is.
1: Ja.
0: En je toets dat in.
1: Ja.
0: Van hoe vraag ik dat aan?
1: Ja.
0: Krijg je dus van AI volledige uitleg.
1: Juist. Ja.
0: En het wordt zelfs voor je op papier gezet.
1: Juist.
0: Kijk, dit is de aanvraag.
1: Ja.
0: Doe het maar in.
1: Maar daarom zeg ik, ik vind het sowieso goed dat je daar aan denkt. Hè?
0: Ja.
1: Alleen mijn tip om het nog verder te brengen. Maar stel nog meer vragen. Dus bijvoorbeeld als ik iets verstuur, hè, dan zeggen we van maak hier een brief van.
0: Mm-hmm.
1: En dan bijvoorbeeld ik wil iets sturen naar jou toe. Hè, dan is hij opgezet, zeg maar, zit uitgeschreven. Ja, en dan zeg ik, beoordeel ook nog eens namens Glenn. Ja, dus geef het bijvoorbeeld ook nog eens over, met wie ik werk, Glenn. Zeg ik, beoordeel nogmaals met het hele team. Dus het kan ook bijvoorbeeld zijn dat jij praat met advocaten bij spreken. Het maakt niet uit met de politiek, ja. Beoordeel dan van alle partijen, hoe beoordelen ze die brief? Nou, dan krijg je een nog betere fine-tuning van die brief die je in het begin had opgesteld.
0: Ja. Dus eigenlijk, je hoeft niks meer te doen tegenwoordig.
1: Je moet het wel nalezen.
0: Ik vind het zo een uitvinding. Ik denk van, maar dat maakt de mens toch eigenlijk gemakzuchtig.
1: Laten we het anders dingen. Ik denk dat, ik moet ook eerlijk zijn, kijk, niemand is perfect. Ja? En ik merk ook voor mezelf, ja, ik hou van praten, maar ik hou niet van dingen op papier zetten.
0: Mm-hmm.
1: Maar door met AI kan ik voorstellen maken die in mijn hoofd zitten, is het wel makkelijker. Snap je? Waardoor ik ook met andere bedrijven, dat mensen kijken van, wow, het ziet er gewoon echt professioneel uit, zeg maar.
0: Ja,
1: snap je?
0: Ja.
1: En daardoor kunnen we het lekker parkeren, kunnen we ook weer een volgende stap maken. Edmar is bijvoorbeeld nu bezig met een, wat ik net zei, een ander programma, een cloud. Yeah. En ze zijn op dit moment, ik weet niet of je agents, ken je agents?
0: Nee, die ken ik niet.
1: Oké, ze heten nu AI agents, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk, in plaats van dat je een fysiek persoon hebt, heb je nu eigenlijk een AI agent, een AI persoon, zeg maar. Nou, met die agents, als je dat, zeg maar, kan door middel van AI kan optuigen, zeg maar, ja, dan heb je iemand die 24/7 voor je aan het werk is. Ja. Op het moment dat, Edmar is ermee bezig, op het moment dat wij, wat zou zijn, met 4 dagen is dat klaar, ja, dan hebben we eigenlijk iemand, nogmaals, 24/7 die continu allerlei dingen doet. Nou ja, je kan je wel inlezen of indenken dat 24/7 dat je iemand hebt, die moet je betalen. Maar dat heb je niet meer nodig.
0: Dat heb je nu gratis.
1: Ja, dat heb je nu gratis. Maar dat komt alleen omdat hij zich op dit moment heeft verdiept even en even Netflix aan de kant heeft geschoven en gedacht vanuit de business dat hij denkt, weet je wat, ik moet met
0: Cloud. Maar dit is best wel rampzalig. Want werkgelegenheid
1: ja?
0: gaat hierdoor teniet.
1: Soms wel, soms niet. Ja. Ik zag van de week was op, dacht ik uit Funnex, zag ik mensen praten over AI-flyers. Hè? Dat je we moeten ophouden met die AI-flyers. Ja. Oké, okay, dat kan. Maar nogmaals, er zijn ook mensen die graag dat ze een bedrijf willen hebben. Ja, maar ze hebben geen budget om te investeren of een designer te hebben. Ik ben ontzettend trots en blij dat voor die mensen dat ze een AI-flyer kunnen maken. Want vaak is het dan de boodschap en dat ze toch hun bedrijf zichtbaar kunnen maken.
0: Ja.
1: Want je moet als bedrijf zijn, dan moet je jezelf gewoon zichtbaar
0: kunnen
1: maken.
0: Verkopen ja,
1: en kunnen verkopen uiteindelijk. Ja. Dus weet je, ik ben daar niet, hoe zeg je dat, negatief.
0: Nou, in elk geval, ik zorg dat ik een cursus AI bij je komt halen. Zodat ik misschien effectiever, ja. zeg maar, kan zijn in het... Ja. Ja.
1: Zeker weten. Het kan altijd. Echt daar.
0: Oké. Okay. Ja. Ik verheug me erop. Mensen, laat mij ook zeggen dat de bedoeling is dat lekker parkeren, die gaat zich ook manifesteren daar op het Kwaku Festival.
1: Ja.
0: En ook op het Museumplein bij het Kitty Kotti Festival. Ja. En we hopen ook bij het Reggae.
1: Oh, dat is mooi ook. Ja.
0: Bij Reggae Lake ja. moeten we kijken als... lekker parkeren zich ook daar kan profileren. Want laten we eerlijk zijn, als lekker parkeren een grotere organisatie wordt, zou het ook kunnen dat je ook aan onze eigen mensen stageplekken
1: Zeker.
0: En werkplekken worden aangeboden en misschien ook opleidingen.
1: Zeker.
0: Dus lekker parkeren is niet alleen nu voor parkeren, maar heeft een heel grote maatschappelijke visie
1: ja.
0: over dat wat onze mensen betreft. Dus ik hoop dat lekker parkeren kan uitgroeien tot de organisatie waar in de toekomst moeders en vaders van zwarte jongens en meisjes kunnen bellen ja. en gaan zeggen van mijn kind zoekt een stageplek of mijn kind zoekt een werkplek, een leerwerkplek. Maar dat we dus ook in staat zijn, ik zeg ook omdat ik ambassadeur ben hiervan,
1: ja.
0: dat we verder kunnen groeien om ook een breder belang te dienen
1: ja.
0: dan alleen mensen te laten parkeren. Ja. Maar dat we maatschappelijk ook zeg maar een bijdrage kunnen leveren
1: ja.
0: aan de ontwikkeling van onze kinderen. Dat is wat ik hoop ja. als het gaat om
1: Amen.
0: Wat
1: wij...
0: Ja, toch? Jij bent de directeur.
1: Ja,
0: en ik doe alsof ik hier de directeur
1: nee,
0: ben.
1: Nee, maakt niet uit. Het is van ons. Het is van ons.
0: Oké.
1: Het is van ons. Nee, maar ik vind het ook mooi wat je zegt. We zijn we zijn bezig met Kitty Kotti ook. We
0: ja.
1: hebben ook toch wel weer een flyer gemaakt. Hè? Het lekker parkeren is nu gewoon sweetie parkeren voor Kitty Kotti. Dus we zijn er gewoon.
0: We zijn er.
1: Ja, we zijn er.
0: Er is een QR-code op ja. de flyers.
1: Ja.
0: Dus als u een van onze flyers tegenkomt, dan bent u in staat om te scannen.
1: Ja.
0: En dan komt u gelijk op de site.
1: Ja.
0: En als u op de site bent, dan gaat u zien dat u ook de promotiecode BOB Black Owned Business kan invullen.
1: Ja.
0: En dan word je dus gewoon een abonneehouder bij Lekker Parkeren. En gelooft u mij, we zijn goedkoper. Trouwens, de Consumentenbond
1: ja.
0: had uitgeroepen dat Lekker Parkeren
1: zeker.
0: Dat een van de beste
1: ja,
0: was.
1: Ja. We zijn misschien een beetje bescheiden, maar het klopt inderdaad. Vorig jaar zijn we door de Consumentenbond uitgeroepen via de Tango-app dat dit de beste parkeerapp is met een 9.3.
0: Nou, wow.
1: Ik zou zeggen, vroeger had ik een 5 op school.
0: Je hoort het mensen, Lekker Parkeren kreeg een cijfer van de Consumentenbond van 9.3.
1: Ja.
0: En laten we eerlijk zijn, dan mag je daar trots op zijn.
1: Ja, toch zeker.
0: Ik bedoel,
1: zeker.
0: Je komt op de markt, er zijn grote partijen,
1: ja.
0: zoals Easy Park en Cube Park. En, ja. Laten we die namen niet noemen, ons, ja. maar dan moet erom. Maar ga daar weg.
1: Direct.
0: Ga daar weg. Steun onze mensen met Lekker Parkeren. Ga daar weg en zorg dat ze van die 9.3 gaan naar een 10.
1: Ik had het.
0: Ja.
1: En, we gaan, en wat ik zeg, en nog deze maand ook, voor althans de zomer, dat we toch iemand te gaan belonen met die €250 parkeertegoed.
0: Oké, dus je hoort het mensen, wordt gewoon abonnee houden van Lekker Parkeren, download de app. En wie weet, en, kom jij dus in aanmerking voor die €250 parkeertegoed. En laten we eerlijk zeggen, sommige plekken is het zo duur geworden. En het is 1x24 uur. Ik ging vroeger naar een van mijn cafeetjes.
1: Ja.
0: Waar ik vroeger ging dominoën en ja, met de jongens zitten babbelen.
1: Ja.
0: En daar is volgens mij, het is aan de Sarpeterstraat.
1: Ja.
0: Is het volgens mij iets van €7 geworden, ja, per uur. Ja. En het is nu 1x24. Dus vroeger kon ik zeggen, weet je, dan ging ik na 10 uur 's avonds.
1: Precies, ja.
0: Maar dat is niet meer.
1: Is niet meer, is niet meer.
0: Nee. Dus je kan liever gebruik maken. En het is zo lastig als je thuis zit en je hebt niet op tijd betaald.
1: Ja. Ja, ja.
0: En opeens kreeg je dus een, van de gemeente belasting,
1: ja,
0: een melding of een brief van meneer. Het is tegenwoordig iets van bijna €80.
1: Ja, zeker 83 zoveel.
0: Oh, dit, ja, is zo verschrikkelijk.
1: Ja. Maar we zijn ermee bezig. We zijn met een ander bedrijf, Anti-Incasso, van Kelvin Zeder. Zijn we bezig om een samenwerking te doen, waarbij we als mensen een boete krijgen, bij wijze van spreken. Soms is het terecht, soms is het onterecht. Dan gaan we toch met elkaar proberen om te zorgen
0: om
1: het terug te draaien. En ook daar is er een samenwerking.
0: Oh,
1: vanuit die zwarte gemeente.
0: Maar dat is zo'n mooie service.
1: Ja, zeker. Dus nogmaals, we gaan het lekkerder maken. Het is,
0: dus mensen, u hoort het. Lekker parkeren kijkt ook het moment dat je een boete kreeg, dat zij in elk geval de nodige deskundigheid hebben binnen hun netwerk.
1: Zeker.
0: Om te zorgen dat je afkomt van die boete.
1: Juist.
0: Nou, ik vind het heel, heel nobel dat jullie dit doen. Want ik kan me voorstellen dat iemand die een parkeerboete krijgt,
1: ja,
0: die denkt van, maar ik kan die strijd niet aan met de gemeente.
1: Nee, nee.
0: En dan heb je zo'n instantie of een organisatie,
1: zeker,
0: ja, die je daarbij helpt.
1: Vorig jaar waren er 84.000 onterechte boetes
0: uitgeschreven.
1: Wow. Ja.
0: Dus, nou, mensen hebben het gehoord.
1: Yes,
0: ik ga jou bedanken, onze tijd.
1: Yes.
0: Die zit erop.
1: Ja.
0: Mag ik nog
1: één ding zeggen alleen?
0: Ja, ga
1: we
0: je
1: hebben
0: gaan?
1: Natuurlijk ook vanuit B.O.B. hebben we samen met Suento hebben wij een nummer geschreven. En waarschijnlijk, die zien wij bij Kitty Kotti.
0: Ja.
1: Gaan we dat nummer ook spelen. Vanuit Lekker Parkeren, vanuit B.O.B., Black Old Business.
0: Oké. Okay. Herdenking, slavernij verleden, samen herdenken, leren en verbinden. Op vrijdag 26 juni van 6 tot 11 uur doen we dat met in het multicultureel centrum Alla Condre aan de Krimpertplein nummer 5 in Amsterdam. Daar hebben we lezingen, het slavernijverhaal en een modeshow in zaterdag. Hebben we voordracht, toneel, groep Wie Afo Peking, een lezing, Kaseko Band, Sometimes en muziekgroep The Sweet Masters. U bent van harte welkom. Het is gratis. Als u wilt bellen voor meer informatie, kunt u bellen met 020-341-6363. En Assoul Party, zal u mij horen, Alamung Dapena Alla Condre, die gaat dus deze maand niet door op de zondag. In elk geval, u bent dus van harte uitgenodigd vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Alla Condre, slavernij, herdenking. Wij gaan u groeten, luisteraars. Ik ga Vincent bedanken voor zijn aanwezigheid hier vandaag.
1: Thank you.
0: We hebben het gehad over lekker parkeren. Steun aan Blakaman Business, laten we verder uitgroeien. Laten we gewoon zorgen dat de Consumentenbond ons volgend jaar beoordeelt en ons een 10 geeft voor de diensten die we leveren. En,
4: City Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt opvallend langzaam op de N208 Sassenheim-Haarlem. Voor de N207 file vanaf het Keukenhof. 2 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
7: Op 2 juli vieren we in Teatro de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
9: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5. Er volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt opvallend langzaam op de N208 Sassenheim-Haarlem. Voor de N207 file vanaf de Keukenhof. 2 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt opvallend langzaam op de N208 Sassenheim-Haarlem. Voor de N207 file vanaf de Keukenhof. 2 kilometer en 20 minuten.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kittikotti Gala. 1 juli via Kittikotti in stijl in Theater de Lamar. Met een afstandlijn op van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorkest of het concertgebouw sluit ook Kittikotti feestelijk af met het Kittikotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
4: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was Radio Nieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: City. Andries Kerry Biontus. Ire tek opalanyi gwaser nang ano no tete. Alas ib grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtima er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma no so december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours Around the World.
1: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: zing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.
1: Kitty Kottie Gala. 1 juli via Kitty Kottie in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kottie feestelijk af met het Kitty Kottie Gala Concert. Verwacht klassieke soul en jazz gebracht door de artiesten die heden, verleden en toekomst verbinden. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit galaconcert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: dames en heren, we zijn weer met het verstand op nul, met Max Zordam. Hallo Max, hoe gaat het?
1: Goedemiddag dames en heren, luisteraars. We zijn er weer met het verstand op nul vandaag op de dag. Vandaag heb ik de eer, heb ik twee dames op bezoek. De dames de Elschot. Latifa en haar zuster. Die heb ik ongeveer 5 jaar terug leren kennen. Onder de naam van Belmer Boekstoorn. En ik had altijd gedacht dat het een winkel was. Een boekenwinkel zoals Atheneum en die andere winkels. Maar dat is niet zo. Ik heb ze in de uitzending kunnen krijgen vandaag. Dat ze iets meer vertellen over Belmer Boekstoorn en wat ze doen. Ik hoop dat ze me horen en dat ze inbellen. Wat ik wil te berde brengen is het feit dat zij gericht zijn op expliciet Surinaamse schrijvers, Surinaamse literatuur. En dat heeft mij aandacht getrokken. En daarom wil ik ze persoonlijk vragen hoe ze ertoe gekomen zijn. En waarom het geen echte boekenwinkel is. Maar en onder de titel Belmer Boekstoorn. Want wat ik heel frappant vind, is het feit dat ik toen ze 5 jaar terug leerde kennen, had ik mijn boek aangeboden. En u kunt het niet voorstellen. Binnen kortste keren hadden ze meer dan 100 boeken verkocht. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar als je geen boekstoor bent, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, daar gaan we het over hebben met ze vandaag. Wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Zijn ze Surinamers, echte Surinamers? Of zijn ze Surinamers die hier, Surinaamse dames, die hier geboren zijn en een onderneming zijn begonnen? Dat is wat ik zo belangrijk vind. Ik zou zeggen, Natiba, je kunt, als het mogelijk is, inbellen en dan kunnen wij een gesprek aangaan en de luisteraars informeren wie of wat jullie zijn. Tyron, ik hoop dat ze inbellen of ingebeld hebben.
0: Yes, volgens mij had ze net gebeld, maar ze kan weer terugbellen.
1: Pardon?
0: Ik zag volgens mij dat iemand net had gebeld, dus ze kan wel weer terugbellen.
1: Ja, zeker. Ik heb het telefoonnummer opgegeven. 471-4291. Ja. Dus ik zou ze graag persoonlijk willen hebben aan de lijn in de uitzending. Want ik wil meer van ze weten natuurlijk, maar ook de luisteraars. Die zullen benieuwd zijn van wie zijn eigenlijk de mensen die Belmer Boekstoorn runnen. Maar het is geen boekstoorn zoals Atheneum, zoals ik gezegd heb. Maar doet gewoon. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar spelen. En dat is wat ik graag van ze zou willen weten. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen om zo bekend en zo populair te zijn op het gebied van Surinaamse literatuur en Surinaamse schrijvers.
0: Yes, we hebben een beller.
1: Ja.
2: Dag,
1: hallo.
2: Ik ben het van Elsje. Dag meneer Zordam.
1: Hallo.
2: Ja, met een tyfoon.
1: Hallo.
2: Ja, met een tyfoon.
1: Ik hoor niet.
0: We hebben Latifa aan de lijn.
1: Ja, maar ik hoor de stem niet.

0: met je zussen. Jullie hebben een bedrijf dat de Bijlmer Bookstore heet.
1: Ja.
0: Maar jullie runnen dat al bijna 5 jaar op een sublieme wijze. En daarom... Daarom... Het is storend.
1: Ja, ik hoor ook een...
0: Ja, ik hoor het niet. Ik hoor een storend geluid.
1: Allee, nu is het weg.
0: Ja. Latifa, kun je aan de luisteraars vertellen wie jullie zijn? Zijn jullie Surinaamse dames? Zijn jullie hier geboren of zijn jullie uit Suriname gekomen? Kun je dat aan de luisteraars weten?
1: Ja, we zijn Suwena en Latifa Elsho. We zijn Surinaams. Maar helaas zijn we wel in Nederland geboren. Daar kunnen we voor de rest niks aan doen. Dus dat, ja, helaas. Maar onze moeder bracht ons wel elk jaar naar Suriname. Dus we hebben wel gewoon een echte band. Dat is voor ons ook ons thuisland. Dus ja, ja. Wat moet ik nog meer vertellen?
0: Ja?
1: Ja.
0: Jullie zijn dus eigenlijk in Nederland geboren.
1: Helaas wel.
0: Helaas, waarom helaas?
1: Omdat ik graag in Suriname geboren had willen zijn. Ik zeg het altijd, ja. Helaas, helaas.
0: Ja, zeker. Maar hoe zijn jullie er toegekomen om de Bijlmer Bookstore en jullie dan specifiek te richten op Surinaamse schrijvers en Surinaamse literatuur? Kun je de luisteraar daar iets over vertellen?
1: Zeker. We zijn begonnen met de Bijlmer Bookstore omdat er al heel lange tijd geen boekhandel was in de Bijlmer. En dat vonden we raar en ook jammer, want Zuidoost is best wel een groot stadsdeel. Dus er zou tenminste 1 boekhandel moeten zijn. En daarna kwamen we erachter dat zeg maar de boeken die wij gewend waren om te krijgen van onder andere onze grootmoeder, Jeannette Elschert Uitelo. We kregen elk jaar boeken van haar, omdat ze ook onderwijsres was in Suriname. Verschillende soorten boeken, heel veel boeken van... nou, wat is haar naam?
0: Doe je naast dit werk nog ander werk?
1: Zeker. Mijn zusje is psycholoog en ik werk in de kinderopvang. Dus naast de Bijlmer Bookstore doen we ook nog iets anders. We hebben wel niet alleen boeken van Surinaamse schrijvers. We hebben wel heel veel Surinaamse schrijvers. Surinaamse schrijvers die woonachtig zijn in Nederland. Maar ook Surinaamse schrijvers die gewoon in Suriname wonen. Onze boeken zijn vooral van zwarte schrijvers. En dan is het zwarte schrijvers van het continent en de diaspora. Omdat we die boeken te weinig zagen in de boekhandel. Of zwarte mensen zeg maar niet lezen of dat ze niet geïnteresseerd zijn in boeken. En dat is helemaal niet waar. Ze zijn er. Dus als ze er zijn, dan moeten ze eigenlijk ook on display zijn. Zodat mensen ze ook kunnen kopen.
0: Ja, maar tijdens de interactie. Jullie zijn toch naar Suriname geweest ook?
1: Ja, we zijn elk jaar in Suriname.
0: Ja? En wat betreft... verongelijken, discriminerend karakter. Hebben jullie dat ook ervaren of was dat geen probleem?
1: Discriminerend karakter, wat bedoelt u dan precies? In Suriname of in Nederland?
0: In Nederland.
1: Ik denk dat iedereen die van kleur is, daar sowieso mee te maken heeft. Voor mijzelf nu probeer ik niet zo... ik probeer witte mensen dan over het algemeen niet echt centraal te stellen in mijn leven. Dus ik probeer met andere dingen bezig te zijn. En niet te focussen op de dingen die zij doen. Maar dat neemt niet weg dat het wel gewoon is.
0: Ja,
1: maar als je er te veel mee bezig bent, het gaat in je lichaam zitten.
0: Ja,
1: dat is heel erg vermoeiend en frustrerend. En om dat vooral weg te nemen, probeer ik niet te veel met hun, zeg maar, bezig te zijn. En dan focus ik me vooral op andere dingen. Waar ik wel, zeg maar, echt energie van krijg.

0: met je mensen zijn. Gewoon zeg maar positieve dingen.
1: Dus eigenlijk gezegd heb je daar niet zoveel last van gehad? Omdat je jezelf...
0: Nee, dat zeg ik niet. Nee, natuurlijk heb ik er ook last van gehad. Maar nu, ik ouder ben, probeer ik me daar iets minder op te focussen. En dat neemt niet weg dat het er niet is.
1: Nee, dat...
0: Maar dat is duidelijk. Ik probeer mijn focus gewoon ergens anders op te leggen.
1: Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Dat is heel duidelijk. Als je jezelf bent en blijft en dan zodanig ook profileert, dan heb je er minder last van. Waardoor je je minder hoeft te irriteren en je bezighoudt met je eigen dingen. Dan denk ik dat je je best zou kunnen positioneren. In welke samenleving dan ook. Dus niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen bijvoorbeeld als je zou komen. Dus vandaar dat ik vind dat die houding vind ik persoonlijk prima. Want dan ben je zelf
0: ook een stuk ouder.
1: Wat zei je?
0: Toen ik jong was, dan zat ik wel meer met frustratie, zeg maar. En naarmate je ouder bent, dan laat je bepaalde dingen los. Dus
1: ja, zeker. Zeker. En Bijlmer Boekster is de titel van je bedrijf.
0: Ja.
1: Is de naam van je bedrijf.
0: Ja.
1: Maar het is niet een echte winkel zoals Atheneum en dergelijke. Klopt dat?
0: Op zich is het gewoon een boekwinkel. Alleen ligt onze focus op zwarte schrijvers. Het is net als, je hebt bijvoorbeeld kinderboekhandels waar ze alleen kinderboeken verkopen. Het is dan hun niche. En onze niche is zwarte schrijvers.
1: Je moet het toch publiceren, je moet het toch aan de man kunnen brengen. En dan moeten mensen toch...
0: Het komt ook zeker aan de man.
1: Ja, dat merk ik ook. Dat is zeker aan de man komt. Op de manier zoals jullie jezelf hebben geprofileerd. Ja. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Maar wat ik eigenlijk wil opmerken is het feit dat je niet zo'n boekwinkel bent als Atheneum.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: Qua titels in een boek. Ja, kijk, Atheneum is een veel grotere boekhandel dan wij zijn. Ze hebben ook veel meer geld dan dat wij hebben. Dus in dat opzicht is het inderdaad een andere soort boekhandel. Maar op zich zijn we beide boekhandels. Alleen wij doen er ook nog andere dingen naast, zeg maar.
1: Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, we geven ook workshops. Ik ben deze week begonnen, of niet deze week, ik ben al een tijdje ermee bezig met kleurplaten. Maar nu heb ik voor specifiek Kitty Kottie een Kitty Kottie box gemaakt. Omdat ik merkte dat wanneer er over Kitty Kottie bijvoorbeeld gesproken wordt, dat het heel oppervlakkig blijft. En niet echt dieper op ingegaan werd, vooral met kinderen en jongeren. Omdat ze dan zoiets hebben van, het zijn moeilijke thema's. En ik denk dat je op andere manieren ook met moeilijke thema's om kan gaan. Dus heb ik een Kitty Kottie box gemaakt waar ik dan verschillende spelletjes in heb en opdrachten die kinderen en jongeren dan met een volwassen persoon, zeg maar, kunnen doen. Wat doen we nog meer? Mijn zusje geeft bijvoorbeeld ook bijlessen.
1: Jullie geven ook bijlessen?
0: Ja, ik niet zozeer hoor. Mijn zusje Suena geeft wel bijles. Vooral wiskunde. Maar op zich doet ze alle andere vakken ook gewoon. Dus als je met aardrijkskunde zit of geschiedenis, dan doet ze dat ook. Maar ik lig wel op wiskunde, dat vindt ze heel erg leuk. Ik snap er niks van. Maar zij is daar goed in.
1: Dus je werk is meer dan alleen maar boekhandelaar. Maar je bent ook instructief bezig.
0: Zeker.
1: Dus meer, veel omvattender bezig dan alleen maar een boekhandel. Omdat jullie ook educatief bezig zijn.
0: Ja.
1: We zijn ook educatief bezig. En dat vind ik toch wel zo bijzonder. Dat het toch wel een beetje anders is dan waar. Waardoor jullie dan ook meer opvallen. Hè? En de belangstelling van het publiek. Vooral jongeren. Ja. Hè? Want jullie hebben zelf ook een boek geschreven daarover.
0: Nee, we hebben geen boek geschreven. We hebben een boekvertaling gedaan.
1: Ja.
0: Dat was een boek vanuit Engeland. En die hebben we toen vertaald in, vanuit het Engels naar het Nederlands, Ranatong en Asantechi. Dus dat zijn drie talen. En het is een prentenboek. Maar omdat het in drie talen is en wij moedertalen ook heel erg belangrijk vinden. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren hun moedertalen meekrijgen. Dus bijvoorbeeld een Sranatongo, bijvoorbeeld een Asantechi, bijvoorbeeld een Papilinto. Dat het belangrijk is dat ouders die talen gaan spreken. Dus met deze boeken ermee bezig zijn.
1: Ja, wat ik zo frappant vind, dat jullie specifiek gericht zijn op de Surinaamse taal, hè? Suriname en de Surinaamse taal.
0: Zeker.
1: En dat is wat mij zo bijzonder aantrekt. En waarvan ik zeg, nou, jullie zijn goed bezig. En hou het zo door.
0: Want, ja, nee, we doen ons best.
1: Ja, zeker. Vooral onze jongeren, hè.
0: Ja. Kijk,
1: de oudere mensen, die weten het al. Ja. En die ga je niet meer zo kunnen ombuigen.
0: Nee.
1: Maar de jongeren, en ik zie dat er veel belangstelling is.
0: Zeker, voor, ze hebben heel veel belangstelling.
1: Ja, zeker.
0: Maar we hebben de ouderen wel nodig om de taal met ons te spreken. Dus we moeten de ouderen niet helemaal opzij schuiven. Want ze zijn ook nodig, die intergenerationele gesprekken. Ook gesprekken over het verleden. Ook stambomen, dat je met familiegeschiedenis bezig bent. Daar hebben we de oudere generatie ook voor nodig. Dus ik denk dat het wel hand in hand moet gaan. Het moet samen.
1: Ja, exact. Ja, vertel eens er een beetje meer daarover.
0: Waarover?
1: Waarover je het nu hebt. Over de jongeren.
0: Over de jongeren?
1: Ja, over de insteek met de jongeren.
0: Ja, ik denk dat jongeren nu best wel zoekende zijn naar zichzelf. Dus naar de cultuur waar ze vandaan komen. Vooral de jongeren hier, omdat we in een ander land zijn geboren en opgegroeid, dan mis je toch bepaalde dingen van, in ons geval dan Suriname. En als je niet elk jaar of in ieder geval een paar keer in je leven naar Suriname geweest bent, dan ken je Suriname eigenlijk alleen maar vanuit de media, vanuit Nederland en of de radio. Dat is niet een heel beeld wat Suriname zeg maar is, wat de taal betreft. Dus doordat we zoekende zijn, ook naar geloof en levensbeschouwing zeg maar, dan ja, je raakt eigenlijk een beetje jezelf kwijt, omdat je in Nederland opgroeit. En doordat ze nu heel erg zoekende zijn, is het juist mooi dat ze geïnteresseerd zijn in de taal en de cultuur. En dan moet er ook aanbod zijn voor ze. Dus als ze die vragen hebben, dan moeten er oudere mensen zijn die ze antwoord kunnen geven. Maar als die mensen ook geen antwoord kunnen geven, dan wordt het extra lastig. Want dan blijven de jongeren met vragen zitten en dan gaan ze eigenlijk andere dingen zoeken buiten hun eigen cultuur. Terwijl de antwoorden ook binnen de Surinaamse cultuur liggen. Maar we alleen niet weten waar we dat kunnen vinden.
1: Dat is inderdaad zo. En dat betekent tegelijkertijd ook dat de aansluiting tussen de Surinaamse jongeren uit Suriname en de jongere Surinamers die hier zijn geboren, die aansluiting, die gaat dan een beetje, hoe moet ik het zeggen, een beetje stroef lopen.
0: Ja,
1: maar dat betekent door jullie midden, door jullie tussenkomst, kunnen meer inzicht wederzijds verstrekken, zowel naar de Surinaamse jongeren in Suriname als wel de Surinaamse jongeren in Nederland, om die interactie veellozer en beter te maken. Want ja, iedereen heeft zo zijn eigen...
0: Zo'n groot compliment geven. Dat is wel echt een heel mooi compliment. Maar zover zijn we nog echt niet. Het zou heel mooi zijn als we zo'n brug zouden kunnen zijn tussen de jongeren hier en de jongeren in Suriname. Want ze inderdaad niet altijd genoeg van elkaar weten. maar ja, het zou zeker een mooie brug kunnen. Hopen we ook een brug te kunnen zijn.
1: Zeker. Maar jullie kunnen functioneel daar een heel belangrijke rol aan spelen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. En dan krijgen we het egaliseerde, hè? Begrip. Begrip tonen voor wederzijdse opvattingen. Ja. En wederzijdse denkwijze. Maar de cultuur in Suriname is absoluut anders dan de cultuur in Nederland.
0: Zeker.
1: En dat botst wel eens. Is het jou ook overkomen toen jij in Suriname was?
0: Nee, eigenlijk niet. Omdat ik gewend ben, ik ga al naar Suriname sinds ik een paar maanden oud ben. Dus ja, ik denk dat het voor mij anders is. Vanuit Nederland, als mensen vanuit... Wat ik dan zag, dat als mensen vanuit Nederland naar Suriname gingen, dat ze vaak een beter beeld gaven van zichzelf en hoe het in Nederland gaat als ze in Suriname, zeg maar, kwamen. Dus dan... Waardoor de mensen in Suriname eigenlijk een verkeerd beeld krijgen van hoe leuk en gezellig Nederland is. Omdat je dan familieleden hebt die op vakantie komen en dan, ja, ze doen zich beter voor dan dat het eigenlijk gaat. En dan krijg je inderdaad een scheef beeld. Want dan, stel dat die mensen nu naar Nederland komen, en dan is het nog niet zo gezellig. Er zijn dingen die je moet betalen. Als het regent, kan je niet thuis blijven. Je moet gewoon aan je werk gaan. Dat zijn dingen die anders zijn in Suriname.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus ik denk dat we in Nederland, de Surinaamse Nederlanders, daar ook heel erg debet aan zijn, aan het scheve beeld. Wat dingen die me ook bijvoorbeeld opvallen, is dat hier in Nederland, in de Surinaamse gemeenschap, dat we vaak niet weten hoe de Surinaamse kaart eruit ziet. Ik weet wel hoe het eruit ziet, maar er wordt vaak de verkeerde Surinaamse kaart gebruikt. Als mensen bedrijven hebben. En dat is raar eigenlijk, want waarom weet je niet hoe je eigen land eruit ziet? Dat zijn ook weer dingen dat doordat je niet die echte connectie hebt, doordat je op vakantie gaat naar Suriname, maar Suriname eigenlijk kent door de Nederlandse lens, dan gaan er ook scheve dingen ontstaan.
1: Ja, dat is inderdaad zo. En vandaar dat ik zeg van, je moet toch wel in staat zijn om je vermogen om dingen in het juiste perspectief te plaatsen.
0: Ja.
1: Om dat te kunnen relativeren ook. Hè.
0: Zeker.
1: En vandaar dat ik zeg, jullie kunnen daarbij een heel belangrijke rol gaan spelen.
0: Ja, dat had ik het nog niet bekeken, maar dat is inderdaad, is wel waar.
1: Jazeker. En ik vind dat jullie heel goed bezig zijn, positief.
0: Dank u wel.
1: En dat maakt jullie zo bijzonder. Want mensen weten niet wat jullie eigenlijk doen.
0: Ja.
1: Als ze horen Bijlmer Bookstore, dan denken ze aan een boekenwinkel. En daarmee basta. Maar inhoudelijk zijn jullie meer
0: dan alleen een boekenwinkel zijn.
1: Juist. En daar wil ik naartoe. Dat je inhoudelijk daar iets meer over vertelt aan de luisteraar. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn als ze met Nativa en haar zuster te maken krijgen.
0: Ja.
1: Kun je daar wat iets zeggen? Hoor je maar?
0: Wacht even. Ik heb toevallig een flyer hier. Laat me even lezen wat er allemaal op staat, wat we allemaal doen.
1: Ik hoor je heel ver nu.
2: Hoor je weer opeens is je stem weer verkeerd weg?
1: Ja.
0: Oh, maar hij staat niet op luidspreker.
2: Nu horen we weer goed.
1: Nu horen we weer goed, ja.
0: Oké. Nou, we hebben bij de Belboekse ook een vendingmachine. Een vendingmachine is een machine waar je op straat vaak drinken en snoep uit kan kopen. Maar wij hebben dan eentje waar de boeken in zitten.
1: Ja.
0: Dat is een van de dingen die we doen. We zijn dus een boekhandel en uitgever. We doen ook aan events en lezingen en schrijversavonden. We geven workshops. We hebben een boekenclub die één keer in de maand bij ons langskomt. We hebben een brei- en haakclub elke vrijdag.
3: Ja.
0: Wat doen we nog meer? Dus ja, elke vrijdag kunnen mensen gezellig bij ons komen. En dan is er een groepje mensen die dan gaat breien en haken.
1: Hoe zijn jullie te bereiken? Want je bent niet een winkel waar ik in kan stoppen en zeggen, hey, ik ga nou met natieve plaat. Hoe kunnen onze luisteraars jullie bereiken?
0: Nou, ons bellen of WhatsAppen op het nummer 06-41-22-9151. En onze winkel is de Grubbel 24, naast de Fietsenmaker.
1: Kun je dat nog een keer herhalen?
0: Grubbel 24.
1: Ja, kun je het nog een keer herhalen, een beetje langzamer?
0: Oh, ja.
1: Ga je gang.
0: Dus we zijn te bereiken op nummer 06-41-22-9151. En de Belmen Boekstore is gevestigd de Grubbelhoeve 24. Dus dat is onder in de plint van de flat Grubbelhoeve. En we zitten naast de Fietsenmaker.
1: Aha. Ja. Dat is mooi. En als men informatie wil hebben over het wel en wee van Belmen Boekstore, dan kunnen ze jullie hier bereiken. Dat klopt.
0: Zeker. Ja.
1: En voor de rest, wat wil je de luisteraars nog meer vertellen over jullie werkzaamheden? Je bent inhoudelijk al erin op ingegaan. Maar het is niet zomaar een boekstoort. Jullie geven ook les, cursussen neem ik aan.
0: Ja.
1: En die organiseren jullie ook. En dat vind ik een prachtige zaak. En dat vind ik niet alleen prachtig, maar ook bijzonder. Want dit is uniek, hè? Dit wat jullie doen is uniek.
0: En volgens mij zijn jullie... Ja, in Nederland wel, inderdaad.
1: Ja, volgens mij zijn jullie de enigen die dat doen, omdat jullie meer doen dan alleen maar boeken verkopen.
0: Ja.
1: Veel meer en veel meer. En dat is waar ik naartoe wil. Dat zeg je?
0: Nederland, maar een land bijvoorbeeld als de Verenigde Staten zijn dit soort boekhandel is heel normaal. Maar in Nederland is het inderdaad iets bijzonders.
1: En hoe lang doen jullie dit al nu?
0: Nu sinds 2019.
1: Dus 2019
0: zijn we
1: mee begonnen. Ja. Ja. Ik heb jullie twee jaren later leren kennen.
0: Geloof.
1: En ik vind jullie prachtig dat jullie prachtig werk verrichten hoor.
0: Hartelijk bedankt.
1: Ja, zeker.
0: En u verricht ook prachtig werk, want we zijn dol op uw woordenboek. Het is zo... Het is echt een geschenk, want ik loop ook vaak met mijn woordenboek, want als ik dan iets wil zeggen en ik weet het woord niet, dan ga ik kijken in het woordenboek, dan zoek ik het op en denk ik, oh ja, dit was het. En dan kan ik weer verder. Of als ik iets moet opschrijven en ik weet de spelling niet, dan kan ik het opzoeken in het woordenboek. Dus het is heel erg waardevol dat u dat woordenboek gemaakt heeft voor mijn generatie, voor de generatie die na mij komen. Dus we zijn daar heel erg blij mee. En alle mensen die... om zijn gekomen om een woordenboek te kopen, zijn er ook heel erg blij mee.
1: Ja, dat heb ik gemerkt. Want jullie zijn ook de enige die de meeste van mijn boeken hebben gekocht. Meer dan honderden. En die anderen ook, hè, wij zijn allemaal mensen. Hè.
0: Ja.
1: Dat geeft aan de structuren binnen onze samenleving. En hoe met elkaar werd behoud van je eigen cultuur op een vredige, vriendelijke, liefderijke manier kunt omgaan. En zodoende genieten van de leuke dingen dat het leven te bieden heeft. In plaats dat we tegenover elkaar staan. Het steeds kritiek leveren op onnodige dingen. We moeten positief beter zijn. En jullie zijn daar een voorbeeld van om positief bezig te zijn met onze mensen, met onze kinderen. Want dat, van die moeten we het gaan hebben. De nakomelingen die moeten het gaan doen. We moeten afstappen van... de geschiedenis moeten we kennen, moeten we weten. Maar we moeten er niet in blijven hangen. Dat ben je met me eens, toch?
0: Zeker. Maar ik denk ook dat veel mensen de geschiedenis niet nabehoren weten, waardoor... als andere mensen je de geschiedenis vertellen, zoals ze in boeken staan, krijg je ook maar een heel klein deel mee. Want als je het vanuit boeken leest, dan zijn de nazaten van de slaafgemaakte mensen heel erg zielig en weet ik veel wat ze allemaal in die boeken zetten. Een hoop rommel. Maar ze vertellen niet over de veerkracht en over het verzet wat vanaf het begin geweest is. En dat zijn juist de verhalen die belangrijk zijn, dat jongeren en kinderen ook overleren. Zeker. Zodat ze weten dat ze van...
1: En als je dat vastlegt op papier, dan hebben de nazaten kunnen daar nog de notie van nemen.
0: Zeker.
1: Het Surinaamse volk is meer een volk van Mogokoranti. Praten, berichten doorgeven. Wij zijn geen schrijvers. Van oudsher niet. Nu pas zie je dat er jongere schrijvers uit tevoorschijn komen en het een en ander vastleggen.
0: Maar
1: de mensen...
0: Maar Mofokoranti is niet iets verkeerds, hoor. Mofokoranti is niet iets verkeerds.
1: Ja, Mofokoranti.
0: Maar vroeger was er meer herhaling. Want zo zijn er bepaalde liedjes ook vanuit die tijd. Het zijn de liedjes die we nog steeds zingen. Maar dat komt omdat mensen het altijd bleven zingen. Waardoor wij nu nog steeds weten wat die liedjes zijn en wat er in die periode gebeurd is. Doordat het elke keer werd doorgegeven. Maar het is ook fijn voor ons, de jongere generatie, dat het wel ergens op papier staat, zodat je naslagwerk hebt om het ook terug te vinden. En dat niet iemand anders je kan zeggen van, oh nee, maar het staat niet ergens geschreven, dus het is niet waar. Daarom moeten wij het nu wel opschrijven. Dat we kunnen zeggen van, oh, maar het staat in dit boek, of kijk, het staat in dat boek. Onze verhalen doen er ook toe.
1: Ja, zo is dat. Zo is dat. En we moeten het blijven voortzetten.
0: Zeker.
1: En ik denk dat jullie daar een goed voorbeeld voor zijn. En dat de jongeren dat ook zullen overnemen. Want de belangstelling bij de jongeren is groot geworden, hoor. Dat kan ik me dat zeer wel over.
0: Ja.
1: De jongeren die krijgen heel veel belangstelling voor wat het Surinamisme betreft. En het Suriname zijn. Alleen die tweespal tussen de jongeren van Suriname en de jongeren hier, dat moet nog geëffend worden. En dat kan alleen maar door het een en ander wederzijds inzichtelijk te maken. En als je dat inzichtelijk maakt, dan gaat die ander dat ook begrijpen. En als die ander dat begrijpt, dan weet hij ook waarom die ander zich zo gedraagt of waarom hij zich zo doet. Maar als je in onkunde blijft, dan verval je in vooroordelen. En dan ga je je eigen mening profileren. En dat kan meestal verkeerd zijn. Soms goed, maar soms ook fout. En dat is, we lenen ons te veel aan wat je hoort, wat je ziet, wat er gezegd wordt, koppel je direct een mening aan. En ik vind persoonlijk dat je daar een passieve houding in moet nemen. En je zelfs afvragen, waarom doet hij dat? Waarom zegt hij dat? Ja? En dan ben je op een positieve manier bezig om de anderen te kunnen begrijpen. Snap je?
0: Ja.
1: En dat proef ik bij jullie heel sterk. Dat proef
0: we doen ons best, hoor. We doen ons best. Want niet altijd, want soms heb ik ook geen geduld. dan soms heb je ook niet de space om daar elke keer ruimte voor te maken. Maar ja, we doen ons best.
1: Ja. Zo is dat. En wat ik nog graag zou willen weten is hoe zou de belangstellenden dan, wat bedoel ik daarmee, de jeugd, hoe zouden ze op een adequate manier kunnen bijdragen tot de totstandkoming aan dat doel dat jullie willen bereiken? Die eensgezindheid, die saamhorigheid met behoud van je eigen ik. Ja. Dus zonder dat je je eigen ik hoeft los te laten, toch in staat moet zijn om met anderen samen te werken, samen anderen samen leuke dingen te doen. Als we dat kunnen bereiken, ja, dan is dat een heel andere samenleving natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja, dan gaan we natuurlijk op een heel andere manier met elkaar om. Waar je zo zeker inzichtelijk moeten maken.
0: Ja, dat
1: inzichtelijk maken, daar kunnen jullie een belangrijke rol in vervullen. Daar ben je met me eens, toch?
0: Ja, zeker. Ik denk sowieso dat er al heel veel andere organisaties zijn die daar echt heel erg goed mee bezig zijn. Ik denk nu bijvoorbeeld aan een Sharon. Zij heeft een organisatie die de Village heeft. Zij zijn heel erg mee bezig om jongeren bewust te maken van zichzelf en van hun cultuur. En biedt ze workshops aan en dat soort dingen. En maken ook theatervoorstellingen. Dus ik denk wel dat er al organisaties zijn die daar al heel goed mee bezig zijn, hoor. Dus dat is wel heel erg mooi. Dus dat jongeren een plek hebben waar ze meer over zichzelf te weten kunnen komen.
1: Ja, zeker. Ik ben blij dat je er inhoudelijk bent ingegaan op datgene wat jullie doen. Zodat het ook een beetje inzichtelijker wordt voor de luisteraars. Dat wat jullie doen, dat het heel belangrijk is dan alleen maar boeken te kopen.
0: Ja.
1: Want inhoudelijk zijn jullie goed bezig. Maar dat weten vele luisteraars niet. En ik hoop dat we met deze uitzending daar weer wat meer inzicht in is gegeven. Zodat men weet wat Nativa en haar zuster, wat ze samen doen in het belang van Suriname, in het belang van de Surinaamse gemeenschap. Want dat is waar we naartoe moeten. Eensgezindheid, saamhorigheid en met elkaar op een adequate manier door het leven gaan. En natuurlijk elkaar ondersteunen, elkaar helpen, elkaar bijstaan en eventueel aanvullen. Als we op dat punt zijn gekomen, dan hebben we heel veel bereikt. Maar die weg moeten wij nog nemen. Daar ben je met me eens, toch? Hoor je me?
0: Dat het helemaal niet gebeurt, bedoelt u?
1: Wat zei je?
0: Dat het nog meer moet gebeuren.
1: Ja.
0: Ja, nee, zeker. We moeten inderdaad nog meer.
1: We zijn goed bezig. Jullie zeker. Ja. Om het een en ander inzicht
0: beter.
1: Want met meer inzicht krijg je ook meer begrip. En met meer begrip ben je natuurlijk ontvankelijk en toegankelijker voor anderen.
0: Mm-hmm.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Als je elkaar begrijpt, dan ga je ook openstaan voor die anderen.
0: Ja.
1: Als je elkaar niet begrijpt, dan ga je afstand nemen. En dat is waar we niet naartoe moeten gaan. We moeten met elkaar, moeten we het samen doen. Ondanks onze verschillen. Dat is heel belangrijk. En jullie zijn daar goed mee bezig. En daarom vond ik het heel belangrijk om u vandaag voor de radio te krijgen. Ja. Om het een en ander inzichtelijk te maken naar onze luisteraars, zodat ze weten waarmee de twee dames Elschot bezig zijn aan Bermer Boekzorg in Amsterdam.
0: Nee, dank u wel dat u ons wilde ontvangen.
1: Ja, zeker. En ik ben blij dat ik jullie aan de lijn heb kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Dat jullie hebben het natuurlijk heel druk. En dat jullie het vrij hebben kunnen maken om ons nog woord te staan. En inzicht te geven over de achtergronden van jullie werk. En dat vind ik zo belangrijk.
0: Dank u wel. Dank u wel.
1: En wil je de luisteraars nog wat adviezen geven?
0: Advies geven? Nee, jullie zijn sowieso welkom om bij ons langs te komen. We zijn woensdag, vrijdag en zaterdag geopend. En op speciale dagen ook op zondag, wanneer we een boekenclub hebben. Dus ja, jullie zijn altijd welkom. En als jullie denken, oh, ik wil een boek schrijven ergens over... Kom ook bij ons langs, want misschien kunnen we jullie daarbij helpen. Misschien die oude Anansi-tories, want er zijn zoveel tories die nog opgeschreven moeten worden. Dus en heel veel andere verhalen ook. Kunnen we kijken om ze op papier te zetten.
1: En voor wat betreft het lesgeven, cursussen organiseren.
0: Ja.
1: Daar kunnen ze je ook bij jullie terecht, hè?
0: Zeker.
1: Mooi, mooi, mooi. Nou, ik vind het geweldig dat ik jullie in de uitzending heb gehad vandaag. En dat we de luisteraars wat meer inzicht hebben gegeven wat Bijlmer Boekstoor eigenlijk betekent voor onze samenleving. En zeker voor de Bijlmer, waar daar veel jongeren zijn. En in het algemeen natuurlijk Nederland en helemaal internationaal. En Suriname. Dat dat daar ook zijn weerslag vindt. En dat vind ik heel mooi van jullie. Dat jullie dat hebben kunnen bewerkstelligen. En ik zou zeggen, Natieva, ga zo door. Ik steek je het hart op de riem. Ga zo door. Ja. Doe wat jullie denken dat goed is. Voor de Surinamers en de Surinamese samenleving. En dan ben je op een positieve manier bezig voor onze mensen.
0: Ja, nee, hartelijk bedankt.
1: Jazeker.
0: En hopelijk tot snel.
1: En ik zou zeggen, tot heel gauw. Wij zien elkaar persoonlijk heel gauw weer, hè?
0: Ja, zeker.
1: Zeker. Ja, luisteraars, dat waren Natieva en haar zuster, die inzicht hebben gegeven ten aanzien van hun werk, ten aanzien van Bijlmer Boekzorg en wat ze voor betekenis kunnen zijn voor onze samenleving. Dat zijn twee dames die met verve nogmaals bezig zijn voor Suriname en de Surinaamse samenleving. En dat vind ik heel prachtig. Ofschoon ze in Nederland zijn geboren, is de inzet naar Suriname en de Surinaamse samenleving uitputten. Niet alleen uitputten, maar dat ze daar ook veel voor hebben, voor ogen hebben gehad, ten koste van hun eigen welzijn. En daarom, Natieva en je zuster, ik zou zeggen, heel veel succes en tot gauw horens toe. Luisteraars, we zijn zo een beetje weer gekomen, bijna aan het eind van de uitzending. En ik heb toch het vermoeden, nee, ik ben er zeker van niet het vermoeden, dat de bijdrage van deze twee dames van betekenis zou en zal zijn voor onze Surinaamse mensen. Vooral onze jongeren. Ik heb heel wat jongeren aan de lijn gehad die heel veel belangstelling hebben voor het. Surinamers zijn vooral jongeren die hier zijn geboren, zoals deze twee dames. En die hier hebben, die hebben veel interesse voor Suriname. En dat is ook belangrijk. Ze zijn wel hier geboren en hebben de Nederlandse nationaliteit. Maar ze zijn gelieerd aan Suriname. En als je gelieerd bent aan Suriname, betekent dat dat je ouders en Surinaamse afkomst zijn. En dat vind ik zo mooi, dat wij met elkaar uit de diaspora en in Suriname samen door het leven moeten gaan op een vriendschappelijke, liefderijke manier. Elkaar ondersteunen, elkaar helpen. Dan zijn we met elkaar toch helemaal goed bezig. Luisteraars, dat was het voor vandaag. En ik zou zeggen, laat het u niet welgevallen. Als het nodig is, neem contact op met deze twee dames. Ze zijn vooruitstrevend en doen alles in het belang van Suriname en de Surinaamse samenleving. Tambo, tambo, tambo. En zo zo lobby. Ik zie jullie weer over 14 dagen. En dan gaan we weer het elkaar van gedachten wisselen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Twisted Wings.
4: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer

Special. Sankofa, DJ Facebase, MC Sitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New

0: 0641-0529-526. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittycotyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
3: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Ik moet dan denken aan de eerste keer dat ik naar Suriname ging. En ik een app kreeg van een goede vriend van mij. Die zei, zorg dat je een beetje alcohol op de grond schenkt. Om de voorouders te eren en te bedanken dat je in Suriname bent aangekomen. Welkom bij Gekookte Geschiedenis. De podcast over het culinair erfgoed van de transatlantische diaspora. We onderzoeken wie we zijn en waar we vandaan komen door middel van eten. We ontrafelen culinaire tradities, smaken en rituelen. Want achter elk gerecht schuilt een reis, achter elke reis een verhaal en achter elk verhaal één gemeenschap. Dit is Eten als Archief. Welkom bij de podcast Gekookte Geschiedenis. Mijn naam is Aira Kip van Kip Republic. En ik zit hier natuurlijk weer met mijn collega Jules Reijzen van...
2: Imagine IC.
1: We zijn hier met een nieuwe serie van de podcast Spirits and Spirits, de dubbele lading van alcohol. Jules, toen wij over dit thema hebben nagedacht, het was eigenlijk geïnspireerd vanuit een gesprek dat we eerder hebben gehad tijdens een bijeenkomst in Imagine IC, waarbij alcohol naar boven kwam binnen de koloniale context en in een specifieke periode. Kan je nog herinneren?
2: Ja, zeker. Uiteraard. Het was een thema gewijd aan wat gegeten in tijden van schaarste, gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog. En in tijden van oorlogen kun je dan, als je wat breder wilt trekken. En daar hebben we dus gekeken naar wat er bijvoorbeeld op de Antillen werd gegeten, in toenmalig Nederlands-Indië, huidige Indonesië en in Suriname. En ik dacht dat er een mevrouw was die het had over het maken van diverse huiswijnen. Want het is vanwege de oorlog er geen schepen meer Suriname aandeden. Tenminste, schepen vanuit Nederland Suriname aandeden. En dat er een bepaalde schaarste ontstond. En men zo knap was en effectief was om zelf, prachtig dure wijnen en andere alcoholische dranken uit Nederland of andere Europese landen te nuttigen. Dat men overging om het maken van wijn op basis van ananas, shuru. Shuru is een bepaalde inheemse plant. Oh, hibiscus. Ja. Dat is het Surinaamse woord daarvoor. En nog andere soorten van wijnen die werden gemaakt de tijden van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ik vond het echt zo interessant. En toen we het gingen onderzoeken, toen dacht ik van ja, dit is echt een mooi onderwerp voor de Gekookte Geschiedenis podcast. En ik kwam toen mijn onderzoek uit op dat alcohol niet slechts een drank is, maar echt een drager van verhalen, rituelen en tradities. En het verbindt ambacht met emotie, geschiedenis, van het heffen van een glas bij een geboorte tot het eren van onze voorouders en het schenken. Ik moet dan denken aan de eerste keer dat ik naar Suriname ging en ik een app kreeg van een goede vriend van mij die zei, zorg dat je een beetje alcohol op de grond schenkt om de voorouders te eren en te bedanken dat je in Suriname bent aangekomen. Dus het heeft zoveel verschillende betekenissen, van genot tot spirituele rituelen. Maar ook, het is zo gelaagd, ja, dat het ook gebruikt is als wapen. Dat het ook een middel was om mensen onder druk te houden en te zetten.
2: Jazeker, maar ik wil even terug naar dat alcohol schenken op de grond. Zelf als er woningen, maar ook overheidskantoren, gebouwen worden opgetrokken.
1: Ja.
2: Maar bij de eerste steenlegging wordt er ook bier uitgegoten op de grond. Dus er is niet een precieze scheiding tussen, zeg maar, privé particulieren, tussen wat mensen doen.
1: Ja.
2: En zelfs in overheidskringen zie je dat het als het ware is overgenomen. dat alcohol is ook in het publieke domein dan op die manier ook
1: juist, een rol eigenlijk speelt. De sociale rol die alcohol ook speelt. Ja, en ik vond het ook interessant om te kijken van hoe werden de alcoholische dranken dan ook gemaakt? Of hoe werden die gemaakt? En welke regels en gewoonten vanuit koloniale geschiedenis en diasporische identiteit bepalen wie wat mocht drinken? Dus genoeg om over te praten.
2: Zeker.
1: Maar wat is het eerste waar jij aan denkt als je denkt aan alcohol? Like, voor jou in jouw persoonlijke levensfeer?
2: Ik drink geen alcohol. Sowieso niet. Ik heb nooit echt gedronken. Mm. Als ik nu zelfs een theelepeltje zou nemen, heb ik meteen binnen een fractie van misschien 10 seconden een erge maagpijn. Dus er is iets tussen mijn maag en alcohol. Maar ik weet, ik heb het nooit gedronken. Of zodanig, of mijn huis uit niet. We zijn christelijke, bijvoorbeeld de christelijke oriëntatie. Maar dat zeg ik niet zoveel hoor. Omdat het woordje christen zijn niet zoveel zeggen over wel of niet gebruiken van alcohol. Juist. Of heel veel christenen of overheden willen die we alcohol drinken. Maar om even mezelf te blijven. Ik wil zeggen, het soort maagdelijke maag. Ik weet of je die combinatie mag gebruiken. Met verlof gesproken. Maar als ik nu wat zou drinken, ben ik meteen oud. Dan loop je ergens buiten, heb je misschien zware pijnstillen nodig om de maagkrampen onder druk te houden.
1: Denk je eerder aan genot of spiritualiteit als je denkt aan alcohol of beide?
2: Nou, ik denk beide. Opgroeien in Suriname zag je beide. En bij elk feestje is er wel alcohol. Dus er wordt wel alcohol geschonken. Of nou is van de witte rum of de bruine rum. Alhoewel, ik moet toch even ook wat over vertellen over alcohol. Ja, misschien is wel alcohol nuttig, maar niet per se in vloeibare vorm. Maar bij de cakes, als je een prachtige verjaardag gemaakt, een heerlijke verjaardag gemaakt hebt, dan moet je alcohol erover gieten. En dan krijg je weer wat binnen. Maar het is verwaarloos.
1: Ja. Ik zelf denk altijd aan mimosa's op een Sunday brunch. Ja. Dus ik denk altijd aan alcohol meer als verbindende factor. En ik drink wel, maar ik ben meer een gezellige drinker. Dus af en toe een wijntje of een bubbel. Geen sterke drank, want dan ben ik ook oud.
2: Ja.
1: Net als jij. Maar dat is wel echt een dingetje. Dat ook wanneer mijn familie samenkomt. En als we dan een brunch of een lunch, dan is het altijd mimosa's. Dus dan is het, dat is dan, voor degene die niet weten, chudrans gemixt met champagne. Is een soort van verbindend middel wat we hebben, of ritueel dat we hebben, dat er dan mimosa's moeten zijn. En mijn vader, die houdt ervan om 's avonds te koken. Mm-hmm. Toen hij echt nog veel kookte. En dan bedoel ik echt zeg maar tegen 12 uur aan. En dan vaak gerechten als pom die lang duurden, die echt bewerkelijk zijn. Dan ging hij dat bijna aan de nacht ging hij dat koken. Mm-hmm. En dan ging hij dan mijn moeder uitnodigen om bij hem te zitten met champagne erbij. Dus dat was dan zeg maar zijn ding. Dan moest mijn moeder naast hem, want dan was hij heel lang bezig, maar dan moest er altijd een bubbel bij.
2: Yeah.
1: Zeg maar. Yeah. Dus daar moet ik dan aan denken als ik denk aan alcohol in een...
2: Ik zie dat ook in mijn familie. Dat is zo... Ik zie herkenbaar dat er gekookt wordt, dat er wat gedronken wordt en zo.
1: Ja.
2: Maar ik ben gewoon ver vanaf.
1: In mijn familie eigenlijk, mijn tweelingzus, die drinkt helemaal niet. Die is net als jij, als ze een slokje van ook maar iets, dan heeft ze meteen migraine. Dus die kan het heel slecht hebben. Voordat we ingaan op het doel, ik wilde iets meer uitpakken, de spiritualiteit en de culturele wortels van alcohol, wilde ik ook onze gasten uitnodigen. We hebben twee gasten uitgenodigd vandaag, waarmee we in gesprek gaan over dit thema Spirits and Spirits. Onze eerste gast, Dr. Karen Vata Black, docent sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Leiden en senior onderzoeker bij KIT-LV, Koninklijk Instituut Taal, Landkunde en Volkenkunde. Kenner van de Nederlandse koloniale geschiedenis, gespecialiseerd in de Atlantische wereld en slavernij. En werkte ook mee aan de wereldgeschiedenis van Nederland. Publiceerde verschillende boeken, ook over het slavernijverleden. Een andere gast of tweede gast die we hebben is Rochelle van Manen, educator, creative producer, talentmanager en opiniemaker. Met expertise in het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Medeoprichter van het decolonisatienetwerk voormalig Nederlands-Indië, zet ze zich in om mensen en initiatieven te verbinden die werken aan de decolonisatieagenda rondom het voormalige Nederlands-Indië. Een hele mond vol. Welkom gasten, bedankt dat jullie er zijn en dat jullie met ons in gesprek willen. En als jullie dit zo horen, wat komt er als eerst bij jou naar boven, Rochelle, als je denkt aan alcohol binnen de context waarin jij werkt?
3: Ik drink zelf sporadisch bij bruiloften of oud en nieuw. En dan één glas, want ik kan er ook niet tegen. Maar wat ik hoor is dat er veel overeenkomsten zijn. Want bijvoorbeeld op Manado, waar mijn moederskant van de familie vandaan was, want ik kan daar ook niet tegen. Maar wat ik hoor is dat er veel overeenkomsten zijn. Want bijvoorbeeld op Manado, waar mijn moederskant van de familie vandaan komt.

0: verschillende dorpen. Maar ook ceremonies waarin de gemeenschappen bij elkaar komen en hun loyaliteit aan elkaar laten zien. Dus als jij de soepie weigert, dan ben jij niet meer iemands ally, zeg maar. Oh. Dus ja. het wordt heel erg traditioneel gebruikt. Maar bijvoorbeeld op Maluku is dat nog heel sterk. Maar op Manado, vanwege het christendom, is dat eigenlijk steeds minder aan het worden. We hebben nog wel traditionele ceremonies. Maar op Manado is het chapticus. En dat is eigenlijk cultureel erfgoed.
1: Ja.
0: En iedereen drinkt het. Maar het culturele of het eren van de voorouders, dat is eigenlijk aan het uitsterven vanwege het christendom.
1: Oh.
0: Dus het is er nog wel, maar het is langzaam aan het wegvagen. En op Java hadden ze ook de traditie om met alcohol ceremonies in te wijden. Maar omdat in de 15e eeuw de islam kwam, werd dat eigenlijk uitgebannen.
1: Ja.
0: Op Bali weet ik dat er bij de offering ook, je ziet daar vaak van die kleine altaartjes met een offering. En daar zit ook alcohol en geld bij. Dus het is nog heel erg levend, maar ik moet ook wel zeggen dat het ook wel misbruikt wordt,
1: ja.
0: het alcohol. Ja.
1: Dat zijn heel veel rituelen die je omschrijft, die er binnen jullie cultuur plaatsvindt.
0: Ja.
1: Probeer jij zelf dat ook nog te behouden, ondanks dat je geen drinker bent? Of
0: Ik probeer het te behouden in de zin van, als wij in een context van een social event zijn, dan zal ik soppie niet weigeren.
1: Ja.
0: Omdat dat toch een stuk cultuur is die ik dan bewust tot me neem.
1: Juist.
0: Maar ik drink het niet totdat ik dronken ben.
1: Nee.
0: Dus dat is wel het verschil, zeg maar.
1: En
0: het is ook 60% alcohol. Dus als je het drinkt, dan voel je het gelijk. In je keel, in je maag. Het is echt heel. Er is namelijk geen controle op hoe je het stookt. En dus de ene is 60% en de ander 70%.
1: Ja.
0: Je kan je nagellak ermee weghalen.
1: Oh my god, echt? Wauw, dat is heel sterk. Dr. Karwan, als u dat hoort, waar denkt u aan alcohol in uw eigen persoonlijke sfeer of in de familie of cultuur? Heeft u daar ook een verband mee?
2: Nee, niet op die rituele. Manier. Ik heb natuurlijk als kind leerde ik rode wijn met water drinken vanaf je 14e, 15e, zoiets.
1: Waarom rode wijn met water?
2: Omdat je dan een soort de smaak leert kennen.
1: Oh, nee.
2: Het idee dat je dat rode wijn belangrijk is. Want ik heb deels ook familie in Italië. Daar heeft dat een belangrijke context is dat daarvoor.
1: Ja.
2: Maar dat is wel heel ver van deze geschiedenis af. Maar ik herken alcohol als een heel erg belangrijk element in het hele koloniale systeem eigenlijk. Niet alleen op het dus persoonlijke en individuele vlak, maar juist ook in economische zin. De plek van Suriname als producent van basisingrediënten voor alcohol. Hoe belangrijk dat was in de koloniale periode. En je zou het ook kunnen doortrekken dat het in de manieren waarop het geconsumeerd wordt en de manieren waarop het geproduceerd wordt steeds verandert. Tot en met de hedendaagse Caribische toerisme-industrie aan toe.
1: Ja.
2: Als ik aan alcohol denk en deze geschiedenis, dan zie je eigenlijk een steeds veranderende terugkeer van hetzelfde mechanisme. Namelijk dat het verslavend is. Dat het op verschillende manieren wordt ingezet en ook heel goedkoop geproduceerd kan worden. Dus daar,
1: wordt dat ook steeds goedkoper?
2: Het laten fermenteren van cassavepap, wat inheemse mensen doen al voor de pre-koloniale tijd.
1: Ja.
2: En wat natuurlijk wordt overgenomen en gewoon gemeengoed wordt. En dat is niet het soort van destilleren waar je toch meer kennis en kunde en dingen voor nodig hebt. Maar wat we vaak denk ik vergeten is dat Suriname is een hele belangrijke producent geweest van melassen. Dus niet alleen suiker naar Europa, maar ook melassen naar Noord-Amerika. En in Noord-Amerika drijft eigenlijk die rumproductie op Jamaicaanse en Surinaamse melassen die gebruikt wordt om in de slavenhandel van de Noord-Amerikanen als ruilmiddel. Dus er zit een soort driehoek waar Suriname deel van is. Maar dit staat heel erg ver van de familietraditie. Het is ook gewoon een plek die een rol speelt in dat wereldwijde netwerk van alcoholproductie en slavernij en ook verslaving.
3: Ja, de eerste aanleg zou je niet eraan denken. Als je het hebt over zelf, als je over de geschiedenis praat, dan maak je niet meteen een koppeling. We weten wel dat, dat er vanuit de suiker die rum wordt geproduceerd.
2: Ja.
3: Maar je maakt geen connectie tussen slavernij en rum.

0: zee. Toch?
1: Nee, maar als je kijkt naar wat er gebeurt op een plantage, dan kijken we natuurlijk altijd naar wat er geëxporteerd wordt. En wat er legaal geëxporteerd wordt, is suiker naar Europa. Mm-hmm. Maar er wordt dram gemaakt op de plantage. Dat is voor lokale consumptie van de tot slaaf gemaakte.
2: Kan je uitleggen wat dram is?
1: Nou, ik heb gezocht naar wat de oorsprong van het woord is. Ik weet het niet precies. Het is opvallend dat er eenzelfde woord in het Schots is. Dram is een slokje. Mm-hmm. En er veel Schotse kolonisten in de 17e eeuw in Suriname waren. Dus het zou kunnen dat er verband is. Maar dram is is zoals cachaça of andere alcohol. Keelduivel wordt het ook wel genoemd. Mm-hmm. Die hele ruwe gestookte rum. Dus die niet gerijpt wordt. Maar die van de melassen, gefermenteerde melassen, is alcoholhoudend. En dan kun je het destilleren. En die hele ruwe, ongerijpte, gefermenteerde rum wordt gebruikt om, nou ja, als sopie, maar dan uit te delen eigenlijk door de plantage-eigenaren als ruilmiddel, als het afkopen van bij conflicten. Nou, dus we kunnen er heel veel over zeggen. Maar dat is dram. Dat is hele ruwe, simpele, niet gerijpte rum.
2: En heel sterk.
1: En heel sterk. Ja. Dus, dat is ook wel pijnlijk als je er wordt wel ook een soort grappen gedaan over hoe sterk de Surinaamse Marienburg is. Maar als je weet waarom die zo sterk is en welke geschiedenis daaraan vast zit, is dat misschien helemaal niet zo grappig.
2: We zijn nu van familietraditie al heel snel gegaan naar. Het is oké, het is oké. Daar is blootleggen van de overgang. Nee, het is oké. Nee, maar dat is eigenlijk ook waar ik naartoe wilde. Het blootleggen van de overgang van alcohol binnen familietradities en rituelen naar een soort van heilig instrument, naar wapen of machtsmiddel voor controle. Dus daar wilde ik sowieso al iets dieper op ingaan, Jules. En op welke manier het koloniaal systeem drank eigenlijk als instrument van controle of discipline inzetten.
3: Ja, ik heb erover gelezen dat er rumdram ook werd gegeven aan de slaven, het uitgedeeld aan de slaven. En dat het ook een manier was om te belonen. Kun je daarin een soort beloningssysteem zien?
1: Ja, het heeft ook een hoge calorische waarde. Het heeft veel calorieën in alcohol en in suiker. Dus het is ook een manier om mensen gaande te houden in energie. En het wordt heel duidelijk ingezet als iets dat een vast ritueel is, maar daardoor dus ook als dwangmiddel kan dienen door het in te houden. Mm-hmm. En nou, een heel mooi voorbeeld is een opstand op plantage Paramaribo, een bekende opstand, waar een groep van de tot slaaf gemaakte van de plantage vertrekt. Het is eigenlijk niet een heel gewelddadige opstand, maar ze botsen met het plantagemanagement. Ze kiezen ervoor om te vertrekken. Degenen die achterblijven, die krijgen allemaal flessen dram uitgedeeld als een soort beloning voor het niet weggaan.
2: Ja.
1: En ja, die verslavende element wordt echt ingezet om mensen ook op een plek te houden.
3: Ja.
1: Een heel pijnlijk voorbeeld ook zijn en dat is dan even niet in Suriname, maar in Zuid-Afrika. Op de Nederlandse in de wijnproductie. Dat mensen dus werden uitbetaald. En dat is zelfs al nog na de slavernij. Dat mensen alleen werden uitbetaald in wijn. Ja. Wat geleid heeft tot echt vernietiging van gemeenschappen door verslaving. En door ze aan die plekken te binden.
3: Ja.
1: Te zorgen dat ze eigenlijk niet weg kunnen omdat ze verslaafd zijn aan die wijn. En alleen in wijn uit te betalen. Dus de strijd tegen het uitbetalen en het uitdelen van alcohol door plantage-eigenaren is een belangrijk element eigenlijk van arbeiderstrijd, zou je zeggen.
2: Zeker. En Rochelle, als je dat zo hoort, hè? Hoe alcohol werd ingezet als wapen. Maar ik wil niet tot slaafgemaakte mensen alleen als passieve ontvangers zien van dit middel of dit wapen eigenlijk. Ken je voorbeelden waarin alcohol ook juist werd gebruikt als vorm van verzet of saamhorigheid in de gemeenschappen zelf?
4: De eilanden waar mijn roots liggen, die zijn voornamelijk christelijk. Ik denk dat de missionarissen daar heel erg hebben geprobeerd om alcohol uit te bannen, omdat ze dan meer controle konden krijgen over de gemeenschappen die daar woonden. Dat was niet gelukt. Men bleef alcohol distilleren, men bleef alcohol consumeren, men bleef de tradities behouden. Maar in combinatie met het christendom. Dus het werd onderdeel van het christendom, in plaats van dat het helemaal werd uitgewist. Ook omdat mensen gewoon heel trots waren. Het was een dorpseffort om die alcohol te maken.
2: Mm-hmm. Ja, precies. Dus dat is waar die saamhorigheid eigenlijk plaatsvond.
4: Precies.
2: Ja.
4: En ook al hebben de missionarissen destijds geprobeerd om dat compleet uit te bannen, is dat gewoon niet gelukt. Dus als we het hebben over verzet, het is gewoon gebleven.
2: Ja.
4: En ook al zien we, is het niet meer echt zichtbaar in de buitenruimte qua ceremonies. Tenminste op Manado niet, maar op Maluku wel. Is het toch onderdeel van de cultuur en iedereen doet het.
2: Ja.
4: Maar het is een soort van struisvogelpolitiek-achtig ding geworden. Terwijl Manadonezen dus heel trots zijn op de chaptikus. Dat is dan onze versie van Soppie. Ja, blijft het gewoon voor altijd. Het zal altijd blijven bestaan.
2: Ja.
4: En het wordt ook gedronken onder het mom van ja, we eren onze voorouders en dan neem je een slokje, zeg maar, om 2:00 PM.
2: Ja, ja. Ken jij voorbeelden van alcohol als vorm van juist van verzet en saamhorigheid ook in die tijd?
1: Zeker, zeker. Dus het begin van de opstand van Tula op Curaçao is het moment dat een vader en een zoon maken een drank, aboramento, dus een soort zweerdrank. En iedereen neemt een slok en er zit geschraapte hoorn in van een geit, denk ik. En dus alcohol en het mengsel dat iedereen tot zich neemt. En dan is het moment eigenlijk dat ze gezamenlijk in opstand komen.
2: Ja. Ja.
1: Dat is op San Domingo, op Haiti hetzelfde.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Je komt op altaars die verstopt zijn achter de plantage, buiten het plantagegebied, is altijd ook een klein beetje alcohol. Dus ja, zeker. Het is iets dat op al die plekken voorkomt op het moment aan het begin van een opstand. Ook om te zorgen dat je als groep voelt dat je bij elkaar hoort.
2: Ja.
1: En elkaar niet loslaat op een moment dat heel gevaarlijk is. En waarin je mogelijk ook elkaar gaat verliezen in strijd. Dus het is zeker onderdeel ook van dat verzet.
3: Ja,
1: dat zou ik niet willen weg.
2: Nee, zeker niet.
4: Mag ik daarop aanvullen?
2: Ja.
4: Op Maluku heb je panaspella. Dat is, als ik het vertaal, verbanden verwarmen. Dus als ze dan gingen strijden tegen de VOC bijvoorbeeld, dan gaven ze elkaar soppie om die saamhorigheid en elkaar moed in te praten, zeg maar. Ja.
3: En het woordje soppie, van waar komt het? Soppie?
4: Ja, geen soppie. Idee.
3: Heb je soms idee van waar het komt?
1: Nee.
4: Soppie, toch?
3: Ja, of de Surinaam zeggen ze dan soppie.
1: Ja.
4: Ja, nee, maar wij zeggen ook soppie.
3: Soppie zelf schrijven wij ze ook.
4: Maar is dat niet van zoopje?
3: Ik heb geen flauw idee.
1: Ja, maar het is ook op schepen. Het is ook de matrozen. Het zijn natuurlijk in een onderdanige, of in ieder geval gedwongen, vaak ook positie.
2: Ja. Ja.
1: En daar is hetzelfde, met dezelfde term, dezelfde alcohol, wordt er gedronken.
3: Ja.
1: Wat ook wel leidt tot interessante situaties, bijvoorbeeld aan waterkant of plekken waar die groepen bij elkaar komen. Dus het fenomeen van de smokkelkroeg is een plek waar zowel tot slaafgemaakte als matrozen, als mensen met onduidelijke status een band kunnen scheppen en ook kunnen zien dat ze er allemaal door dezelfde kapiteins en gouverneurs onder worden gehouden. En dat gebeurt ook met een glas rum op tafel.
2: Ik vind het zo interessant om na te denken over alcohol en de logica van beloning en verslaving. En ook hoe dat uiteindelijk doorwerkt. Hè? Maar ook, ik moet ineens, terwijl jullie aan het praten zijn, denken aan de Prohibition periode. Waarin eigenlijk dezelfde mensen die alcohol op verschillende manieren inzetten, nu ook een periode van verbod op alcohol gaan implementeren. Dus ik zit heel erg te denken aan tijdgeest en logica en hoe men denkt. En in ook hoe het denken verandert met de tijd. Dus in koloniale periodes, maar ook daarna, zeg maar. Dat was gewoon een afterthought die ik even wilde delen. Van wat denk je eigenlijk? Wat denk je zelf over de logica, de tijdgeest over...
3: Dat is heel lastig. Lastig in de zin van gewoon, je weet niet precies waar we beginnen ermee. In feite is het een soort terugkerend verschijnsel, zou ik juist willen zeggen. In tijden van crisis en grote dingen die gebeuren in die wereld. En als je even terug gaat naar de Tweede Wereldoorlog, dat heeft voor jou toen nog geleid. Op 3 mei volgens mij. Bij ons, bij IMJC. Toen sprak ik ook over hoe alcohol werd gebruikt. En dat mensen, die hebben dan soms een verzetje nodig. Als er iets ergs gebeurt buiten in de wereld, daar groot of klein of dicht bij huis, dan wil je gedachten verzetten. En een van de dingen die je vaak hoort is van, moet ik ik moet een glaasje halen of ik moet wat drinken. En we drinken dus niet per se water, want ik drink of thee. Nee, je moet iets stevens drinken. Dat is alcoholisch drinken. En je ziet er steeds terugkomen. Ik ben een beetje gefascineerd. Ik bleef gefascineerd als ik nadenk over wat in de slavernij gebeurde. Of koloniale gebieden over de wereld gebeurde. Want ik ben toen nog geleden studeerde, heel lang geleden. Toen ben ik een keertje geweest naar Polen. En het bleek dat ook in de komende periode bleek dat in de jaren 80, jaren 90 arbeiders daar werden uitbetaald in alcohol. Misschien geld om te betalen. Met als gevolg dat heel veel Polen alcoholisten waren. Hm. En ik dacht van, goh, kan dit nog in deze tijd?
2: Ja.
3: En dus het is niet zo wereldvreemd dat er zeg maar, instrumenten om mensen te komen leren, macht uit te oefenen. Dat je dat steeds terug ziet komen.
2: Ja.
3: Dan denk je, je denkt aan de slavernij is heel lang geleden. Maar als je naar het heden kijkt.
2: Het gebeurt nog steeds. Dus het is niet inherent aan de koloniale tijdperk.
3: Dat zou ik juist niet willen zeggen. Je ziet dat het is een vorm van macht. En meer machtigen hebben wellicht meerdere zeg maar, middelen en mogelijkheden om in macht uit te oefenen en controle daarop te willen hebben. Dus zo kijk ik hier even ernaar.
1: En ik denk ook wel dat je echt wel een verschil ziet in hoe het tijdens het beschavingsoffensief, dus de nadruk op het niet gebruik van alcohol, in de periode daarvoor juist wel, dat het ook de verandering is van een heel openlijk en gewelddadig koloniaal systeem naar waarin staat en plantage-eigenaren gehoorzaamheid afdwongen met geweld of met dus dit soort drukmiddelen.
3: Ja.
1: Naar wat de ambitie was van het beschavingsoffensief. Namelijk dat mensen eigenlijk een soort zelfcontrole en een zelfdiscipline zouden aanleren. En dat dan dus ineens de nadruk komt te liggen op niet drinken, niet openlijk straffen. Er werd niet meer op het plein iemand afgeranseld, maar weggestopt in een gevangenis. Ja. Juist om de uiterlijke schijn te creëren. Juist. Zodat iedereen in de pas loopt en dat de manier is om het te doen. Dat er alleen het specifieke en de juiste taal wordt gesproken. Dat al die andere dingen buiten het zicht zijn. En die verandering van echt dat naakte koloniale geweld naar zelfdiscipline is op dat moment dus iets wat ook leidt tot het proberen uit te bannen van alcohol. En je ziet in Europa zelf in de 19e eeuw dat er allerlei maatschappelijke bewegingen of bewegingen opkomen die willen de maatschappij verbeteren. En die hebben dus een aantal thema's waar ze op strijden. En het is wel interessant om te zien dat het thema van antislavernij in Europa dan, en anti-alcohol eigenlijk aan elkaar gelinkt zijn. Dat het dezelfde soort groepen zijn die proberen om maatschappelijke verandering, maatschappelijke verbetering door te duwen op dit soort van thema's. Mm-hmm. Maar ik denk dat je die afwisseling eigenlijk heel goed ziet.
2: Ja. En hoe denk je dat alcohol dan op een gegeven moment ook plek krijgt in bijvoorbeeld cultuur? Als ik bedoel cultuur, dan denk ik dan bijvoorbeeld aan dans, muziek, gewoon echt cultuur.
3: Een beetje populaire cultuur. Maar volgens mij speelde dat toch ook al in die slavernijperiode. Of feestjes die werden georganiseerd in de stad of op de plantages. Er ook ruiterlijk in werd geschonken, volgens mij.
2: Ja, nee, maar ik bedoel niet per se de aanwezigheid van alcohol bij dat soort activiteiten. Maar echt in
3: hoe. Als onderdeel van de cultuur zelf.
2: Ja, in de cultuur zelf. Zie jij dat terug, Rochelle? Hoe het zich verweeft in cultuur. En dan moet ik denken aan kunst. Ja. Zie ik dan.
4: Ik zie voor mij de hip-hop video's van de 2000s. Waarin champagne en zo werd geschonken. Als. Hoe noem je dat? Om te laten zien hoeveel champagne jij kon schenken.
2: Dus ja, als een soort van status.
4: Als een soort van status.
2: Ja.
4: En toen gingen al die rappers ook hun eigen vodka. En nu heb je zangers die hebben hun eigen tequila. Dus het is wel in die zin zie ik het wel.
2: Ik moet dan ook denken aan die videoclips waarbij er ook altijd geschonken wordt voor de hen die heen zijn gegaan, die transitie maken.
4: Ja,
2: wat
4: die
2: je dan
4: ook
2: heel vaak terugzag in de videoclips waar je het over hebt. Daar moest ik ook aan denken, inderdaad. Mm-hmm. Ja, en het feit dat is ook best wel interessant dat inderdaad heel veel mensen met geld in die wereld inderdaad eigen dranken tot zich nemen. Ik moet meteen denken aan Beyoncé, die nu ook, wat heeft ze, een whisky?
4: Beyoncé heeft een whisky. Ik was dat vergeten.
2: Oh. Ja, Beyoncé heeft de hele whisky-industrie op zijn kop, omdat Beyoncé nu ook een eigen whisky heeft.
4: Maar iedereen wilde op een gegeven moment Ciroc drinken, omdat. Van wie was dat? Was het van Diddy? Sorry. Maar iedereen wilde dat drinken toen.
2: Ja, dus ik zit gewoon te denken, wat zegt dat ook over hoe we alcohol, hoe mensen met geld, ik wil niet zeggen celebrities, maar zich gaan associëren met alcohol als een soort van statussymbool. Zeg ik dat goed?
4: Omdat je natuurlijk wil zijn zoals die persoon. Ja, en dan drink je die alcohol. denk ik.
2: Ja.
4: Even antropologisch.
3: Of is het een vorm van zo'n nieuwe elite? Dus dat je denkt dat de elite zich daaraan, zeg maar, overgeeft. En als je dat denkt, is ook mijn aanname ook hoor, dan creëer je je eigen wereld. Dus je krijgt mijn moeder zou zeggen, zien, doen, laat doen. Of je hier een beetje ouderwetse Surinaams, Nederlands spreekwoord, als gezegd is, zou het waarschijnlijk zijn.
2: Juist.
3: Dat soort processen, dat krijg je. Maar ik denk zelf, in de vorige aflevering, ik weet niet of we dat hebben uitgeraaid, is een vriendin van mij uit de Matawai-gemeenschap in Suriname, die vertelde mij hoe zij in de Matawai's toen de tijd alcohol maakte. Met lietsuiker, hele eenvoudige productie, bereidingsmanier. En dan wordt er onder de grond gestopt om te gaan gisten. En dan, dat was hun alcohol. En daar gingen ze gebruiken tijdens feestjes of andere evenementen. En in mijn beleving, ik heb het idee dat alcohol altijd iets was van, ja, dat kun je wel gebruiken, maar niet overdadig. Je moet onder controle blijven.
2: Ja.
3: Maar ja, onder controle blijven is heel moeilijk. Het is heel lastig als het zo ruim voorhanden is. Hoe hou je dat onder controle?
2: Ja, zeker.
3: Hoe kun je dat wat plezier moet geven, blijf plezier aan blijven houden daarvan? Ik heb geen idee hoe dat precies is, want ik zelf niet drink, maar ik kijk om me heen. En alcohol, dat komt steeds terug, niet per se om te drinken alleen, maar is ook om te binden. Want je kunt er vrienden mee maken. Of als je ergens komt, heb je al wat gedronken, wil je een biertje of iets anders hebben. En dat schijnt het wel eenvoudig te zijn om contact te maken met elkaar.
2: Ja, ja. Wat ik interessant vond, wat eerder al genoemd is, is eigenlijk die doorwerking, die impact van alcohol, specifiek in het koloniale tijdperk. Als het gaat om alcoholgebruik binnen de diaspora, en dan denk ik vooral ook aan verslavingen en de ziektebeelden die erbij kwamen, waar we nu nog steeds last van hebben. En ik vraag me ook af hoe we daarover praten. En of we daar ook echt openlijk over praten. Want ik merk dan bijvoorbeeld in mijn eigen familie, als het gaat over verslaving, dat er genoeg tantes zijn die zich niet identificeren als verslavende alcohol of alcoholisten, omdat ze nog functioneel zijn in hun drankgebruik. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat zijn de beelden die jullie nu zien als doorwerking van deze geschiedenis?
4: Een zware vraag. Maar ik heb wel, ik moet zeggen, ik heb geen tantes. Nou, misschien wel, maar dan wat stiekemer. Maar ik heb wel neven die gewoon ook echt oprecht zeggen van, ik weet niet wat ik met mijn emoties moet, dus ik ga maar drinken. Ik voel me zo, whatever, hoe ze zich voelen, en dan drinken. Om dat te, hoe heet dat, te nammen? Nederlands
1: verdoven?
4: Verdoven, dankjewel. Ja. Om dat te verdoven. En we hebben natuurlijk te maken met mensen met intergenerationeel trauma. Niet hebben geleerd om hun emoties te reguleren. En alcohol en andere genotsmiddelen zijn heel makkelijk te krijgen. Dus verdwalen ze daarin. Ja. En het is ook vrij genormaliseerd om dronken te zijn terwijl je kinderen rondlopen. En dan vragen ze altijd aan mij, waarom neem je kinderen nooit mee? Ik zeg, omdat jij panja bent. Dus, ja. Kijk, er wordt eigenlijk niet over gesproken. Maar het is wel heel genormaliseerd om alcohol te drinken.
2: Ja, Karwan, denk je dat overmatig drinken een erfenis is van koloniale geschiedenis?
1: Het is op heel veel plekken een directe erfenis.
2: Ja.
1: Ik kan het niet voor iedere plek specifiek, maar het is heel duidelijk dat of het nou in de reservaten in de Verenigde Staten, of wat ik net zei over Zuid-Afrika en wijn, of Caribische eilanden waar suiker werd geproduceerd. Het is op heel veel plekken een directe gevolg daarvan.
2: Ja.
1: En dat is iets dat ook generationeel wordt doorgegeven.
2: Ja,
1: dus nee, er is geen twijfel dat een verband houdt. Die erfenis, dan is er ook nog de erfenis in eigenlijk een soort koloniale nostalgie in alcohol. Dus de manier waarop het gemarket wordt, heeft heel vaak een cultuur aan die nostalgisch is over het koloniale verleden.
4: Ja. Ja. Captain Morgan Rum.
1: Captain Morgan is inderdaad het grote voorbeeld, denk ik. Ja.
2: Ja.
3: Ja. Mag ik je vraag erover stellen? Weet jij soms, op basis van je onderzoek en kennis, hoe de koloniale overheden omgingen met alcoholisme om de slaven of om de lokale bevolking? Werden ze weggestopt? Waren speciale ziekenhuizen, sanatoria misschien of andere plekken?
1: Nee, je komt het heel veel tegen in dus beschrijvingen van de bron die ik vooral goed ken voor de 18e eeuw.
2: Mm-hmm.
1: Zijn de gerechtelijke archieven.
3: Mm-hmm.
1: En je ziet het heel vaak dat het uitbreken van een opstand of het uit de hand lopen van een conflict op een plantage gepaard gaat met alcohol. En dat tot slaafgemaakte zeggen, ook om zich te verexcuseren van ik had te veel gedronken of die was al een paar dagen veel aan het drinken. Dus dat het ook wordt gebruikt als een soort excuus en ook om er vanaf te komen. Maar je ziet eraan van ja, dit is iets dat veel voorhanden is en dat aanwezig is op die plantage. Er wordt ook altijd gewaarschuwd in een soort plantagehandleidingen van let op bij degene die de destilleerders zijn, dat ze niet de hele tijd van alles meenemen.
2: Ja.
1: Tegelijkertijd denk ik, ja, dat is zo ruim voorhanden op die plekken. Er zal heel veel gebruikt zijn, ook op die manier.
3: Mm-hmm.
1: Dus je komt het zeker tegen in de beschrijvingen en in de verslagen eigenlijk van opstanden. De dingen die mensen zelf zeggen daarover. Mm-hmm. Ja.
3: Ik heb niet zo scherp nog een vraag daarover. Ik weet dat bij de vredestraktaten was er dus bedongen dat de koloniale overheid die stuurde, hoe vaak dat gebeurde in het jaar,
1: goederen
3: naar de Marons.
1: Ja.
3: Was rum of dram of ook een onderdeel daarvan?
1: Precies, ja. Ik weet het niet precies. Want dat was natuurlijk voor Marons in het bos was het best. Destilleren is, dus het zelf maken van palmwijn. Kon
3: zelf
1: natuurlijk
3: maken, ja zeker. Ja,
1: palmwijn kan je zelf maken, maar echt destilleren is ingewikkelder.
3: Ja.
1: Dus het zou kunnen dat het ertussen zat. Ik heb het niet zo scherp. Ik weet dingen als vishaken en metaal was ook ingewikkeld. Dus dat wilden ze graag. Of er ook drank bij was, kan ik je niet zo uit mijn hoofd zeggen.
3: Dat is een vraag die pas in me afkwam. Ja. Okay.
2: Welke ziektebeelden zie je vooral, Jules, denk je, vandaag de dag als het gaat over alcoholisme, drank?
3: Ik moet denken aan de colleges toen. Ik heb even die koppeling maken. Ik heb de demografie ook aan gestudeerd in Leiden en ook aan de UvA. Antropologische demografie. En een van de dingen die toen speelde was bijvoorbeeld het terugzien van bepaalde ziektebeelden over generaties heen.
2: Ja.
3: Bij de Aziatische bevolking, Suriname, zie je ook in Groot-Brittannië, HTV-ziekte, hoge bloeddruk, suikerziekte.
2: Ja.
3: En dat is niet alleen aan één generatie, maar echt door generaties heen.
2: Door. Ja.
3: En dat je ook ziet dat de leeftijd ook steeds jonger op jongere leeftijd blootgesteld wordt of komt men te ontdekken van dat je bijvoorbeeld rijdt aan een zware suikerziekte of hoge bloeddruk. Als ik in mijn omgeving kijk, dan bedoel ik niet per se een familie, maar ook vrienden en kennissen en andere kringen, dan zie ik toch ook wel bijvoorbeeld een issue met sociale isolatie. Dat dit zoveel gedronken wordt. En, dat mensen op een gegeven moment uitgesloten worden.
2: Ja.
3: En dat is heel lastig, want ik kom ergens op een feestje of niet eens op een feest en iemand drinkt gewoon door het werk, bij zo'n spreken.
2: Ja.
3: Of die moet een bepaalde handeling leveren en die persoon is beschonken. Dus het wordt een beetje weggemoffeld, maar je ziet het wel.
2: Juist.
3: En dat baart me wel zorgen. Toen ik opgroeide, misschien ik even dit vertellen. In Paramaribo had je heel vroeg in de ochtend, de Chinese winkels gingen om 6 uur open, soms half 7. Daar had je mensen bij de Chinese winkelier die dronken aan een 7:30.
2: Ja.
3: Die type glazen, formaat glazen. En werd er geen bier, maar rum werd ingeschonken.
2: Ja.
3: 8 uur 's morgens.
2: Ja.
3: 9 uur, 10 uur, 11 uur, dan ging ik van school en kwam ik van school terug naar huis om 12 uur, 12:30. Maar of ze zaten nog daar, of ze lagen op de grond, helemaal weg van de wereld. En ik kijk nu terug. En vraag me af hoe we het zo uit de hand hebben laten.
2: Ja.
3: Hebben kunnen laten lopen.
2: De vraag die bij mij echt naar boven komt als ik dit zo hoor is, wat is de standaard voor alcoholisme? Op welk punt zeggen wij als omgeving, als samenleving, als familie, dit lijkt op alcoholisme.
1: Formeel is het dus alcoholafhankelijkheid is meer dan 8 glazen per week, zoiets, toch?
3: Mm. Ah, oké. Okay.
1: 8 eenheden. Oh, dus, dit is een soort definitie.
2: Ja. Ik vraag me af waar dat vandaan komt.
1: Nou, het is sowieso ongezond. Dus ja, het is niks is het beste.
4: Ook rode wijn trouwens.
1: Ook rode wijn, ja. ik geloof dat dit het waarschuwingsmoment is van oké, dit is een vorm van afhankelijkheid. Ja. Als het dus meer dan 6 dagen per week.
2: Ja.
1: Dat is afhankelijkheid. Ja. En afhankelijkheid leidt tot verhoogd risico naar alle ziektes die net genoemd zijn.
2: Ja.
1: En daardoor blijft het ook heel erg ongezien, toch? Want dat is de soort van functionele vorm van gebruik.
4: Het is ook heel erg genormaliseerd in Nederland.
2: En dat is die dubbele lading waar we ook vandaag over praten. Het gaat heel erg over datgene wat je ziek maakt, is ook datgene wat je kan helen.
3: Ja.
2: En dat is wat alcohol zo bijzonder maakt.
3: Ja, kijk, alcohol in alle religieuze settingen, heel veel religieuze settingen zie je dat alcohol terugkomt. De vraag is, ik denk dat de spanning is tussen kun je het toelaten en hoe ver mag je hem toelaten? En als je hem toegelaten hebt, waar ontstaat de controle? Dat is een constante spanning die steeds terug ziet komen. En als je kijkt dus naar Suriname, kijk naar het Caribisch gebied, dan herken ik dat ook wel. Alhoewel ik niet per se een studie op gedaan heb. Maar als je bijvoorbeeld de literatuur pakt, als je de literatuur pakt als bron van de werkelijkheid om je heen, zie je heel veel Caribische romans, ook uit de 17e, 18e eeuw, wordt er ook even geschreven over alcohol, over de rum. En je had het over kil, wat is het nog weer?
1: Kilduivel.
3: Kilduivel lees je ook, hè? Dus het is interessant om te zien van hoe die beleving ook in de romans terugkomt.
4: Ik heb de afgelopen jaren heb ik 2 of 3 vrienden moeten begraven. En die gingen allemaal de kist in met een fles alcohol. Bedenk ik me nu je het daarover hebt. Ja. Dat was ook rum.
3: Ja.
4: Specifiek.
2: Dronken ze ook rum? Dronken ze dat ook? Zeker.
4: Maar dat om even over de normalisatie en ook inderdaad...
3: Ja, zeker.
4: Het uitgaan met een goede fles.
2: Mm-hmm. Ja.
4: Ja, ik ben een kind van de jaren 80 en opgegroeid in de jaren 90. En ik was midden in de crack-epidemie. Mm. Dat is de reden waarom ik heel lang heb gewacht met alcohol drinken of andere genotsmiddelen consumeren. Omdat ik om mij heen en ook naasten van mij echt kapot heb zien gaan van verslavingen.
2: Ja.
4: Maar de generatie na ons ziet dat gelukkig minder. Mm-hmm. Maar dan moet je ze wel een soort van tools geven van hoe... Ja. Zet je het niet voort. Want volgens mij is, als je kijkt naar de cijfers van verslavingen en jongeren, iedereen is gaan vapen opeens. Dat is sinds COVID. We hadden eigenlijk bijna een hele generatie die niet rookte. En toch is dat weer gebeurd. Dus dat zijn allemaal gesprekken die we moeten hebben met...
2: Ja. Wat ik zo mooi vind, Jules, is eigenlijk dat je ziet dat alcohol... Het is vloeibaar erfgoed.
3: Ja, ik denk van, jij zegt is een erfgoed instelling. En ik denk van, is ook wel goed om met elkaar na te denken. Of met alles is erfgoed.
2: Ja.
3: Ook de negatieve dingen kunnen soms ook als erfgoed gezien worden. Of al dan niet, of wel. Alcohol is ook een vorm van erfgoed. En de vraag is, hoe moet je dat plaatsen als je kijkt naar alcohol aan zich? En dat kan zijn van heel eenvoudige, elementaire vorm om te produceren. Tot zeer geraffineerde methodes om te destilleren. Dus aan de kant van dat fysieke erfgoed. Maar ook dat mentale erfgoed. Daartoe. Hoe moet je ermee omgaan? Hoe moet je als samenleving ermee omgaan? Dat zijn vraagstellingen waar ik mij verder op wil gaan verdiepen. En erfgoed is niet alleen datgene van het verleden, maar ook over de vragen waar we met elkaar gaan.
2: Ja. Bedankt dat jullie er waren. Dr. Cara, Vata Black en Rochelle van Manen.
1: Graag gedaan.
4: Graag gedaan.
2: Jules, bedankt voor dit fijne gesprek. Spirits and Spirits, de dubbele lading van alcohol.
3: Ja, dankjewel. En ook namens mij bedankt, Rochelle en Caravan. En ik neem graag ook mee jouw idee om te praten over het tabak.
2: Oh ja.
3: Tabakproductie, tabakgebruik en kolonialisme in het Caribisch gebied.
2: Ja, wie misschien weet, voor een volgende aflevering. Zeker.
3: Gekookte geschiedenis is de samenwerking tussen Kip Republic, IMJIC en Maat Radio. En wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Presentatie, Sjoe Reijsen en Aira Kip. Redactie, Berre Pinaas. Montage en regie, Vinnie Teder. Voor meer informatie en updates, kijk naar www.gekookte-geschiedenis.nl of onze Instagram @

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Dag luisteraars, goedemiddag. U heeft geluisterd naar een herhaling van een eerder uitgezonden programma in samenwerking met Imagine IC, Jules Reinzel, Ira Kip van Kip Republic en nog een paar andere gasten, Rochelle en Karwan heb ik gehoord. Het is een samenwerking met Imagine IC, Kip Republic en Mart Radio. That's it. Eén keer in de maand. Straks gaat Ira en misschien ook Jules even bellen om zaken toe te lichten. Dan hoort u dat zo tegen 4:15. Heb ik de afspraak. Norman is de naam en ik heet u van harte welkom.

En wat gaan we doen straks? We gaan na Aira Kip participeren, improviseren. Misschien ook bellen met collega's in Suriname om ons even op te daten. Alright? Zo gaan we het laatste uur voeren. Of vullen. Dat is straks. Ik ga even kijken wie beschikbaar is. Lero. Mevrouw Botsen. Of Roy Jongafat. Misschien ook Truideman. Wolukalontu.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was Radio Nieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: City. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang anu notete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtima air grontapa lontu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting somu soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
1: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby patra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij leest.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: luisteraars, welkom terug. Straks een verslag van Ira Kip. Die is druk bezig nu, altijd met 1 juli, Kitty Kotti. Dan is ze bezig dingen te organiseren, evenementen, hier en daar en overal. Maar ze heeft gezegd dat ze omstreeks 4:15... toch een bijdrage kan leveren naar aanleiding van het programma dat u eerder heeft gehoord. Tussen 3 en 4. We wachten het af, 4:15. In de tussentijd heb ik geluisterd naar het nieuws. Lastig daar in Venezuela, Ververi. Zware aardbeving, dubbele. En ze waren al in een vervelende situatie. En dit nog erbij. Heavy-tikkie. Zwaar. Daarnaast heb ik ook gehoord dat Lionel Richie zich niet lekker heeft gevoeld tijdens een... of hij voelde zich niet lekker tijdens een optreden. Samen met Earth, Wind & Fire. Ik had het gelezen inderdaad dat ze bezig waren met een soort revival show. Dat zijn twee tijdgenoten, hè? Earth, Wind & Fire, Commodores. Heftige periode, jaren 70. Ladies and gentlemen, just for a moment. Zoiets, zei de Commodores Extravaganza. For just a particular time. Zoiets was leuk om te horen. Live LP van Commodores, maar no. Lionel Richie goes solo. 77 jaar jong. Ik hoop niet dat het een boodschap is om het rustiger aan te gaan doen. Want het is niet een gemakkelijke wereld, hè, voor die artiesten. Hier en daar optreden. Kijk hoe lang hij al bezig is. Een brocodee. Eten misschien wel goed. Maar zo lees als Ching en Gion zijn tagere in rust. Ja, we zijn een paar kwijtgeraakt de afgelopen tijd, hoor. Peebo Bryson, volgens mij net ten graven gedragen. Nu volgen eet het op YouTube, Look Who Far That Go. Ook een geweldige artiest, misschien kent u hem niet. Maar die was ook populair in Dallas, Houston geboren. Later begon hij gospel te zingen de laatste 20 jaar. Bo Williams, prachtige nummers heeft hij gezongen. Mooi pokoe jongen, Exaruku Srefi. Wil op draai pokoe ving, Elvira draaide hij vaak van hem. Maar ik had een andere smaak. En ik draaide andere nummers van hem ook tijdens feestjes. Bo Williams, Hartaanval, Weg, Sari. Je kunt hem gaan googlen. Bo Williams, B-E-A-U, Williams. En hij heeft aardig wat cd's op de markt gebracht, hoor. Maar we willen weer morgen voor u in de R&B-wereld. Maar later, soms worden ze geroepen om terug te gaan naar de roots. Dan gaan ze gospel zingen. En hij heeft aardig ook wat gospelnummers gezongen, hoor. De telefoon rinkelt en ik vermoed dat het Ira is. Ira Kip. Ja, ja, kijk, zie je, ze is iemand van tijd. Afspraak is afspraak.
1: Wel, ja, we hebben genoeg te doen.
0: Heel goed. Je hebt de druk, Ira. Vertel ons, waarmee ben je nu bezig op dit moment?
1: Letterlijk zijn we nu in de tweede dag van onze productieweek voor Free and Hearing for All van dit jaar. Dat is het project waarbij wij op 1 juli gratis hearing uitdelen over het hele land. En ik ben op de productielocatie momenteel waar wij 9000 hearing gaan voorbereiden voor Kitty Kotti.
0: 9000?
1: Ja.
0: Wat een organisatie. Het is alsof ik je niet zo goed hoor. Kan je ietsje luider praten? Ietsje?
1: Ja.
0: Ja, want ik of wat, dat kan ook aan onze telefoon liggen, hoor. Maar ik hoorde je in het begin goed, maar later wel hoor ik... Hey, is de volume van je telefoon, je mobiele telefoon?
1: Ik doe, ja, ik doe het wat hoger. Kan u
0: ja, dat kan, ja. Ga maar door, hoor. Terwijl je verder praat, dan ben ik ook technisch bezig hier.
1: Ja, precies.
0: Maar 9000 porties, heri heri. Jongen, jongen, ja. If me fan one of them no more, jongen, is het mij genoeg. Ja. Maar goed, hoeveel mensen werken eraan? Weet je ongeveer?
2: Nou, ik denk dat momenteel dat we met een crew van ongeveer 20 mensen zijn. En we zijn nu nog in de voorbereidingsfase. We zijn nog niet echt aan het koken. We zijn dit jaar in het Bindelmeer College in Amsterdam Zuidoost. We hebben een samenwerking met de school. Wij mochten bij hun in de keuken van de koksopleiding mochten wij komen koken. En we hebben een fantastische keuken gekregen. En gisteren zijn we begonnen met het opzetten van de keuken. Dus dan moet je denken aan het plaatsen van extra stroom. Zodat we de school niet opblazen. Extra koeling neerzetten. Alle producten die door de leveranciers geleverd worden. Duizenden kilo's cassave en zoete aardappelen en bananen. Dus dat zijn we allemaal in ontvangst aan het nemen. En terwijl we allerlei bakken en spullen aan het klaarzetten zijn. Zodat wij maandag kunnen gaan beginnen echt met het koken. Zondag eigenlijk met het koken. En dan maandag verpakken zodat we dinsdag kunnen beginnen uit te delen voor de mensen die op 30 juni Kitty Kotti gaan vieren. En vervolgens koken we door en verpakken we door voor de mensen die op 1 juli Kitty Kotti vieren, de dag dat wij het zelf ook gaan vieren. Dus ja, we zijn ongeveer hier nu met ons productieteam van 10 tot 10 elke dag. Ongeveer 20 mensen zoiets. En de vibe zit er goed in. Er is muziek, er is lekker eten. Dus als je gezellig wilt komen helpen, is iedereen welkom.
0: Waarmee kunnen ze helpen dan? Schillen?
2: Schoenen aan, stickertjes plakken op de bakjes.
0: Oké.
2: Aardappelen schillen.
0: Ja, je weet maar nooit. Sommige mensen vinden dat leuk hoor.
2: Zeker. Maar... En het is ook therapeutisch. Maar het leukste is als mensen samenkomen en terwijl we aan het koken zijn, we met z'n allen in gesprek zijn. En herinneringen ophalen en vertellen over Kitty Kotti en wat het allemaal voor ons betekent en met ons doet. Dus dat is het mooiste eigenlijk wanneer we in de keuken staan, zijn de verbindingen die we maken met elkaar onderling. Dus we hebben ook zo'n 60 vrijwilligers die tussen van het weekend tot en met dinsdag komen om te helpen. Ja, en dat zijn eigenlijk de mooiste dagen van ons project.
0: Oké, heel mooi. Ik ben verkeerd begonnen, want meestal vraag ik van de luisteraars, vooral voor de nieuwe luisteraars, wie is Ayra Kip? Wat doet ze? Wat vindt ze leuk om te doen? En welke projecten, met welke projecten is ze behaald voor dit Kip Hereri? Ik ben verkeerd begonnen, want meestal vraag ik van de luisteraars, vooral voor de nieuwe luisteraars, wie is Ayra Kip? Wat doet ze? Wat vindt ze leuk om te doen? En welke projecten, met welke projecten is ze behaald voor dit Kip Hereri? Waarmee is ze bezig?
2: Ja, nou, ik ben dus Ayra

0: Franse, Arubaanse en Surinaamse driehoek voor ons. Maar tegelijkertijd geboren en getogen in Amsterdam. Naar school gegaan in Amerika en in Londen. Dus breed Caribische gemeenschap als jeugd gehad waarin ik ben opgegroeid. En in 2018 hebben we Disquip Republic opgericht om de verhalen vanuit die plekken en die gemeenschappen te vertellen. En dat vertalen wij naar multidisciplinaire culturele activiteiten. Dus het kan zijn een theatervoorstelling, een podcast, een tentoonstelling, een film, Frihiri. En mijn rol binnen vaak niet alleen het bedenken van deze projecten is ook de fundraising. Ik ben fondsenwerver al 15 jaar. Ik ben schrijver, creative producer eigenlijk, een soort algemene term. Iemand die leuke dingen bedenkt en vervolgens zorgt dat het ten uitvoering komt.
1: Fantastisch, heel mooi. Goed om te weten, voor de luisteraars, dan weet u waarmee we met te maken hebben hier. Duizendpoot, ja. Ze houdt van verbindingen ook, hè? Je
0: ja,
1: houdt van
0: zeker.
1: Mensen bij elkaar brengen. Daarnet hebben we geluisterd naar een programma in samenwerking met Imagine IC. Dat doe je al een tijdje. De aflevering van daarnet ging over drankgebruik, alcohol... Ja. Kan je iets toelichten?
0: Ja, zeker. Dat is eigenlijk een van mijn favoriete afleveringen van de podcast die wij maken bij Kip Republic, Gekookte Geschiedenis. En we waren eigenlijk geïnspireerd op, om met de podcast wat gaat over erfgoedverhalen binnen zwart culinair erfgoed. Om niet alleen naar eten te kijken, maar ook naar drank. En een van de dingen die mij inspireerde is hoe drank werd ingezet op verschillende wijzen. Dus spirituele wijzen, maar ook om als machtsmiddel. En je ziet nu ook in de tijd van nu dat drank ook iets is wat bijvoorbeeld, dat zullen jullie ook gehoord hebben in de podcast, celebrities of grote artiesten in tot zich toe eigenen als soort van eigenaar van een whisky en als een soort van ja toch wel status of symbolische soort van een positionering van de persoon als artiest zijnde. Dus we vonden het heel interessant om naar dit soort gegevens te kijken als het gaat om alcohol en vooral ook om te kijken naar wat betekenen alcohol voor onze voorouders. Waarvoor werd alcohol gebruikt? En in essentie, wat mij vooral heel erg interesseerde, is hoe nog voordat kolonialisme en slavernij bestond, dat alcohol een hele belangrijke rol speelde in de cultuur en in tradities en in rituelen. En ja, en we vinden het mooi om dat soort thema's uit te pakken binnen de Gekookte Geschiedenis podcast. En dat is wat wij doen, onder andere. Dus dat eigenlijk.
1: Oké, we waren ons voorbereid op een nieuwe uitzending. Maar het is technisch niet goed gegaan, dus die hebben we nog te goed. Dus dat komt eraan. Oké, ik weet dat je druk bezig bent, maar je hebt het laatste woord. Wat wil je nog kwijt?
0: Nou, vooral bedankt aan Mart Radio voor de steun in de afgelopen jaren. Ook met de Gekookte Geschiedenis podcast. Het is fijn dat we altijd bij jullie konden opnemen en dat we hierin samen hebben kunnen optrekken. Ik hoop dat iedereen dit jaar ook weer niet alleen Kitty Kotti neemt als een moment om te vieren, de afschaffing te vieren, maar vooral ook daarvoor een moment van bezinning neemt om ook stil te staan bij waar we zijn als mensen, als gemeenschap, als samenleving. En ik denk dat Kitty Kotti de herdenking is waarbij we dat heel goed kunnen doen. En dat we het niet alleen zodanig laten focussen op de glorie, maar vooral ook op, en dat is mooi natuurlijk, maar vooral ook op wat willen we eigenlijk zijn en wie willen we zijn als samenleving. Dat zijn de vragen die ik mezelf elk jaar afvraag. Met Frihiri ook elk jaar weer. Waarom doen we dit? Voor wie doen we dit? Hoe lang gaan we dit nog doen? En is het nodig? En wie wil je daarmee bereiken? Maar het is betekenisvol werk. Dat kost heel veel werk. Maar ik ben trots dat ik dit werk mag doen. Ik hoop dat de luisteraars vooral gaan genieten op Kitty Kotti, maar vooral ook hun moment van stilstaan zullen pakken.
1: Oké, heel mooi gezegd. Waar kunnen ze terecht voor meer achtergrondinformatie?
0: Zeker, dat is een goede vraag. Nou, je kan sowieso op de website.

0: freeriri@al.com.nl. Maar check vooral ook onze Instagram, want daar hebben we dagelijkse updates over afhaallocaties. We zitten in alle stadsdelen in Amsterdam. We hebben ook hele mooie plekken buiten Amsterdam, in Rotterdam, Utrecht. Verschillende plekken in het land waar je ook hiri kan gaan eten. Maar check vooral Instagram. We hebben vandaag ook een aantal locaties bekendgemaakt. En Kid Republic, wij hebben dit jaar voor het eerst sinds de start onze eigen afvallocatie, ook in Amsterdam-Noord, op de NDSM bij Triple C, waar wij op 30 juni 200 hiriris hebben en op 1 juli ook weer 200 hiriris gratis gaan weggeven.
1: Goed zo, ga zo door en succes met het project.
0: Super, dank u wel.
1: Graag gedaan hoor. Dag.
0: Tot ziens, dag.
1: Tot ziens, dag. Dat is Aira Kim. Druk bezig. En ze zijn met z'n tweeën, hè? Ze is een tweeling. Die andere is Ira. Als ik het goed heb. Ira en Aira. Kip heten ze. En beide zijn actief. Leuk. En u heeft het gehoord. Ze is houdt van netwerken. Fondsen werven. Dat naar een toren en organiseren. We zijn in gesprek in het kader van een vertrouwelingsproject. We hebben haar een paar keer uitgenodigd en heeft ze ons zeer belangrijke tips doorgegeven. Sterker nog, Fine Lukboe draagt haar heer project over Gojeng. Met haar en Gomorro Vara. Adiving. Maar nu heeft ze het druk met andere zaken. Dus baka keti koti, tak Gomorro Vara. Leuk in de omgang. Zeer bedreven, gedreven ook. Mooi Tori. Dus de next generation luisteraars, na traggeneraties en Paksan Travas aan. Travas. En ze bereiken doelen. Maar zorg me want Tori, samen met een man praat aan ono ono ede. Maar bewegingen de. Apasie ik kom. Laat mij gaan bellen. Ik heb bereid gevonden, luisteraars, een van onze correspondenten in Suriname. En wie dat is, gaat u zo direct horen. Scherp. Neemt geen blad voor de mond. En dan even een riftakkie. Ik moet hem niet gaan ophitsen. Want die is gewoon... Ja, kijk, ik ben alleen. Dat is de heer Roy Jongafat. Wees welkom in de uitzending, Roy. Hoor je mij goed?
2: Ik hoor jou luid en duidelijk. En ik groet ook je, de luisteraar.
1: Mooi, ik heb je een tijdje niet gehoord, maar... Wie verwaarloos ziet je zo, maar idee?
2: Ja, idee. Tegen bel. Ik wil zeggen dat je bezig bent. Ik doe een belangrijk zijn. Je bezig bent voor licht afvallig en zijpstadap.
1: Mooi.
2: Snap je dat?
1: Ja, ja.
2: Je hebt een belangrijke taak ook.
1: Dat is waar. Oké, Roy, we gaan aandachtig naar je luisteren. Wat zijn de ontwikkelingen in gebied PDDAP? Het Caribisch gebied, hè, want Venezuela nemen we ook mee in die hele tori.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, Sari, man.
2: Laten we daarmee beginnen.
1: Ja.
2: Sari tori, toch? Mm-hmm. Dat we weer meemaken. Dat ze een aardbeving van met zo'n kracht op de schaal van richten 7.1 tot 7.5. Dat ze dat hebben moeten ervaren gisternacht. Ik heb niets gevoeld om misschien niet maar misschien sweetie. Ik heb ook geen geluiden gehoord dat er hier trillingen zijn gevoeld. Maar de schade is enorm. En er zijn al een paar heleboel doden gemeld. En ik merk ook dat de internationale hulpverlening goed op gang komt. Dus het komt goed met de Venezolanen. En ik hoop dat we ook in de wereld nu eindelijk een beetje vrede krijgen. Iran is een beetje rustiger, denk je. Maar toch op de achtergrond gebeuren er heel veel dingen. In het Caraïbisch gebied is het rustig als het gaat om Russisch en Djugo-Djugo's onderling. Integendeel zie je dat de Caraïbische landen nu ook met die geweldige ontwikkeling die in Suriname plaatsvindt, dus stap ik nu over naar het belangrijkste nieuws van Suriname. Dat we weer een grote gasfonds hebben gedaan in blok 52 door de mensen van Petronas, de Maleisiërs. En de nieuwe gasontdekking is tijdens de officiële opening van de Suriname Energy Oil and Gas Summit. CEOX 2026. Het is daar bekendgemaakt door de president, president Simons. Dat is heel mooi om te horen. Dat betekent dus dat we nog meer ontwikkelingskansen krijgen, doordat we nog meer geld kunnen verdienen. En een paar details over deze fonds. De ontdekking is gedaan bij de SAC 1, zo heet die put, exploratieput in blok 52. En volgens de regering legt dit een belangrijke basis voor meervoudige offshore ontwikkeling. We weten ook dat Petronas dit jaar, de tweede helft van dit jaar, een final investment decision gaat maken over blok 52. En Slonea 1 veld dat ze hebben ontdekt. En dat betekent dat we in 2030 ook een productie gaan krijgen van gas. De potentie van deze ontdekking, de exacte omvang van deze specifieke put, moet nog gedetailleerder worden gerapporteerd. Maar de internationale analisten van Reuters schrijven dat de totale ontdekkingen in het offshore blok inmiddels gelijk staan aan 1 miljard vaten olie-equivalent. Dat is veel. En de toekomstige tijdlijn ziet er als volgt uit. De fonds versterkt het lopende gasproject in dit blok. Petronas en Staatsolie werken al aan de eerdere, dat ik al zei, Slonea 1 gasontdekking, waarvan de definitieve FID dus rond de tweede helft van 2026 wordt verwacht. Dat is goed nieuws voor Suriname, maar aan de andere kant hopen we natuurlijk dat we met de eerdere ontdekkingen die we hebben gedaan met Dramorgu en met deze erbij, hebben we nog steeds niet op orde hoe we dat gaan investeren, hoe we de investeringen gaan doen. Dus daar ben ik nog steeds een beetje bezorgd over. Die CEOX is gisteren begonnen, of dinsdag begonnen. En daar komen de belangrijke partijen in die sector bij elkaar om te evalueren, om te plannen, om te kijken hoe het verder moet. Maar wat ik nog steeds mis, en ik hoor dat Suriname van plan is om wat men aan extra gas vindt in blok 52 te besteden aan een petrochemische industrie en aan bauxiet. Dan vraag ik me af, maar waar past dat in het groter geheel? Gaan we weer ad hoc iets gaan doen? Ja, even hoor. Ja, hi. Dan vraag ik me af nog, hoe verder straks? Maar, niet getreurd. Ik moest even iets aan handeling plegen, hoor, voor de CBS te werken bij mij.
1: Ja, oké. Okay.
2: Terug, hi. Dus ik maak me dus zorgen om de investeringen. Ik vraag me af, waar passen die plannen dat we een petrochemische industrie gaan opzetten en een bauxietindustrie? Waar past in het geheel? Ik ben niet tegen die plannen. Maar ze moeten wel in het geheel staan van een masterplan van 20, 30, 40, 50 jaar. En dat mis ik. De minister van Oil and Gas, heb ik gisteren gehoord. Ik weet niet of je op die CEO's had gesproken, maar ik heb een interview van hem gezien. Waarbij hij duidelijk aangeeft waarmee ze bezig gaan zijn. En één aspect wat heel belangrijk is, is ons milieu. Onze milieuaspect, dat aspect van milieu. Hoe goed zijn we voorbereid op schade aan ons milieu? Wie gaat daar verantwoordelijk zijn? Hoe gaat die schade worden opgeruimd? Dus er zijn nog een heleboel dingen die goed moeten worden geregeld. En mijn inschatting is, als ik het zo hoor om me heen vanuit de regering, vanuit het bedrijfsleven, dan zijn er bepaalde partijen zijn er klaar voor. Die verdienen ook al geld aan die goudsector. Maar het overgrote deel van de Surinaamse bevolking ziet nog geen toekomst in wat er met hun gaat gebeuren. Toch? Hoe ze betrokken kunnen worden bij deze ontwikkelingen die heel belangrijk zijn voor nu tot 20 jaar. En dat mis ik. En misschien komt het nog. Maar als we kijken naar Guyana, hoeven de lessen die we daar leren, kunnen we direct toepassen. We hoeven niet te gaan wachten tot het te laat is, of totdat we weer met formele constructies komen om het land te benadelen. Er moet transparantie zijn vanaf nu. En het parlement speelt daarin een belangrijke rol. Parlement tussen haakjes, want ik ben ook niet zo tevreden over het functioneren van het parlement. Hoor. Echt. Er zijn bepaalde delen van het parlement die zich lenen voor partijbelang, die zich lenen voor vriendjesbelang. En dat gaat maar door, zolang dat niet ophoudt, Norman. En het is dwars door alle regeringen van Suriname. Gaat het ding niet ophouden? Gaan we geen ontwikkeling doormaken? En dat is mijn pleidooi is, laten we alle negativiteit eruit halen. Laten we ons focussen op datgene wat goed is voor Suriname. Wat is goed voor Suriname? dat we goed bestuur hebben. Dat we een volk hebben dat bewust is van het feit dat er ontwikkelingen komen waar zij ook aan moeten bijdragen. Dat ze ook een rol hebben te spelen als het gaat om een mentaliteitsombuiging van bepaalde zaken. Snap je? En dat moet worden gedaan. En dat hoeft niet een regeringstaak te zijn. Dat is iets wat te maken heeft met opvoeding, met scholing, met training. Begrijp je? En dan moet er een structuur voor komen. Het ministerie van Onderwijs moet nu ook al ervoor gaan zorgen dat we weten waar we naartoe gaan tussen nu en 20 jaar. Voor welke banen gaan we onze kinderen opleiden? Niets daarvan nog. Er is een onderwijscongres gehouden. En het onderwijscongres gaat ervoor zorgen dat er wordt geëvalueerd. En dat er daarna toch geen besluiten worden genomen. Begrijp je? Dus dat kunnen we niet hebben. Dat kunnen we niet hebben. Dat is even aan de radio, ja. Dat kunnen we niet hebben. Snap je? En zo probeer je positief te blijven. Maar elke keer weer als je kijkt in die maatschappij, je kijkt naar de regering, je kijkt naar bijvoorbeeld wat er is gebeurd met Van Togeruitstraat. Gelukkig is daar een oplossing voor gekomen nu. En ik hoop dat de bidding voor deelname aan dit proces, om de Van Togeruitstraat te kunnen asfalteren, dat het op een richtige manier is gebeurd. En er geen vriendjespolitiek heeft plaatsgevonden. Dat Koel die zin heeft gehad omdat ze vrienden waren met meneer Santokki. Ik hoop dat niet. Want het lijkt erop als daardoor bij Tali bij de rechter is naar de rechter is gestapt. En ik denk dat de rechter een besluit heeft genomen in het belang van Suriname. Maar laat me geen oordeel geven erover. Ik ben blij dat het probleem is opgelost. De rechter heeft een uitspraak gedaan. En de Van Togeruitstraat de overeenkomst is al getekend met Koolief Singh. Die weg wordt aangepakt. Volgens mij gaan ze volgende week al beginnen. Dat is goed voor Suriname. Die regentijd, dat wateroverlast ding, is een beetje minder geworden. Er is minder regen. Maar als de regen naar beneden komt, John, komt het met bakken, brada, à la pres verstopt. En het ministerie van OW doet daar uiterste best, hoop ik, om te zorgen dat het drainagesysteem van Suriname, de afvoerputten, al die dingen die nodig zijn om het water goed te laten doorstromen, dat die werkzaamheden worden gedaan. Dat kost allemaal geld. En ja, voor de rest is er ook in het parlement, daar is ook nog gesproken voor die Mennonieten. Er is ook een verhaal, gebed zonder eind. Ik weet niet wat ik ervan moet denken, hoor. Ik denk, als de Mennonieten naar Suriname komen, net als hoe alle andere buitenlanders, vreemdelingen naar Suriname komen, dan moeten ze gewoon voldoen aan die regels, die andere wetten die daarvoor zijn bestemd. Toch? En als er daarmee weer geld wordt verdiend door onderhands geld wordt verdiend, is het niet goed. Snap je? Maar ook om die mensen zo te criminaliseren in de pers, zonder dat we onderzoek hebben gedaan en die mensen aan het woord hebben gelaten, is ook niet goed. Ze mogen dan een reputatie hebben in Zuid-Amerika dat ze kaal kappen en dat soort zaken. Maar hebben we die ervaring met ze hier? Ik weet het niet. Maar die mensen moeten zich houden aan onze wetten. Dat is het belangrijkste. Begrijp je? En voor de rest hoop ik dat dit soort zaken snel worden aangepakt. En dat de burgerij wakker wordt en kritischer wordt en ook gaat kijken naar haar kansen om ontwikkeling mee te maken. Ja, voor de rest is het stil in Suriname, hoor. Geen stakingen en dat soort dingen. Best wel heel veel ontevredenheid. De inflatie is gestegen. En de prijzen in de winkel zijn weer gestegen, zijn ontzettend hoog. Het is duur in Suriname op dit moment. Dus je moet gewoon goed verdienen in Suriname om te kunnen leven. En het zou niet erg zijn als die prijzen zo hoog waren, maar dan moet je ook daar aan verdienen. Zoals men die verrijking maakt in Noorwegen. In Noorwegen is alles duur, maar die mensen hebben een salaris misschien van 40.000 euro per maand. Snap je? Begrijp je, Norman?
1: Ja.
2: Dus het is een kleine vergelijking die je maakt, maar je mag het niet maken, want we zijn nog niet zo ver. Want wij hebben nog niet lang, we zitten de verste verte nog niet zo.
1: Maar de hele wereld is duur, hoor. Ook in Holland klaagt men hier over de tarieven en de supermarkten, prijzen, prijsverschillen, salaris, die. Dus merken we het. Het is een wereldwijd probleem, volgens mij, ook door de oorlog veroorzaakt. Iran, Tory voor Trump. Wat nog meer. Dus het is hier en daar en overal. zijn de prijzen omhoog gegaan, ja. Okay.
2: Ja, kijk, de Surinaamse regering heeft als maatregel getroffen tegen die olieprijsverhogingen. Dat ze een cap hebben gemaakt voor benzine, voor de bepaalde benzinesoorten. Toch? En dat hebben ze al zeker 2 maanden, 3 maanden houden ze het aan. En de minister van Financiën, mevrouw Wijnermans, heeft laatst bekendgemaakt dat die prijs van benzine, van gasolie, van unleaded, eigenlijk 62 SRD zou moeten zijn. En nu is het 48, 52 of zo, wordt het gehouden. Dus de overheid stopt heel veel geld nog in subsidies. En dat slorpt ook ontzettend veel van de begroting op.
1: Oké.
2: En die begrotingsbehandeling is nu gaande. En ik heb het niet zo nauw gevolgd, want ik weet dat het een poppenkast is. Maar uiteindelijk kijk ik het resultaat van die begrotingsbehandelingen. Dat gaan we zien. We weten al wat het tekort is. Het tekort is ontzettend hoog. Dat weten we. En daar moet iets aan worden gedaan. Snap je?
1: Ja.
2: Dus, weet je, er is heel veel te doen. En deze regering moet ervoor zorgen dat deze begroting op een goede manier wordt behandeld en op een goede manier wordt uitgevoerd.
1: Ja.
2: En dat het volgens de wet gaat, snap je?
1: Okay.
2: Dat ze nu al zijn gaan zeuren aan die comptabiliteitswet om het te verschuiven. En dan hoor je ook, wat die comptabiliteitswet die ze hebben gewijzigd, die wijziging was ook niet zodanig dat het direct bruikbaar was. Er moesten nog heleboel dingen in orde worden gemaakt voordat die wet kon worden aangenomen, snap je? Dus, weet je, dan zeg ik van mezelf, joh, we hebben toch deskundigen in het land. Moet het zo op die manier gaan? Dat mijn last vertrouwen toch. Okay. Daarom is dat niet. Een probleem voor ze dan naar politiek. Deze politiek.
1: Aboen. Goed. Ter afronding heb ik je horen zeggen. De vooruitzichten voor Suriname zien er goed uit. Alleen mis je een plan. Een plan van aanpak. Dat mis je nog. En dat moet zo snel mogelijk komen volgens jou.
2: Ja, en kijk. Meneer Elias, ex-directeur van Staatsolie, vanaf 2015. Toen Guyana olie vond, heeft hij gezegd, het is een kwestie van, als we gaan vinden, het is een kwestie van, we gaan het vinden en we moeten erop voorbereid zijn. Het is juist goed dat we het nog niet hebben gevonden, we hebben nog tijd om ons voor te bereiden. En hij zei, een van de belangrijkste dingen die er moet gebeuren in Suriname, alvorens we iets gaan doen, is een brede maatschappelijke discussie voeren over wat we gaan doen met ons geld, in welke plannen we ze gaan stoppen. En daar wachten we nog steeds op. En die man heeft dat ding al 10 jaar, 11 jaar geleden gezegd. En 2 regeringen, 3 regeringen pakken het niet op. En wat doet staatsolie? Omdat staatsolie ziet dat het niet goed gaat lopen, moeten zij zelf initiatieven nemen om te zorgen dat de zaken die de overheid nalaat, dat zij daar inspringen. Bijvoorbeeld nu gaan ze ervoor zorgen dat het onderwijs versneld wordt aangepakt qua level, qua structuur, qua management, qua apparatuur, qua equipment, qua gebouw. Ze gaan dat doen in samenwerking met Total en met het ministerie van Onderwijs. Goeie zaak, snap je? Maar, en dat kan je alvast beginnen aan te pakken. Maar dan moet je ook nog een grotere plaatje maken voor onderwijs, toch? Nou, even wat sneller zal je mij doen. Omdat, staat zo'n stapje, we gaan achterraken. We gaan Surinamers niet in staat kunnen stellen om mee te werken in die branche.
1: Ja.
2: Dus het SAO gaan ze helemaal ondersteunen. En SAO is een van die organisaties die schoolverlaters, mensen die een studie hebben gelaten of die helemaal niet hebben gestudeerd, laag opgeleid zijn, die kunnen daar een vak gaan leren. Ze kunnen leren, lessons kunnen leren, metselen kunnen leren. Alles kunnen ze daar leren. Om dienstbaar te zijn in die branche en tegelijkertijd om zichzelf te ontwikkelen.
1: Okay.
2: Want doordat je zo wordt opgeleid, word je ook opgeleid volgens bepaalde certificeringen. Ja? En die standaarden, als je die volgens die standaarden opleidt, kan je internationaal werk vinden. Dus je haalt een heleboel mensen uit hun isolatie en zorgt voor ontwikkeling. Dat is dan alleen die branche van olie en gas. Maar dan heb je nog die spin-off effecten die komen, die spin-off sectoren die gaan ontstaan, en die nu al ontstaan. Maar de bedrijven, kleine ondernemers, moeten gecertificeerd worden. Er moeten standaarden komen, bijvoorbeeld met jouw voordeel. Een ijskoeman. De expert nog op, maar hij is nou een ijskoeman. Toch? Kan dit ook wel, maar het is niet aantrekkelijk voor ze. Maar als die ijskoeman volgens een certificeringstraject wordt gecertificeerd, dat die man zijn ding hygiënisch is, dat het georganiseerd is, dat alles netjes is. Als strook is hij precies vast strook en make-up aan, maar gewoon labor, dat alles aan niet. dan is het een gestandardiseerde vorm van ijsverkopen, schaafijsverkopen. En het moderniseren in een schaafmorgen, als dat nou uit de tijd, dat je schaaf doen. Je weet het ook. Ja, maar dat zijn voor, als dat niet gewoon, je hebt die in, je hebt die stroom, maar ik geef maar een voorbeeld.
1: Ja.
2: En zo kan een kleine ondernemer ook worden betrokken. Maar je moet en, dat kost natuurlijk geld. En er zijn genoeg bedrijven in Suriname, grotere bedrijven, die kleinere bedrijven in staat stellen om via hun certificeringstraject deel te nemen aan die certificering. Tegen een kleine, een mindere vergoeding dan wat zij ervoor hebben betaald.
1: Ja.
2: En die dingen zijn goede zaken.
1: Abon. Wat Kitty Kotti betreft, leeft het in Suriname, zijn er bewegingen, want hier zijn een taal van lezingen.
2: Ja, volgens mij is de man in Spanje Kitty Kotti. Kitty Kotti is een belangrijk zaak nodig. De maïlkoed in de boterham, de maïlkoed in Brede. Is dat bijna? En met de denktax van overfeest zit op 1 juli. Als dat naar bezinnen.
1: Oké.
2: Als dat naar bezinnen. 1 juli moest de man deed in zijn naam. Bij alle feesten die zijn op te maken. Naar een Himse, naar een Marons, naar een Dissi, naar een Dati. Hij deed dat moest er een afrijding in zijn naam. Bij kon bezinnen. Niet of. Waarbij dan 85 vrijdagen voor de zaak zien we. Dat is niet productief, man.
1: Okay.
2: Dus 1 juli moet een dag worden die we herinneren als een dag waar alles van Suriname weer vandaan komt en dat daar de natie voor op begint. Klaar.
1: Prima. We hebben je gehoord, Roy. Graag dank je bijdrage. We houden contact. Ik bel je één deze dag en dan wordt het trattorie. Aboom?
2: Aboom.
1: Oké. Graag dank je. Aan you too.
2: Bye,
1: dag. Dat was een bijdrage van Roy Jongafat. Mediaman, Suriname Watcher, hij hoort Suriname in de gaten, de ontwikkelingen. En van tijd tot tijd ventileert hij wat, zodat u ook kan gaan nadenken en kijken. Of hij klopt, Saitaki kunt straks misschien uw eigen analyse geven, want de laatste 15 minuten zou ik go in dan no-no is voor de luisteraars. En dan kunt u reageren op alles wat u vandaag hebt gehoord. Je kunt aangeven, je kunt zelf inbrengen. En jongens, voor jou, Zanfali op in het nieuws. Kakota Bragwe, nou een tracé, we volgen je mee. 020-471-4299 is het nummer van Mart. En misschien heeft hij een tip voor ons in Abonauto DC. Trouwens, tip nog, alhoewel ik iets heb gezien, hè. Een jong product, dat op een markt. Ik ben zelf Michibouara. Een soort apparaatje bij de pot en bakasivi ventilator. Dan een blaaskoru in die. Dus een ventilator, dat is een airco. Ja, als je een oru ventilator zei, heb dat in zo. Je bij een tisan erbij. Volgens mij moet het in gekoeld worden. Het is een soort ijsblok. Je pot in een vriezer. Dan heb je tang. Bagasé van ventilator of naar VC, weet ik niet. Maar misschien heeft hij zoiets. Dan je geniet voor een ching, boekop, airco, saeroko. Dat kan. Goed zo. Zijn er nog andere tips? Er zijn mensen die nu, vooral sommige vrouwen, maar ook mannen hoor, na 3 volle's van de was hier. Een abonauto die zie. Sommigen hebben extra. Minister van Karing, een soort element in de skin, een soort oven, dat de fire extra, en de man, de brokken sweaty. Wie zijn die mensen? Heeft u een tip voor ze ook? Zoem maar naar ding. Of zit u zegt van hier, met hier mijn radio, al lang ik ben misdood, het heb een dak voor mij. Mijn man ontvang hoe dat, mijn tef bel. Ik heb het ook moeilijk hier in mijn eigen huis, dat kan. Dan horen wij u ook, indien u ons kunt volgen. Maar we merken, we zien. Dat soms maar normaal tijd naar ons in de straat. En trouwens op internet naar straat. Dus dan man, we bereiken UNO. Of ding, potwasi beren UNO even de reactie. Kan, of in een vier takkie. Kan ook hier in een windy op, want dat kan ook, hè, zo lees je. Je me constant mee, dan weer iets moet je het rustig gaan doen. Laat mij gaan kijken wie man vindt. Een rustgevende, een pokoe voor Lionel Richie. Nee, eigenlijk moest ik Bo Williams opzoeken. Bo Williams, Pivo Bryson, wie draait bij mij dit? Misschien voor mij gewoon speciaal. een special programma over Peebo Bryson. Maar de luisteraars nog een midraai pokoe. Want toen meldde hij aan. U bent de eerste en die andere is in de wacht. Wie bent u? Welkom. Goeiedag.
3: Ja, met Jan.
1: Welkom, Jan. Ik hoor je luid en duidelijk, Jan. Welkom.
3: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Naomi Siwan Kokjasen Parool.
1: Mm.
3: Zuidoost geeft helder signaal af. De man op de eens naar Smali de man draagt voor.
1: Oh.
3: Dus, en ook in New West.
1: Oh.
3: Dus, ik begrijp het niet. Eigenlijk Mark Bim dit apart hoor, die zoon. Mark Nasset Oost.
1: Ja, dus de mannen die eens daar in...
3: De kandidaat.
1: De kandidaten, dat ja. Zijn de Kom, Vincent de Kom. En wie nog meer?
3: Ik weet niet wie. Maar goed, het ging bij mij op aan Melissa Kom. Dus mijn praxer kan de Morris Massap Sumana Desma. En zei de, want volgens mij, de bewaning mevrouw Miskin, maar mevrouw Miskin. En af oppositie en dyslexie, de mannen van oppositie, partijen in het dagelijks bestuur. Vorige lezing, de man ben met kwam constructie, dat de dagelijks bestuur. En, in Zuidoost bij Mahabwang en ook andere plaatsen. Waar we oppositiepartijen in ADB. En dan volg ik op een twee weken geleden. En we zijn in een vergadering dat de man voor misschien. Maar zo heet hij de stad. Die coalitiepartijen in de gemeenteraad willen dat niet meer.
1: So.
3: Dus dat na mijn opmerking en ja, het verwaar aan het omzien. Ik moet drinkje morgen voeren.
1: Ja.
3: Maar ik heb een drinksopje. Nog bierie.
1: Nou, ja.
3: Water aan.
1: Ik zou mensen maar met tjuri nou, na gaan zei dat ik dat weer helemaal mag drinken bierie.
3: Nee, ja, bierie, nee, heb je. Je zat zijn eigen tegen waren. Koffie of thee.
1: Oh.
3: Dan moroi drink kouru. Moroi, ja, awarang in Nakipur. Terwijl ik drink apte, in Lukuna Sanang. In de winkel, in de snijs, altijd bij Abu Ang. Wan kan tena na de zee. Die de wetteringi. Dus dan iwaran in zee toe. En dan gaat hij passen naar temperatuur. Mina, maar voor is de mee bij een jong fashioning koffieapparaat. En dan met theeapparaat is maar voor te mee en dan gaan koffie mee drinken.
1: Oké.
3: Dus proberen.
1: Oké, graag aan je tip DC. Nog een andere luisteraar, dank je.
3: Oké, dag.
1: Dag, dag. Wie bent u? Welkom. Hallo, beller. Dan aan het Donau, dat Donau nu kan dit jaar. Dus dan houden we het zo. Luisteraars, ik ga toch Modraya Poco Kismis regie even. Eventjes. Hij is er niet meer. Deze legendarische gospelzanger. Maar daarvoor zong ik gewoon R&B, ballads en veel meer. Uit 1983 en ik kan het niet onderbreken, Gino Juan Bellers. Dit is another place and time. May his soul rest in peace. Dit is Bo Williams. Je mag hem gaan googlen.

capital recording artist, the late and great Bo Williams. Hij werd ontdekt door George Benson. Die heeft hem een brik gegeven en doorgestuurd naar Capitol Records. Die deed aan het Demoro, 1982 was dit. Vele LP's gemaakt, allerlei soorten later, de laatste 20 jaar. Zing hij gospel, hij laat achter zijn vrouw waarmee hij 40 of 50 jaar mee was getrouwd. Twee dochters en een zoon laat hij achter en een kerkgenootschap. Want hij was ook een preacher geworden. Hartaanval. Weg. Sari. Luisteraars, ik moet u verlaten. Vond het fijn om weer bij u te zijn. Deze mooie, zonnige donderdagmiddag. Doei, Brana, Sabe, Baron, Ashwitori. Horis Revi. En Tamboe.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Annemieke Bosgaard van de AWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 25 minuten extra reistijd. Omrijden kan via de A44. En tot slot op de N250 Den Helder richting De Kooi. Tussen de veerterminal en Den Helder 20 minuten vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een aanstaande line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren, deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakt op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, bij knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10 nu 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een afstand line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
1: Zij zijn, denk ik, de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
0: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
7: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reis

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

U bent nog steeds afgestemd op Maart Radio, de 107.9 FM. En wereldwijd op het internet www.radiomaart.nl.

speciaal verzoek van tante Loes. Denise Lazar met I Get What I Want.

Dit is Benny achter de knoppen en nog steeds Maat Radio op de 107.9 FM en wereldwijd en via het internet. Dat is www.radiomart.nl. Ik hoop dat u genoten hebt en dat u nog steeds zal genieten tot 12:00. En ik heb de notities gemaakt van de telefoontjes, dus ik ga eraan werken.

was ik goed bevonden ben, dan hoor ik het wel. Want dit is een de examen die ik heb moeten afleggen. En dat ligt het in uw handen. Dus ga je me later weer horen.

0: Groenevelden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
1: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
0: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
2: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
0: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
8: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
9: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
10: kunst en cultuur,
9: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Welkom, lieve Mart Radio luisteraars bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant. Ik ben Joan Marcus en vandaag presenteer ik u weer een combinatie van persoonlijke gedachten en inzichten, doorspekt met fijne muziek, meestal van een wat belegen kwaliteit, maar we weten allemaal dat oude wijn goed smaakt, nietwaar? Ik presenteer u met veel genoegen dit programma vanuit Los Angeles, Californië. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we ooit het programma haar naam hebben gegeven, De Andere Kant. Maar in deze radiococktail presenteer ik u ook mijn perspectief op onderwerpen. En dat kan voor u natuurlijk best de andere kant van het inzicht betekenen. Vandaar dus ook weer een andere reden voor de titel. Dank aan iedereen die onlangs gereageerd heeft op recente afleveringen van dit programma. Blijf dit doen. Ik loop een beetje achter, maar dat zal niet lang zo blijven. U krijgt altijd een reactie terug en ideeën zijn altijd van harte welkom. Ik heb mijn onderwerp van vandaag betiteld De emotionele waarde van december. De emotionele waarde van december. En ik heb uitgenodigd Pentatonix om te beginnen op gepaste wijze met My Favorite.

These are a few of my favorite things. Zoveel uitvoeringen van dit lied zijn er uitgebracht. En ze zijn allemaal heel mooi om naar te luisteren. Er is iets opwindends aan het liedje. En dat heb ik gevonden sinds ik het zag in The Sound of Music. Gezongen door Julie Andrews. Maar Pentatonics heeft een hele goede job gedaan met My Favorite Things. En oorspronkelijk, moet u weten, komt deze a cappella groep uit Arlington, Texas. Het begon allemaal met drie vrienden die samen opgroeiden. Ze hadden een lokale radioshow gehoord. En ze beseften dat ze dus konden meedoen aan een wedstrijd om de cast van een bekende show te ontmoeten. Dus besloten ze een trio-versie te maken van een bekend nummer en dat stuurden ze dan op. Nou, ze wonnen de wedstrijd weliswaar niet, maar de aandacht was gewekt. En op school werden ze heel erg populair, want ze waren toen nog schoolgaand. En ze begonnen op te treden. Aangezien hun productie heel veel aandacht kreeg op YouTube, gingen ze verder met optreden. De leden hebben daarna hun school en hun studie, universitair, afgemaakt. Hebben enkele andere leden aangetrokken via YouTube en zijn nu erg gewild en populair. Dankzij hun dynamische a cappella sound. Ik ben altijd erg onder de indruk. En als u de kans heeft om ze op YouTube te bekijken, zult u waarschijnlijk ook onder de indruk zijn. Pentatonics is vernoemd naar de pentatonische schaal, een muzikale toonreeks met 5 noten per octaaf. In 2023 kreeg deze groep een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Vandaag heb ik het over de emotionele waarde van december. Ja, de feestdagen zijn haast aangebroken. Een heleboel mensen maken plannen om familie te gaan bezoeken in andere steden, in andere staten, in andere landen misschien. Ik weet dat velen die in Suriname geboren zijn, of plannen maken, of dromen over een kort verblijf in hun geboorteland rond deze tijd. Ik weet zeker dat ik dat doe. Droom er nogal vaak over, maar het is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk om een vliegtuigje in te springen en voor een paar weken op vakantie te gaan als je een heel druk programma hebt. Maar ja, een jaar nadert dus weer haar eind, terwijl een andere gereed staat zich te presenteren. December is daarom een goede maand om te reflecteren. En daarin zit de emotionele waarde van deze maand. Terugblikken, notities nemen van de gebeurtenissen en voornemens opstellen. Voor sommigen was het afgelopen jaar een fantastisch tijdperk. En anderen kunnen niet wachten totdat het voorbij is. Het leven is een interessante mengeling van gebeurtenissen. U zult het wel met me eens zijn. We worden ons daar vooral van bewust rond deze tijd. Niet waar? Het schijnt dat in deze dagen van verhoogde festiviteiten we een nauwer contact hebben met ons lot. Een intensere gewaarwording ondergaan met betrekking tot ons wezen. En een hogere capaciteit ontwikkelen om een groter plaatje van ons bestaan te overwegen. Er zijn veel mensen die depressief raken rond de kerst. Niet noodzakelijkerwijs om wat het al dan niet voor hen betekent in historisch perspectief, maar vooral van bewust rond deze tijd. Niet waar? Het schijnt dat in deze dagen van verhoogde festiviteiten we een nauwer contact hebben met ons lot. Een intensere gewaarwording ondergaan met betrekking tot ons wezen. En een hogere capaciteit ontwikkelen om een groter plaatje van ons bestaan te overwegen. Er zijn veel mensen die depressief raken rond de kerst. Niet noodzakelijkerwijs om wat het al dan niet voor hen betekent in historisch perspectief, maar meer omdat ze zich bewust worden van de gelukkige indrukken om hen heen. En die gaan ze dan automatisch vergelijken met hun eigen tegenslagen. En toch heeft deze tijd, hoe u dit seizoen ook verkiest te noemen, haar voordelen. En daar kom ik straks op terug. Here is Roberta Flack. I can see the sun in late December.

Roberta Cleopatra Flack werd geboren in North Carolina op 10 februari 1937 en ze overleed dit jaar in New York op 24 februari 2025. Ze was Amerikaans zangeres en ook muziekschrijver en ze speelde heel goed piano. Ze staat bekend van verschillende hits, zoals Killing Me Softly with a Song, That's the Time I Feel Like Making Love to You. Voor mij is dat haar favoriet werk, haar beste werk. We hebben You've Got a Friend met Donny Hathaway gekend. We hebben The Closer I Get to You and Tonight I Celebrate My Love met Peebo Bryson gekend. En een heleboel andere goede werken. Ze groeide op trouwens in Arlington, Virginia. En vanaf de 9e volgde ze pianolessen. Toen ze 13 was, was ze zo goed dat ze van haar moeder die mocht vervangen als organiste bij het kerkkoor. En omdat ze als kind enkele klassen mocht overslaan, want ze was een hele knappe vrouw en een heel knap meisje toen ze jong was, mocht ze op 15-jarige leeftijd al naar het conservatorium. En daar studeerde ze 3 jaar later af. Nou, voordat ze doorbrak in de muziek heeft ze nog 5 jaar Engels en muziekles gegeven op middelbare scholen. Ze werd in 1968 ontdekt door jazzmuzikant Les McCann. En haar grote doorbraak kwam in 1972 toen ze het werkje The First Time I Ever Saw Your Face, or Ever I Saw Your Face, dat is de juiste manier, als de nummer 1 hit knalde naar de top. Roberta Flack onthulde in 2022 dat ze leed aan de ziekte ALS. En we kennen dat als Lou Gehrig's syndroom. En dat is een hele ernstige ziekte waar al je spieren blijven verslappen en je uiteindelijk helemaal verlamd raakt. Ze overleed dus, zoals ik eerder zei, eerder dit jaar aan een hartstilstand op 88-jarige leeftijd. En we keren terug naar de emotionele waarde van december. Ja, december heeft zo zijn voordelen. En daar wil ik het nu even over hebben. De voordelen van de decembermaand liggen niet per se in het geven van presentjes aan geliefden. Ze gaan veel dieper. De voordelen van dit seizoen zouden best kunnen zijn dat er over het algemeen een grotere mate van goede wil is tussen mensen onderling. En dat als gevolg daarvan er dus een verlaagde mate is van onderlinge wrok, haat en afgunst. Maar ja, zoals met alle andere dingen gaan feestseizoenen als de decembermaand ook voorbij. En spoedig zal een nieuw jaar met aller bagage zich aandienen aan ons allen. Het is derhalve rond deze tijd, wanneer er zo'n duidelijke overgang gaat gebeuren, dat voornemens belangrijk worden. De overgang van 1 jaar naar een ander jaar brengt heel vaak teweeg dat mensen voornemens hebben op wat ze anders willen doen. We formuleren de ene na de andere gelofte naar onszelf of naar diegene van wie we houden toe. Nou, hoe loopt het met geloften? Ik heb gelezen dat er een enquête werd gehouden sinds 2023 door Forbes, dat bekende tijdschrift Forbes. En ze hebben een gezondheidsprogramma. En daar hebben ze onderzocht hoe Amerikanen hun nieuwjaarsvoornemens nakomen. Nou, er waren wat uitschieters. Het bleek dat het meest geregistreerde voornemen voor 2024 was fitness. Iedereen wilde weer in topvorm zijn. En dat was een tegenstelling tot het jaar daarvoor. Toen was er iets anders. Nou, in meer detail even. 62% van de mensen die ondervraagd werden, die zeiden dat ze zich gedwongen voelen tot het formuleren van nieuwjaarsvoornemens rond deze tijd van het jaar. Vrouwen schijnen dat meer te voelen dan mannen. Maar u moet weten dat over het algemeen het blijkt dat slechts 6% van de voornemens echt vastgehouden en volledig uitgevoerd worden. Slechts 6% van de mensen houden zich vast aan hun voornemens en brengen ze tot vervulling. Dus u hoeft zich helemaal niet verslagen te voelen als u de goede voornemens van vorig jaar niet heeft kunnen vervolmaken. We doen het de volgende keer beter. Hier zijn de Yellow Jackets met Go Tell It on the Mountain.

De Yellow Jackets, die dateren uit 1977, moet u weten. In dat jaar had je een gitarist genaamd Robin Ford, die voor zijn eerste soloalbum een keyboardist, een bassist en een drummer moest hebben. En hij trok ze dus aan. De vier heren besloten samen te blijven als een groep. En ze kregen een contract van Warner Brothers, maar ze moesten een naam hebben. Dus ze mochten pikken uit een lijst van mogelijke opties en ze kozen voor Yellow Jackets. In 1984 werd hun tweede album genomineerd voor een Grammy Award. Dus ze gingen natuurlijk naar boven met hun populariteit, omhoog. De oprichter verliet, jammer genoeg, rond die tijd de groep. Hij werd vervangen. Hun werken bleven echter verschijnen op de Billboard Magazine Jazz Album hitlijsten. En we kunnen dus gerust vaststellen dat de Yellow Jackets het redelijk succesvol en goed hebben gedaan. In 2011 vierde de groep haar 30-jarig bestaan. En het schijnt dus dat de band nog rustig voortdobbert. Terug naar de emotionele waarde van december. Laten we even stilstaan bij de achtergronden. Bij de redenen achter seizoenen, speciale tijden, hoogtijdagen. Misschien is het naakte gebeuren van plannen maken en dan struikelen in de realisatiepogingen wel de hele zin van ons leven. We maken plannen, sommige brengen we tot volvoering, om het zo te zeggen. En andere, ja, die moeten we gewoon even laten liggen. Misschien is het feit dat feestseizoenen als december komen en gaan. Misschien is dat in feite wel de kern waar onze reis op aarde omheen draait. Een korte confrontatie met de zin van ons bestaan. Een daaropvolgend zelfonderzoek naar ons doel. Waarna we rustig weer voortgaan met de tred van ons leven. En misschien zouden we dan gewoon rustig mee moeten spelen volgens de regels van het spel. Want we zijn in elk geval spelers op het veld. En dat is al belangrijk genoeg. De meest positieve noot om deze korte overdenking te beëindigen is mijns inziens dat we het als een gelukkig feit moeten beschouwen dat seizoenen maar korte momenten zijn in de totaliteit van ons leven. Want dat betekent dat depressie, die zich voor velen van ons meester maakt in dit soort momenten, op dit soort momenten, niet blijvend hoeft te zijn. En dat we familiebezoekjes in goede orde kunnen eindigen onder het mom van een roepende plicht, want ze zijn niet altijd even aangenaam. We weten misschien wel dat we in feite erg verknocht zijn geraakt aan onze nieuwe stijl van leven en ons nieuw stekje. En dat is weg van degene waar we mee zijn opgegroeid, maar we willen ze niet beledigen, we willen ze zich niet slecht laten voelen. En dus is het wel een goed excuus om te zeggen, ja, de arbeid roept weer. Maar ja, het is ook goed dat de uitgeefmanie over is, want december is een hele dure maand. Dus, goddank voor seizoenen en hun kortstondigheid. Genoeg redenen om ook de normale januari maand weer te gaan vieren. Redenen, redenen, redenen. Hier is...

Geweldig gezongen, altijd mooi gevonden. Earth, Wind and Fire met Reasons. Deze Amerikaanse band is nog steeds volledig in actie. Ze brengen soul, funk, jazz en disco in hun repertoire ten gehore. Ze dateren van de jaren 70 en 80. De band werd in 1969 in Chicago opgericht door Morris White. De doorbraak kwam echter in 1974-75 met hits als Shining Star en That's the Way of the World. De band stond bekend om spectaculaire shows met Egyptische symboliek en piramiden en illusies. En ze zijn altijd wel hot gebleven als je het mij vraagt. De band is tijdelijk uit elkaar gespat in 1984, maar gelukkig hebben ze het daarna weer opgepakt, de draad, de Earth, Wind & Fire draad. Ze zijn dus in 1987 weer bij elkaar gekomen, zijn actief gebleven sindsdien. In 2000 werden ze opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Morris White, de grondlegger van deze band, die leed aan een ziekte, de ziekte van Parkinson, en is overleden in 2016. Philip Bailey, Verdeen White en Ralph Jackson, die blijven echter de band voortzetten met recente albums en regelmatige tournees wereldwijd.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

0: schrijven een gedichtje over de emotionele waarde van december. Ik heb dit gedichtje genoemd De Mooiste Tijd van het Jaar. De vrolijke lichtjes in levensluchtige steden. Het wonder van uiterlijke bruis en innerlijke vrede. De verhoogde wens tot geluk voor alle gaar. Dit zijn de kenmerken voor de mooiste tijd van het jaar. Winkelcentra laten muziek horen van het seizoen. Mensen zoeken naar iets liefs om te zeggen of te doen. Eetgelegenheden hebben hun feestmenu al klaar. Dit is zo waar de mooiste tijd van het jaar. Voor één keer zijn verschillen onbelangrijk. Voor één keer geven mensen van eenheid blijk. Voor één keer wil niemand gemeen doen of naar, omdat het de mooiste tijd is van het jaar. Zelfs religieuze geschillen zijn even geparkeerd, omdat de tijdgeest ongemerkt aan ons leert om in iedereen te raken een gevoelige snaar gedurende de mooiste tijd van het jaar. Hanukkah, Kwanzaa, kerstfeest of Yule, dit is het seizoen voor een feestelijk gevoel. Voor de mensheid was harmonie nimmer zo klaar dan in dit de mooiste tijd van het jaar. En toch, als alle lichtjes die we schijnen in deze tijd onze zielen konden verlichten, herinneren aan het feit dat we allen slechts reizigers zijn onder elkaar, dan zou elke dag de mooiste tijd kunnen zijn van het jaar. Daar wil ik het bij laten voor vandaag en voor deze uitzending in december van de andere kant. Ik hoop dat dit programma zinvol voor u was dit jaar, dat u erover wilt praten.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España. De Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol. Of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. Een van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittycotyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja man, ik had nooit gedacht dat het zo ver zou komen. Today is the day. Ready or not?
1: Yes man, we ready.
2: Welkom lieve Mart Radio luisteraars bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant. Ik ben Joan Marcus en vandaag presenteer ik u weer een combinatie van persoonlijke gedachten en inzichten, doorspekt met fijne muziek, meestal van een wat belegen kwaliteit, maar we weten allemaal dat Ouwijn goed smaakt, nietwaar? Ik presenteer u met veel genoegen dit programma vanuit Los Angeles, Californië. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we ooit het programma haar naam hebben gegeven, De Andere Kant. Maar in deze radiococktail presenteer ik u ook mijn perspectief op onderwerpen. En dat kan voor u natuurlijk best de andere kant van het inzicht betekenen. Vandaar dus ook weer een andere reden voor de titel. Dank aan iedereen die onlangs gereageerd heeft op recente afleveringen van dit programma. Blijf dit doen. Ik loop een beetje achter, maar dat zal niet lang zo blijven. U krijgt altijd een reactie terug en ideeën zijn altijd van harte welkom. Ik heb mijn onderwerp van vandaag betiteld De emotionele waarde van december. De emotionele waarde van december. En ik heb uitgenodigd Pentatonics om te beginnen op gepaste wijze met My Favorite Things.

These are a few of my favorite things. Zoveel uitvoeringen van dit lied zijn er uitgebracht. En ze zijn allemaal heel mooi om naar te luisteren. Er is iets opwindends aan het liedje. En dat heb ik gevonden sinds ik het zag in The Sound of Music. Gezongen door Julie Andrews. Maar Pentatonix heeft een hele goede job gedaan met My Favorite Things. En oorspronkelijk, moet u weten, komt deze a cappella groep uit Arlington, Texas. Het begon allemaal met drie vrienden die samen opgroeiden. Ze hadden een lokale radioshow gehoord. En ze beseften dat ze dus konden meedoen aan een wedstrijd om de cast van een bekende show te ontmoeten. Dus besloten ze een trio-versie te maken van een bekend nummer en dat stuurden ze dan op. Nou, ze wonnen de wedstrijd weliswaar niet, maar de aandacht was gewekt. En op school werden ze heel erg populair, want ze waren toen nog schoolgaand. En ze begonnen op te treden. Aangezien hun productie heel veel aandacht kreeg op YouTube, gingen ze verder met optreden. De leden hebben daarna hun school en hun studie, universitair, afgemaakt. Hebben enkele andere leden aangetrokken via YouTube en zijn nu erg gewild en populair. Dankzij hun dynamische a cappella sound. Ik ben altijd erg onder de indruk. En als u de kans heeft om ze op YouTube te bekijken, zult u waarschijnlijk ook onder de indruk zijn. Pentatonix is vernoemd naar de pentatonische schaal, een muzikale toonreeks met 5 noten per octaaf. In 2023 kreeg deze groep een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Vandaag heb ik het over de emotionele waarde van december. Ja, de feestdagen zijn haast aangebroken. Een heleboel mensen maken plannen om familie te gaan bezoeken in andere steden, in andere staten, in andere landen misschien. Ik weet dat velen die in Suriname geboren zijn, of plannen maken, of dromen over een kort verblijf in hun geboorteland rond deze tijd. Ik weet zeker dat ik dat doe. Droom er nogal vaak over, maar het is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk om een vliegtuigje in te springen en voor een paar weken op vakantie te gaan als je een heel druk programma hebt. Maar ja, een jaar nadert dus weer haar eind, terwijl een andere gereed staat zich te presenteren. December is daarom een goede maand om te reflecteren. En daarin zit de emotionele waarde van deze maand. Terugblikken, notities nemen van de gebeurtenissen en voornemens opstellen. Voor sommigen was het afgelopen jaar een fantastisch tijdperk. En anderen kunnen niet wachten totdat het voorbij is. Het leven is een interessante mengeling van gebeurtenissen. U zult het wel met me eens zijn. We worden ons daar vooral van bewust rond deze tijd. Niet waar? Het schijnt dat in deze dagen van verhoogde festiviteiten we een nauwer contact hebben met ons lot. Een intensere gewaarwording ondergaan met betrekking tot ons wezen. En een hogere capaciteit ontwikkelen om een groter plaatje van ons bestaan te overwegen. Er zijn veel mensen die depressief raken rond de kerst. Niet noodzakelijkerwijs om wat het al dan niet voor hen betekent in historisch perspectief, maar meer omdat ze zich bewust worden van de gelukkige indrukken om hen heen. En die gaan ze dan automatisch vergelijken met hun eigen tegenslagen. En toch heeft deze tijd, hoe u dit seizoen ook verkiest te noemen, haar voordelen. En daar kom ik straks op terug. Hier is eerst Roberta Flack. I can see the sun in late December.

Roberta Cleopatra Flack werd geboren in North Carolina op 10 februari 1937 en ze overleed dit jaar in New York op 24 februari 2025. Ze was Amerikaans zangeres en ook muziekschrijver en ze speelde heel goed piano. Ze staat bekend van verschillende hits, zoals Killing Me Softly with a Song, That's the Time I Feel Like Making Love to You. Voor mij is dat haar favoriet werk, haar beste werk. We hebben You've Got a Friend met Donny Hathaway gekend. We hebben The Closer I Get to You and Tonight I Celebrate My Love met Peebo Bryson gekend. En een heleboel andere goede werken. Ze groeide op trouwens in Arlington, Virginia. En vanaf de 9e volgde ze pianolessen. Toen ze 13 was, was ze zo goed dat ze van haar moeder die mocht vervangen als organiste bij het kerkkoor. En omdat ze als kind enkele klassen mocht overslaan, want ze was een hele knappe vrouw en een heel knap meisje toen ze jong was, mocht ze op 15-jarige leeftijd al naar het conservatorium. En daar studeerde ze 3 jaar later af. Nou, voordat ze doorbrak in de muziek heeft ze nog 5 jaar Engels en muziekles gegeven op middelbare scholen. Ze werd in 1968 ontdekt door jazzmuzikant Les McCann. En haar grote doorbraak kwam in 1972 toen ze het werkje The First Time I Ever Saw Your Face, or Ever I Saw Your Face, dat is de juiste manier, als de nummer 1 hit knalde naar de top. Roberta Flack onthulde in 2022 dat ze leed aan de ziekte ALS. En we kennen dat als Lou Gehrig's syndroom. En dat is een hele ernstige ziekte waar al je spieren blijven verslappen en je uiteindelijk helemaal verlamd raakt. Ze overleed dus, zoals ik eerder zei, eerder dit jaar aan een hartstilstand op 88-jarige leeftijd. En we keren terug naar de emotionele waarde van december. Ja, december heeft zo zijn voordelen. En daar wil ik het nu even over hebben. De voordelen van de decembermaand liggen niet per se in het geven van presentjes aan geliefden. Ze gaan veel dieper. De voordelen van dit seizoen zouden best kunnen zijn dat er over het algemeen een grotere mate van goede wil is tussen mensen onderling. En dat als gevolg daarvan er dus een verlaagde mate is van onderlinge wrok, haat en afgunst. Maar ja, zoals met alle andere dingen gaan feestseizoenen als de decembermaand ook voorbij. En spoedig zal een nieuw jaar met aller bagage zich aandienen aan ons allen. Het is derhalve rond deze tijd, wanneer er zo'n duidelijke overgang gaat gebeuren, dat voornemens belangrijk worden. De overgang van 1 jaar naar een ander jaar brengt heel vaak teweeg dat mensen voornemens hebben op wat ze anders willen doen. We formuleren de ene na de andere gelofte naar onszelf of naar diegene van wie we houden toe. Nou, hoe loopt het met geloften? Ik heb gelezen dat er een enquête werd gehouden sinds 2023 door Forbes. Dat bekende tijdschrift Forbes. En ze hebben een gezondheidsprogramma. En daar hebben ze onderzocht hoe Amerikanen hun nieuwjaarsvoornemens nakomen. Nou, er waren wat uitschieters. Het bleek dat het meest geregistreerde voornemen voor 2024 was fitness. Iedereen wilde weer in topvorm zijn. En dat was een tegenstelling tot het jaar daarvoor. Toen was er iets anders. Nou, in meer detail even. 62% van de mensen die ondervraagd werden, die zeiden dat ze zich gedwongen voelen tot het formuleren van nieuwjaarsvoornemens rond deze tijd van het jaar. Vrouwen schijnen dat meer te voelen dan mannen. Maar u moet weten dat over het algemeen het blijkt dat slechts 6% van de voornemens echt vastgehouden en volledig uitgevoerd worden. Slechts 6% van de mensen houden zich vast aan hun voornemens en brengen ze tot vervulling. Dus u hoeft zich helemaal niet verslagen te voelen als u de goede voornemens van vorig jaar niet heeft kunnen vervolmaken. We doen het de volgende keer beter. Here's the Yellow Jackets with Go Tell It on the Mountain.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Vierteltplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door de Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Zover het radionieuws.
3: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
1: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittycotyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert Jens.

0: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Geen. Goedenavond. Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Faux de Vautang. Alles goed met jullie. Ik hoop van harte dat het met jullie allen goed mag gaan. Mijn naam is Ray Dell. En ik presenteer het programma The Soul Train. En de Soul Train presenteer ik tot de klok van 12 uur. Ik ben u zeer erkentelijk dat u alle tijd en moeite neemt om afgestemd te blijven op deze prachtige zender Radio Maart. Radio Maart, een zender die van u is en van mij en van ons allen. Een zender die langer dan 41 jaar bestaat. Hulde aan Radio Maart. Radio Maart gevestigd aan de Woudrichemstraat nummer 8, Amsterdam Zuidoost. Vrij te beluisteren via Salto op de 107.90 frequentie. Wereldwijd natuurlijk is deze prachtige zender ook te beluisteren op www.radiomaart.nl. Telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Nou, zoals gebruikelijk ga ik nu starten met het bespreken van een artiest of artiesten of een artieste. En dat is dan tot de klok van 11 uur. En daarna zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. En tot de klok van 12 uur dan gaan wij gewoon verder, gezellig verder met het afspelen of afdraaien van hoe je het wil noemen, soul muziek. Speciaal voor u natuurlijk. Dat doen wij hier op deze warme donderdagavond. Ik ga gelijk van langs, want het reclameblok was echt lang vandaag. Maar goed, dat moet ook gebeuren, want dat is goed voor de merchandise. Het is niet voor niets dat wij een reclameblok hebben, snapt u? Maar vanavond gaan wij behandelen. We gaan even naar het Caribisch gebied. En we gaan naar het Spaanstalig Caribisch gebied. En vanavond gaan wij bespreken. Ja, u zult zich afvragen van wie zal het worden vanavond. Vanavond gaan wij bespreken Mr. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, geboren te Santo Domingo op 7 juni 1957. Hij is een Dominicaanse zanger, gitarist, componist en impresario. Juan Luis Guerra werd geboren en groeide op in Santo Domingo, zoals ik dat eerder heb vastgesteld. Zijn bijnaam op de middelbare school was El Niño de las Beladas. En dat betekent niet anders dan het jongetje van feestjes. Dus dan maar bellen bij Prisiri, feestjes, weet je wel. Hij studeerde filosofie en literatuur aan de Universiteit Autónoma de Santo Domingo. Later studeerde hij gitaar en muziektheorie aan het Conservatorio Nacional de Música. In 1982 behaalde hij een diploma jazzcompositie aan de Berklee College of Music in Amerika, Boston. Juan Luis Guerra heeft geëxperimenteerd met een uitgebreid aantal muziekstijlen en teksten. Grappige, lichtzinnige merengues en salsa's wisselt hij af met romantische bachata's tot aan religieus getinte teksten. Met het lied Burbujas de Amor, dat zijn allemaal belletjes van liefde, of in het Engels kun je ook zeggen Bubbles of Love, scoorde Juan Luis Guerra in de zomer van 1991 in Nederland een top 5 hit in zowel de Nederlandse top 40 als de top 100. En dat was met zijn nummer Burbujas de Amor.

Burbujas de Amor was dat van Juan Luis Guerra. We gaan deze uitzending vervolgen met het verhaal van Juan Luis Guerra. Ook in België werd de plaat, dus het liedje dat u daarnet hebt gehoord, Burbujas de Amor. Ook in België werd deze plaat een top 5 hit in zowel de voorloper van de Vlaamse Ultra Top 50 als de Vlaamse Radio 2 Top 30. Juan Luis Guerra leidt tegenwoordig een rustig, teruggetrokken leven en brengt veel tijd door in zijn studio. In 1996 bekeerde Juan Luis zich tot de Pinksterbeweging. Hij wijdt veel tijd aan zijn geloof. Hij meent dat de oplossing van de problemen in deze wereld ligt in het begrijpen van het woord van God. Zijn cd Paradis, die hij heeft uitgebracht in 2004, is een christelijk album. Met zijn plaat La Llave de mi Corazón, dus het gehuil van mijn ziel, vrij vertaald. Ja, ik ken een beetje Spaans, dus ik weet waarover hij praat. Met zijn plaat La Llave de mi Corazón won hij in 2007 een reguliere Grammy Award en 6 Latin Grammy Awards. Daarmee is Juan Luis Guerra recordhouder van meest ontvangen awards tijdens 1 Latin Grammy uitreiking. En dit record deelt hij met Juanes. Wie die Juanes is, weet ik niet, maar dat staat hier op internet. Op 5 juli 2005 trad Juan Luis, na afwezigheid van ruim 10 jaar, voor de tweede keer op in Nederland. Een uitverkocht Ahoy in Rotterdam was de enige Noord-Europese stop in zijn wereldtournee. 20 años, dus 20 jaar hè, in het Nederlands. Op 1 september 2008 deed hij opnieuw Nederland aan in zijn La Trabezia Tour. En daar speelde hij in een wederom uitverkochte zaal. Dit keer was het de Heineken Musical Hall. Op 5 december 2009 bezocht La Trabezia Tour Nederland opnieuw. En Ahoy was dit keer ver van uitverkocht. Het was immers pakjesavond. Hè? Pakjesavond, dat is meer 5 december. Hè? Op zaterdag 25 juni 2011 maakte hij zijn debuut in België op het Avro Latino Festival in de plaats Bree. Zo heet dat plekje in België. Op de zaterdagavond van 12 oktober 2013 was Juan Luis Guerra weer in Ahoy, Rotterdam. En dit was een hele korte beschrijving van El Capitán. El Capitán de la Música de Santo Domingo, Dominica. El señor Juan Luis Guerra. Ik hoop dat u wat aan hebt mogen hebben. En tot de klok van 11 uur, dan ga ik muziek van deze prachtige zanger bij u thuis in de huiskamer brengen. We gaan starten met eentje van, tenminste ook van hem. En dat is getiteld Como Abeja al Panal. Uitgebracht in 1990, verspreid door Karen Records en is afkomstig van zijn album Bachata Rosa. Como Abeja.

En dit is zijn nummer Guaba, Guaba Berry. Ook zo'n prachtig nummer van El Capitan de la música latino de el país de Dominica, Juan Luis Guerra. Guaba Berry.

Guababeri, Juan Luis Guerra. Geweldig nummer. Deze man heeft alleen maar prachtige nummers. Hij heeft een heleboel nummers gecomponeerd, geschreven en gezongen. En natuurlijk, binnen in 1 uur is het niet mogelijk om al zijn nummers bij u thuis in de huiskamer te brengen. Het volgende nummer van hem is La Próxima Música de Juan Luis Guerra. Se llama Olaga Oyala Que Llueva Café. Dat is ook zo'n heel mooi nummer van hem. En daar gaan we nu naar luisteren.

het nummer van Juan Luis Guerra is getiteld Bachata Rosa. Het zal wel iets te maken hebben met een roos. En bachata kennen wij, dat is een dansstijl zoals wij ook, kennen. De dansstijl van salsa. En zo heb je ook, een dansstijl van deze Zuid-Amerikanen en deze mensen van het Caribisch gebied. En dat wordt ook bachata genoemd. Maar in dit geval is zijn nummer getiteld Bachata Rosa, u gebracht door Juan Luis Guerra.

Voor degenen die net zijn ingeschakeld, u bent nu afgestemd op Radio Maart en u bent beland in het programma De Music Train. En De Music Train wordt verzorgd door uw gastheer Ray Dell. De bedoeling is dat ik hier in de studio zit tot de klok van 12 uur. En ik hoop u zoveel mogelijk te veraangenamen met de muziek. En in dit geval tot de klok van 11 uur betreft dat de muziek van Juan Luis Guerra. La próxima canta del señor Juan Luis Guerra se llama Estrellitas y Duendes.

sí, música de el señor Juan Luis Guerra. Es muy necesario para leer y aprender la lengua español, porque todos los venga de América del Sur. Vrij vertaald betekent dat dat het belangrijk is dat wij toch op een of andere manier de Spaanse taal leren en spreken, omdat wij uiteindelijk, vele van ons, uit Zuid-Amerika komen. En dat kun je niet ontkennen. Wij gaan deze uitzending vervolgen met een volgend nummer dat is getiteld Para Ti. En Para Ti betekent voor jou.

En dit nummer heeft hij speciaal opgedragen voor El Dios. El Dios is de Almachtige. El Dios is het Spaanse woord voor God. En dit nummer heeft hij speciaal aan hem opgedragen. Prachtig nummer. Luistert u maar.

Para ti, van Juan Luis Guerra. Wij gaan nu door. We zien dat ik nog 3 minuten heb tot de klok van 12 uur. En dan ga ik het volgende nummer gauw bij u thuis in de huiskamer brengen. En het nummer is getiteld Rosalia. Ja, ik weet niet of ik dit nummer volledig kan afdraaien tot de klok van 11 uur. Ik spreek de hoop uit dat u hebt mogen genieten van het verhaal van Juan Luis Guerra. En ook van de nummers die ik van hem bij u thuis in de huiskamer heb gebracht. En zo dadelijk zullen wij onderbroken worden door het nieuwsblok en de reclameberichten. En daarna ben ik weer gauw bij u thuis terug. Ik laat u niet in de steek, dat weet u, dat kent u van mij, hè. Tot straks.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de springstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet. Abiet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com. Voor een fijn en veilig thuisgevoel, Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Daar ben ik weer. Mijn naam is Redel. En ik zit hier in de studio tot de klok van 12 uur. En ik ga proberen u zoveel mogelijk te veraangenamen met mooie muziek. En dat is ook de bedoeling. Daar gaat het om. Voor ik verder ga, wil ik even stilstaan bij het volgende. En dat is meer een traditie dat wij hier hier hoog houden. Het is een traditie. En het gaat om dat wij ook mensen bedenken die ons voor zijn gegaan. Zij die hun dierbare zijn kwijtgeraakt, die condoleren we heel erg. En wij wensen hun heel veel sterkte toe. Zij die ziek zijn, die wensen wij van harte beterschap toe. Mogen u gauw weer de oude worden. En ook natuurlijk de persoon die u eerder was. Voor degenen die wat te vieren hebben, of die jarig zijn, geweest, of die nog jarig moeten worden, die wensen wij heel veel plezier toe. Wij feliciteren ze ook van harte. En wij wensen hen heel veel succes met al het positieve dat zij van plan zijn. Wij doen de groeten ook aan de directeur van deze familiezender, Mr. Norman van Gom. Verder doen wij ook de groeten aan het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. Alle overige vrijwilligers van Radio Maart, die doen wij ook de groeten. En vooral degene ook, dat zijn collega's van andere radiozenders hier te landen, die op een bepaald niveau, en noemen dat geen landelijk, maar op lokaal niveau radio bij u thuis brengen, die doen wij ook de hartelijke groeten. Verder doe ik de groeten aan mijn buurman in het portiek waar ik woonachtig ben. Hij is op luisteren. Boyke Bergwijn is op luisteren. Het is warm. Anderen kijken ook naar voetbal natuurlijk. Daar is niets mis mee. Het is het een of het ander. Groetjes aan Ruudje Tolle. En Mr. Wensley Breinburg, die is terug in het land. Onze kapitein buitendienst, Mr. Jerry Nelson. Ik heb heel veel muziek van hem ook mogen ontvangen. Mr. Jerry en Barry Odi, je bent op luisteren. Mr. Erik Isselt is ook op luisteren. De jeugdige luisteraar van Radio Maart, Mr. Julian Meynals en zijn vader. Die zijn ook op luisteren. Mr. Ram, dat is mijn saxofoonleraar. Dino en crew daar in Sloten. Black Hawk, die ook in Sloten. Ja, heel veel mensen ken ik daar in Sloten. Die doen wij ook de groeten. En in Suriname hebben wij daar Henk Plein. Hey, Mr. Plein. En Erwin Holter ook, die is ook op luisteren daar. De groetjes aan jullie ook. Mevrouw Botsen van de Boonweg, die daar heb gewoond, die doen wij ook de groeten. Mijn zuster en mijn broer in Paramaribo Zuid, van harte doe ik de hartelijke groeten. Aan mijn dierbaren aan de Tawajariweg. Die kan ik niet vergeten. En dan ben ik verplicht ook daar de hartelijke groeten over te brengen. We keren terug hier naar Nederland. Dan hebben wij in Rotterdam. Oh, DJ Shaki. Meneer Overman, mevrouw Hortense Kreesburger. Mijn broer Valle en zijn vrouw. En tegenwoordig hebben we ook hier met vakantie met Mattie Arnold Bouta. De man had NAVO. Arnold Boutersen is bekend van de geweermakerij daar aan Molenpad. Dat was toen gevestigd in Molenpad. En later is het verhuisd aan de Roelstraat. De uitvlucht. Ik doe ook de groeten aan de heer Frank Creton. Mr. Frank Creton, Feide Feitang. Mogen jij gewoon weer de oude worden. En dat was mijn ronde. Mijn groetronde. Ik zie dat de telefoon hier overgaat. En ik moet met klem moet ik vermelden dat... ik weet niet of hij dat is, maar meneer L, voorlopig kunt u wel bellen naar Radio Maart, maar we gaan u niet te woord staan, want de directeur heeft even u geblokkeerd voor 3 maanden. 1 maand is al afgelopen en rest er nog 2 maanden. Ik weet niet of u dat bent, ik meen dat u dat bent, maar u mag bellen, maar wij gaan niet opnemen. U weet, Mr. L... Of Karaman voor Porama D. Maar hij weet dat hij niet mag bellen. We gaan starten met een nummer van Chuck Jackson. En dat is getiteld Any Day Now. Dit nummer is uitgebracht in 1962. En dat is eentje van Mr. Chuck.
2: Right now, I'd like to introduce someone to you. Well, he's not too well known in this country yet. But in the next year, I believe you're going to hear and see a great deal of Mr. Chuck Jackson.

Mr. Chuck Jackson was dat met zijn nummer Any Day Now. We gaan nu naar Lady Irma Thomas. Die gaat ons een nummer brengen. En dat nummer is origineel van Joe Simon. En ik heb daarom ook gemeend om na dit nummer van Irma Thomas ook die van Joe Simon af te draaien. Maar in dit geval gaan we luisteren naar Let's Do It Over. Verspreid door Chess Records. En dit nummer is, wordt gezongen door Irma Thomas. En zo dadelijk gaan wij die van Joe Simon bij u in de huiskamer brengen.

deze, versie is van afkomstig van de heer Joe Simon. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1965. Do you remember? Let's do it over.

1963 heeft meester Wilson Pickett dit prachtig nummer uitgebracht. En dat is getiteld It's Too Late. It's Too Late is verspreid geworden door Double L Records. It's Too Late, Wilson Pickett.

Wilson Pickett was dat met zijn nummer It's Too Late. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete, maar ook uw familiezender Radio Mart. Blij dat u nog steeds de moeite neemt om afgestemd te blijven op deze prachtige zender. En daar zijn we heel dankbaar voor. Ik doe nog ook de groeten aan André en Sonny en Co. En de broers Lenka en Otti. Die was ik ook even vergeten te groeten en op te noemen in de lijst. We gaan deze uitzending vervolgen met een nummer dat is afkomstig van de Crats. Geen de Cats, maar de C-R-E-T-S. De Crats. Six nights a week. Ik weet niet wat die zes. Ik weet niet wat die zes nachten in de week doet. Maar dit nummer is uitgebracht in 1959. Verspreid door Kuwait Records. C-O-A-D Records. En het is afkomstig van hun album Troubles in Paradise. Six nights a week. Luister maar. Heel gezellig.

De formatie De Krets waren De Krets, waren dat met de nummer Six Nights a Week. Uitgebracht in 1959. We gaan nu naar het jaar 1963. En daar komen we tegen Miss Teola Kilgore. En zij gaat een heel mooie bij u thuis in de huiskamer brengen. En dat is getiteld The Love of My Man.

Deze is afkomstig van Dion en de Belmonts. En het nummer is getiteld A Teenager in Love. Each time we have a quarrel. Dit nummer is uitgebracht in 1959. En is verspreid door Lowry Records. Dion en de Belmonts, A Teenager in Love.

Dit nummer heeft afkomstig van Mr. Donny Albert. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1957. En het nummer is getiteld What Can I Do? Het is afkomstig van zijn album Hear My Play. En dit nummer is verspreid door Pyramid Records. Donny Albert, What Can I Do?

En dit nummer is afkomstig geweest van de Shireless. En het nummer is getiteld To Know Him is to Love Him. En dit nummer hebben zij uitgebracht in 1959. En het nummer is verspreid door Goose Records. Dit nummer is verder ook eens een keertje gezongen door de Teddy Bears. De Teddy Bears. En het is ook handig om dat bij te vermelden. Ik heb net een verzoekje ontvangen. En dat verzoekje is afkomstig. Het verzoekje is afkomstig van mevrouw de secretaresse. Mevrouw Hortense Kreesburg. En het nummer dat ze heeft aangevraagd, dat is er eentje van Dobby Dobson. Sweet Dreams. En daar gaan we nu naar luisteren. Als Dobby Dobson van plan is om fatsoenlijk te gaan starten, daar komt hij. Sweet Dreams. Een speciaal verzoek van mevrouw de secretaresse, mevrouw Hortense Kreesburg. Sweet Dreams, Dobby Dobson.

De Dobby Dobson was dat met zijn nummer Sweet Dreams. En dit nummer was aangevraagd door mevrouw Hortense Kreepsburg. We zien dat op de klok, als ik een blik op de klok werp hier in de studio, dan zie ik dat ik haast nog 10 minuten over heb. De tijd gaat hard en het is ook warm buiten en ook hier in de studio. Maar goed, life have to go on and on and on. Paso lekker, paso la vida se continua. Niks aan te doen. We gaan gewoon verder met Just One Look. En Just One Look is er eentje van Miss Doris Troy. Miss Doris Troy, die zingt Just One Look. En die heeft ze uitgebracht in 1963. En het nummer is verspreid door Atlantic Records. Just One Look, Doris Troy.

0: so close. As we dance across the...
1: Brooke Benton is it met zijn nummer So Close. Uitgebracht in 1959, verspreid door Mercury Records. En dit is afkomstig van zijn album Soulful Reflections. Brooke Benton met So Close.

Zo close was dat van Mr. Brooke Benton. En we gaan nu naar mijn favoriet nummer. En dat nummer, dit nummer draai ik meestal af aan het eind van mijn programma. Ik zie dat ik nog 5 minuten heb. Ik denk niet dat ik nog 2 nummers kan inlassen. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u nu alvast te groeten, de hartelijke groeten te doen. Ik wens u een prettige voortzetting van deze nacht toe. Ook degenen die van plan zijn naar voetballen tot in de ochtend toe te kijken. Die wens ik heel veel plezier toe en veel kijkgenot toe. Voor wij mensen zeg ik altijd, dat is altijd mijn motto. Leef goed met elkaar. Leef in vrede vooral met elkaar. En respecteer elkaar. Want daar gaat het om meer. Een beetje meer begrip naar elkaar toe in deze wereld waarin we leven. Dat hebben we met z'n allen nodig. Om toch tot nader tot elkaar te kunnen en te willen komen, is dat van groot belang. En natuurlijk kunnen wij in dit verhaal ook niet vergeten de kleinere. Onder ons, de Pchuang, de Yabas, de Pitanis. Zorg ervoor dat zij goed onderwijs mogen genieten. Zodat zij toch later op een waardige manier hun plek kunnen veroveren in deze geweldige maatschappij. Een maatschappij die wordt uitgemaakt door u en mij. En het is gewoon prachtig. Vrede voor ons allen. Bye bye. Swazai. Ik ga eindigen met eentje van de Jimmy Carter Bunch. Zoals gewoonlijk. One Precious Word.

En niet te vergeten, morgen rond de klok van 10 uur is de zoon van oom Albert aan de beurt. Dat is de oudste zoon van oom Albert. Ja, jullie kennen hem ongetwijfeld allemaal. Dat is de heer Henk Albertzoon. Die komt morgen bij u in de huiskamer met zijn fantastisch programma Time for Lovers. Of, ik weet niet, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar ik kan u vertellen, dat wordt spektakel morgen. Blijft u luisteren morgen vanaf 10 uur tot 12 uur. Een programma dat u wordt gebracht door Henk Albertzoon. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middentemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Maart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Maart?
1: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.

Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op radiomart.nl. Met het programma Hoop en Leven. Nou, tot 19:30 zal ik hier samen met u zijn. En wij zullen dan nogmaals een levensverhaal laten horen. Wij zullen aan u ook... of samen met u een gebed opzeggen. Kunt u uw glas water alvast voorbereiden. Want om 19:30, of iets van 19:55, zullen wij dit gebed opzeggen. Zodat het God uw dag komt zegenen, uw vrede komt geven, uw rust komt geven. U komt ondersteunen. Maakt niet uit in welke situatie u ook bent. Bent u aan het luisteren en u gaat door een strijd heen, dan kunt u naar onze WhatsApp-nummer een bericht sturen. Dat is 0682906638. Dit is alleen een WhatsApp-nummer. Maar daar kunt u een bericht sturen. Als u een informatie wilt of u heeft iets nodig, dan kunt u naar dit nummer een bericht sturen. 0682906638. Goed, nou, voordat wij verder gaan, luister naar dit hele mooie lied. En we komen zometeen terug hier op radiomart.nl.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. U luistert hier naar het programma Hoop en Leven op radiomart.nl. En wij willen u laten weten dat misschien bent u aan het luisteren vanuit uw huis of op uw werk. En ik wil iets aan u laten weten dat het geloof dat wij hebben. Soms maken wij zoveel dingen mee dat wij denken van, ja, is het dat mijn geloof goed genoeg is om mijn situatie op te lossen? Ik geloof wel al in God, of ik heb zelfs geprobeerd te geloven in God, maar het lukt mij niet. Betekent niet dat omdat het u niet lukt, of het betekent niet dat omdat u verschillende dingen hebt meegemaakt, dat het geloof er niet meer is. Alleen betekent dat er moet geïnvesteerd worden in dat geloof en al heeft ondersteuning nodig, zodat het zal weten wat moet doen. En dat is wat wij willen u in ondersteunen. Zodat uw geloof, datgene van wat u deze zekerheid hebt van, dat u dat zou kunnen zien. Zometeen wil ik ook een Bijbelvers met u lezen, maar dat praat eigenlijk over het geloof zelf en in hoe wij dat kunnen versterken. Ik ga dat zometeen aan u doorgeven in het programma. Maar we gaan nu eerst luisteren naar twee verhalen van mensen die door het geloof iets nodig hadden. Althans, misschien bij het begin hadden zij dat niet echt. Dachten zij dat ze het niet nodig hadden. Maar op een gegeven moment begonnen ze te begrijpen hoeveel zij het nodig hadden voor hunzelf. En God begon te werken, begon te transformeren. En nu kunnen zij delen hun verhaal aan u, zodat u kunt weten wat God hij allemaal kan doen. Goed, luister naar deze levensverhaal. We gaan zo terugkomen en dan gaan we zometeen ook terugkomen met de boodschap van de dag, maar ook het gebed. Het gebed samen met het glas water. Dus als u een glas water kunt voorbereiden, bereid het alsjeblieft voor, want we gaan zo meteen samen met u bidden. Maar luister nu eventjes naar dit levensverhaal.
2: Mijn naam is Denise en vroeger was ik iemand die heel onzeker was en heel veel onrust had. Ik voelde me nooit goed genoeg en probeerde dat te bewijzen aan andere mensen door een bepaalde status na te streven. Dus ik wou bijvoorbeeld een goede studie doen, een goede baan hebben, een mooi huis hebben, een mooie auto, een goed uiterlijk en een goede relatie. Alleen maar zodat anderen zouden denken dat ik het goed had. Maar juist door zoveel de focus te leggen op deze dingen, kreeg ik veel stress en ook lichamelijke klachten. Ook mijn relatie stond onder druk. Het behalen van al deze doelen gaf mij ook geen voldoening, waardoor ik constant op zoek was naar een volgend doel om te behalen. Op een dag kreeg ik een uitnodiging van mijn vriend om mee te gaan naar de kerk. Ik dacht dat ik geen hulp nodig had, dus ging ik in eerste instantie alleen maar omdat hij het wilde. Maar zo begon ik toch naar de zondagdiensten te komen en hoorde steeds vaker het woord. En daardoor ben ik eerlijk met mezelf geweest en besefte ik dat er een leegte was. Een leegte die nooit gevuld kon worden met een bepaalde status. Door het woord dat ik hoorde begon ik bepaalde dingen op een andere manier te bekijken en ben ik als persoon veranderd. Nu kan ik zeggen dat ik een vrede heb die niet afhankelijk is van mijn omstandigheden. Ik zoek geen voldoening in de mening van anderen en heb simpelweg rust. Ik weet nu dat het niet erg is om doelen en succes te hebben, maar dat succes niet de reden moet zijn voor mijn geluk. Nu is mijn relatie getransformeerd en heb inmiddels een gezegend huwelijk. De lichamelijke klachten zijn verdwenen en ook heb ik rust en vrede.
3: Mijn naam is Alex en in het verleden leefde ik erg roekloos. Ik had een verkeerde omgeving om mij heen die mij bemoedigde om verkeerde dingen te doen. Ik dronk, ging naar feesten om een leegte in mijn binnenste te kunnen vullen. Zodoende kreeg ik vaak problemen met mijn familie, met mijn moeder. En leed ik ook aan slaaploosheid, veel bezorgdheid in mijn hoofd. En dat had invloed op alles, dus ook op mijn financieel leven, op werk en op familie. Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd om naar de kerk te komen, naar de universele kerk, door een uitnodiging van een familielid. En zodoende ben ik al vrij snel naar de doordeweekse diensten gekomen, naar de vrijdagen, naar de zondagen. En daar heb ik echt hulp ontvangen. En ik zocht ook naar die bevrijding en die vond ik daar ook. Met de tijd werd ik bevrijd van de slapeloosheid. En dat had ook gelijk effect op de rest van mijn leven. Gezondheid ging beter, financieel ging beter. Ik kon eindelijk een baan vinden waar ik voldoening uit haalde. De familie, mijn band met mijn familie is hersteld. En zodoende ook mijn binnenste.
4: Vandaag de dag kan ik wel zeggen dat ik vrede heb in mijn binnenste. En dat ik ook zin heb in het leven.
1: U ziet hier, mijn vriend en vriendin, wat het geloof kan doen en herstellen. Soms maken wij bepaalde dingen mee en we hebben geen verklaring van waar ze vandaan komen en waarom het zoveel invloed heeft op ons leven. En als wij zullen alleen maar kijken naar de problemen, dan zullen we ook niet gelukkig zijn. Hè? Wij zullen, wanneer wij ons zetten op ons doel dat wij willen hebben. En wat wil ik? Ik wil vrede hebben, ik wil liefde hebben, ik wil het herstel hebben. En daarop focussen. En samen met het geloof, hè, omdat ik weet dat vanuit het geloof dat die open deur kan komen voor dat herstel. En dit zijn niet de enige getuigenissen die u heeft gehoord. Er zijn verschillende andere getuigenissen, levensverhalen van mensen die aantonen van hetgene dat zij geloven dat God zal doen. En de Bijbel zegt in Hebreeën 11, vers 1, zegt zo: het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Geloof is een zekerheid. Kijk, als God zal zeggen tegen u: nou, volgende week heeft u dat probleem, zal dat probleem opgelost worden. Als hij zegt dan, oké, die pijn en die ziekte, over 3 weken is hij helemaal weg. Als hij dat zal zeggen, dan heeft hij geen geloof nodig. Want hij zegt het en het gaat al gebeuren. Het geloof is deze zekerheid, en dat is wat het hier zegt, van de dingen die wij geloven dat gaat gebeuren. Dus nee, ik wil dat God mij zal leven zal aanraken en mij zal vrijmaken. En ik heb het geloof dat hij mij van dit probleem, van deze negativiteit, van deze ellende zal kunnen herstellen. Ik geloof dat hij dat kan. En dat gebeurde ook met Denise en Alex, die beide twee verschillende verhalen hebben, maar delen dat zij vrij konden worden van die last, van die negativiteit. En dat konden overwinnen. En zij wilden dat overwinnen en zij konden dat overwinnen. En misschien bent u al moe van het strijden. U bent moe van de problemen. U bent moe van altijd elke keer blijven praten over dat het een dag zou goedkomen, maar tot nu toe heeft u dat nog niet gezien. Wij willen in de Universele Kerk willen wij u leren hoe u het geloof moet gebruiken. Hoe u de zekerheid zou moeten hebben en dat te kunnen in zulke situaties of moeilijkheden te kunnen overwinnen. Elke dag. Wij leren u hoe u op een praktische manier elke dag kan strijden, als ik dat zo mag zeggen. Hè? Richting datgene van wat u wilt. En misschien zit u thuis en u hoort het. En u had een dag dat geloof, maar met de tijd, doordat het probleem zo lang zich aanhoudt, dan zegt hij van, weet je wat, laat maar. Misschien wilt God mij niet zegenen. Misschien wilt dit niet, wilt dat niet. Nee, soms is het niet wat God het op zo'n manier wil. Maar wij niet meer geloven in datgene van wat hij kan doen. Nou, mijn vriend en vriendin, u die aan het luisteren bent, geef niet op. Doe wat juist is. Doe wat juist is en ga door. Met de zekerheid dat God alles zal herstellen. Laat niet u leiden door dat gevoel van verdriet. Dat gevoel van deze problemen zijn van mij. Niemand kan mij daarmee helpen. Nee, alles is mogelijk voor diegene die gelooft. Maar het gaat niet om de anderen. Het gaat om wat u gelooft. Waar wilt u dat de handen van God zal aanraken? Waar wilt u dat hij zal veranderen? Dat is wat u moet beginnen te geloven. En de rest is een gevolg van alles. En met de tijd, wanneer u dan, als ik dat zo mag zeggen, aan het zaaien zal zijn, het juiste, zult u ook dat juiste oogsten. Goed, nou, wij gaan onszelf voorbereiden voor het gebed, zodat God oogsten. Goed, nou, wij gaan onszelf voorbereiden voor het gebed, zodat God u daar waar u bent, u zou kunnen aanraken.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Zoals u zelfs ons leert bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof op aarde. En Heere, wanneer u praat over wat uw wil is, dan zien wij dat u als Vader wilt het beste voor zijn kinderen. En dat is wat ik u wil vragen, mijn Heere. Zorg. Zorg voor deze persoon. Deze persoon met zoveel bitterheid, met zoveel pijn, met zoveel verdriet, met zoveel strijden, mijn Heere, dat de persoon niet eens weet waar de persoon moet beginnen. De persoon, hoe vaak kijkt de persoon omhoog? En misschien zegt zelfs, Heere, als u echt bestaat, help mij. Help mij. Heere, beantwoord dat gebed van deze persoon op dit moment. Breng deze rust, breng deze kracht. Deze vrijheid. Deze innerlijke vrijheid van wat deze persoon op zoek was. In Jezus Christus' naam, haal weg die negativiteit, die angst, dat pijn, dat verdriet, dat negativiteit, dat bitterheid. Haal dat weg. Want misschien, mijn Heer, heeft deze persoon al dagen, weken. En deze persoon, mijn Heer, heeft dat zo'n lange tijd, maar wilt vrij worden. En bid samen met ons, omdat de persoon gelooft dat u zou helpen. Dan kom, o Geest van God, en help deze persoon. Breng deze rust, breng deze vrede in Jezus Christus' naam. Ontvang nu de aanraking van God in uw leven. Hij raakt u aan en hij maakt u vrij. Wees vrij. Vrij van die pijnen. Vrij van die negativiteiten. Vrij van datgene dat uw leven belast. En hij geeft u deze vrede en kracht om door te kunnen gaan. In Jezus Christus naam. Heren, bezoek deze persoon die ligt in het ziekenhuis. In een verzorgingstehuis. Of misschien zelfs thuis. Maar voelt zich niet prettig. Maar wanneer deze persoon zal drinken van het water. Maar Heren, dat deze persoon deze aanraking zal ontvangen. En misschien heeft deze persoon, mijn Heer, geen water bij zich. Maar dat u deze persoon komt aanraken. Door dit geloof, door uw macht. En deze persoon vrijmaken. In Jezus Christus' naam. Ontvang de zegen van God, de kracht om door te kunnen gaan. En hij zegent ook uw water, zodat wanneer u zou drinken, u deze rust en kracht zou kunnen ontvangen. In Jezus Christus' naam. Wees gezegend. Heer, zegen deze dag. Alles wat deze persoon zal doen. En begeleid en ondersteun. In Jezus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink het water met geloof. Goed, mijn vriend en vriendin, heb het geloof dat God hij u heeft gezegend en dat hij u hierin zal ondersteunen. Goed, wilt u meer informatie over de kerk? We hebben dan onze WhatsApp-nummer. Dat is, het is geen belnummer, maar het is alleen maar

een WhatsApp-nummer waar u dan berichten kan sturen. Dat is 0682906638. U kunt het opslaan onder Universele Kerken, Radio Mart. 0682906638. En vanaf ook 9 uur 's morgens, ondanks dat verschillende momenten hebben met de diensten. U kunt dan ook bellen naar ons vaste nummer van de kerk. Dat is 020-616-3302. Ik herhaal 020-616-3302. Dat is onze belnummer van de kerk. Dat is soms door de diensten kunnen we het niet eigenlijk direct opnemen. Maar u laat, als wij een gemiste oproep zien, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug. Maar daarom, de WhatsApp-nummer is soms een beetje makkelijker. Want dan zien we ook gelijk uw bericht. En als u een bericht stuurt met info, dan sturen wij u alle informatie van de kerk. Zodat u zou weten hoe of wat. Dus onze telefoonnummer van de vaste lijn is 020-616-3302. Of onze WhatsApp-nummer is 0682-906638. En wij zijn gevestigd aan de Borneostraat nummer 40, nabij Javaplein. Rijden ook verschillende trams of bussen waar u daar kan uitstappen bij de Javaplein. En dan 5 minuten lopen. En dan ook hetzelfde met vanuit de Muiderpoortstation of vanuit de andere tramhalte van Javaplein. Dat is dan de Zeeburgerdijk. Daar zijn ook de trams 7, 14 en 19 die daar stoppen. Goed, het is tegenover de STOK. De voormalige Babenhuis, daar hebben wij de dagelijkse diensten. Maar op vrijdag bidden wij tegen alle negativiteit, tegen al het kwaad. En zondag om te vragen aan God te vragen voor deze innerlijke kracht voor onszelf, voor onze familie. Wij bidden voor de familie, wij bidden voor herstel, zijn vrede en zijn kracht. Goed, nou, u bent van harte welkom. Wij zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgen zullen we ook weer hier zijn live. En dan zullen we weer live zijn op radiomart.nl en op Caribbean FM Salto 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. Ik wens u een hele gezegende morgen. En tot dan.

0: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
1: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
0: Ja.
1: En dat je subsidies krijgt?
0: Ja, en meer dan 10.000.
1: Meer dan 10.000, ja.
0: Dus vanaf 10.000 euro.
1: Mm-hmm.
0: Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn.
1: Mm.
0: Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
1: Ja.
0: En je moet er geen verdienmodel van maken.
1: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
0: Ja.
1: En daarna moet je je weg zien te vinden.
0: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar. Dan ben je kwetsbaar.

28 juni, Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middentemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot over het radionieuws.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

mag jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid van God voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen al de dagen van je leven? Wat is daarop?